0: about the different apostolates that Cardinal Burke is involved in. You are a deacon, so I will say to you, Deacon Patrick, during this interview. And we are going to talk about a few of those apostolates, but we start with the Marian Catechist Apostolate. But before I will ask you to tell a little bit about it, can you introduce yourself to our listeners?
1: Absolutely. Well, good morning, everybody in the Netherlands. It's wonderful to be invited to be able to speak to you all there. And my name is, Deacon Patrick. I was just ordained just 2 weeks ago, so I'm kind of a fresh one.
0: Okay.
1: Out of the box.
0: Congratulations.
1: thank you. It's been a late vocation for me, but it's still been a wonderful journey. And it all actually started, I will have to admit, it all started by being introduced to the Marian Catechist Apostolate back in the mid-90s. By then, he wasn't a cardinal yet, but he was actually our bishop of La Crosse, Wisconsin, and that was Cardinal Burke. And so that's kind of, so we have known each other for a long, long time now. But I was born and raised on a dairy farm. My father had bought, and then after high school, I tried some ongoing education, but wind up coming back home, and actually did become bought the farm and got married and wound up farming then for about 22 years.
0: Wow!
1: And it's been a wonderful thing, but there was an inner calling in me that was asking me to do something more, and I was always working with youth. So for a while, the priest would come over to our farm actually, and they would sit down and they would complain about all the things they have to do. And I made the faithful mistake of asking them, "Well, how can I help?" And so I just encourage you that if you have a priest come to your home for lunch or for whatever, and they start to complain about all the things they have to do, don't make the fateful mistake of saying, "How can I help?" Because you'll be given a task, right?
0: Yes.
1: And my task was, well, I need for you to go back to school so you can come work for me. And I said, okay. Well, that's how I was introduced to the Marian Catechist, because Bishop Burke at the time was just fairly newly introduced to it by his friend, servant of God, Father John Hardin at the time.
0: Yes.
1: And Bishop Burke at the time, he was so enthralled with Father John Hardin and the way that he taught. Father John was a master catechist.
0: Ja, u hoort diaken Patrick enthousiast vertellen over inderdaad zijn de start van ook het zijn eigen kennismaking met het Marian Catechist Apostolate. En hij vertelt eigenlijk meteen in het begin, heel grappig, dat hij nog maar net 2 weken diaken is, als ik dus aan hem vraag om zich voor te stellen. En daar feliciteer ik hem natuurlijk ook mee. Hij zegt, ja, het is een late roeping, maar het is wel een geweldige reis geweest. En het is eigenlijk allemaal gekomen door dat programma, dat Mariale Catechistenprogramma, dat ik heb leren kennen zo'n beetje halverwege de jaren 90, door de toenmalige bisschop van La Crosse, dat is de plek waar hij woont en werkt, en dat is de huidige kardinaal Burke. Dus zij kennen elkaar al heel erg lang. En dan vertelt diaken Patrick dat hij opgegroeid is op een boerderij met allemaal melkkoeien. Nou, heeft wel geprobeerd wat opleidingen te volgen, maar dat werd niks. Dus hij kwam eigenlijk weer thuis bij zijn vader, is ook het boerenvak ingegaan en heeft 22 jaar lang de boerderij geleid eigenlijk. Was gewoon boer. Nou, dat was op zich heel fijn. Is getrouwd, kinderen gekregen. Maar er bleef toch een soort van innerlijke stem in hem roepen. En hij heeft altijd met jeugd gewerkt, dus ook in zijn parochie. En op een gegeven moment kwam dus de priester naar de boerderij. En die was een klein beetje aan het klagen over wat er allemaal moest gebeuren. En hij zegt, ja, toen heb ik eigenlijk de faithful, dus de gelovige fout. Je kunt ook fatal, kun je ook erin horen. Dus de fatale fout gemaakt. Maar het is natuurlijk een grapje wat hij zegt. Om te vragen aan die priester, hoe kan ik helpen? En nou, hij zegt dan ook van, als je vraag dat nooit, want dan krijg je een taak toebedeeld. Maar ook dat vertelt hij natuurlijk als een grapje. Nou, de taak die hij toebedeeld kreeg was om, of eigenlijk, er werd hem gezegd toen van, nou, je moet opnieuw naar school en dan moet je voor mij komen werken. En dat was dus bisschop Burke, in de tijd bisschop Burke, die deze diaken, huidige nu diaken Patrick, op die manier dat Marian Catechist Apostolate heeft geïntroduceerd. En bisschop Burke uit de tijd was zelf zeer betrokken en ook hij werkte samen met een priester, John A. Harden, een jezuïet, in 2000 overleden. En deze John Harden, Father John Harden, was echt een meester-catechist. En nu vertelt dan diaken Patrick verder iets over deze priester en hoe dat hele catechese-programma eigenlijk tot stand is gekomen.
1: And he was asked by Saint John Paul II, who was our Holy Father, right? Back in the early 80s. So to understand kind of the scope of where the Marian Catechists come from, if you can imagine John Paul II at the Vatican along with Mother Teresa, all right? So they're talking, and John Paul II makes this request to Mother. He said, I want you to just take care of the poorest of the poor, but I want you to catechize them. And then she responded, well, I'll have to catechize my sisters, Holy Father. And then in the room comes Cardinal Ratzinger, who later becomes Pope Benedict, right? And he goes, well, I know this master catechist over in Detroit, Michigan, of all places, by the name of Father John Harden. Well, they connected Mother to Father John. And Father John made numerous trips down to Calcutta to catechize her sisters. Well, Mother saw what he was teaching and the content that he was teaching. She takes it back to the Holy Father, John Paul II, and says, this is what the world needs. And John Paul II saw too, then he commissioned Father John Harden then to create materials to catechize. And really, I think the foresight of all of this is that they were looking not necessarily at their time and place, but really at our time and place where we are today.
0: Yeah.
1: Right. And for the next 500 years from now, probably.
0: Yeah. Teken. Of diaken, sorry, diaken Patrick vertelt dus over deze priester John Harden, dat in de jaren 80 hij door Paus Johannes Paulus II gevraagd is om eigenlijk een catechese programma op te zetten. Nou, hoe kwam dat dan? En hij vertelt dat echt heel, heel beeldend. Je moet je voorstellen, Paus Johannes Paulus II samen met Moeder Teresa in het Vaticaan. En Paus Johannes Paulus II zegt tegen Moeder Teresa, nou, ontzettend belangrijk werk natuurlijk om de armen op te vangen. Maar ik vind dat je ze niet alleen moet helpen in hun armoede, maar je moet ze eigenlijk ook catechese geven. En Moeder Teresa zegt erop van, nou, ik moet eerst mijn eigen zusters onderwijzen. En dan komt kardinaal Ratzinger, de latere natuurlijk paus Benedictus, de 16e binnen. En die zegt, nou, ik ken een geweldige catechist uit Detroit, Michigan, in de Verenigde Staten. En dat is die Father Harden. Nou, ze zijn met elkaar in contact gebracht en Father Harden gaat dus heel vaak naar Calcutta om daar inderdaad de zusters van Moeder Teresa te onderwijzen, te catechiseren. Ik heb het opgezocht, het is een Nederlands woord. Wij gebruiken het eigenlijk zelf niet, maar eigenlijk catechese geven, onderwijzen in het geloof. En dat doet hij dus daar in Calcutta. Moeder Teresa is zo onder de indruk van de inhoud en van de manier ook natuurlijk waarop hij dit doet. Dat vertelt ze weer terug aan Paus Johannes Paulus II. Nou, die heeft dat inmiddels ook een beetje gehoord en gezien. En die, ja, zij zeggen, ja, dit is wat de wereld eigenlijk nodig heeft. En daarom geeft de paus aan deze Father Hardin, John Hardin, de opdracht om materiaal te ontwikkelen om dus catechese te geven op, nou ja, op welke plek dan ook, zeg maar. En deken, diaken, Patrick, die zegt er eigenlijk bij, ja, volgens mij hebben zij echt een vooruitziende blik gehad. Keken ze niet alleen maar naar het moment van toen, maar ver vooruit en misschien zelfs nog, nou, geldt het nog wel voor de komende 500 jaar. Vervolgens ga ik hem vragen, dat zult u zo horen, wat is er dan nodig om deze catechese te volgen? En daarover vertelt hij het een en ander. And you say our time, that they sort of already looked forward to this time. How would you characterize this time in the sense of the need of the catechism?
1: Right. Well, I know I've read numerous books, and they actually call this the apostolic time. You know, we probably have more uncatechized people than at the time of Jesus, when you really think of it, right? And so the work that we have, and we just had a couple of weeks ago, the gospel was about we have much work to do and very few laborers, right? Well, Father John Hardin's whole mission with the Marian Catechist was to make legions of a consecrated Marian Catechist. Now, to be consecrated Marian catechist means that you're set aside to catechize, to teach. And that's the essence of what the Marian catechist is versus any other catechetical program that's out there. It's the mission of the Marian catechist is not just to form you doctrinally or, you know, intellectually. It is to form you spiritually just as much, because Father John Hardin knew that if you weren't formed spiritually, whatever you learned intellectually was not going to stick with you. And so you have to form the heart first to join with the brain. And that is what they always say is the longest distance is between our brains and our hearts, right? But once you connect those two, well, then the Holy Spirit takes hold and you open up your heart for those graces that God wants us so give us. And then you start the world on fire, right? And that's kind of the mission of what the Marian Catechist is all about.
0: Ja, dan vertelt dus diaken Patrick, naar aanleiding van mijn vraag van ja, deze tijd, wat heeft hij dan nodig aan catechese en hoe verhoudt zich dat dus tot dit project, tot dit apostolaat. En hij legt dan uit, ja, we leven, hè, dat zegt, ik heb diverse boeken gelezen, en het wordt ook wel de apostolische tijd genoemd. En waarschijnlijk zijn er op dit moment meer mensen die niet voldoende onderwijs, dus catechese hebben gehad, dan in de tijd van Christus. En hij verwijst ook naar het evangelie, waarin staat dat er natuurlijk veel werkers is, maar niet, ja, dat er te weinig werkers in de wijngaard zijn. En de hele missie, de visie van Father John Hardin was om hele legioenen van toegewijden, en in het Engels zeggen ze dan consecrated, nou, zou je ook kunnen vertalen met gewijde, maar het wordt toch meer bedoeld als toegewijde catechisten komen. En wat betekent dat dan? Nou, is dat je jezelf eigenlijk helemaal, ja, vrij maakt om die catechese te geven, om te catechiseren, om te onderwijzen. En het onderscheid met, ja, elk ander catechese project, wat gewoon een, ja, een los projectje is, zou je kunnen zeggen, is dat het er niet alleen om gaat dat je leert over, ja, het leergezag, wat de kerk, hè, zegt over dingen, of dat je gewoon het intellectuele als het ware bekijkt, maar de hele bedoeling is dat je minstens net zoveel als dat je die intellectuele inhoud meekrijgt, ook spiritueel wordt gevormd. Vader Harden, dus Pater Harden, die wist echt dat zonder die spirituele vorming al het andere wat je aanleert, of het nou intellectueel is of op een andere manier, dat blijft gewoon niet hangen. En daarom moet eigenlijk eerst je hart worden gevormd, om dat samen te brengen met je hoofd, met je hersenen. En hij wist ook heel goed dat misschien de afstand tussen je hoofd en je hart misschien wel de langste afstand is die er bestaat. Maar als je die twee eenmaal met elkaar verbindt, als je dat dus lukt, dan neemt de Heilige Geest het over. En hij opent dan je hart voor alle genade die God jou wil geven. En dan zegt hij dan kom je op stoom. En dat is eigenlijk de hele missie van dit Marian Catechist Apostolate. Ik vraag dan ook verder in het volgende stuk wat dat toegewijd of consecrated, wat dat betekent. En hij gaat daar wel antwoord op geven, maar hij neemt ook nog een mooi zijpaadje en dat zal ik dan zo vertalen. Yes, you say being a consecrated catechist, does it mean that you solely focus on being a catechist? For whom, actually, is it?
1: That is a great question. To be consecrated, so I was consecrated in 2022, okay? And to be consecrated as a Marian catechist does not mean that that's all that you do. When you really think about it, we are all catechists in our homes. We are all catechists at our workplaces. We are all catechists, and about everything we do in life, we are a catechist. And St. Francis always said, preach the Bible always, and when necessary, use words. So he's saying by our actions, right? Mm-hmm. And so to be consecrated means that you receive these particular graces through this apostolate that aid you in being set aside and to be able to accomplish the work that the Holy Father John Paul II commissioned Servant of God Father John Harden to bring to the world. And that is really the essence of what the Marian Catechist is that in whatever state of life we are, whether we actually are catechists in a church program, whether we're parents, whether we're grandparents, it doesn't make any difference. Singles, whatever it is, we are all called to be catechists and to be set aside. So there's room in this apostolate for all ways of life, I should say. Cardinal always says, but you receive those particular graces to help you achieve your goal. Yeah. John Paul II always said that, there's four things in life. We have to know truth. We have to know the truth. And that's what what Father John Harden taught so eloquently and so clearly about the truth of the church. Then John Paul II goes on, he goes, you need to be able to recognize that truth, and it's your job to learn that truth. And then he says, then you have to proclaim that truth, right? But here comes the hard part. You have to know that if you're going to proclaim that truth, there's a cost involved, right? There's always going to be a cost whenever you proclaim the gospel of our Lord. And that's what I think is hard in these times, because I think we're afraid, we're fearful of proclaiming that. Well, that's what these particular graces, what I'm talking about, aid you in that. I mean, they just arm you in that. You can be consecrated to the Sacred Heart. You can be consecrated to the Immaculate Heart. And you can join them all, right? They all give particular graces. But with the Marian Catechist, the grace that you receive is that catechesis, that proclaiming grace. I'm sorry, you can probably tell by my enthusiasm of my own voice, right? You want to get out and proclaim. And I think that's what this grace does.
0: Yeah. Ja, een wat uitgebreider stukje over wat het betekent om inderdaad consecrated catechist te zijn. Dus om een toegewijd, gewijde catechisten zijn. En voor wie het eigenlijk bedoeld is, vraag ik. En diaken Patrick die reageert heel enthousiast. Ja, dat is een hartstikke goede vraag. Hij is zelf in 2022 dus echt officieel zo'n toegewijde catechist geworden. Maar dat betekent niet dat dat het enige is wat je doet. Want als je erover nadenkt, zegt hij, zijn we eigenlijk allemaal catechisten. Waar we ook zijn, op ons werk, thuis, als ouder en in alles wat we doen. En hij refereert aan de heilige Franciscus die altijd zei, ja, je moet eigenlijk altijd verkondigen en als het nodig is, gebruik je woorden. Nou, dan gaat hij nog iets nader in op dat toegewijde zijn. Als je aan dit apostolaat toegewijd bent, dan ontvang je bepaalde genades die jou helpen, zeg maar, om je echt op dat catechese geven toe te leggen. Om dat te kunnen doen waartoe Paus Johannes Paulus II in dat tijd Pater Harden dus de opdracht toe heeft gegeven. Ja, om dat in de hele wereld te brengen. En je doet het dus met name door je voorbeeld. Maar de missie van dit mariale catechisten apostolaat is dus inderdaad om ervoor te zorgen dat jij dat je geholpen wordt om dit zo goed mogelijk te doen. En dan kan het zijn dat je dat misschien wel in een programma in een parochie, gewoon in een catechese programma in de parochie doet. Of thuis als ouders, misschien ook wel als grootouders, maar ook als alleenstaande. Dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Ja, we zijn eigenlijk allemaal geroepen om dus eigenlijk catechist te zijn. En dit apostolaat kan. Ja, in alle levensstaten, zeg maar. En het helpt je dus, of het geeft je die speciale genade om te kunnen verkondigen. En dan noemt hij nog Paus Johannes Paulus II op, die altijd zei, ja, er zijn vier belangrijke dingen in het leven. We moeten de waarheid kennen. Vader Pater Harden, die onderwees dat ontzettend goed. En Paus Johannes Paulus II gaf ook altijd aan, ja, die waarheid moet je natuurlijk ook eerst leren herkennen. Dan moet je hem leren en vervolgens moet je hem dus verkondigen. Maar je weet ook, als je dat doet, dat er altijd een offer wordt gevraagd. Dat er, ja, in het Engels dus costs zijn er. Het kost je iets. En zeker in onze tijd lijkt het wel om dat wij angstig zijn om te verkondigen. Maar juist in dit apostolaat mag je dus die bijzondere genade ontvangen die jou juist bij dat verkondigen helpen. En die jou ook eigenlijk wapenen. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel toewijdingen. Je kunt je aan het Heilig Hart toewijden, aan het onbevlekt hart van Maria. En elke toewijding heeft ook zijn eigen genade. Maar de toewijding aan dit apostolaat, ja, daarin ontvang je dus juist de genade van de verkondiging. En dan verontschuldigt hij zich eigenlijk een beetje van, ja, je hoort het aan mijn enthousiasme. Ik kan erover blijven vertellen. Nou, dan ga ik nog eens vragen aan hem hoe je dan eigenlijk zo'n catechist kunt worden. Of je een programma daarvoor kunt volgen. En the way to get there is through a program, I think.
1: Sure.
0: Yeah.
1: Right. Correct. Yeah. So, but with Father John Hart, when he first created the Marian Catechist, this was in the mid 80s that he started to, the conception of it was teaching the Missionary of Charity Sisters. Mm. That was the conception of it. The birth of it was in about 1985 when he actually gave it a name, the Marian Catechist Apostolate.
0: Yeah.
1: Right. And through that, then his very first course that he wrote was what we call now the Advanced Catechism Course of Father John Hart. Well, people started to take it, and then remember, this is back in the 80s. People started to take it. And they go, Father John, this is too hard. we don't understand any of this.
0: Oh.
1: So yeah, imagine this is the 80s. So he takes the advanced course, and for lack of better words, and I'm not calling anybody this, but he dumbs it down, right? He modifies it to kind of, he goes, oh my goodness, seriously? So he he dumbs it down a little bit to introduce you to the true teachings of the church.
0: Mm-hmm.
1: So that becomes known as the basic catechism course. All right. And it's 16 lessons. There's about 1,000, I think there's 1,033 questions within those 16 lessons. You might say, how on earth could you ever ask 1,000 questions about the faith? And that's the first step. Everybody goes, well, that's way too hard. No, it's one question at a time. And Father John will be the first to tell you, you don't learn by the ones that you get right.
0: Mm-hmm.
1: You learn by the ones you get wrong.
0: Yes.
1: Right? You don't know what you don't know. And we have to admit, within the church, the last 40 years of catechesis is weak. And that's why we are in the situation where we are.
0: Yeah.
1: And so we're trying to fight our way back out of it. And I think the Marian Catechist is at its prime of its time right now to bust loose, because we're seeing a resurgence of people, especially young people. They are looking, they are desiring, they are hungry for truth.
0: Mm-hmm.
1: And they're tired of just being given whatever that they've been given. And I think we're at the forefront of something that's going to be so fantastic and great to re-evangelize the world.
0: Yeah.
1: And then doing it under the mantle of Our Lady of Guadalupe,
0: yes,
1: the Queen of the America, the star of the new evangelization. It doesn't get any better than that. Yvonne, this is it. This is the program right here.
0: Ja, u hoort het enthousiasme inderdaad er doorheen sprankelen. Ik vraag dus inderdaad, hoe word je dan zo'n catechist, zo'n toegewijde catechist? En gaat dan eventjes terug naar het ontstaan nog een keertje van deze catechese methode, van deze cursussen. Hij zegt van toen Pater Harden dus de lessen gaf aan de zusters, heeft hij pas zo rond 1985, heeft hij dus de naam ook verzonnen van Marian Catechist Apostolate. En toen is hij ook de eerste echte lessen gaan maken, om dus naast dat hij ze aan de zusters van Moeder Teresa die catechese gaf, om het ook elders te kunnen gebruiken, op verzoek dus van Paus Johannes Paulus II. Nou, nu zegt hij, noemen we die eerste lessen, die eerste cursus, noemen we de cursus voor de gevorderden. Want het bleek, mensen hoorden ervan en die gingen, ja, die wilden het ook gaan doen, dus die gingen die lessen nemen. Maar het was veel te moeilijk. Ze snapten er eigenlijk gewoon, ja, bijna niks van. Ze zeiden ook, ja, Pater Harden, dit is veel te moeilijk voor ons. Nou, toen heeft hij inderdaad het materiaal genomen en hij heeft het eenvoudiger gemaakt. En dat is een basis catechese cursus dus geworden, of een beginnerscursus van 16 lessen. Maar die 16 lessen, in totaal zitten daar wel meer dan 1000 vragen in. En hij zegt, je kunt je afvragen, kun je wel 1000 vragen stellen over het geloof? Nou, dat kan heel makkelijk. En de manier waarop dat ook verwerkt zit in deze cursus is dat de vragen steeds een beetje van een, ja, op een andere manier toch ook wel hetzelfde vragen. En waarom heeft Pater Harden dat gedaan? Hij zei altijd van, je leert niet van de vragen die je goed hebt, maar je leert van de vragen die je fout hebt. Ja, want van tevoren weet je niet wat je niet weet. Hè? Dus vandaar dat het steeds opnieuw op een andere manier wordt gevraagd. Nou, dan zegt diaken Patrick ook, ja, we moeten eigenlijk ook wel gewoon eerlijk zijn. Als je kijkt naar het niveau van de catechese in de afgelopen 40 jaar, en dat, nou, misschien is het wel wereldwijd zo, is gewoon heel zwak geweest. En daardoor zijn we in de situatie gekomen waarin we nu zitten. Maar, zegt hij, we vechten ons terug. En juist dit catechist, Marian Catechist Apostolate, is zo'n beetje op zijn hoogtepunt. Want je merkt dat veel mensen ofwel terugkomen, of jonge mensen die het nooit gekend hebben, maar die verlangen echt naar de waarheid. En ze zijn het eigenlijk een beetje zat wat ze tot nu toe voorgeschoteld krijgen. En we staan, zegt hij, aan de vooravond van iets groots. En het is zo mooi dat we iets hebben ontvangen, zoals dus dit Mariale Catechisten Apostolaat om de wereld te herevangeliseren. En hij heeft dus ook aangegeven dat die basis, die beginnerscursus, die is echt gemaakt om de mensen, ja, gewoon de leer van de kerk te leren kennen, om hen daarin te introduceren. En dan zegt hij ook, ja, en het gebeurt onder de mantel van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, de koningin van de Amerika's en de ster van de nieuwe evangelisatie. Nou, beter kan het niet worden, hè? Hij zegt dan, Yvonne, dit is het gewoon, dit is het gewoon. Nou, ik vraag dan nog wat verder in het volgende stukje, ook nog naar dat speciale heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, wat dus in La Crosse in Wisconsin in Amerika zich bevindt en waar dus dit apostolaat gevestigd is. En daar gaat hij je uitgebreid over vertellen. En the program and everything around it, that is probably concentrated in this place you mentioned already, Our Lady of Guadeloupe, the place of the Guadeloupe Shrine. Do people come there, especially there, to follow this course? And can you also tell us a little bit about this Guadeloupe Shrine? And yeah, again, Cardinal Burke, I think, is the one who is the main motor of this.
1: Right, right. So when Father John Hardin in 1999 came to the Diocese of La Crosse to meet with Bishop. Well, Bishop and Father John had known each other through the mid-80s, the later 80s and 90s, because Bishop recognized the work that Father John was doing. Mm-hmm. Well, they became close friends. And actually, Cardinal Burke was trying to create a shrine in our diocese. And at first, it was going to be called the Shrine of Our Lady of Fatima. And the story goes that he went to Mexico on a pilgrimage. And there he was praying, and Our Lady told him, I want Our Lady of Guadalupe. If you do that, you're going to find everything that you need. And he did. He came back, and he announced that he was going to build a shrine to our Lady of Guadalupe. Within a couple of months, I'm not sure the exact timeline, but a couple came forward, the Swing family came forward and said, we'd like to donate our farm to this project. Well, now he had his land. People started hearing about it. Donations came in, and he started to build it. So he first built the what is known as the Pilgrim Center and the votive candle chapel. Those are the first two buildings that he did, and that was completed then in 2004. Then he started to build the Shrine Church, which sits up the hill about a half a mile from the Pilgrim Center. Wow. That was completed in 2008, okay? And now we're maybe 7 months away from another building project from being completed, and that is a 33-room retreat center right next to the church.
0: Okay.
1: So if people want to come and do an extended stay at the shrine, they will be able to do this now. So I encourage people to go to Our Lady of Guadalupe Shrine website. Mm-hmm. It is a beautiful site. They'll be able to look at all the grounds and so forth. But we were over 100,000 visitors last year.
0: Wow. And those are people who come for a retreat, or do they also come for this?
1: No, they come, Yvonne, they come for many, many reasons. Oh. Many come to seek answers.
0: Yeah.
1: Right? To seek prayers. We've had numerous healings take place there. The Mayo Center is out of Rochester, Minnesota. It is a world-renowned cancer hospital. And many patients go there, and then they usually, after testing, they have a day off. Mm-hmm. And many of them hear about the shrine, and they come and they visit the shrine. They're seeking to be healed.
0: Yes.
1: Right?
0: Yeah.
1: And we had this one lady that from Texas, and she was diagnosed in Texas. They sent her to Mayo, up in Rochester. They did all the tests. He had, I believe it was a brain tumor. Mm-hmm. They couldn't operate her out in Texas, so they sent her up there. She had a day off. She came to the shrine with her husband. And the story goes that her husband was in confession. She stayed out and prayed. And her husband came out of confession. She goes, something happened. I can't explain it, but something happened. She went to the hospital the next day, and she was supposed to have the surgery. She requested to have x-rays done one more time. And the doctors didn't want to because they had everything that they needed. But they did anyway. And they came out and they go, we don't know. It's not there today. But then the kicker was that they said, did you happen to go over to the Shrine of Our Lady Guadalupe yesterday? And she goes, yes, we did. And they said, you're not the first one.
0: Wow.
1: Well, it is a powerful place here.
0: Yes.
1: Our Lady is certainly present. And to hear these stories, it is just astounding what happens. But many come just to seek our Lord, right? And they seek it through Mary.
0: Yes.
1: And that's her role. Her role is always to lead us to her son. And that's what the Marian Catechist is all about.
0: Yeah.
1: It's not to focus on Mary, but she puts the focus on her son. But she brings things into a clear vision for us.
0: Yeah, yeah. De vraag die ik dus stelde aan het begin van dit stuk ging over... waar volg je dan de cursus om zo'n catechist te worden? En hoe kan het, of hoe zit het precies in elkaar dat juist kardinaal Burke degene is die daar de motor achter is? Nou, dan gaat diaken Patrick uitgebreid vertellen dat inderdaad pater Harden en kardinaal, toen nog bisschop Burke, elkaar dus al halverwege de jaren 80 kenden, omdat de bisschop toen, bisschop Burke, een grote waardering had en ook de potentie van het werk van pater Harden inzag. En ze werden dus heel goede vrienden. En in die tijd probeerde dus bisschop Burke, daar waar hij bisschop was, in La Crosse, om een heiligdom wilde die opzetten. En eerst dacht hij om een heiligdom te creëren en dat te vernoemen naar Ons Lief Vrouw van Fatima. Nou, hij was op pelgrimage geweest, zo gaat het verhaal. En daar heeft Ons Lieve Vrouw van Guadalupe in Mexico tegen hem gezegd, als je het heiligdom naar mij noemt, dan zal alles wat je nodig hebt, zul je ontvangen. Nou, hij is teruggekomen en dat heeft hij dus gedaan. Hij ging het nu het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Guadalupe noemen. En nou, binnen een paar maanden bood een familie een groot stuk grond aan met een boerderij. En nu had dus bisschop Burke het land waarop hij dit heiligdom kon gaan ontwikkelen. Nou, mensen hoorden er ook van, ze gingen donaties geven en zo kwam het op gang. Nou, het eerste wat gebouwd is een pelgrimshuis en ook een kaarsenkapel. En die waren in 2004 klaar. En daarna is de kerk gebouwd. Op een heuvel is dat eigenlijk, op een iets van 800 meter van dat pelgrimscentrum vandaan. Daar staat dus die kerk sinds 2008. En ze zijn nu bezig, en ze verwachten dat dat ergens in februari 2027 klaar is, om nog een volgend gebouw af te leveren. Dat zijn ze dus nu aan het bouwen. En dat is een retraitehuis dat naast de kerk staat. En daar kunnen ongeveer 30 pelgrims worden ontvangen. Dus mensen kunnen daar ook voor een wat langere tijd verblijven. Nou, afgelopen jaar hebben ze al zo'n 100.000 bezoekers ontvangen. En ze hopen dat er natuurlijk ook steeds meer worden. Ja, en mensen komen eigenlijk, zegt hij, eigenlijk overal vandaan. En voor antwoorden komen ze. Ze komen voor gebed. Ze komen om in de rust natuurlijk te mediteren. Om bij Ons Lieve Vrouw te zijn. Maar ook, en dat gebeurt niet één keer, maar meerdere keren, genezen mensen hier. En dan vertelt hij het verhaal over een vrouw uit Texas. Vlakbij namelijk La Crosse, dat is Wisconsin, maar daar meteen naast ligt de Minnesota. Daar is in de plaats heet Rochester. Daar ligt de Mayo Kliniek. En dat is echt een wereldberoemde kliniek voor kankerbehandelingen. Nou, deze mevrouw uit Texas was dus in haar eigen woonplaats gediagnosticeerd met hersentumor. En dat was niet operabel, dus ze is naar die Mayo Kliniek gestuurd in Minnesota. Nou, daar hebben ze nu opnieuw testen gedaan en meestal heb je dan daarna een dag vrij. En toen zijn ze naar dus het heiligdom gekomen. Dat is iets van een uur rijden. Haar man ging biechten, zij ging bidden. En nadat hij uit de biechten komt, zegt zij tegen hem van, ja, er is iets gebeurd. Ik kan het niet uitleggen, maar er is iets gebeurd. Nou, de volgende dag, als ze eigenlijk geopereerd, of althans wat mogelijk was, geholpen zou gaan worden, zegt ze, ja, ik wil er eigenlijk heel graag dat er opnieuw een scan wordt gemaakt. Nou, eerst zeggen de doktoren natuurlijk van, ja, dat is helemaal niet nodig, want dat hebben we net gedaan. Maar goed, zij houdt vol. Ze doen het toch. En de dokters die komen met die scan terug en die zeggen, ja, begrijp het eigenlijk niet, maar vandaag is die tumor er niet. Hij is er niet. En dan denk je, dat is het verhaal. Maar zegt diaken Patrick, nee, dan komt het eigenlijk pas. Ze vragen dan aan deze vrouw, ben je gisteren naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe geweest? Ja, zegt ze. Nou, je bent niet de eerste. Nou, dat zegt genoeg, hè? Nou, het is dus een heel krachtige plek, zegt diaken Patrick. Onze Lieve Vrouw is hier gewoon echt aanwezig. En de verhalen die we hier horen zijn zo bijzonder. Maar natuurlijk, de mensen komen hier om Onze Lieve Heer te zoeken. En dat doen ze door Maria. En dat is altijd haar rol geweest, zegt hij ook. Hè? De mensen naar hem wijzen, naar haar zoon wijzen. En dat is ook waar dat apostolaat, dat Mariale catechisten apostolaat voor staat. Om eigenlijk, het gaat niet om Maria, maar zij helpt wel om alles helder te maken. Nou, dan gaan we nog een keer verder over inderdaad de cursus, hoe die in elkaar steekt en voor wie het verder ook bedoeld is. You mention again the Marian Catechist Apostolate. So people can follow a course in 16 lessons, if I understood it well. But it is for people in the United States especially, or...
1: Oh. I'm so glad you asked that question, because now I'm going to give you the whole answer to that. No, this is a at-home study course, or can be. So it can be done by you right there during your free time. It can be done a mother with children at home. It can be done with a father that's working or a mother that is working outside the home. Anybody is capable of learning and to be able to take this. What they do, that they would come to visit, if they actually visit the Shrine of Our Lady of Guadalupe website, you'll see a link to the Marian Catechist Apostolate on there. And when they click on to our website, they'll be able to see the different courses that they can order. And you receive the manual, the workbook, the test tablet, the modern dictionary that Father John Harden had written, and the Catechism of the Catholic Church. That's all the tools that you need to be able to begin this study. And now you can also do it within a group setting.
0: Yeah.
1: So if we have a consecrated Marian catechist in your area, they could lead a group. But see, the first thing we need to do is get people to study to become consecrated, because there are so many areas that don't have this yet. Now, for all those that don't have the opportunity of a consecrated Marian catechist to lead them, or a priest, it could also be led by a priest and or a deacon as well, they can either email their completed lessons, and the typical lesson is going to be anywhere from 45 questions to, when we get to the sacraments and you get to especially the Eucharist, there's 120 questions just on the Eucharist, right?
0: Yeah.
1: And who would have thought that, right? A Father John Harden. No, it is so beautiful, but it's so well written. You just take it one question at a time.
0: Yeah.
1: And you do it within prayer. you always start with Mary first. You start with asking Mary, and it's also called a Marian study course, because Father John wants you to ponder. And some of these questions people just chew on. They go, ah, what is he trying to say?
0: Yeah.
1: Like, why does he ask it like this? Because he wants you to ponder,
0: yeah,
1: right? He wants you really to think about it. Not just, here's a question, here's an answer.
0: Hmm.
1: You're not going to internalize it that way. And so he'll ask you the same question five different ways.
0: Okay, yeah, yeah.
1: So when you are asked that question, you know the answer. You will know what the church teaches.
0: Yeah.
1: You will know what the saints taught. You yeah. know what the heart of Jesus wanted for his children to know. Yeah.
0: And by now, in the States, there will be quite a few, I don't know, maybe consecrated catechists already?
1: Yeah, so we've had thousands of people take the basic course. Many have gone on to the advanced. We probably have 500 to maybe 600-700 consecrated catechists out there.
0: Mm-hmm.
1: But my whole goal, and I always sort of promised Cardinal Burke, well, I did, I say, Cardinal, I'm going to try to make those legions of Marian catechists that Father John always wanted.
0: Mm-hmm.
1: And he said, well, we'll be praying for that, right? And so legions are uncountable, right? But we need them all over the world.
0: Yeah.
1: You know, our program is also down in Nigeria. Nigeria is like fruitful ground for catechesis. We're down in Australia. I'm hoping to get over to the Netherlands, you know? But it takes one good soul like yourself to say, hey, we want to talk about this. We want to begin to expose this
0: yeah.
1: to a greater audience.
0: Yeah, yeah.
1: And it is so, so doable by all. And so then, you know, once people complete the basic, now they're ready for what Father John calls the advanced course, right? And that is going to be 36 lessons.
0: Okay.
1: Right? That's 36 lessons. And it just takes the basic and goes a little bit deeper.
0: Yeah.
1: You know, and but it's still very palatable for all people to be able to do.
0: Yeah, yeah.
1: If you're hearing this by listening to the radio today, know that you can do this. I don't care how old you are. I have people in their 80s taking this. I have youth in the 8th, 9th, 10th grade taking this. All are doing well. All are gaining graces by this.
0: Diaken Patrick geeft inderdaad antwoord op de vraag of die cursus dan ja, bedoeld is voor mensen in Amerika. Want dat, ja, daar zit ook dat heiligdom. Hij zegt, oh, ik ben zo blij dat je het vraagt, want nu krijg je het totale antwoord. En hij zegt, ja, het is eigenlijk een cursus die je thuis kunt doen. En het maakt niet uit of je nou een werkende vader, een werkende moeder bent. Het maakt niet uit. Iedereen kan sowieso die basiscursus eigenlijk volgen. En op de website, ik zal hem aan het einde van het programma ook noemen, daar kun je alles vinden. En als je je dus opgeeft, dan ontvang je oefenmateriaal, een handleiding, oefenbladen, een woordenboek, de catechismus van de Katholieke Kerk en ook testvragen dus. Je kunt het ook als groep doen, maar dan moet er dus iemand zijn die zelf al zo'n toegewijde catechist is om de groep te leiden. Of ja, een priester of een diaken. En anders dan mail je gewoon je antwoorden en dan krijg je daar natuurlijk ook weer antwoord op. Nou, gemiddeld bestaat een les uit iets van 45 vragen. Alleen bij de eucharistie zijn het er 120. Ja, het is natuurlijk ook wel het allerbelangrijkste. En hij zegt, het is zo goed geschreven. En je doet het gewoon vraag voor vraag. En het belangrijkste is ook dat je het in gebed doet. En je eigenlijk begint met Maria. Je vraagt aan haar of zij je wil helpen. En het is ook niet voor niks natuurlijk dat het Mariale catechese apostolaat heet. Want Pater Harden, die het allemaal heeft geschreven, die wilde echt dat je over de vragen zou peinzen, zou nadenken, het zou overwegen. En dat het niet zomaar een vraag is van, oh, dit is een vraag, nou, dit is het antwoord. Nee, hij vraagt je dezelfde vraag wel op minstens 5 verschillende manieren. En als je dan die vraag ooit ergens krijgt, nou, dan weet je wat het antwoord is. Dan weet je wat de kerk erover zegt. Je weet wat de heiligen erover hebben geleerd. Je weet wat het hart van Jezus voor zijn kinderen wil dat ze hierover weten. Nou, hij zegt, er zijn echt duizenden die de basiscursus hebben gedaan. Sommigen gaan door. En er zijn waarschijnlijk nu zoiets van 600 toegewijde catechisten. En hij zegt, ja, mijn doel is om die visie van Pater Harden ooit werkelijkheid te maken. Om hele legioenen van catechisten te hebben opgeleid. En kardinaal Burke die zegt dan heel nuchter, nou, daar zullen we dan maar voor bidden. Het programma draait ook wel al op sommige plekken in Nigeria en Australië. En hij zegt, ik hoop dat er ook in Nederland iemand opstaat die zegt, ja, dit ga ik oppakken. En dan, als je dan eenmaal aan die gevorderde cursus toekomt, dat zijn dan 36 lessen. Maar iedereen kan het doen, zegt hij. Ik heb mensen gehad die in hun 80 waren, dus, maar ook tieners. En als je dat gaat doen, ja, dan ontvang je er ook de genade voor om het te kunnen. Nou, en dan volgt nu het laatste deel van het interview, waarin ik toch nog eventjes iets doorvraag. En natuurlijk ook diaken Patrick heel hartelijk dank voor zijn tijd en heel enthousiaste verhaal. What are the responses of the people who follow these courses or have followed them? Like you say, whatever age you are or in whatever situation as a mother or as a teacher or as just a volunteer in a parish or whatever, what are the responses?
1: The number one answer is this, and I'm so glad you asked that because this is what I hear all the time. People that have completed this will say to me, how come I've never known this before? That is the number one answer. And I go, oh, I'm sorry that you haven't, but I'm glad that you know it now. You know, that is the number one answer. How come we've never been taught this? Especially when you go through the sacraments, the seven lessons of the sacrament, especially the Eucharist. People are just blown away by what the church actually teaches about sanctifying grace.
0: Yeah.
1: It is just an amazing thing. And of course, you know, Satan is not going to want this to get out there. Because if people begin to hear this, people begin to have their hearts changed. The Holy Spirit begins to tug at them. They go through and they order this program. They begin to study it. Their hearts, their minds are pointed toward God. And they're all being led by his mother. It's such a beautiful journey.
0: Yeah. I watched the small video of Cardinal Burke on the website where he's telling about this Marian Catechism apostolate. But can you say in your own words why the Cardinal is so, with his whole heart, promoting this and you yourself, of course, also?
1: Right. So Father John Harden passed away December 30th of 2000. Before he passed away, in 1999, he was actually at the shrine before any buildings were here. It was just a hill and trees and a dug road. And Cardinal tells the story of Father John. I mean, and he wasn't in the best of health, but he insisted to get up to that site of where the church was going to be built. And so they got him up there in a four-wheeler or some sort of a truck, or somehow they got him up there, and he actually blessed the grounds. Then he said to Cardinal, he said, when this is completed, I want my apostolates to come home here. And so Cardinal said, I will do that. So Father John entrusted all of his apostolates, all of his writings, all of his work to Cardinal so that this would continue to flourish and be fruitful for years and years and years to come. You know, I'm just so privileged to be asked by His Eminence, to be able to even be able to proclaim this. But it's been such an honor to work for him. Cardinal Burke is such a great, wonderful spiritual father. And he is a defender of the truth, as we see throughout the world, right? And he knows the need and the urgency of good catechesis. And that's why he is so heartfelt, so wanting to spread this far and wide. And if I can be a mouthpiece, a voice for a cardinal when he's not able to talk about it, that's what I'll do.
0: Yeah, yeah. Well, it's wonderful to hear you talk about it with so much enthusiasm, and also that we know that Cardinal Burke himself is so heartfelt, involved. And we are getting to meet him, of course, when he is in the Netherlands. So we're very thankful for that.
1: Enjoy
0: yes.
1: your time yes. with him, please.
0: We sure will. Is there something about the Marian Catechesis Apostolate that I did not ask?
1: I think we covered most of the important bases. Again, if people are have other questions or want to know more information, come to the Marian Catechesis Apostolate website.
0: Yes.
1: And search us there, find us there, ask questions, but don't just, you know, let this sit under a bushel basket.
0: Mm-hmm.
1: You know, get that basket off and begin to reignite that light, and let's set this world ablaze, everybody.
0: Deacon Patrick, I would like to thank you for this conversation about the Marian Catechesis Apostolate. And in another interview, we are talking about one of the other apostolates of the

0: of the Guadalupe Shrine in La Crosse. But for this time, thank you very much.
1: You're very welcome.
0: Ja, het laatste deel waarin ik nog vraag naar de reacties van de mensen die dus de cursus volgen. En hij zegt, oh, ik ben zo blij dat je dat vraagt. Het nummer één antwoord dat we eigenlijk krijgen, en ik hoor het zo vaak, is hoe kan het dat ik hier niet eerder van wist? Dus mensen die dus de cursus volgen. En vooral als het gaat om de sacramenten. Ja, hij zegt nou, ze worden eigenlijk omvergeblazen. Met name als het gaat over de Eucharistie. Dat ze zeggen, ja, ik wist niet, ja, ik wist gewoon die rijkdom van wat de kerk allemaal vertelt en leert over de Eucharistie en de heiligmakende genade wist ik niet. Nou, hij voegt toe, natuurlijk wil de duivel niet dat dit erg bekend wordt. Want mensen die eraan beginnen, ja, die veranderen gewoon, hun hart verandert. De Heilige Geest neemt als het ware hun hart over. En ja, ze gaan ernaar op zoek, ze gaan het leren, ze gaan het bestuderen. En hun hart en geest wordt gericht naar God. En dat, ja, dat worden ze allemaal door zijn moeder geleid. En dat is een prachtige reis. Nou, ik vraag dan ook nog naar hoe het dan kan dat kardinaal Burke er zo bij betrokken is. En dan vertelt hij in het kort dat deze pater Harden in 1999, hè, nogmaals, ze waren al lang goede vrienden, is hij dus op die plek geweest. Er stond toen nog niks. Maar pater Harden heeft wel de grond en de hele locatie gezegend. En aan kardinaal Burke gevraagd, wil jij mijn, of eigenlijk heeft hij gezegd, ik wil als het hier klaar is dat mijn apostolaten hier thuiskomen. En kardinaal Burke heeft dat aangenomen. Dus alles wat pater Harden heeft geschreven, heeft gemaakt, is allemaal zeg maar in bewaring, is, ja, heeft daar zijn thuis gevonden in die shrine van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Nou, diaken Patrick is ontzettend blij dat hij mag werken voor kardinaal Burke. Hij zegt, het is echt zo'n fijne geestelijk vader. En als jullie hem gaan ontmoeten in Nederland, zul je dat ook zeker merken. En hij is een grote verdediger van de waarheid. En hij kent ook de noodzaak en de urgentie van echt goede catechese. Dat het ook wijd verspreid wordt over de hele wereld. Nou, ik vraag hem dan als allerlaatste nog, ben ik nog iets vergeten? Hij zegt, nou, we hebben alles wel besproken, maar ja, ga naar de site van dus deze, van dit apostolaat en zoek, vraag, bekijk alles. Laat je lamp niet onder de korenmaat staan. Haal hem eronderuit, stook hem op en laat het vuur in je aansteken. En dan tenslotte dankt hij mij en ik hem natuurlijk heel uitgebreid voor dit prachtige gesprek. En als laatste zal ik nog even de website noemen. Ook te vinden natuurlijk bij ons in het programma Overzicht van Radio Maria. Maar de website over dit specifieke apostolaat is www. Nou, in het Engels is het mariancatechist.com. En je schrijft eigenlijk Marian met één R, hè? Maria met een N erachter en catechist, zoals je dit Nederlands ook zou schrijven, met een C, mariancatechist.com. En daarmee sluiten we deze uitzending af van Dichtbij Zijn Hart.
2: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
3: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Willen we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader.
1: Van de Vader.
0: En de Zoon
1: en de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.

In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Het programma bij Radio Maria waar we spreken over katholiek onderwijs. En ik ben blij dat ook vandaag weer is aangeschoven Lissa Brugmans. Van harte welkom, Lissa.
1: Dank u wel, pastoor.
0: Ja, nou Lissa, het is even geleden dat we een uitzending hebben gemaakt. Inmiddels 2 maanden geleden.
1: Klopt.
0: Het is Pasen geweest, dus nog een zalig Pasen.
1: Dank u wel, u ook.
0: We gaan vandaag weer volop spreken natuurlijk over het katholieke onderwijs. Ik las onlangs een mooi artikeltje in het Katholiek Nieuwsblad over het onderwijs in Nederland. En toen moest ik toch wel even denken aan jouw scriptie. Het was een artikel van Monsieur Hendricks, waarin werd gesproken over menswording, die mensvorming zou moeten zijn. Mm-hmm. Hè? Precies waar jij ook in jouw scriptie over spreekt, hè? Van menswording, Jezus Christus. Die mens wordt naar mensvorming. We hebben het in de vorige uitzendingen natuurlijk volop over gehad. Daar gaan we daar ook even over praten, over dat artikeltje. Want er waren wel heel veel raakvlakken met wat jij aan het doen bent. Maar zoals gebruikelijk zullen we eerst ook vandaag beginnen met gebed.
1: Oké. Okay.
0: En we zullen een gebedje bidden van de heilige Franciscus van Assisi. Ik had dit gebed gekozen, want ik vind dat dit ook wel heel mooi samenvat hoe we worden als we ons laten vormen door Jezus, hè? Dus we gaan het gebed voor de vrede bidden en dan gaan we daarna wat verder praten over het onderwijs. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat overwoekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden dan wel te troosten, niet zozeer begrepen te worden dan wel te begrijpen, niet zozeer bemind te worden dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt, en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. Amen. Nou Lissa, na dit mooie gebed, ja, ik moest denken bij dit gebed ook aan wat jij zei over het onderwijs. Het onderwijs moet nooit alleen maar een schoolprogramma zijn, maar moet een gemeenschap zijn waarin datgene wat je aan je kind wil leren ook wordt voorgeleefd. Hè? En ik dacht van ja, als een kind deze houding zou aannemen van het gebedje van Franciscus, dan zit je goed in feite. Hè? Dus dat, ja. dat je ook klaarstaat voor de anderen. Hè? Dat je ook meehelpt aan de opbouw van die gemeenschap. Lissa, ik begon net over een artikeltje in het Katholiek Nieuwsblad. Ik heb het hier voor me trouwens. De titel was geen persoonswording, maar persoonsvorming. Wat onderwijsvrijheid onze scholen brengt. Nou, dat is een beetje de titel van jouw scriptie zo ongeveer.
1: Ja,
0: hè? Dat
1: precies.
0: Moet je al toch hebben aangesproken.
1: Ja. Nou, het is een opinie, hè? Want volgens mij werd Hendricks bij het Katholiek Nieuwsblad geïnterviewd. En daarin praat hij daarover. Zijn uitgangspunt hier ook is het grondwet artikel 23. Wat gaat over de vrijheid van onderwijs. En dat ligt al tijden natuurlijk al een beetje precair. Er hebben steeds meer mensen maken eigenlijk te weinig gebruik van dat grondwetartikel. Dat zegt eigenlijk dat men vrij is om school te starten. Dus dat is de aanleiding van het gesprek en ook een aanleiding geweest van het onderwerp van mijn scriptie.
0: Ja, en ook een school te starten met een overtuiging. Zoals jij denkt dat het goed is. Hè?
1: Ja.
0: We hebben gewoon de vrijheid om onderwijs, een bepaalde school op een bepaalde manier in te richten waarvan we zelf geloven dat het een goede weg is. Hè?
1: Ja, precies.
0: En dat is een vrijheid die heel veel landen niet hebben. Hè? Dus dat is iets bijzonders in Nederland. Ja. Ja. En inderdaad, de bisschop die zegt in dat artikel of in dat interview, zegt hij van ja, we moeten die vrijheid ook echt gebruiken. En hij zegt daarin ook, en dat viel me ook op, dat had ook wel veel raakvlakken met jouw scriptie. Hij spreekt er ook over het grote belang van de docent. We hebben het daar in de vorige uitzending over gehad, dat de docent niet alleen maar iemand is die kennis overdraagt, maar het moet iemand zijn die het geloof voorleeft. Dat heb ik jou ook zo bijna letterlijk horen zeggen.
1: Ja, in mijn beeld, waarvan ik denk wat goed onderwijs is, is natuurlijk het kloppend hart. En Christus is het kloppend hart van alles. En hoe zorg je ervoor dat het hart wat klopt, dat dat vorm krijgt in het onderwijs? Nou, dat kan alleen door diegene die het onderwijs daadwerkelijk geeft. De leerkracht. Dus om die leerkracht voor de klas te zetten, moet je ook voor zorgen dat die leerkracht de voldoende of de juiste gereedschappen tot zich heeft om die leerkracht te zijn voor die kinderen. Dus niet alleen de persoon zelf, maar een katholieke persoon, een katholiek leerkracht.
0: Dus de leerkracht moet zelf ook gevormd zijn voordat hij een ander kan vormen. Ja. Ja, jij doet in jouw scriptie doe je een suggestie van hoe kun je dat nou concreet maken, hè? Nou, jij zegt van het is ook belangrijk om dan de bisschoppen, de plaatselijke kerk erbij te betrekken. En nou, we hebben hier samen vorig jaar een keer ook met Monsieur Hendricks, de gedelegeerde voor het onderwijs, over gesproken. Van wat zou er nou concreet mogelijk zijn om goed gevormde docenten te krijgen? Ja. En toen is de suggestie gedaan om ja, bijvoorbeeld bij de bestaande onderwijsinstituten die ook theologielessen geven, zoals bijvoorbeeld het Bonifatius Instituut, waar je zelf ook hebt gestudeerd, om daar ook een vormingstraject aan te bieden voor studenten die net klaar zijn met de studie, die dus ja, een goed theologisch fundament hebben, om die ook onderwijsbevoegdheid te geven. Hè? Dus om ze een jaar of twee jaar door te laten studeren, zodat ze daarna ook op scholen echt daadwerkelijk les kunnen geven.
1: Ja, in mijn opleiding van godsdienstwetenschappen, wat ik 6 jaar heb gevolgd, zaten natuurlijk ook gewoon mensen die ook wel affiniteit hebben met het overbrengen van kennis. En dan voor een bepaalde doelgroep. Nou, als het overdragen van kennis voor de doelgroep kinderen zou zijn, maar ze hebben geen onderwijsbevoegdheid, dan zouden ze eigenlijk dus niet voor een klas mogen. Dus niet op een, laat zeggen, op een basisschool mogen werken. En terwijl deze mensen wel de juiste kennis in macht hebben. Ja. Maar het is niet vanzelfsprekend dat als je die kennis van godsdienst hebt, dat je dus automatisch maar les kunt geven. Nee. Want er zit natuurlijk ook een didactisch component en een pedagogisch component.
0: Ja, dat zeg jij heel vaak. Hè? Dus het feit dat je veel van godsdienst weet of dat je erg thuis bent in de Heilige Schrift wil niet zeggen dat je ook meteen les kunt geven. Nee. Dat is ook echt een vak wat je moet leren.
1: Ja, en dat zeg ik ook heel vaak. Want mensen, het is gewoon echt een vak wat je moet doen. Ik vraag dus ook nooit, kun je zomaar in de supermarkt werken en kun je zomaar bij een kassa staan? Nou, tegenwoordig is het allemaal zelfkassa. Maar het is gewoon, alles is echt wel een vak. Dus een leerkracht, het leerkrachtenvak wordt al vaak onderschat. Oh ja, nee, maar dan ga ik wel voor de klas staan en dan geef ik wel een les. Ja, maar zo makkelijk is het niet.
0: Nee, nee. Dan kun je dat natuurlijk nooit alleen maar op een opleiding leren. Dat zul je ook in de praktijk moeten leren. Maar je moet toch ook wel de basis eigenschappen, die moet je wel je eigen maken gewoon in een les. Hè?
1: Precies.
0: Dus daar zijn gesprekken met Monsieur Hendricks over. Nou, we hopen dat er natuurlijk iets heel moois uitkomt. Dan ook heel graag gebed daarvoor aan de luisteraars. Ja, dat zou betekenen dus dat iemand theologie kan studeren en vervolgens nog een verdiepende module doet om vervolgens ook les te kunnen geven.
1: Ja.
0: Andersom was ook een idee, wat ook al met de bisschop besproken is. Zou het natuurlijk ook prachtig zijn als er afgestudeerde PABO-studenten zijn die zich wat meer in het geloof willen verdiepen. Hè, dus dat er ook heel specifiek voor docenten die in principe dus klaar zijn gestoomd om les te gaan geven, als daar iets voor wordt aangeboden van nou, volg deze 2-jarige opleiding bijvoorbeeld, zodat je ook wat meer katholieke body krijgt, zodat je ook wat meer weet hoe je, want jij hebt het vaak over vakoverstijgend lesgeven. Dat wil zeggen dat je niet alleen bij rekenen of bij taal of bij geschiedenis of aardrijkskunde of levensbeschouwing iets vertelt over het geloof, maar dat het overal in terugkomt eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat je dus ook die studenten die net afgestudeerd zijn van de PABO of een andere opleiding die maakt dat je docent wordt, dat je die ook katholieke verdieping aanreikt.
1: Ja, en dat merk ik vooral in mijn dagelijks leven op dit moment. Ik ben directrice van een basisschool en daar zijn ook docenten of leerkrachten die wel gewoon de bevoegdheid hebben en misschien al 25 jaar in het onderwijs lesgeven. En zij geven zelf ook aan, ik voel me niet vertrouwd genoeg om een catechese-les te geven. Dus Pasen is geweest en nu zijn we, gaan we richting Hemelvaart en dan weer richting Pinksteren. Van wat moet ik dan precies vertellen en tot hoever kan ik de diepte ingaan? Ik heb die kennis gewoon niet. Dus ik hoor eigenlijk een hulpvraag bij die leerkracht van ik heb kennis nodig. Wie kan mij die kennis geven?
0: Ja.
1: En dan denk ik juist dat zo'n Bonifatius-instituut of een ander instituut die die cursussen aanbiedt, waardoor leerkrachten verdiepend les kunnen geven op een school zoals wat ik in mijn hoofd heb.
0: Ja, nou heel mooi dat, dat de bisschop, hè, ik noem de bisschop, want dat is dan de gedelegeerde voor het onderwijs. Daar hebben we dan al een keer een gesprek mee gehad. Maar mooi dat hij hiervoor open staat om hierover door te gaan praten. We hebben binnenkort weer een ontmoeting met hem, dus ja. We hopen dat daar iets heel moois uitkomt. Ja, jij zei net van dat kloppende hart. Hè? Jezus Christus is het kloppende hart van de school zoals jij hem voor ogen hebt.
1: Ja.
0: Hè? En dat is niet alleen jouw eigen beeld, dat is ook het beeld van de heilige kardinaal Newman, die je al vaker hebt geciteerd in jouw scriptie. Ook verschillende pausen die je hebt geciteerd. Hè? Dus eigenlijk het beeld van de kerk in zichzelf. Hè? Het beeld van hoe zou een goede katholieke school eruit zien. Ik ga even een klein stukje uit jouw scriptie citeren. Ik vond dat wel heel mooi. Daar zeg je het volgende. Als het hart klopt, hè, dus je bedoelt het hart van Jezus Christus. Als het hart klopt, is er leven. Een katholieke school leeft wanneer het hart van Christus voelbaar is in de mensen die haar dragen. In de liefdevolle aanwezigheid van de leerkracht, in de verwondering van de leerling en in de stille trouw van ouders. Een kind ziet katholiek onderwijs niet eerst in leerboeken, maar in de ogen en in de houding van de meester of juf. Daar begint de vorming tot volwaardig mens zijn. Nou, heel mooi gezegd. Hè? Dus ja. De boeken die zijn belangrijk, maar uiteindelijk is het het eerste element van vorming is wie heb je tegenover je? Hè? Is die persoon die tegenover jou staat, is dat duidelijk een zichtbaar beeld van God? Hè? Heel mooi gezegd. Ja, we hebben het de vorige keer ook over gehad. En ik vond dat ook wel een eye-opener. We hebben daar samen vaker over gesproken. Ja, het beeld dat veel scholen tegenwoordig hanteren is vooral je stoomt kinderen klaar voor de maatschappij waarin ze allemaal een functie krijgen. Dus het is eigenlijk een hele functionalistische benadering van het kind. Brammetje wil brandweerman worden, Marietje wil tandartsassistente worden en Kareltje wil politieman worden. Nou, dan gaan we kijken hoe jouw traject, jouw carrière eruit ziet om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar in jouw scriptie zeg jij van, dat is eigenlijk niet de belangrijkste vraag. Wat wil je worden, maar wie wil je worden? Hè?
1: Ja.
0: Kun je dat eens wat toelichten, wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, daarmee wil ik vooral eigenlijk zeggen, de wie is in welk vak je ook wil gaan uitoefenen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus je kunt, als jij heel dicht bij jezelf bent, vanuit het voorbeeld wat je hebt gekregen vanuit de katholieke mensen, of de leerkrachten die je hebt gegeven of de talenten die God jou heeft gegeven, dat maakt het tot wie jij bent. En dat ben jij al, want je hebt die gave van onze lieve Heer al gekregen. Het is alleen dat jij jezelf nog moet ontdekken van wie ben ik dan precies en waar zitten mijn talenten. De een is meer geduldig dan de ander. De ander is vanuit zichzelf al meer rechtvaardig dan de ander. Maar om die eigenschappen bij jezelf te ontdekken, moet je vooral gaan kijken van, oké, wat kan ik heel goed? Wat moet ik nog ontwikkelen? En wie wil ik dan uiteindelijk zijn met alle talenten die ik heb? Dan kun je dus net zo goed advocaat worden met die talenten of leerkracht met die talenten.
0: Ja, dus of je advocaat of leerkracht bent, staat dan niet centraal, maar het gaat erom van, je bent een rijk mens geworden, hè? Rijk in de zin van die talenten heb je ontwikkeld. Je spreekt in jouw scriptie ook volop over de deugden, hè? De drie theologale deugden, zoals dat met een moeilijk woord heet. De goddelijke deugden worden ze ook wel genoemd, hè? Geloof, hoop en liefde. Dus dat je daarin gevormd wordt en dat het het voornaamste is dat als jij later jouw plekje in de maatschappij inneemt, dat je een rijk gevormd persoon bent op alle vlakken. Met een liefdevol hart voor God en een liefdevol hart voor de naaste. En dat het vervolgens welke functie je dan gaat vervullen in de maatschappij, eigenlijk daaraan ondergeschikt moet zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld het vak advocaat zou pakken en je bent opgegroeid met het feit wat je wilt worden, dan heb jij geleerd wat een advocaat allemaal moet kunnen en dan heb je allemaal die boxen aangetikt van oké, okay, dan heb jij je diploma gehaald en je kunt nu, nu kun je de rechtszaal in en de gesprekken voeren. Maar als je daarvoor hebt geleerd van wie je nou bent, dat jij een liefdevol persoon bent die altijd een bepaalde intentie heeft om het vak zo uit te voeren en dat je daarbij in het oog hebt naar de ander, wat is goed voor de ander en wat moet ik daarvoor als persoon, als advocaat daarvoor uitdragen, dan zul je heel anders een zaak aangaan.
0: Ja. Dus de uitgangspunten, hè, dus normaal zou je misschien ook denken van ja, ik ga veel geld verdienen als advocaat. Dus dat kan ook een drijfveer zijn. Of ik krijg veel status en aanzien. Maar die drijfveren, die achterliggende overtuigingen, die moeten goed zijn.
1: Ja.
0: Hè? En jij neemt duidelijk in jouw beeld voor de school van de toekomst, neem je duidelijk de deugden als uitgangspunt.
1: Ja, want ik vind het een interessante vraag, van wat is de intentie van jou om de ander te willen helpen? Dus als advocaat, wat wil jij daarmee? En als jouw antwoord dan is, ja, dan kan ik een groter huis kopen of dan kan ik goed voor mijn gezin zorgen omdat ik veel geld verdien. Dat is een heel andere drijfveer dan wanneer je zegt, nee, ik wil juist diegene waar onrecht aan wordt gedaan, ik wil hen juist helpen.
0: Ja. Ja, mooi beeld. Nou, ik wil eigenlijk gaandeweg iets meer komen tot in jouw scriptie spreek je ook wel heel duidelijk over het beeld van een school in feite. Ja. Hè? Dus stel dat iemand in deze tijd een school zou stichten, hoe zou die er dan uitzien? Hè? Nou, dit zijn allemaal een beetje de bedding waar we het nu over hebben gehad. Hè? Dus die menswording van Jezus Christus als uitgangspunt voor de vorming van de kinderen, die vorming ook totaal laten zijn. Dus niet alleen maar ze laten uitblinken in bepaalde vakken, maar de hele persoon tot bloei brengen. En vervolgens begin je steeds meer te spreken over welke rol de deugden daarin spreken. Nou, ik ga even uit jouw scriptie noemen het klassieke beeld van de theologale deugden, ofwel de goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. En vervolgens noem je ook de kardinale deugden. En dat zijn dan prudentia, dat wordt ook wel voorzichtigheid genoemd, rechtvaardigheid, sterkte en gematigdheid. Nou, dit is een heel oud beeld van die eigenschappen die mensen zouden moeten ontwikkelen. Hè? Dat leeft al bij de Grieken, bij de Romeinen waren dit begrippen die we terug hoorden komen. Hoe ben jij van plan om dit terug te laten komen op een school? Behalve dan erover praten.
1: Ja, precies. Zoals we eigenlijk in het begin al hadden gezegd, je leert deze definities niet door in een boek te zetten en de kinderen te laten scanderen en herhalen wat de definitie is, de betekenis. Nee. Dus als we het hebben over moed, dan gaan we met de kinderen erover praten. Wat is moed en wat is moedig? En wat houdt dat in? En dat we dan aan de hand daarvan niet één dag, niet één uur, maar gewoon een heel duidelijk beeld, laat zeggen een uur, laat zeggen een week bedoel ik, een week daarover moed gaan praten. En met de kinderen echt ook voorbeelden gaan zoeken. Want wie vind jij nou moedig? En dan vooral dichtbij beginnen. En niet kinderen alleen maar voorbeelden laten noemen van moedige mensen waar we eigenlijk nooit toe kunnen naderen. Maar begin eens eerst dichtbij. Wie in jouw leven is moedig en waarom is die persoon moedig en wat maakt die persoon moedig? En dat je daar heel uitgebreid met de kinderen over praat en uiteindelijk dan ook verder van zich af kunnen gaan kijken. Zo van, oké, zijn er dan ook wel voorbeelden? Bijvoorbeeld heilige voorbeelden, waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. En als we denk ik elke deugd een bepaalde week of een bepaalde periode in het jaar kunnen bespreken, dan hebben de kinderen elke keer een idee van, dat was niet per se, oh ja, dat was die een van die kardinale deugden. Want daar gaat het niet om. Maar het gaat er dus om meer dat het gaat leven in hun leven.
0: Dat het ook echt integreren in hun, eigen leven. Ik kan me voorstellen, ik heb zelf voordat ik priester werd een taal gestudeerd. En in een taal is dat heel belangrijk dat je ook de grammatica op orde hebt. Dus soms moet je ook gewoon rijtjes stampen en moet je gewoon regeltjes leren. Maar je moet ze vervolgens wel toepassen. En dat is wat jij ook zegt. Van alleen maar die kennis, daar kun je ook niet veel mee. Als het niet tot bloei wordt gebracht in het leven van het kind zelf. Maar ik denk dat allebei wel belangrijk is. Ik kan me ook voorstellen als kinderen weten wat die deugden zijn. En ze daar ook gewoon wat theoretische kennis over krijgen als begin, zeg maar, als een soort kader, dat ook wel behulpzaam kan zijn.
1: Ja, toch? Het is in die zin ook behulpzaam als je ze op dat moment, als je het over het moord moet hebt of zo, dat je de kinderen dan ook echt leert en ze zijn buiten aan het spelen en het ene kind komt op voor het andere kind omdat hij bijvoorbeeld is gevallen of je helpt hem, dan kun je het ook gewoon benoemen. Wat moedig van jou dat je die persoon hebt geholpen terwijl je eigenlijk liever een spelletje nog wilde spelen. Dus dat je die woorden in een organische manier verwerkt op een dag.
0: En daar dus ook op terugkomen van, weet je nog dat we het in de les erover hadden gehad? Nou, dit was een voorbeeld dat jij dat ook liet zien dat je het was.
1: Ja.
0: Zoiets, hè? Wat ik een heel mooi idee vond in jouw scriptie, maar dan wordt het wel even heel praktisch, is dat je bijvoorbeeld op een school een deugdenweek zou organiseren. En dat je dan een week lang een bepaalde deugd, hè? Ik zal ze nog even noemen trouwens voor degene die voor wie dit helemaal nieuw is, de kardinale deugd. Hè? Dus dat je een van die deugden een week lang centraal zet. We hebben prudentia, het Latijn, van oudsher wordt dus altijd in het Latijn genoemd. Prudentia, dat is zoveel als letterlijk voorzichtigheid, maar wordt ook wel met wijsheid geassocieerd. En we hebben justitia, nou dat woord kennen de meesten wel, rechtvaardigheid. We hebben fortitudo, dat is zoveel als moed of dapperheid of kracht, sterkte. En we hebben temperantia, en dat is zoveel als zelfbeheersing en gematigdheid. Begrippen die voor ons eigen leven natuurlijk ook van kapitaal belang zijn. Hè? We zien dat ook in ons katholieke geloof, dat die begrippen uit de oudheid, dat die ook heel vaak zijn geïntegreerd in ons geloof. Hè? Dat we dat ook in ons eigen geloofsleven, dat dit hele belangrijke begrippen zijn geworden natuurlijk.
1: Maar als je die begrippen bij jezelf, bij jou als kind binnenkomt, dan weet je ook wie jij bent. Want je kent elk kind, hè, met buitenspelen, met voetballen, hockey of wat dan ook. En jij verliest, is altijd een kind die zijn temper verliest.
0: Ja.
1: En dan kun je zeggen, oké, maar jij bent zo moedig. Jij helpt elk kind als hij als hij bijvoorbeeld straf krijgt, het is niet terecht, dan kom jij voor die kind op. Jij bent super moedig, maar je vindt het nog wel heel lastig om gewoon geduld te bewaren als jij het niet eerlijk vindt. Dus dan leert het kind ook van, ja, maar wie ben ik nou? Oh ja, wacht. Ja. Ik heb verschillende eigenschappen die ik al heel goed ken. Ik heb ook nog eigenschappen die ik nog graag wil ontwikkelen.
0: Ja, dus je hebt een soort natuurlijke kant aan jouw persoon, hè, waar je van nature wat meer aanleg voor hebt.
1: Ja.
0: Sommige kindjes zijn wilde brassen. Maar dat wil niet meteen zeggen dat meteen een ondeugd hoeft te zijn. Hè? Je kunt ook zeggen van waar komt dat wilde karakter van jou vandaan? Ja, je wil opkomen voor het goede. Hè? Je hebt een hekel aan onrechtvaardigheid.
1: Ja.
0: Je wordt heel boos als een kindje in de klas wordt gepest bijvoorbeeld. Dus dat je ook kinderen bewust kunt maken van waar ligt jouw door God gegeven talent en waar ligt jouw voorkeur, om het zo te zeggen. Maar dat je daarmee ook in kaart brengt hoe je juist die eigenschappen van het kind die misschien wat onderbelicht blijven, of die deugden waar het kind van nature niet zo in uitblinkt, hoe je dat ook naar voren kunt brengen en kunt versterken.
1: Elk kind kan zich ontwikkelen, waar dan ook. Het kind komt nooit op school wat al helemaal kan lezen of kan rekenen of alles al kan of kan tekenen. Maar de ene kan wel ontzettend al goed tekenen, maar die kan dan niet zo heel goed spelling bijvoorbeeld. Dan kun je dat nog ontwikkelen. Nou, dat kun je dus ook met deugden doen.
0: Ja. Ja, dan blijf ik nog steeds heel benieuwd van, we hebben natuurlijk tal van scholen in Nederland die allemaal hun eigen insteek hebben. Hè. Er zijn natuurlijk verschillende scholengroepen die ongeveer hetzelfde onderwijs aanbieden. Maar je hebt natuurlijk ook ik zou bijna willen zeggen experimenten in de afgelopen tientallen jaren gehad van nieuwe onderwijsmodellen. Hoe kun je zoiets implementeren? Dus je zei net al zelf op het schoolplein, je ziet een heel eenvoudig voorbeeld. Een kindje reageert op een bepaalde manier en je gaat als het ware dat terugkoppelen aan dat kind. Van nou, daar was je heel moedig. Of daar was je juist niet zo, had je niet zoveel zelfbeheersing. Maar hoe kun je docenten het in de lessen meegeven dat dit ook iets is wat ze er niet als een soort verplicht nummertje af en toe bij halen, maar dat het echt in het hart van het onderwijs komt te staan?
1: Ja, wat je steeds meer in het onderwijs tegenwoordig ziet. Als zij merken, de kinderen hebben geen zelfvertrouwen. Oké, we gaan een lessenserie ontwikkelen over zelfvertrouwen.

0: of vertrouwen. Of je merkt dat kinderen, dat er te weinig gepraat wordt over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld, hoe ga je om als mensen je pesten? Oh, dan gaan we een cyclus bedenken over pesten. Dan wordt er weer iets ingevlogen. Ja, ja. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet.
1: Eigenlijk een beetje achter de feiten aanlopen.
0: Ja, precies. Maar dan werkt het helemaal niet. Oh, dit is gaande. Oké, dan gaan we iets in laten vliegen. Wat je moet doen is de basishouding. Wat is de basishouding van jou als leerkracht? En wat wil jij je kinderen meegeven? Dus wat ik zeg is, als jij je kinderen mee wilt geven om deugdzaam te leven, dan moeten jouw kinderen weten wat deugden zijn. Dan moet jij als leerkracht daar voorbeeld aan geven. Dus dan moet ik af en toe al van tevoren al moedig hebben gedragen of geduldig zijn geweest om nog een keer 10 keer uit te leggen als het kind niet het heeft begrepen.
1: Dus in jouw houding als docent moeten ze het ook herkennen, die eigenschappen waar je over spreekt.
0: Ja, en als je dan dit gaat uitleggen, dan kun je zulke voorbeelden aanhalen. Niet om jou als persoon te verheffen, maar om het kind uit te leggen, dit is wat wij bedoelen bij die woorden. En dan is het mooiste als je voorbeelden kunt benoemen van kinderen in jouw klas die bepaalde gedraging hebben laten zien. Zonder dat je één kind achterhoudt. Ja. Maar elk kind heeft een talent en dat moet jij als leerkracht zien.
1: Nou, ik denk ook om te voorkomen dat het te abstract wordt, maar ook om te voorkomen dat het te weinig, of te veel moet ik zeggen, juist mensenwerk wordt. Want de gevaar bestaat natuurlijk ook. Hè, ja. Van wij weten precies wat die deugden zouden zijn en die kinderen die moeten ons maar volgen. Het is denk ik heel belangrijk dat we ook steeds terugkeren naar God. Hè. Hij is natuurlijk de bron van alle deugdzaamheid. Ja. Hè. Dus alles wat goed en waar en schoon is, maar ook alles wat rechtvaardig en krachtig en beheerst is. Alles wat liefdevol is, alles wat met hoop en geloof te maken heeft, vindt uiteindelijk zijn oorsprong en zijn bron bij hem, hè. We zullen daar in de volgende uitzending ook nog meer over gaan spreken. Maar jij zegt in jouw scriptie ook van een soort garantie om te zorgen dat die deugden ook volgens een bepaalde structuur worden aangeboden aan de kinderen. Niet zomaar lukraak erin worden gevlogen, zoals je net zei. Hè? Heb je ook dat liturgische jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dus het liturgische jaar dat ons al het ritme geeft, waardoor we niet het wiel helemaal zelf hoeven uit te vinden, maar de kerk die ons een rijkdom aangeeft, aanreikt, waarin al die deugden ook verpakt zitten, als het ware. Hè?
0: Ja, en het is natuurlijk wel heel belangrijk als je vertelt over de deugden en uitlegt hoe dat werkt, dat kinderen ook mogen beseffen. Het hoeft nog niet allemaal perfect te zijn. Hè? De leerkracht is verre van perfect. En ook dat is goed. Ook al zijn wij een voorbeeld, wij zijn natuurlijk ook een voorbeeld van de dingen die niet goed gaan. Als ik weer voor de 20e keer iets uit moet leggen, kun je misschien wel de ongeduld in mijn stem voelen. En dat voelt een kind ook. Maar als je elke keer maar uitlegt, oh, dat was niet heel handig voor mij. Ik merkte dat ik dat, weet je wel, als je dat dan wel gewoon, dat kinderen weten van, wij zijn mensen en wij zijn op weg om het steeds beter te doen.
1: Er zit ook een soort wijsheid in, hè?
0: Ja.
1: Toch? Daar zit dan toch weer een beetje die prudentia in feite.
0: Precies, en ja. Het is ook belangrijk dat kinderen weten, ja, maar wie kunnen we als voorbeeld dan wel nemen? Er zijn tal van heiligen die ook in het liturgisch jaar echt zeker kunnen volgen en dat we dan kijken, oké, we hebben het toevallig over wijsheid. Nou, welke heilige vind jij nou heel wijs? Of je maakt het nog persoonlijker, wat is jouw doopnaam? En dan gaan we kijken, oké, wat is die persoon? En wat kunnen we daarvan leren?
1: Ja, ik hoorde laatst een prachtige uitleg over Jezus Christus aan het kruis. En dat ging over de deugden. Er was een college over deugden. En degene die dat college gaf, die had het erover dat Jezus Christus aan het kruis een perfecte spiegel is van alle deugden. En dus alles waar we het nu over hebben, geloof, hoop en liefde, komt daar tot een soort climax. Hè? Zijn geloof in de Vader, hè, dat hij hem uiteindelijk van de doden zal laten opstaan. De liefde, hè, de offerbereidheid die hij toont aan het kruis. Maar ook die kardinale deugden, dus ook de rechtvaardigheid. Ook de sterkte, hè? Dus dat hij doorzet, dat hij het kruis op de schouders neemt. Ook die gematigdheid, hè? Dat hij niet gaat schreeuwen, dat hij niet zijn beulen, zijn belagers terug wil pakken. En dat zit dus al die deugden. Dus ik denk jouw beeld van Jezus Christus, de vleesgeworden mens Jezus Christus, die onder ons is komen wonen, die jij de hele tijd als uitgangspunt neemt, die menswording als

0: uitgangspunt voor mensvorming. Jezus aan het kruis mag niet ontbreken bij de kinderen in het klaslokaal, denk ik. Hè?
1: Nee, precies. En dan ben je weer terug naar het begin. Wie moet het kloppende hart van Jezus Christus dus uit kunnen leggen? Dat zijn wel de leerkrachten, want die zijn degene die de kinderen mee moeten vormen samen met het gezin.
0: Ja. Nou, ga ik een woord gebruiken wat je in onze tijd niet meer zo heel vaak hoort. Nee, ik kijk even naar de tijd en ik zie dat we even een onderbreking moeten houden, anders zitten we te lang te praten. Maar daarna ga ik een woord gebruiken wat we tegenwoordig niet meer zo heel vaak horen, maar wat denk ik wel heel belangrijk is in dit kader. Maar we gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek.
1: Oké.

0: Beste luisteraars, welkom terug in de uitzending Hollandia Doodshit. Nederland onderwijst. Nou, we zijn volop aan het praten over het onderwijs. Ik zit hier met Lissa Brugmans nog altijd. Ja, Lissa, we hadden het net volop over de deugden. We hadden het over hoe Jezus Christus de bron is van alle deugden. En jij zei ook van hoe belangrijk het is dat een docent zich ook die deugden eigen maakt. Dus niet alleen de kennis rond de deugden, maar dat je zelf ook echt een deugdzaam mens bent. Dan zei ik net voordat we naar het lied gingen luisteren, zei ik van ik ga een woord gebruiken wat je in onze tijd niet meer zo vaak hoort. En dat is het woord heiliging. Als ik even samenvat wat jij net zei, dan zeg je in feite van een docent moet zich ook echt laten heiligen door de Heer, om vervolgens de kinderen te kunnen heiligen. En dat is een woord waar we in onze tijd soms een beetje van terugdeinzen, hè, want dat klinkt meteen zo ontzettend vroom. Alsof we dan te maken hebben met, alsof we dan helemaal vergeten dat de mens ook een gebrekkig wezen is. En alsof die kindjes niet met hele andere dingen bezig zijn dan de heilige of God zelf. Maar toch denk ik dat het een begrip is dat we niet uit het oog moeten verliezen. Want volgens mij als we zelf, en dan spreek ik even over de docenten, hè, als een docent zelf in de gaten krijgt van mijn geloofsleven en mijn kerkgang, de zondagse mis, mijn gebedsleven, de aansporing die de kerk doet om met regelmaat ook je zonde te beleiden, om te gaan biechten, et cetera. Dat is natuurlijk een hele sfeer die we vaak weghouden van het onderwijs, omdat we denken dat zijn twee verschillende werelden. Hè. Dat is meer de privéwereld van jouw geloofsleven. En dan heb je de meer publieke wereld van onderwijs en samenleving, en noem het maar op. Maar moeten we dat juist niet binnenbrengen in dit hele verhaal?
1: Ja, dat is zeker een interessante vraag, want het betekent dat de leerkracht ook echt een biddend leven moet hebben. En ook echt een deugdzaam leven wil leiden. Dus dat wil, daarmee zeggen we niet dat de leerkracht geen fouten mag maken. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel dat je dat zeker binnen moet brengen. Ik vraag me wel af, hoe zou u dat dan zien? Als het een voorwaarde moet zijn voor een leerkracht om op zo'n school te mogen werken?
0: Nou, waar ik nu aan denk is, ik was ooit kapelaan in Eindhoven en daar hadden we een jongerengroep. En die jongerengroep bestond al voordat ik daar kwam. En die hadden een soort contractje wat jongeren moesten ondertekenen. Die leiding wilde geven aan de jongerengroep. Dus er waren een paar jongeren die organiseerden dan dagen en die hadden daar de leiding in. En als je zo'n leider wilde worden, dus dat waren er geloof ik 4 of 5 die dan leiding gaven aan een jongerengroep van 100, moest je een soort contractje ondertekenen een soort basiskatholiciteit. Waarin je zei, ik ga elke zondag naar de kerk, naar de mis. Ik ga minstens 1 keer per maand biechten. Ik omarm alle dogma's van de katholieke kerk. Het klinkt misschien een beetje geforceerd op die manier, maar ik vond het eigenlijk wel een mooi idee om het zo te doen. Want ik merkte wel van, doordat die jongeren die dan die taak kregen, en die daar ook, het was ook 1 jongen die had er wel moeite mee. Die zei van, ja, ik wil bedenktijd of ik dit wel wil. Of ik die verantwoordelijkheid wel kan dragen.
1: Ja,
0: want
1: ja,
0: er wordt wel wat van mij gevraagd. En die heeft daar toen 2 weken over nagedacht. Is het uiteindelijk wel gaan doen? Kijk, het is geen juridisch bindend contract dat je zegt van, ik ga naar de advocaat als het niet nakomt. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom van, je mag wel een bepaalde commitment vragen van je docenten. Ja, hoe je dat precies invult, dat zul je dan moeten bekijken natuurlijk. Maar dat je iets van een soort commitment vraagt en daar ook echt een handtekening onder laat zetten, zou niet zo heel raar zijn volgens mij.
1: Nee, dat snap ik. Weet je, en ik zat eigenlijk aan te denken bijvoorbeeld, wij vormen natuurlijk kinderen. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld een cardioloog. Die maakt mensen beter. Dus alsof je aan een cardioloog kun je bijvoorbeeld vragen, voordat je in een ziekenhuis gaat werken, luister, je mag hier komen werken, maar dan wil ik wel dat je geen vet meer eet, want je weet wat slecht is voor je hart. Dus zorg dat je geen stress hebt. Ja. Dus ik denk, ja, als je dat gaat vragen,
0: ik denk dat we ook geen cardioloog meer overhouden. Maar
1: precies. Ja. Ik denk, als je dat ook gaat vragen van een leerkracht, betekent wel dat je nooit meer fouten mag maken, dat je nooit meer dit mag doen. Nee, dat vragen wij niet, hè?
0: Nee, dat zeg ik niet. Nee, wat ik eigenlijk zeg is, we hebben in onze kerk 10 geboden. Die kennen de meesten wel, of in ieder geval wel eens van gehoord, op zijn minst. Maar we hebben ook de 5 geboden van de kerk. En de 5 geboden van de kerk, die leren ons wat het betekent om katholiek te zijn. Wat het minimum is van katholiek zijn. En dan wordt er gezegd, elke katholiek gaat elke zondag naar de kerk. Dat is iets waar je niet aan kunt tornen.
1: Ja.
0: En dat zou je... Ik bedoel, mocht er ooit zo'n school komen... jij bent daar vooral het brein achter, hè? Want jij hebt er ook jouw scriptie over geschreven. Je zit daar zelf helemaal in. Maar als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen van... ja, dat mag je dan op zijn minst vragen van je docenten. Hè? Als ze zichzelf... Want je hoort in onze tijd ook wel vaak van... ja, ik ben katholiek. En dan vraag je een beetje door. Ja, nou, ik ga niet elke zondag naar de kerk, maar ik ben echt wel katholiek. Ja, wie bepaalt voor ons wat nou katholiek is en wat niet? Ja, ik denk toch allereerst de kerk. Dus ik zou zeggen van zo'n zondagsmis, ja, is het minimum. Want dat hoort elke katholiek te doen. Maandelijks biechten, ja, hoeft niet. Hè? Volgens die regels van de kerk, volgens die 5 geboden van de kerk, moet je minstens 1 keer per jaar biechten. Nou, dat zou je ook. Je zou ook die 5 regels of die 5 voorschriften van de kerk als een soort uitgangspunt kunnen nemen.
1: Nou ja, ik vind het inderdaad wel heel interessant dat u dat zegt, want ik heb het nooit zo over nagedacht. Goh, wat komt er eigenlijk op mijn wensenlijstje voor de leerkracht die bij onze school mag komen werken? Dus dit is in principe, denk ik natuurlijk, wat voor soort leerkracht wil ik voor de kinderen naast hun skills? Dan zijn dit wel inderdaad wat punten die ik mee wil nemen. En dat het geen afglijdende schaal wordt.
0: Ja. Ja, dus nogmaals, ik gaf net een voorbeeld uit de pastorale praktijk, hè, in Eindhoven. Er zijn natuurlijk tal van manieren waarop je dit zou kunnen doen. Maar het is wel een belangrijke vraag, denk ik, van... ja, inderdaad, wat vraag je van je leerkrachten? Dus enerzijds in hun geloofsleven. Hè, welke commitment vraag je die ze tonen naar God toe? En dat doen ze natuurlijk niet alleen, niet alleen voor zichzelf, hè, want dat doen ze ook hun commitment naar God toe, zal doorwerken in de vorming van de kinderen.
1: Ja.
0: Hè, dus als zij niet een soort bereidheid tonen om inderdaad echt een stap naar God te zetten, ja, dan kun je dat ook nooit verwachten dat de kinderen dat zullen doen. Natuurlijk is dat helemaal niet dat je daarmee de suggestie wil wekken dat het allemaal volmaakte, hele vrome mensen moeten zijn. Want wat ik net noemde, die 5 geboden van de kerk, dan vraagt de kerk van alle, hoeveel zijn het? 1,7 miljard gedoopte katholieken in de wereld.
1: Ja.
0: Een fractie doet het maar, hè? Een fractie gaat maar elke zondag naar de kerk. Of gaat elke jaar biechten. Maar dat is wel wat de kerk in feite van ons allemaal vraagt.
1: Ja.
0: Maar goed, ik leg het nu hier neer. Hè? Dat is niet dat.
1: Nee, ik vind het wel gewoon heel mooi. Want het is een soort bewustwording voor diegene die het onderwijs gaat geven. Dit wordt er van je verwacht. Is dat iets waar je aan kunt voldoen? Want tegenwoordig als mensen bijvoorbeeld aan u vragen... Goh, meneer pastoor, ik wil graag gedoopt worden. Dan stelt u ook vragen. Ook in plaats van, natuurlijk juicht u ook aan de ene kant... Oh, wat fijn dat een volwassene gedoopt wil worden. Maar aan de andere kant vraagt u ook door aan die persoon. Weet je wat dat dan inhoudt als je wil dopen? Ja. Het is niet alleen maar... Op dat moment en je bent in één keer bij onze gemeenschap van alle heiligen. Nee, je moet er ook iets voor doen.
0: Ja, wat ik zelf altijd een hele mooie vraag vind, is de vraag van... wil je Jezus een leven lang volgen en wat heb je daarvoor over?
1: Ja.
0: En in het geval van een docent die komt werken op een school, zou je dat natuurlijk wat concreter moeten maken. Want je kunt wel zeggen, ja, daar heb ik heel veel voor over. Maar ja, dan weet je nog niet precies wat dat dan betekent. Ja. Dus je kunt het wel wat meer puntsgewijs proberen uit te werken. Maar daarin zitten ook weer die deugden natuurlijk. Hè? Je bent bereid om liefdevol, met geduld, met moed de kinderen te vormen. En daarin, dat heb jij in een van de vorige uitzendingen ook genoemd, draagt de docent ook een beetje het beeld van Jezus Christus zelf in zich. Hè?
1: Ja.
0: De herder, de goede herder die ook bereid is zijn leven te geven voor zijn schapen. Hè? Zoals dat van een priester in feite ook wordt gevraagd. Hè? Dat zou je ook kunnen zeggen van een docent. Hè? Het is niet, je kunt niet helemaal 1-op-1 op elkaar plakken, maar je kunt wel van een docent een bepaalde overgave vragen. En een bepaalde bereidwilligheid om ook echt voor de kinderen door het stof te gaan als het moet. Toch?
1: Ja.
0: Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker.
0: Goed, nou, we hebben heel wat punten weer besproken. Ik vond het mooi. Mooie uitzending.
1: Dat was een mooie uitzending.
0: Nog om mee af te sluiten. Lissa, wij zijn samen bezig met een heel mooi project... wat hier eigenlijk wel toch wel veel mee te maken heeft. We zijn samen een kapel aan het bouwen. En waarom noem ik dat? Nou, omdat we die kapel ook een bijzondere plek van onderwijs zullen laten zijn. Het wordt een kapel toegewijd aan de Heilige Moeder Teresa en aan de Heilige Maagd Maria. En in die kapel zijn we van plan om ook aandacht te geven aan alles waar we nu over gesproken hebben. De vorming van kinderen met Moeder Teresa als een soort boegbeeld van die deugden waar we het net over hadden. Dus we zijn van plan om aan die kapel ook een onderwijsplan te koppelen. Waar we verschillen van dit soort elementen ook in willen laten terugkomen. Nou is het wel heel leuk, want aanstaande maandag gaan we beginnen, officieel. Dan gaat de eerste schop de grond in. Aanstaande maandag is het Koningsdag. Even voor het geval deze uitzending ooit later nog een keer herhaald wordt. Aanstaande maandag is 27 april 2026. En u bent daar alle van harte voor uitgenodigd als u daar naartoe wil komen. Het is in Sint-Michielsgestel. Meanderplein moet u op Google intypen, dan komt u er. Dat is namelijk het plein voor het gemeentehuis. En dan is het op de grasstrook, de groenstrook tussen het gemeentehuis en de brug over de rivier, over de Dommel. Daar zullen we staan met een kraampje. En daar gaat aanstaande maandag 27 april om 1 uur in de middag gaat daar de eerste schop de grond in. Waarin we dus ook een plekje gaan oprichten, een kapelletje gaan oprichten, waar we ook heel bijzonder gaan bidden voor de jeugd, voor de kinderen en voor goed katholiek onderwijs. Ja. Dus het hangt wel heel erg samen met alles wat we hier bespreken.
1: En we werken ook samen met een school uit het dorp zelf, een voortgezet onderwijs gymnasium.
0: Ja, dus gymnasium het is Beekvliet, mooie school. Ik heb er zelf opgezeten, ja, precies. Weet ik toevallig. Ja. Dus absoluut. Nou, bij deze van harte uitgenodigd. Ik hoop dat we elkaar snel weer ontmoeten, Lissa. En ja, natuurlijk ook uw beste luisteraars bij de volgende uitzending van Hollandia Docet.
2: Dit was Hollandia Docet, een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonny Spronk.
2: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En we gaan vandaag weer een nieuwe legato laten horen. En dat is vandaag, en dat is in de vakantiemaanden hoofdzakelijk, dat ik iemand uitnodig. En dan mag die zijn eigen muziek laten horen en daar ook natuurlijk wat over vertellen. En dan hebben we vandaag in de studio
3: Tom van Acht. Promotiemedewerker van Radio Maria, collega van Gonny. Ja, ik vind het heel leuk om hier te zijn, Gonny. Je hebt mij uitgenodigd. Ik dacht van, nou dat is wel een hele verrassing.
2: Dus, ja, maar kun je nog even je voorstellen? Ja, dat is een klein beetje weten hoe of wat.
3: Dat is goed. Ja, ik ben getrouwd met Kim. En 7 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. En ik heb een kind uit een eerdere relatie. Jade, een dochter. En ik woon in Haren, een dorpje vlakbij Os. En ik heb muziek uitgekozen vandaag die wel een teken staat van familie, denk ik.
2: Ja, ja, ja. Ja. En hoe kwam het zo dat je hier bij Radio Maria terecht kwam?
3: Ik heb gewoon gesolliciteerd. Ik zag de vacature staan en daar heb ik op gereageerd. Dus ja. Dat is een heel saai verhaal.
2: Nou, dat vond ik al mee, maar okay. En het bevalt nog steeds.
3: Ja, zeker ja. Ja, ja. Ja. Het is een bijzondere werkplek.
2: Nou, we gaan luisteren naar de muziek. En dan gaan we beginnen met de ouverture 1812 van Tchaikovsky. En waarom deze keuze?
3: Omdat mijn vader die bij mij heeft gegeven. Toen ik klein was, heeft hij dat heel hard opgezet. En ik vond het machtig mooi. Het is verhalend. Dus en dat vind ik er bijzonder aan.
2: Ja.
3: En er zitten natuurlijk echte kanonnen in. Dat is ook heel mooi.
2: Ja, ja, dan zijn de luisteraars vast gewaarschuwd.
3: Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het is vuurwerk. Ja,
2: ja. Ja. Nee, dat is. Zit er ook nog een rustig deel in? Of te...
3: Ja, ik geloof het wel. Ja. Dus ja. Het is voor ieders wat. Het is een wat langer stuk, hè?
2: Ja, dat is het nou. Daar willen we nou graag naar gaan luisteren. En ja, Tchaikovsky, dat was een Russische componist. En door wie wordt het gespeeld?
3: We hebben het Gothenburg Symphonie Orkest. En de Gothenburg Artillerie Divisie.
2: Nou, dan gaan we daar nu naar luisteren.

0: En zo mochten we luisteren naar de ouverture 1812 van Ilyich Tchaikovsky, een Russische componist. En ja, Tom heeft natuurlijk nog veel meer muziek die hij wil laten horen. En het volgende stuk wat hij wil laten horen is een andante uit het klarinetconcert van Mozart.
1: Ja.
0: Nou,
1: naar het vorige
0: waarom,
1: muziek.
0: Wil je dit graag laten horen?
1: Ja, het vorige muziekstuk, dat was eigenlijk gewoon een herinnering van aan mijn vader, zeg maar. Dit is echt een herinnering aan mijn moeder. Als we thuis kwamen van school, mijn moeder die speelt al heel erg lang klarinetmuziek. En dat was er altijd, waren er altijd koekjes, Maria koekjes met hagelslag. Mm. En deze muziek stond altijd op.
0: Ja.
1: Dus ik heb dat, ik associeer dat heel erg met mijn moeder.
0: Ja, ja. En het is, wie is de klarinetist?
1: Dit is, eventjes kijken, want ik heb een, dus Alfred Prins, Nicanor Zableta en Wolfgang Schulz. Wiedem Philharmoniker Orkest onder leiding van Karl Boomtis.
0: Ja, nou, dat gaan we dadelijk dan naar luisteren. Het is een andante en een andante is vaak dus een langzaam deel. Vaak dus dat concerten drie delen hebben. Snel, langzaam en weer snel. En zo is dat dus ook bij Mozart geweest en bij dit klarinetconcert.
1: We hebben het een beetje uitonderhandeld, hè, Goni?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: qua tijd kwam het ook goed uit, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Nee, maar dat is ook zo. En het is in ieder geval heel erg bekend. Het wordt vaak ook hier en daar dus ook gebruikt. En dan gaan we hebben nog een ander stuk uitgezocht. Het Fidecor Meum.
1: Ja, ja, dus ik dacht van als ik dan toch met mijn familie bezig ben, dan komt daarna mijn vrouw. Die heeft ook eigenlijk een prachtige bekering gehad de afgelopen 3 jaar ongeveer. Ik heb echt gemerkt dat God met haar hart bezig is. En dat die ook muziek heeft gebruikt om dat te bewegen. Dat is van Patrick Cassidy. En dat is iemand die maakt filmmuziek, een Ier. En die laat zich duidelijk inspireren door het katholicisme daarin.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is niet formeel kerkmuziek, maar het schuurt er wel tegenaan.
0: Ja, maar dat is legato mag. In legato mag je alle kanten op.
1: Hij gaat ook. Ik vind het is niet experimenteel of zo. Het is erg mooi.
0: Nee.

0: En zo mochten we luisteren naar Vide Cor Meum. En we hebben in de studio nog steeds onze gast, Tom. En die heeft zijn eigen muziek, heeft hij uitgekozen. En dan gaan we naar een volgende nummer gaan we luisteren. En dat is...
1: Het is Scheherazade, opus 35. En dat heet La Mer et le Bateau, de zee en de boot. En dat gaat over Sinbad de Zeeman. Ik heb mijn dochter toen ze klein was heel veel verhaaltjes voorgelezen, heel veel sprookjes. En ik dacht op dezelfde manier als dat mijn vader mij bekend had gemaakt met Tchaikovsky. Mijn dochter dit te laten horen. En de cd heb ik ook van mijn vader gekregen. Mm-hmm. Dus het is wel een verbindende factor geweest.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. En het is Rimsky-Korsakov.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ook in...
1: Het wordt gespeeld door Midori Seiler, de vioolpartij. En het is onder leiding van Jos van Immerseel.
0: Nou, dan gaan we daar naar luisteren.

0: En zo mochten we luisteren naar Scheherazade van Rimsky-Korsakov. Ja, en de tijd die gaat snel, maar we hebben toch nog... Je hebt nog twee stukken muziek die je graag wil laten horen.
1: Ja.
0: En het eerste is een ode voor Birthday of Queen Anne.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe kom je aan dit stuk?
1: Ik heb Spotify en dan komen dingen gewoon spontaan voorbij. Hè? En dan op een gegeven moment dan heb je zoiets van... Hé, want dit is echt heel mooi. En dan sla je die op.
0: Ja.
1: Ja. Dus als, ja. Als ik een verhaal aan moet knopen van mijn familie... dan zou ik kunnen zeggen van mijn moeder... die vond het heel erg leuk als ik muziekinstrumenten deed spelen.
0: Mm-hmm.
1: Die wilde iedere keer... haar diepste hartewens was dat ik een goed muzikant zou worden...
0: Mm-hmm.
1: En toen op een gegeven moment, heb ik heel veel verschillende instrumenten gespeeld. Maar ik had nooit de discipline om daadwerkelijk goed te worden ergens in.
0: Yeah.
1: En toen ik op een gegeven moment trompet aan het spelen was, toen sloeg mijn opa helemaal op hol. Die vond het geweldig. Die zag dat helemaal voor zich van dat ik trompetist zou worden en noem maar op.
0: Yeah.
1: Misschien is dat wel de snaar in mijn ziel die werd geraakt toen ik dit hoorde op Spotify. Dat zou kunnen.
0: Ja, zo zie je, maar zo kom je ineens met muziek in aanraking.
1: Ja, precies, ja.
0: En de trompetist is...
1: Dat is Alison Balsom.
0: Ja, nou, daar gaan we dan dadelijk naar luisteren. En ja, we willen dan sluiten met Coronazione Poppea van Monteverdi.
1: Ja.
0: En ja, het is denk ik een mooi slot ook, maar...
1: Ja, supermooi.
0: Waarom deze keuze?
1: Nou, ik had op Wikipedia was ik achtergekomen dat het helemaal niet gangbaar was in de 17e eeuw. Toen het werd geschreven was het een beetje een primeur. In de zin van dat er geen morele helden in dit verhaal zitten.
0: Nee.
1: Ik denk van het lijkt ook wel een klein beetje op het bestaan wat we hier allemaal hebben. Hè? Van we zijn... allemaal gebroken en zo. En denk van als ik dan aan mijn familie terugdenk, dan zie ik ook heel veel gebrokenheid. Het is één grote tranendal.
0: Mm-hmm.
1: En het is allemaal te begrijpen. Het heeft allemaal een menselijke kant. En dat vind ik wel mooi. De menselijke ziel schittert hier wel, vind ik.
0: Mm-hmm. Ja, dat is de reden dus dat je... Dat laatste nummer dus gekozen heeft.
1: Ja, daar ben ik echt door gegrepen toen ik het hoorde voor de eerste keer. Ja.
0: Ja. En degene die het speelt is...
1: Oh, even kijken. Ik moet alles afkijken van mijn telefoon. Dat is Christina Plouard en Philippe Jacuzzi.
0: Nou, dan gaan we naar deze twee nummers nog even luisteren.
1: Oké. Okay.

0: En beste luisteraars, we hebben dus mogen luisteren naar Corazione Poppea van Monteverdi. En nu, ja, hebben we nog een heel speciaal nummer tot slot. Tom, nou, wat gaat dat worden?
1: Het gaat het lied My Sinful Soul zijn. Van een cd die heet Spiritual Chants of the Russian People. En de koormeester die heet Andrei Kotov. En ja, ik vind dat wel mooi, hè? Van, je ziet
0: als, tot slot.
1: Ja, ja, het, ja. Het raakt wel.
0: Ja, ja. Maar dat is, dit heb je echt nog willen doen om ons toch nog iets tot slot te laten horen.
1: Ja, nou, precies. Ja, mooie afsluiting. Ja.
0: Ja, ja, nou, dat is zeker. Daar gaan we dan heel graag naar luisteren.

0: En zo zijn we, Tom, ook aan dit programma is een einde gekomen. En ik ben heel blij dat je eraan meegewerkt hebt.
1: Ja, ik ook.
0: heel veel dank daarvoor. Ik weet niet, heb je het leuk gevonden om mee te doen?
1: Ja, zeker. Hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: Ja, leuk om een keer te gast te zijn.
0: Ja, nou, dat vind ik heel fijn. En we gaan dan ook, als het uitgezonden wordt, ook naar jouw muziek luisteren. En dan gaan we nu dus dit programma eindigen. U heeft dus geluisterd naar Tom in het programma Legato. En heel veel dank voor uw luisteren. Het gaat u heel goed en heel graag tot een volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, met vandaag deel 3 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld Schrift en traditie kunnen niet zonder elkaar bestaan. Paus Leo gaf deze catechese op 28 januari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. In het vervolg van onze lezing van de conciliaire constitutie Dei Verbum over de goddelijke openbaring, staan wij vandaag stil bij de verhouding tussen de Heilige Schrift en de traditie. Daarbij kunnen wij twee evangelische scènes als achtergrond nemen. De eerste speelt zich af in de bovenzaal. In zijn grote afscheidsrede tot de leerlingen zegt Jezus: Dit heb ik u gezegd terwijl ik nog bij u ben. Maar de Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn naam zal zenden, hij zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat ik gezegd heb. Wanneer de Geest van de waarheid komt, zal hij u tot de volle waarheid leiden. De tweede scène brengt ons naar de heuvels van Galilea. De verrezen Christus verschijnt aan de leerlingen, die verbaasd en twijfelend zijn. En hij draagt hun op: Ga en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, door hun te leren alles te onderhouden wat ik u geboden heb. In beide scènes wordt zichtbaar hoe de woorden van Christus hun weg vinden door de eeuwen heen. Dat is wat het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt met een treffend beeld. Er bestaat een nauwe band en onderlinge samenhang tussen de heilige traditie en de heilige schrift. Beide immers, voortvloeiend uit dezelfde goddelijke bron, vloeien in zekere zin samen en strekken zich uit naar hetzelfde doel. De kerkelijke traditie vertakt zich door de geschiedenis heen via de kerk, die het woord van God bewaart, verklaart en beleeft. De catechismus van de katholieke kerk verwijst in dit verband naar een uitspraak van de kerkvaders. De heilige schrift is vooral geschreven in het hart van de kerk en niet in documenten en archieven. Dat wil zeggen, in de levende overdracht van de heilige tekst. In het licht van de woorden van Christus stelt het concilie dat de traditie die van de apostelen afkomstig is, in de kerk voortgaat met de hulp van de Heilige Geest. Dat gebeurt door een steeds dieper inzicht, dat groeit door beschouwing en studie van de gelovigen, door het innerlijk verstaan van de geestelijke werkelijkheden die zij ervaren, en vooral door de verkondiging van de opvolgers van de apostelen, die het zekere charisma van de waarheid hebben ontvangen. Kortom, de kerk zet in haar leer, leven en eredienst alles voort en draagt het over aan alle generaties, alles wat zij is en alles wat zij gelooft. In dit verband is de uitspraak van de heilige Gregorius de Grote bekend. De heilige schriften groeien met degene die ze leest. En de heilige Augustinus merkte reeds op dat er één woord van God is dat zich ontvouwt in de schrift en één woord dat weer klinkt op de lippen van vele heiligen. Het woord van God is dus geen verstarde werkelijkheid, maar levend en organisch. Het groeit en ontvouwt zich binnen de traditie. Dankzij de Heilige Geest wordt het in de rijkdom van zijn waarheid verstaan en krijgt het gestalte binnen de wisselende omstandigheden van de geschiedenis. In dit licht is ook het inzicht van de heilige kerkleraar John Henry Newman bijzonder betekenisvol. In zijn werk The Development of Christian Doctrine stelt hij dat het christendom, zowel als gemeenschappelijke ervaring als in zijn leer, een dynamische werkelijkheid is, op de wijze die Jezus zelf aanduidt in de gelijkenissen van het zaad. Een levende werkelijkheid die zich ontwikkelt dankzij een innerlijke levenskracht. De apostel Paulus spoort zijn leerling en medewerker Timotheus herhaaldelijk aan: O Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd.
de dogmatische constitutie Dei Verbum, neemt deze op over wanneer zij zegt: de heilige traditie en de heilige schrift vormen één heilig depositum van het woord van God, toevertrouwd aan de kerk. Dat wordt uitgelegd door het levende leerambt van de kerk, dat zijn gezag uitoefent in de naam van Jezus Christus. Het woord depositum heeft een juridisch karakter en duidt op de plicht van de bewaarnemer om de inhoud te bewaren, in dit geval het geloof, en die ongeschonden door te geven. Dit depositum van het woord van God bevindt zich vandaag nog altijd in de handen van de kerk. Wij allen, in onze verschillende kerkelijke bedieningen, zijn geroepen het in zijn integriteit te bewaren, als een betrouwbaar richtsnoer op onze weg door de complexiteit van de geschiedenis en het menselijk bestaan. Ten slotte, dierbare vrienden, luisteren wij nog eenmaal naar Dei Verbum, dat de verwevenheid van schrift en traditie onderstreept. Het stelt dat zij zo met elkaar verbonden en verenigd zijn, dat het ene niet zonder het andere kan bestaan, en dat zij samen, elk op eigen wijze, onder de werking van één en dezelfde Heilige Geest, daadwerkelijk bijdragen tot het heil van de zielen. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 28 januari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 3 van Dei Verbum met de titel Schrift en traditie kunnen niet zonder elkaar bestaan. Volgende keer gaan we verder met deel 4.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl.
1: Ze pufte beledigd en wenste dat ze het niet had gedaan, want het dreigde een nieuwe hoestbui teweeg te brengen. Echt, iedereen zou denken dat ik een misdadiger ben. Of een verstekeling. Theo sloeg zijn armen over elkaar, een nog grotere barrière dan de hare.
0: Is dat afgesproken?
1: Carinine dacht na over zijn voorwaarden. Wat had ze voor keus? Het was toch al een wonder dat hij ermee ingestemd had om haar mee te nemen naar Rome. En bovenop het gratis vervoer nog onderdak voor haar had geregeld. Ze kon zich wel een paar dagen schikken naar zijn bazige regels, tot ze Vitruvia had gevonden. Hoe moeilijk kon dat zijn? Afgesproken. Theo haalde een hand door zijn haar, waardoor het alle kanten bleef opstaan. En voor het eerst merkte ze de streep zilvergrijs langs zijn haarlijn op. Het voegde een ander aspect toe aan zijn aangezicht, een zekere rijpheid die paste bij het verhaal dat hij achter zijn ogen had begraven. Hij zag haar blik blijkbaar, want hij drukte snel een hand op zijn wanordelijke haar, alsof hij het een beetje zilvergrijze haar wilde wegstoppen. Ze vroeg zich af of het ijdelheid was wat hem dreef om dit teken van veroudering zo angstvallig te willen verbergen. Maar ze bespeurde iets wat dieper verbonden was met de beweging. Iets heimelijks, iets pijnlijks. Theo had zijn eigen geheimen, zo scheen het. Nou ja, dat maakte haar niet uit. Het enige wat ze van hem nodig had, was een reis naar Rome. Schrijf een brief aan je tante om haar te laten weten dat je veilig bent. En je kunt er ook nog eens schrijven aan Philippus en aan zijn dochters als je wil. Ik zal in de haven een koerier zoeken. Dan hoeven ze niet wekenlang te wachten tot ze iets van je horen. Oh, dat is attent, ik ben je dankbaar. Ze reikte naar haar hoopje spullen waar ze de tekening van de Parmis had neergelegd. Die is voor jou, zei ze, met mijn dank. Hij bestudeerde de tekening. Je hebt deze gemaakt voordat ik je kwam vertellen wat ik besloten had. Was je er dan zo zeker van dat ik je mee zou laten gaan? Ze grinnikte. Nee, ik dacht dat je me regelrecht naar huis zou sturen. Ik heb hem voor mezelf getekend, om me te helpen deze tijd te herinneren. Nu ik helemaal met je mee ga varen naar Rome, heb ik geen souvenir nodig. Hij rolde het vel papyrus voorzichtig op en maakte aanstalten om te vertrekken. Bij de deur bleef hij nog even staan. Sophocles vertelde me dat je weigert het bed te gebruiken. Ze werd rood. Ik ben niet helemaal gespeend van manieren. Hij keek haar aan. Ik ook niet. Ik zal hier niet komen terwijl jij de hut bewoont. Gebruik het bed maar. Ik slaap hoe dan ook vaak buiten. Veel prettiger in de frisse lucht. Daar kon ze het mee eens zijn. Maar Carinine weigerde te klagen over de bedomptheid van haar verblijf, nu ze het als geschenk gekregen had. Een waarlijk wonder. Theo hield haar tekening omhoog. Dit is uitzonderlijk. Nog een paar van deze en je kunt je overtocht als betaald beschouwen. En toen, zonder haar reactie af te wachten, beende hij naar buiten. Hij vond haar tekening uitzonderlijk. Goed genoeg om als betaling voor de overtocht te worden beschouwd. Het stuk van haar ziel dat naar bewondering smachtte, klampte zich gretig aan die loftuiging vast. Trok haar dicht naar zich toe en koesterde haar gretig. Hoofdschuddend zonk ze neer op de rand van het bed. Ze kon niet meer op haar benen staan.
0: Vergeef me mijn trots, Jezus, fluisterde ze. Mijn honger om lof te ontvangen. Mijn behoefte om bewonderd te worden door anderen.
1: Ze ging liggen en gooide haar armen in de lucht.
0: Dank u, God, dank u dat u een weg hebt gebaand waar geen weg was.
1: Ze was echt onderweg naar Rome. Over een paar weken zou ze de identiteit van haar vader waarschijnlijk kennen en de weg terug naar hem vinden. Terug naar Koes. Nu ze wist hoe de komende weken er ongeveer uit zouden zien en het zware gewicht van de angst was weggenomen, besefte ze voor het eerst hoe pijnlijk vermoeid ze was. Ze strekte haar lange benen en kreunde van opluchting. De hobbelige matras leek haar net zo luxueus als het zijden beddengoed van een koning. Binnen enkele ogenblikken viel ze in slaap. Het gedempte geluid van water dat tegen hout klotste vulde de stilte toen Carinine wakker werd. Het smalle bed bewoog als een kindje op moeders schoot, zachtjes op het ritme van de golven. Verward en slaperig reikte ze met een hand boven haar borst. Het was alsof er iets zwaars op lag, waardoor ze moeilijk kon ademen. Haar hand greep in het niets. Ze zette zich af tegen de muur en hees zich overeind. Alles deed pijn, alsof ze overreden was door een ossenkar. De geringe inspanning maakte haar duizelig. Ze ademde snel en oppervlakkig, zonder genoeg lucht binnen te krijgen om haar longen te geven wat ze verlangde. Ze legde een trillende hand op haar bonzende hoofd. Het was schemerig in de hut en ze kon de beker water die Sophocles haar de avond ervoor had gebracht, maar nauwelijks onderscheiden. Ze stak haar hand ernaar uit, boog naar voren en had er meteen spijt van. Ze kneep haar ogen samen toen er een hamer tegen haar schedel leek te dreunen. Bevend tilde ze de houten beker op, waardoor ze meer van het lauwe vocht morste dan binnenkreeg. Brandend gleed het door haar keel en ze hoestte. Ze zette de beker weer op het tafeltje en dwong zich te concentreren op het bonzen en het kloppen in haar lijf. Ze voelde zich ziek. Zieker dan ze zich, voor zover ze zich kon heugen, ooit had gevoeld. Carinine kermde. Hoe moest ze omgaan met ziekte op een schip vol mannen die allen een vreemde voor haar waren? Een golf van eenzaamheid dreigde haar te verpletteren. Voor het eerst verlangde ze weer naar haar tante. Tante Bladina bood dan de warme gelegenheid niet, waar Carinine naar hunkerde, maar haar hele leven had ze haar best gedaan om ervoor te zorgen dat haar nichtje veilig was. En ze voelde ook een hevig verlangen naar Hermione en naar Mariamne, naar hun kalmerende aanraking, hun geruststellende woorden. Hermione zou weten hoe ze deze kwaal moest verlichten. Carinine stelde vast dat ze zelfs de oude ruzieachtige Leda miste, die twee generaties kinderen in haar familie had verzorgd en tijdens heel wat kinderziektes naast haar bed had gezeten. In Leda's onvriendelijke manier van doen lag een bruske maar oprechte toewijding. Ze wreef met een zwakke hand over haar voorhoofd. Haar huid was heet en klam en ondanks de hitte rilde ze. Ze trok de deken die ze naar het voeteneind had geduwd weer op tot over haar schouders. Hoe zou Hermione koorts behandelen? Ze zou zeggen dat Carinine moest rusten. Bij gebrek aan Hermione's kruiden en brouwsels kon ze tenminste slapen. Caroline sloot haar ogen. Maar haar pijnlijke lichaam en rillende ledematen weigerden mee te werken. Ze kon de slaap niet vatten. Ze lag in het half donker en probeerde niet in paniek te raken toen de duizeligheid haar dreigde te verzwelgen. Een nieuwe hoestbui schudde haar door elkaar en deed haar borst branden. Ze pakte haar zakdoek, spuugde gedikte slijm uit dat vast zat in haar keel en ging weer uitgeput liggen. De lucht leek uit de hut verdwenen. Iedere gejaagde ademhaling deed haar snakken naar lucht. De frisse buitenlucht wenkte als een wondermiddel. Als ze maar kon ademen, dan zou ze zich beter voelen. Een nieuwe, slopende hoestaanval deed haar ineenkrimpen en zat het gevoel dat ze verdronk. Verdronk in het water van haar eigen lichaam en de nooit eindigende stroom van dik geel slijm in haar borst. Ze had hulp nodig. Ze moest deze hut uit. Steunend op een trillende hand hees ze zichzelf overeind. Even kon ze niet bewegen door een golf van misselijkheid. Toen haar maag tot rust gekomen was, ging ze op haar voeten staan. Het kostte enkele pogingen, maar uiteindelijk slaagde ze erin het bed uit te komen, zij het hijgend en krom gebogen. Zo zwak was ze nog nooit geweest. In de kleine hut was het slechts 3 stappen van de rand van het bed naar de deur. Ze dwong haar voeten in beweging. 1 stap. 2. Ze bleef staan. Elke pas waarmee ze naar de deur bewoog was een strijd. Ze wankelde, dreigde te vallen. Met 1 hand op de deurknop slaagde ze erin rechtop te blijven. Jezus, zijn naam kwam met een pufje lucht uit haar mond. Een vertwijfeld gebed. Met haar laatste kracht duwde ze zich vooruit. 3. Ze legde haar hoofd tegen het krom getrokken hout en rustte tot het sidderen van haar ledematen draaglijk werd. Met een bevende hand trok ze aan de knop. Die bewoog niet onder de zwakke druk van haar vingers. Ze probeerde het nog eens en eindelijk ging de deur open. Naar lucht happend stapte ze naar buiten in het bleke licht van de ochtendstond. Jezus, fluisterde ze nog eens, want de naam alleen voelde al als een beschutting. We lazen hoofdstuk 14 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vincello speelt Prayer 5, Fuco. De komende minuten ga je bidden. Je gaat toelaten dat Gods geest zelf in jou kan spreken. Maak het stil. Open je hart. Laat je raken door zijn nabijheid.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, vanaf vers 31.
1: Jezus hield de menigte een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. En hij vertelde hun nog een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdeesem, die een vrouw mengde met 3 zakken meel, tot alle meel doordesemd was. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet: ik open mijn mond om in gelijkenissen te spreken en ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.

kleinste van alle zaden wordt de grote struik en de vogels nestelen in de takken. Het zuurdeesem laat al het meel rijzen. Twee gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel. Maar wat is precies dit koninkrijk waarover Jezus spreekt? Deze verhalen kunnen een metafoor zijn voor de manier waarop God werkt in de wereld. Zijn jouw ervaringen met Gods werk in de wereld, in jouw leven, te vergelijken met deze beelden?

Het kunnen ook metaforen zijn voor de manier waarop wij, als volgelingen van Jezus, kunnen helpen om Gods koninkrijk te helpen bouwen. Wat zegt het mosterdzaadje en het zuurdeesem jou dan?

0: Je hoort de lezing opnieuw. Beeld je in dat je daar nu bent, luisterend naar Jezus als een van zijn discipelen. Beeld je in hoe hij eruit ziet en hoe hij klinkt. Helpt dit beeld je om beter te begrijpen wat hij zegt?
1: Jezus hield de menigte een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een boom en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. En hij vertelde hun nog een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdeesem die een vrouw mengde met 3 zakken meel tot alle meel doordesemd was. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet: ik open mijn mond om in gelijkenissen te spreken en ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was.

Blijf daar, in deze scène, met Jezus. Spreek met hem over wat hij heeft gezegd en over jouw reactie. Stel hem bijvoorbeeld een vraag en kijk wat hij je antwoordt.

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Job treurt over zijn onheil. Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug? De dagen dat God over mij waakte, zijn lamp scheen boven mijn hoofd, zijn licht wees mij de weg door het duister. Was het maar als in mijn beste jaren, toen de Allerhoogste thuis was in mijn tent, de Almachtige met mij was en mijn kinderen om mij heen. Mijn voeten baden in boter en balsem, stromen olie vloeiden over mijn benen. Kwam ik de stadspoort uit om mijn zetel in te nemen op het plein, dan trokken de jongelui zich terug zo gauw ze mij zagen. De ouderen stonden vol eerbied op. Magistraten durfden niet meer te spreken en legden hun handen op de mond. Notabelen stonden stom, hun tong kleefde aan hun gehemelte. Maar nu word ik uitgelachen door jongeren, wier vaders ik nog niet als herdershond zou willen. En diezelfde zingen nu spotliedjes en roddelen over mij. Vol afschuw blijven ze op een afstand, of spuwen ze me zelfs in het gezicht. Tomeloos slaan ze op mij in. Ongeremd vieren zij zich uit. In drommen staan ze plotseling naast me, laten me struikelen, banen een weg voor hun dodelijke aanval. Mijn pad breken ze op. Ze kiezen de zijde van mijn ongeluk. Mijn zijde kiest niemand. Als door een gapende bres snellen ze op me af, in golven ten aanval trekken dwars door het puin. Van overal komt verschrikking op mij af. Mijn eer wordt weggevaagd door die storm. Mijn roem drijft weg als een wolk. Daarom breek ik uit in tranen, want dagen van ellende houden mij in hun greep. 'S nachts priemt de pijn tot in mijn beenderen, dat knagend zeer kent geen slaap. God, de geweldenaar, bezoedelt mijn kleed, want nauwelijks heb ik het aangetrokken, of hij smijt me tegen de grond, en daar lig ik dan, een hoopje stof en as. Roep ik om hulp, gij antwoordt niet. Sta ik overeind, gij let niet op mij. Gij zijt mijn tiran geworden en achtervolgt mij met uw machtige arm. Gij ligt mij op, sleurt mij mee op de wind en schudt mij heen en weer in de storm. Dit is zeker. Gij drijft me terug in de dood, het verzamelhuis van al wat leeft. Tweede lezing uit een preek van de zalige Titus Brandsma over heldhaftigheid. We zullen onze liefde niet prijsgeven. Men zegt dat wij leven in een grote tijd, een tijd van grote mannen en vrouwen. We zouden misschien beter kunnen zeggen dat we leven in een tijd van diepe inzinking, maar waarin zich een reactie begint af te tekenen en men uitziet naar verdediging van de dierbaarste en heiligste panden. En daarom roept men om de sterke man. Maar een held willen wij, strijdend voor een heilige zaak, een ideaal gebaseerd op Gods plan en niet alleen op menselijke kracht. Het nieuwe heidendom beschouwt heel de natuur als een emanatie van de godheid, rijk en veelvuldig als de rassen en volkeren der aarde. Zo is het ene ras edeler en zuiverder dan het andere. Naarmate het meer licht in zich draagt, heeft het ook tot taak dat licht uit te stralen en te doen schijnen over heel de wereld. Het kan dit slechts als het alle vreemde elementen afscheidt, als het van alle smetten vrij is. daarom de cultus van ras en bloed, de verering van de helden van het eigen volk. Hoe kan een verkeerd uitgangspunt toch op noodlottige dwaalwegen voeren? Is het niet jammer dat zoveel geestdrift en energie gesteld worden in dienst van zulk een verkeerd begrepen en onzuiver gesteld ideaal? Maar laten wij leren van de vijand om ons eigen ideaal zuiverder en beter te stellen. Om evenveel liefde voor ons ideaal te koesteren, er evenveel geestdrift voor aan de dag te leggen, of vervaardigheid om ervoor te leven en te sterven, moed om het in onszelf en in anderen te verwezenlijken. Ook wij beleiden onze voortkomst uit God. Ook wij willen wat Hij wil. Maar wij aanvaarden geen emanatie en vergoddelijken onszelf niet. Wij erkennen voortkomst in afhankelijkheid. En als wij roepen en bidden om de komst van zijn rijk, dan is dat niet in een differentiatie van ras en bloed, maar dan zijn alle mensen onze broeders, zelfs zij die ons haten en bestrijden. In vereniging met hem die zijn zon doet opgaan over goeden en kwaden. Wij willen niet vervallen in de zonde van het paradijs, ons met God gelijk maken. Wij willen geen heldenverering baseren op een vergoddelijking van de menselijke natuur. Wij erkennen een wet Gods en onderwerpen ons daaraan. Wij wensen onze afhankelijkheid van het hoogste wezen dat ons het aanzijn gaf niet te verdoezelen in een onjuist begrepen zucht om onszelf te zijn. Maar als wij de wet God in ons erkennen, ervaren wij evenzeer dat er in ons een wet om gelding vraagt die begeert tegen de geest Gods. Soms komt ook in ons, als in Paulus, het verlangen op dat het anders zou zijn. We hebben er moeite mee onze onvolmaaktheid en tegenstrijdigheid te erkennen. We zouden beter willen wezen, uiteraard, in aanleg en natuur. En soms zelfs menen wij te zijn wat we zouden willen wezen. In de beste ogenblikken echter erkennen wij onze onvolmaaktheid. Maar dan weten we toch dat we beter zouden kunnen zijn. Wij kunnen de overtuiging niet verdrijven dat wij veel volmaakter zouden kunnen wezen als wij er slechts de moed toe hadden. Het gaat niet zonder moeite, niet zonder harde strijd. In diezelfde goede ogenblikken treuren wij niet langer over onze lamlendigheid of die van anderen, maar herinneren wij ons het antwoord aan Sint Paulus innerlijk gegeven: mijn genade is u genoeg. In verering met mij kunt ge alles. We leven in een wereld waarin men zelfs de liefde veroordeelt en een zwakheid noemt die moet worden opgeruimd, waar de mens overheen moet. Geen liefde, maar eigen krachtsontwikkeling. Laat elk zo sterk mogelijk zijn, laat de zwakken ondergaan. Het christendom met zijn liefdeprediking heet uit de tijd en moet vervangen worden door de oude Germaanse kracht. Al wil het nieuwe heidendom de liefde niet meer, wij zullen, de geschiedenis indachtig, toch met de liefde dat heidendom overwinnen en onze liefde niet prijsgeven. De liefde zal ons weer het hart der heidenen doen winnen. De natuur gaat boven de leer. Laat de theorie de liefde verwerpen en veroordelen, haar een zwakheid noemen. De praktijk van het leven zal haar altijd weer een kracht doen zijn die de harten der mensen overwint en gevangen houdt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent vanmorgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in

in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Vandaag is het maandag 27 juli, in de 17e week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de gedachtenis van de heilige Titus Brandsma, priester en martelaar. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. De antifoon bij de uitnodiging 792. De hymne 701. De psalmen en de antifonen nemen we van week 1, nummer 700, bladzijde 795. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, de psalmen en de antifonen van maandag week 1, vanaf bladzijde 69. Of op de getijdengebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

0: Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: O hemels licht, dat God ons geeft, licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geest allen tijd in licht en waarheid ons geleidt.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft,

0: dat hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat hij ons leidt en zie wij zijn naar ziel en lichaam waarlijk rein en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn. We zullen nuchter dronken zijn.
1: Een lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan, vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad verrijst zo schoon, o onze zon, des vaders zoon. De vader is in u, en gij, gij zit aan vaders rechterzij. Met aandrang wend ik mij Heer tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Heer, luister naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijk zuchten.
1: En hoor de stem die u aandacht vraagt, want gij zijt mijn God en mijn koning.
0: Met aandrang wend ik mijn Heer tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem, reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
1: Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt, bij u kan geen booswicht vertoeven.
0: Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven.
1: Die leugentaal spreken vernietigt gij. Gij gruwt van bloeddorst en wreedheid.
0: Maar ik, door uw rijke genade, mag binnengaan in uw huis.
1: Ik werp me neer voor uw tempel, in eerbied voor u, mijn God.
0: Leid mij in uw gerechtigheid, Heer, ten spijt van die mij weerstreven. Maak mij bekend met uw weg.
1: Hun woorden zijn niet te vertrouwen, hun hart is een broedplaats van kwaad.
0: Een open graf is hun keel. Zij spreken met gladde tongen.
1: Gelukkig diegenen die hopen op u. Hun vreugde zal eeuwig duren.
0: Gij zult hen beschermen. Zij juichen om u. Zij die uw naam beminnen.
1: Gij zegent de rechtvaardige Heer. Uw gunst zal hem als een schild beschermen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Heer onze God, wij loven uw luisterrijke naam. Geprezen, Heer, zijt gij van ouds en eeuwig, gij God van onze vader Israël.
1: Aanzienlijkheid en macht, Heer, zijn uw eigen. Luister en eer en majesteit, want alles in de hemel en op aarde is het uwe.
0: Bij u berust de heerschappij. Gij zijt als hoofd verheven boven alles.
1: Van u zijn aanzien en bezit afkomstig, want alles hebt gij in uw macht.
0: Kracht en vermogen liggen in uw hand. Het is aan u om alles groot en sterk te maken.
1: Daarom betonen wij uw hulde, onze God, en loven wij uw luisterrijke naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer onze God, wij loven u, luisterrijke naam. Knielt voor de Heer in zijn heilige tempel. Huldig de Heer alle kinderen Gods. Huldig de Heer om zijn glorie en macht.
1: Huldig de Heer om de roem van zijn naam, knielt voor hem neer om zijn heilige luister.
0: De stem van de Heer schalt over het water. Gods majesteit roept van over de zee.
1: De stem van de Heer met dreunend geweld. De stem van de Heer ontzagwekkend.
0: De stem van de Heer scheurt ceders uiteen. Versplintert de Libanon reuzen.
1: De Libanon danst als een schrikachtig kalf. De Sirion springt als een jonge buffel.
0: De stem van de Heer spuwt vlammen van vuur. De stem van de Heer doet de steppen rillen. De Kadeswoestijn beeft van angst voor hem.
1: De stem van de Heer doet de hinden werpen, ontbladert het dichte woud. Zijn tempel weergalmt van zijn glorie.
0: De Heer troont boven het firmament. Daar zetelt hij eeuwig als koning.
1: De Heer vermeerdert de kracht van zijn volk. Hij zegent zijn volk met vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Knielt voor de Heer in zijn heilige tempel. De korte schriftlezing. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Wij hebben namelijk gehoord dat sommigen bij u werkeloos rondhangen, alle moeite schuwen, maar wel zich met alles bemoeien. In de naam van de Heer Jezus Christus gebieden en vermanen wij zulke mensen dat zij regelmatig moeten werken en hun eigen kost verdienen. En gij allen, wordt niet moede het goede te doen. Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: Die wonderen doet als geen ander.
1: Van eeuwig tot eeuwig.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Geprezen zij de Heer, van eeuwig tot eeuwig.
0: In profetische woorden sprak Zacharias: de Heer zij geprezen, Israëls God. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan,
1: om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In profetische woorden sprak Zacharias: de Heer zij geprezen, Israëls God. Laten wij Christus verheerlijken. die vol is van genade en van de Heilige Geest, vragen wij hem vol vertrouwen.
1: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
0: Maak deze dag voor ons tot een goede dag, vol vrede en zonder zonde, zodat wij u vanavond met een blij en zuiver hart kunnen prijzen.
1: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
0: Laat vandaag uw licht over ons schijnen. Geleid het werk van onze handen.
1: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
0: Toon ons uw aanschijn en maak ons gelukkig. Bescherm ons vandaag met uw sterke hand.
1: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
0: Zie welwillend naar allen die op ons gebed vertrouwen. Schenk hun alle goeds naar lichaam en geest.
1: Heer, geef ons uw Heilige Geest.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. God, oorsprong en bron van alle leven, Gij hebt aan de heilige Titus Brandsma de kracht van uw geest geschonken om in vrede, vervolging en marteldood de vrijheid van de kerk en de waardigheid van de mens te verkondigen. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij ons niet schamen voor het evangelie, dat komen mag uw rijk van gerechtigheid en vrede, en dat wij in alle omstandigheden van het leven mogen ervaren dat Gij barmhartig zijt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoenderbroek. We wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 juli viert de Nederlandse kerkprovincie de gedachtenis van Titus Brandsma, priester en martelaar. Anno Sjoerd, als pater Titus Brandsma, werd in 1881 de Oege klooster bij Bolsward in Friesland geboren als de vijfde van 6 kinderen in een boerenfamilie. Hij trad in bij de Karmelieten in Boksmeer, kreeg hij de kloosternaam Titus en werd in 1923 hoogleraar in de filosofiegeschiedenis en de geschiedenis van de vroomheid, met name de Nederlandse mystiek, en wel aan de universiteit in dat jaar opgericht, de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1932 was hij rector magnificus. In 1935 werd hij door de Utrechtse aartsbisschop benoemd tot geestelijke adviseur van de Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. In 1938-39 gaf hij colleges over de bedenkelijke aspecten van het nationaal socialisme, vooral van de jodenvervolging. Op 30 december 1941 had Titus Brandsma een gesprek met de aartsbisschop Monsieur de Jong over de situatie van de katholieke pers. Naar aanleiding van dat gesprek begon hij een rondreis langs de directeuren en hoofdredacteuren van de katholieke kranten om de stellingname van de Nederlandse bisschoppen toe te lichten en te propageren. De slotzin van een brief die hij hiervoor aan de hoofdredacteuren van katholieke kranten schreef, luidde: God spreekt het laatste woord en beloont zijn trouwe knecht. Op 19 januari 1942 werd hij naar aanleiding van deze rondreis in Nijmegen door de Duitse Veiligheidsdienst gearresteerd en in Arnhem gevangen gezet. Hij verbleef 7 weken in het zogenaamde Oranje Hotel te Scheveningen en daar schreef hij het gedicht: O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u houd. En na verschillende keren van de gevangenis verwisseld te zijn, vertrok hij op 13 juni op transport naar Dachau. Daar kwam hij op 19 juni aan. Er waren daar 1600 priesters. Zelf kreeg hij nummer 30.492. In juni komt hij in de ziekenbarak. Iemand heeft hem horen zeggen: Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Na enkele dagen van bewusteloosheid werd hij op 26 juli door middel van een dodelijke injectie om het leven gebracht. In de gevangenis van Scheveningen schreef hij het volgende gedicht met de titel Voor het beeld van Jezus in de gevangenis. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou en dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor u gelijk en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorenst lot dat mij vereent met u, o God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed. Op maandag in de 17e week door het jaar voert de kerk ons binnen in het geheim van onze God,
met de hooggestemde woorden: Gezegend zij God de Vader, gezegend de enige geboren Zoon van God, samen met de Heilige Geest, want Hij heeft ons barmhartigheid bewezen. Hoge begenadiging is geen kwestie van verdiensten, maar van barmhartigheid, van medelijden, dat wij ook dan uitdrukken in de steeds herhaalde bede: Heer, ontferm u. En daarmee begint dan ook de Eucharistie. Ik lees je voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten en zat aan de oever van het meer. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen. Terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan, hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Hij hield hun deze gelijkenis voor: Het rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde hij hun: Het rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen, en zonder gelijkenissen leerde hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord: Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld. Dit is het woord van God. Eerst de geest werd laten rusten bij hem, wat ook de menigte deed toen deze zich verzamelde bij hem. Nog voordat Jezus iets gaat zeggen en nog voordat de menigte begint met luisteren naar wat Jezus zegt, zijn ze al bij hem. Jezus trekt mensen aan als een magneet. Zij voelen zich bij hem geborgen, in zijn grote, liefdevolle hart. Zij hingen aan zijn lippen als hij sprak, en als hij niet sprak en zij niet luisterden, voelden ze nog meer de liefde die er van hem uitging, die medelijdende liefde. Zoals Jezus dan ook zelf zegt: Wanneer ik van de aarde omhoog geheven zal zijn, zal ik allen tot mij trekken. Omhoog geheven aan het kruis, voor het offer van zijn liefde. Die liefde voeden de mensen bij Jezus. Zijn goddelijke liefde kan ons tot rust brengen en verlichting. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Toen Jezus deze menigte zag, zei hij tot zijn leerlingen: Ik heb medelijden met al deze mensen. We klein maken met een gebaar van eerbied. De houding van het gebed aannemen, zittend, geknield of liggend, naar gelang je vermoedt hem het meeste te kunnen vinden, en dan in die houding de genade vragen om een goede levenshouding, dat je in je leven zuiver geordend mag zijn en je bedoelingen, je daden en het geheel van je werkzaamheden zuiver geordend in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, zoals Maria, de dienstmaagd des Heren, en Jezus, gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. De geschiedenis. 2 parabels, want het gehoor van Jezus bestaat uit 2 soorten mensen, mannen en vrouwen. Dus 2 gelijkenissen, 1 voor de mannen en 1 voor de vrouwen. Met andere woorden, het woord van God is voor iedereen, voor hem en voor haar, voor u en voor mij. Het zaaien doen de mannen, gist in bloem verwerken was het dagelijks werk bij de vrouwen. Beide, mannen en vrouwen, worden geconfronteerd met iets wat zij in hun eigen leven dagelijks ondervinden. Uit iets kleins kan iets groots worden. En zo is het ook met het Rijk Gods. Een speldenknop in de akker van de wereld. Het ziet er toch zo onooglijk klein uit. En ook de kerk van onze dagen. Wij worden klein.
kleiner en kleiner. Soms vraag je je af, kan het nog kleiner? De overweging. Hoe kijk je tegen kleinheid aan? Je kunt er op twee manieren tegen aankijken. Vanuit twee richtingen, vanuit twee perspectieven. Vanuit het perspectief van de mensen of vanuit het perspectief van God. Zie je de kleinheid vanuit het gezichtspunt van de mensen, dan waardeer je klein als negatief. Klein is mislukt, is niet groot. Groot is wat moet. Klein heeft de richting van de dood, van het niets. Als er kleine getallen zijn, dan interpreteren mensen dat als het begin van het einde. Een uitstervende soort, een uitstervend ras. Hoeveel mensen gaan er nog naar de kerk? Als het minder en minder wordt, kan het zijn dat het leven eruit is en is er inderdaad geen toekomst meer. Een overste van een broedercongregatie schreef een boekje over de roeping tot broeder onder de titel Ars Moriendi, niet werven, maar sterven. Hoeveel zijn er nog? Hoeveel komen bij jullie nog in de kerk? Hoeveel jongeren zijn er nog? Altijd dat nog en nog. Het is het begin van het einde. Maar je kunt het kleine ook zien vanuit het perspectief van God. Voor God is alles mogelijk. Nieuw leven vanuit de dood. Van achter de dood. Onder de sintels gloeit het vuur. Kijk maar, zegt Jezus. Jullie ongelovige Thomassen. Jullie stellen zelfvertrouwen in iets kleins. In iets wat niet te zien is. Iets onmogelijks. De groei van de mosterdboom. Als je het zaait, dan is het het kleinste van alle zaadjes. En de vogels laten het nog liggen, zo klein. Het groeide en het werd een grote boom en de vogels uit de lucht nestelen in zijn takken. En zo doen jullie, vrouwen, toch ook met het zuurdesem. Iedere morgen bakt de huisvrouw het brood voor het gezin. De avond ervoor mengt zij het zuurdesem door het deeg. Een heel klein beetje, niet meer dan een handjevol, was genoeg voor een hele grote menigte, een maaltijd van bijna 200 personen. Het kleine, onooglijke begin staat lijnrecht tegenover het grote resultaat. God geeft de groeikracht. Onder de invloed van God. Vanuit God gezien is het kleine niet iets negatiefs. God maakt het kleine groot. Het moet eerst klein zijn om onder de invloed te komen van de grote scheppende God. En zo doen mensen die leven van God. Ze zoeken het kleine, het eenvoudige, het zwakke. Bernadette Soubirous zegt, ik houd van al wat klein is. Heeft hij ook niet een keer gezegd dat als God iemand had kunnen vinden die nog dommer en kleiner was dan zij, dan had hij die uitgekozen. Er is een soort trend ontstaan. Een soort evangelische mode bij mensen die zich toeleggen op de navolging van Christus. Een trend om te koketteren, te showen met kleinheid. Er zijn er die zich de kleine zusters en broeders van Jezus noemen. Charles de Foucault. En de kleine zusters van Bethlehem. Een nieuwe editie van de Karthuizerinnen die leven onder de regel van Bruno. Zoals eertijds de kleine zusters van Sint-Jozef. In ons land de zusters van Heerlen. En zoals destijds, tijdens de middeleeuwen, de 13e eeuw, waren de Franciscanen, dat waren minder broeders. Men ging dus roemen op minder zijn, op klein zijn. Al in het oude verbond was dat al in de mode. Het kleinste van alle volkeren. Gastarbeiders. Een slavenvolk. En binnen dit kleine volkje, de kleinen. Waarachtig, zo spreekt de Allerhoogste, hij die hoog verheven is, die in eeuwigheid troont en de Heilige heet, ik woon in een hoge en heilige woning, maar ook bij de vermorzelde, ootmoedige geest, om de geest der ootmoedigen ten leven te wekken en het hart der vermorzelden weer te doen leven. En Maria begon er al meteen mee. Mijn hart prijst hoog de Heer,
daar hij heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En Jezus jubelde het uit in de Heilige Geest: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Sint Jan, in het boek van de Openbaring, moest aan de 7 kerken van Klein-Azië een brief schrijven. Slechts op 2 van die 7 kerken had de Heer niets aan te merken. Voor hen niets dan lof en aanmoediging. Dat waren kleine en arme kerken, vervolgde kerken. De kerk van Smyrna bijvoorbeeld. Ik ken uw verdrukking en uw armoede, maar gij zijt rijk. En de kerk van Philadelphia. Al is uw kracht gering, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Beide in Openbaring 2. Dat kleine, dat onooglijke begin van Jezus' optreden en van de gestalte van de kerk in onze wereld, dat staat niet in tegenstelling tot het grote resultaat, maar roept dat juist op. De verheffing geschiedt uit een staat van vernedering, om de hoogte der verheffing te meten naar de diepte der vernedering. Hoe ga je om met kleinheid? Schaam je je erover? Erger je eraan? Verlamt het je? Of word je er moedeloos van? Of opstandig? Hoe ga je om met de grenzen van je grootheid? Als grens van je eigen rijkje? Of als begin van het buitenland? Als begin van Gods rijk? Met de hele nieuwe mogelijkheden van hem voor wie er niets onmogelijks is, omdat hij uit alles, ook het allergeringste, nog iets groots kan maken. In de Eucharistie beginnen we ook mee naar de grens van ons wezen te gaan. De grens van ons leven. We laten alles los, we geven het op, om in wat dan ook ons vertrouwen te stellen. We geven het initiatief helemaal aan hem. Brood en bron van eeuwig leven. En zo ook het gebed besluiten met gesprekjes, persoonlijke ontmoetingen hebben met de mensen die in de meditatie een rol hebben gespeeld, mensen die te doen hebben gehad met bepaalde vormen van kleinheid, van zwakheid, en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Niet solistisch, egoïstisch, over zichzelf heen gebogen, maar in vertrouwen op hem die zijn grootheid laat bestaan in het opvangen van zwakke, kleine mensen. Jezus die gekomen is voor de zondaars, voor tollenaars en publieke vrouwen, en de Vader, voor wie geen musje kan vallen, zonder dat hij er met zijn wil bij is. En tenslotte sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid u, opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe, mijn ziel en mijn lichaam, en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot eer, tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen

Geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Oefening van geloof. Mijn Heer en mijn God, ik geloof dat Gij zijt één God in drie personen, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat God de Zoon voor ons is mens geworden en aan het kruis gestorven. Dat Gij het goede loont en het kwade straft. Ik geloof alles wat Gij hebt geopenbaard en door de Heilige Kerk ons leert. Dat geloof ik vast, omdat Gij het hebt gezegd, die alles weet en altijd waarheid spreekt. Heer, vermeerder mijn geloof. Amen. Oefening van hoop. Oneindige goede God, ik hoop door de verdiensten van Jezus Christus van u te verkrijgen de eeuwige zaligheid en alle genade die ik daarvoor nodig heb. Dat hoop ik met een vast vertrouwen, omdat Gij het hebt beloofd, die almachtig zijt, oneindig goed voor ons en getrouw in uw belofte. Heer, versterk mijn hoop. Amen. Oefening van liefde. God van liefde, ik bemin u boven alles en uit geheel mijn hart, omdat Gij oneindig goed en oneindig beminnelijk zijt. Uit liefde tot u bemin ik ook alle mensen als mijzelf. Heer, geef mij steeds meer liefde. Amen. Engel van God, die mij bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen. Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
3: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

En beste luisteraars, na de Rozenkrans gaan we zo de Heilige Mis vieren vanuit de Sint-Servaas in Maastricht. We gaan even 8 minuten naar muziek luisteren. En als het goed is, begint de Heilige Mis om 9 uur of een paar minuten na 9. Ik wens je alvast een goede devotie toe.

En mijn luisteraars, het is bijna 9:00, de Heilige Mis begint zo. Ze zijn in de kapel van Sint-Servaas begonnen met het einde van de aanbidding. Daar maken we zo verbinding mee, dan kunt u ook de zegen ontvangen.

Goedemorgen allemaal. Zingen wij samen 1033. 1033. Couplet 1, 2, 3.

van de heilige Titus Bransma, priester en martelaar. Lieve mensen, soms lijkt het goede heel klein, net als het mosterdzaadje uit het evangelie van vandaag. Toch laat Jezus zien dat juist het kleine, als het met liefde wordt gedaan, kan uitgroeien tot iets groots. En dat zien wij ook in het leven van heilige Titus Bransma. Hij was een vriendelijke en gelovige karmeliet, een priester, hoogleraar en journalist. Hij bleef trouw aan God, aan de waarheid en aan de waarheid van ieder mens. Zelfs in de donkere tijd van de Tweede Wereldoorlog koos hij niet voor God, maar voor geloof en moed en voor liefde. En die trouw bracht hem uiteindelijk naar het concentratiekamp, waar hij op 26 juli 1942 zijn leven gaf. Zijn leven bleef vrucht dragen. 1985 werd hij zalig verklaard en 4 jaar geleden, 2022, door Paus Franciscus heilig verklaard. Lieve mensen, ook vandaag vraagt Jezus ons om zulke kleine zaadjes van goedheid te zaaien. Een vriendelijke woord of een daad van vergeving, een keuze voor waarheid en liefde. Zo kan Gods Koninkrijk ook door ons groeien. Maar eerlijk gezegd schieten wij daarin vaak tekort. Daarom erkennen wij onze fouten en vragen wij God om zijn barmhartigheid, zodat wij geïnspireerd door de heilige Titus Bransma met een zuiver hart deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd mag, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom bij deze heilige Eucharistie-viering. Bijzonder welkom alle luisteraars van Radio Maria. Vandaag vieren wij de gedachtenis

Laat ons bidden. God, oorsprong en bron van alle leven, gij hebt aan de heilige Titus Brandsma de kracht van uw geest geschonken om in vrede vervolging en marteldood de vrijheid van de kerk en de waarheid van de mens te verkondigen. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij ons niet schamen voor het evangelie, dat komen mag uw rijk van gerechtigheid en vrede, dat wij in alle omstandigheden van het leven mogen ervaren dat gij barmhartig zijt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Wij gaan nu luisteren naar Gods woord.

Lezing uit de profeet Jeremia. Dit zegt de Heer tot mij. Ga een linnen lendendoek kopen, sla die om uw middel en zorg dat hij niet nat wordt. Ik kocht dus een lendendoek zoals de Heer had gevraagd en sloeg die om mijn middel. Weer kwam het woord van de Heer tot mij. Ga naar de Eufraat met de lendendoek die gij gekocht hebt om uw middel en verberg hem daar in een rotsspleet. Ik ging naar de Eufraat en verborg hem daar, zoals de Heer mij bevolen had. Geruime tijd nadien zei de Heer tot mij, ga naar de Eufraat en haal de lendendoek op die gij daar op mijn bevel hebt verborgen. Ik ging naar de Eufraat, zocht de plek op waar ik de lendendoek had verborgen en haalde hem weer tevoorschijn. Maar de lendendoek was vergaan, hij deugde nergens meer voor. Daarna kwam het woord van de Heer tot mij. Dit zegt de Heer, op dezelfde manier zal ik de rots van Juda en van Jeruzalem laten vergaan. Dit verdorven volk dat niet naar mijn woorden wil luisteren, dat hardnekkig zijn eigen weg gaat, dat achter vreemde goden aanloopt, hen dient en vereert, het wordt als deze lendendoek die nergens meer voor deugt. Want zo vast als een lendendoek zit om de middel van een man, zo vast had ik heel Israël en heel Juda aan mij gehecht, zegt de Heer, ze zouden mijn volk, mijn eer, mijn roem en mijn glorie zijn, maar ze hebben niet geluisterd. Woord van de Heer. Het refrein van de tussenzang luidt, de rots die u voortbracht hebt geverlaten, de rots die u hebt voortgebracht hebt geverlaten, de rots die u voortbracht hebt geverlaten, vergeten de God die u heeft verwekt. De Heer zag het aan en in toorn ontbrand, verwierp bij zijn zonen en dochters. De rots die u voortbracht hebt geverlaten. Hij sprak, mijn gelaat verberg ik voor hen, ik wil eens zien hoe dit afloopt. Het is een geslacht dat verdorven is, het zijn onbetrouwbare lieden. De rots die u voortbracht hebt geverlaten. Zij tachten mij met hun goden van niets, zij tergen mij met armzalige wezens. Dan tacht ik hen ook met een volk van niets, dan terg ik hen ook met armzalige mensen. De rots die u voortbracht hebt geverlaten.

met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor. Het rijk der hemelen gelijk op een mosterdzaadje, dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaad, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde hij hun. Het rijk der hemelen gelijk op gist, die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen, en zonder gelijkenissen leerde hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken wordt. Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld. Woord van de Heer.

0: Brothers and sisters, bidden wij nu op voorspraak van de heilige Titus Brandsma, in vertrouwen tot God.
1: Voor de kerk, dat ze haar gelovigen steeds hechter weet te binden aan de Heer van alle leven. Laat ons bidden.
2: Heer ons God, wij bidden u voor ons.
1: Voor allen die zich christen noemen, dat zij zich steeds opnieuw toevertrouwen aan Gods voorzienigheid, opdat Hij zo door hen kan spreken en werken tot heil van de wereld. Laat ons bidden. Voor hen die omwille van hun geloof vervolgd worden, dat ze de moed niet opgeven en kracht mogen putten uit hun geloof. Laat ons bidden.
2: Heer ons, God, wij bidden u voor ons.
1: Voor hen die op sterven liggen, dat ze omgeven mogen worden door mensen die voor hen en met hen kunnen bidden. Laat ons bidden.
2: Heer ons, God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij ook voor de intenties van deze heilige Eucharistieviering. Bidden wij voor alle intenties opgegeven bij Sint-Servaas. En bijzondere intenties van alle luisteraars van Radio Maria. En voor een intentie voor een jarige. Laat ons bidden. Bidden wij ook voor onze dierbare overledenen. In het bijzonder bidden wij voor Nicolaas Villeneuve en al onze overleden familieleden, bekenden, dat zij weldra thuis mogen komen bij God, ons Allervader. Laat ons bidden. In stilte leggen wij onze persoonlijke intenties voor.

God, gij zijt oneindig goed en begaan met ons wel en wee. Leer ons u te dienen in voor- en tegenspoed. Indachtig de heilige Titus Bransma, dat vragen wij u door Christus onze Heer. Zingen wij samen 1034. 1034.

Dit broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, heilig met uw zegen deze overgaven en ontsteek in ons het vuur van de liefde tot u, waardoor de heilige Titus Brandsma alle lichamelijke flotteringen heeft kunnen doorstaan door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaar, heilige Titus Brandsma, heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ons plooien. En maakt gij ons broosheid sterk, om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.

de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze haven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak ook nu de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood aan de kelk van het geheel. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige goede. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Cornelis onze bischop, evenals zijn hulle bischop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Herdenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. In het bijzonder voor Nicolaas. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagde Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, met alle heiligen, in het bijzonder heilige Titus Brandsma en heilige Servatius, de Heer eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwige leven die lag te zijn, aan uw loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Als één familie, laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gestuurd door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde. En beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons een. Hij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waard dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Dit zegt de Heer, wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen.
1: Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik ben nu boven alles en wens U mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw geest. Laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, schenk ons in het sacrament dat wij hebben ontvangen de moed en de kracht die de heilige Titus Brandsma hebben gemaakt tot uw trouwe dienaar en tot overwinnaar in de marteldood door Christus onze Heer. Amen. Mensen, ik wens u allen een gezegende, vruchtvolle, rustige dag toe en heel veel zegen van God. Voor u allen, de Heer zij met u. Zegen u allen de almachtige en barmachtige God, Vader, Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

We waren best luisteraars van de Heilige Mis verbonden met de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht. We gaan door met onze programmering. Zo om 10:00 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 9:15 hoort u getuigenissen over Radio Maria, deze keer uit Venezuela en Armenië. En om 11:15 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. Om 11:00 begint het programma Geloofsvorming. Vandaag kunt u luisteren naar kardinaal Eik en zijn lezing uit de Rosary 2025 over de devotie van de eerste zaterdag. En de eerste zaterdag is al aankomende zaterdag. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 11:15 hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Duel van de Nijl van Tessa Afshar. En om 14:00 begint het programma De Lader van Jacob. Vandaag de derde aflevering uit de serie Willem Nuyens en het herwonen vaderland. En de titel van vandaag is Historische Ruzies. Om 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 15:30 hoort u Jeff Vaders. Hij geeft een inkijkje in Exodus 90. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 kunt u luisteren naar een lezing uit het archief over de laatste brieven van de heilige Titus Brandsma. Om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Mijlakerk in Utrecht. Wens beste luisteraars een gezegende dag toe. En ik hoop dat u veel inspiratie vindt bij Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

En vandaag Titus Brandsma. Anno Sjoerd Brandsma wordt geboren als zoon van Tjitske en Titus Brandsma op 23 februari 1881 in Oegelklooster bij Bolsward in Friesland. Het gezin Brandsma bestaat uit 4 meisjes en 2 jongens, van wie Titus de op 1 na jongste is. 5 van de broers en zussen zouden later kiezen voor het religieuze leven. Het gezin heeft een melkveebedrijf en verkoopt melk en kaas die op de boerderijen zelf worden gemaakt. Anno's vader zet zich in voor het behoud van de Friese cultuur en is actief in de lokale politiek. Na zijn middelbare schoolopleiding bij de Franciscanen in Megen, nabij Os in Noord-Brabant, besluit Anno in te treden in de Karmelorde. Hij begint zijn noviciaat in Boksmeer in september 1898 en neemt dan de naam van zijn vader Titus aan als kloosternaam. In oktober 1899 legt hij zijn eerste professie af en op 17 juni 1905 wordt hij tot priester gewijd in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Na verdere studie aan de Gregoriane Universiteit in Rome promoveert hij in 1909 tot dokter in de wijsbegeerte. Titus heeft ook een grote belangstelling voor spiritualiteit en voor journalistiek. 2 gebieden die, samen met zijn academische bezigheden, een groot deel van zijn levenswerk zullen gaan uitmaken. In 1923 is Titus een van de oprichters van de Katholieke Universiteit Nijmegen en hij werkt er ook als hoogleraar en bestuurder. In het academisch

0: hoogleraar en bestuurder. In het academisch jaar 1932-33 is hij er ook rector magnificus. Als pater karmeliet deelt hij de spirituele traditie van de orde ook graag met mensen buiten de universiteit. Hij reist veel om lezingen te geven over karmelitaanse spiritualiteit. Ter voorbereiding van een lezingentournee in de Verenigde Staten in 1935 verblijft hij ook enige tijd in de Carmelkloosters in Dublin en in Cork in Ierland. Hij is actief op veel maatschappelijke terreinen, zoals het onderwijs, de Friese taal en cultuur en ook vredeswerk. Titus ontwikkelt een bijzondere belangstelling voor journalistiek en andere media. Eind 1935 wordt hij de geestelijke adviseur van de Bond van Katholieke Journalisten. En in deze functie stimuleert hij het verzet tegen de publicatie van nazi-propaganda in katholieke kranten en in de pers in het algemeen. Hij is vooral kritisch over het antisemitisme. Als de nazi's Nederland binnenvallen in mei 1940, moedigt hij de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de schending van de mensenrechten in het algemeen door de bezetters. En door dit te doen, valt hij op bij de autoriteiten. Het aanzetten van katholieke kranten om te weigeren nazi-propaganda af te drukken bezegelt het lot van Titus. Titus had toegezegd aan elke redacteur om persoonlijk een brief van de bisschoppen te komen overhandigen. En in deze brief worden de redacteuren geïnstrueerd om niet te voldoen aan de nieuwe wet die hen verplicht nazi-advertenties en artikelen af te drukken. Titus heeft 14 redacties kunnen bezoeken als hij op 19 januari 1942 in Nijmegen door de Gestapo wordt gearresteerd. Hij wordt gevangen gezet in Scheveningen en Amersfoort voordat hij in juni van dat jaar naar Dachau wordt vervoerd. Onder het strenge regime daar gaat zijn gezondheid snel achteruit en in de derde week van juli komt hij terecht in de ziekenbarak. Hij verdraagt zijn martelgang gelijkmoedig en bemoedigt zijn medegevangenen. Op 26 juli 1942 wordt hij gedood met een dodelijke injectie. Op de dag dat hij sterft geven de Nederlandse bisschoppen een pastorale brief uit waarin ze krachtig protesteren tegen de deportatie van Joden uit Nederland. Titus kan gezien worden als een voorvechter van vrede en verzoening, van persvrijheid, van antifascisme en ook antidiscriminatie. Zijn motto was: wij zijn op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze te doen. Hij inspireerde hiermee en nog steeds heel veel mensen. Titus Brandsma laat zien dat je je niet stil hoeft te houden als de waarheid geweld wordt gedaan. Dat je altijd op moet komen voor mensen die geen stem hebben en dat het onrecht mag worden aangesproken. Spiritueel, maar met beide voeten op de grond. Samengevat, pater Titus was een Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen. Titus Brandsma wordt op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard door paus Johannes Paulus II... en op 15 mei 2022 heilig verklaard door paus Franciscus. Heilige Titus Brandsma, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Anonieme getuigenis uit Venezuela. Het programma Talking Till Dawn, dat één zaterdag per maand wordt uitgezonden van middernacht tot 6:00 PM op Radio Maria Venezuela, is gemaakt om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook niet kunnen slapen tijdens die late avond- en vroege ochtenduren. Tijdens een van de afleveringen van het programma, gepresenteerd door mevrouw Marlene Croci, kwam er rond 2:00 PM een telefoontje binnen van een 32-jarige man. Hij wilde niet geïdentificeerd worden en het eerste wat hij vroeg was of zijn oproep zou worden uitgezonden, omdat hij niet wilde dat iemand anders het gesprek zou horen. Toen hij eenmaal was gerustgesteld, vertelde hij de telefoniste dat hij op het terras van zijn huis gelegen in de staat Vargas een sigaret zat te roken. Hij maakte zich grote zorgen over zijn economische en zijn gezinssituatie. Hij werkte voor het ministerie van Onderwijs, maar zijn salaris was niet genoeg om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Hij woonde bij zijn ouders en voelde zich erg depressief en een mislukkeling, omdat hij op zijn leeftijd niet in staat was onafhankelijk te worden en zijn gezin de stabiliteit te geven die hij wilde. Met een gebroken en zeer droevige stem vertelde hij de telefoniste dat hij die nacht op het terras was geklommen met de bedoeling een einde aan zijn leven te maken door zich in de leegte te werpen. Maar toen hij aan zelfmoord dacht, hoorde hij een stem in zijn binnenste die hem zei de radio aan te zetten. Hij zocht en vond Radio Maria op kanaal AM 1450 en begon te luisteren naar wat de presentatoren zeiden. Hij besefte dat het een live-uitzending was en hij voelde zich aangemoedigd om te bellen. Hij hoefde alleen maar zijn angst te ventileren en afstand te nemen van de gedachten die hem constant bezighielden. Hij moest voor zijn kleine 2-jarige meisje zorgen. De telefoniste, die van zijn leeftijd was, moedigde hem aan en vertelde hem dat we er allemaal waren om naar hem te luisteren, maar vooral om voor hem en zijn behoeften te bidden. Toen nam de jonge man dankbaar afscheid. Na die avond belde hij nog 3 keer en hoewel hij nooit in de ether wilde komen om aan het programma zelf deel te nemen, zei hij dat hij God dankte dat hij die zaterdagavond geen zelfmoord had gepleegd. Hij is dankbaar dat hij op dat moment Radio Maria Venezuela heeft gevonden en is dankbaar voor Gods glorie.

Een getuigenis van Ararat Manoukian vanuit de Ararat-gevangenis in Armenië. Ik ben een gevangene in de gevangenis van Ararat. Ik luisterde voor het eerst naar je radio toen ik, zoals gewoonlijk, van kanaal wisselde. Ik stopte op je kanaal waar Pater Anton sprak. Ik luister nu bijna 2 jaar en door jullie radio is er veel in mij veranderd. Mijn geloof was erg verzwakt, maar dankzij jullie radio is het hersteld. Ik luister elke dag en kijk uit naar je nachtgebeden en bid zeker. Er zijn dagen geweest dat ik niet heb geslapen, omdat ik naar je luister en met je bid om mijn geloof te herstellen. Vandaag de dag zijn we zo ver van God verwijderd en hebben we programma's zoals die van jou nodig, die ons geloof zullen herstellen. Ik leef nu al 2 jaar volgens de geboden. Dit komt door uw radioprogramma's. Ook vroeg ik afgelopen december om de doop en werd gedoopt in de gevangenis.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Job treurt over zijn onheil. Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug? De dagen dat God over mij waakte, zijn lamp scheen boven mijn hoofd, zijn licht wees mij de weg door het duister. Was het maar als in mijn beste jaren, toen de Allerhoogste thuis was in mijn tent, de Almachtige met mij was en mijn kinderen om mij heen. Mijn voeten baden in boter en balsem, stromen olie vloeiden over mijn benen. Kwam ik de stadspoort uit om mijn zetel in te nemen op het plein, dan trokken de jongelui zich terug zo gauw ze mij zagen. De ouderen stonden vol eerbied op. Magistraten durfden niet meer te spreken en legden hun handen op de mond. Notabelen stonden stom, hun tong kleefde aan hun gehemelte. Maar nu word ik uitgelachen door jongeren, wier vaders ik nog niet als herdershond zou willen. En diezelfden zingen nu spotliedjes en roddelen over mij. Vol afschuw blijven ze op een afstand, of spuwen ze me zelfs in het gezicht. Tomeloos slaan ze op mij in. Ongeremd vieren zij zich uit. In drommen staan ze plotseling naast me, laten me struikelen, banen een weg voor hun dodelijke aanval. Mijn pad breken ze op. Ze kiezen de zijde van mijn ongeluk. Mijn zijde kiest niemand. Als door een gapende bres snellen ze op me af, in golven ten aanval trekken dwars door het puin. Van overal komt verschrikking op mij af. Mijn eer wordt weggevaagd door die storm. Mijn roem drijft weg als een wolk. Daarom breek ik uit in tranen, want dagen van ellende houden mij in hun greep. 'S nachts priemt de pijn tot in mijn beenderen, dat knagend zeer kent geen slaap. God, de geweldenaar, bezoedelt mijn kleed, want nauwelijks heb ik het aangetrokken, of hij smijt me tegen de grond, en daar lig ik dan, een hoopje stof en as. Roep ik om hulp? Gij antwoordt niet. Sta ik overeind? Gij let niet op mij. Gij zijt mijn tiran geworden en achtervolgt mij met uw machtige arm. Gij licht mij op, sleurt mij mee op de wind en schudt mij heen en weer in de storm. Dit is zeker. Gij drijft me terug in de dood, het verzamelhuis van al wat leeft. Tweede lezing uit een preek van de zalige Titus Brandsma over heldhaftigheid. We zullen onze liefde niet prijsgeven. Men zegt dat wij leven in een grote tijd, een tijd van grote mannen en vrouwen. We zouden misschien beter kunnen zeggen dat we leven in een tijd van diepe inzinking, maar waarin zich een reactie begint af te tekenen en men uitziet naar verdediging van de dierbaarste en heiligste panden. En daarom roept men om de sterke man. Maar een held willen wij, strijdend voor een heilige zaak, een ideaal gebaseerd op Gods plan en niet alleen op menselijke kracht. Het nieuwe heidendom beschouwt heel de natuur als een emanatie van de Godheid, rijk en veelvuldig als de rassen en volkeren der aarde. Zo is het ene ras edeler en zuiverder dan het andere. Naarmate het meer licht in zich draagt, heeft het ook tot taak dat licht uit te stralen en te doen schijnen over heel de wereld. Het kan dit slechts als het alle vreemde elementen afscheidt, als het van alle smetten vrij is. daarom de cultus van ras en bloed, de verering van de helden van het eigen volk. Hoe kan een verkeerd uitgangspunt toch op noodlottige dwaalwegen voeren? Is het niet jammer dat zoveel geestdrift en energie gesteld worden in dienst van zulk een verkeerd begrepen en onzuiver gesteld ideaal? Maar laten wij leren van de vijand, om ons eigen ideaal zuiverder en beter te stellen. Om evenveel liefde voor ons ideaal te koesteren, er evenveel geestdrift voor aan de dag te leggen, of vervaardigheid om ervoor te leven en te sterven, moed om het in onszelf en in anderen te verwezenlijken. Ook wij belijden onze voortkomst uit God. Ook wij willen wat Hij wil. Maar wij aanvaarden geen emanatie en vergoddelijken onszelf niet. Wij erkennen voortkomst in afhankelijkheid. En als wij roepen en bidden om de komst van zijn rijk, dan is dat niet in een differentiatie van ras en bloed, maar dan zijn alle mensen onze broeders, zelfs zij die ons haten en bestrijden. In vereniging met hem die zijn zon doet opgaan over goeden en kwaden. Wij willen niet vervallen in de zonde van het paradijs, ons met God gelijk maken. Wij willen geen heldenverering baseren op een vergoddelijking van de menselijke natuur. Wij erkennen een wet Gods en onderwerpen ons daaraan. Wij wensen onze afhankelijkheid van het hoogste wezen dat ons het aanzijn gaf niet te verdoezelen in een onjuist begrepen zucht om onszelf te zijn. Maar als wij de wet God in ons erkennen, ervaren wij evenzeer dat er in ons een wet om gelding vraagt die begeert tegen de geest Gods. Soms komt ook in ons, als in Paulus, het verlangen op dat het anders zou zijn. We hebben er moeite mee onze onvolmaaktheid en tegenstrijdigheid te erkennen. We zouden beter willen wezen, uiteraard, in aanleg en natuur. En soms zelfs menen wij te zijn wat we zouden willen wezen. In de beste ogenblikken echter erkennen wij onze onvolmaaktheid. Maar dan weten we toch dat we beter zouden kunnen zijn. Wij kunnen de overtuiging niet verdrijven dat wij veel volmaakter zouden kunnen wezen als wij er slechts de moed toe hadden. Het gaat niet zonder moeite, niet zonder harde strijd. In diezelfde goede ogenblikken treuren wij niet langer over onze lamlendigheid of die van anderen, maar herinneren wij ons het antwoord aan Sint Paulus innerlijk gegeven: Mijn genade is u genoeg. In verering met mij kunt ge alles. We leven in een wereld waarin men zelfs de liefde veroordeelt en een zwakheid noemt die moet worden opgeruimd, waar de mens overheen moet. Geen liefde, maar eigen krachtsontwikkeling. Laat elk zo sterk mogelijk zijn, laat de zwakken ondergaan. Het christendom met zijn liefdepreking heet uit de tijd en moet vervangen worden door de oude Germaanse kracht. Al wil het nieuwe heidendom de liefde niet meer, wij zullen, de geschiedenis indachtig, toch met de liefde dat heidendom overwinnen en onze liefde niet prijsgeven. De liefde zal ons weer het hart der heidenen doen winnen. De natuur gaat boven de leer. Laat de theorie de liefde verwerpen en veroordelen, haar een zwakheid noemen. De praktijk van het leven zal haar altijd weer een kracht doen zijn, die de harten der mensen overwint en gevangen houdt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de Katholieke Kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Dames en heren, beste bedevaartgangers. Op 13 mei 1917 verscheen de heilige maagd Maria voor de eerste maal aan de drie herderskinderen Lucia, haar neefje Francesco en zijn zusje Jacinta in de buurt van de kleine Portugese stad Fatima, op een heuvel gelegen bij een vallei, de Cova da Iria, de vallei van Irene. Dat zou zij in totaal 6 maal doen tot oktober 1917. Bij het afscheid na de eerste verschijning zei zij: bid elke dag een rozenhoedje voor het herstel van de wereldvrede en de bekering van de zondaars. Dat dagelijkse gebed in de vorm van een rozenhoedje was op dat moment bittere noodzaak. 1917 was het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en het was de eerste oorlog op industriële schaal met enorm veel slachtoffers. Naar schatting 10 miljoen soldaten en 7 miljoen burgers. Zo'n 20 miljoen mensen raakten gewond of vermist. Het dagelijkse gebed om de vrede was allernoodzakelijkst. Bij de derde verschijning kondigde Maria aan dat de toenmalige Eerste Wereldoorlog zou eindigen, maar ze voegde ze eraan toe: als mensen hun houding niet zouden veranderen en hun geloof in Christus niet serieus zouden nemen, dan zou er onder de volgende paus, dat was paus Pius XI, een nog veel grotere oorlog uitbreken. Wat zieners van visioenen horen en meedelen is geen leer van de kerk, maar we kunnen constateren dat deze voorspelling is uitgekomen. Na de Eerste Wereldoorlog ontvouwde zich een snelle secularisatie, zeker in West-Europese landen, minder echter in ons land. Dat zou pas later gebeuren, vanaf de jaren 60. Massaal bekeerde men zich tot atheïstische en of met het christelijk geloof onverenigbare ideologieën, zoals het communisme en het fascisme. Tijdens die derde verschijning vroeg Maria om Rusland toe te wijden aan haar onbevlekt hart. Daarin voegde zij het verzoek toe om elke eerste zaterdag van de maand in haar naam een oefening van eerherstel te doen. Toen Lucia bij de zesde verschijning vroeg wie zij was, luidde het antwoord: ik ben Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans en ik wil op deze plaats een kapel ter ere van mij. De verschijningen van Maria te Fatima staat in een

Fatima staat in een teken van het bidden van de rozenkrans. Francesco en Jacinta stierven als kinderen, maar Lucia bereikte een hoge leeftijd. Ze trad aanvankelijk in bij de zusters van de heilige Dorothea te Pontevedra. In 1948 werd ze karmelites in de Karmel van Coimbra. In het klooster te Pontevedra nog keek Lucia diverse verschijningen van Maria, die zij in opdracht van de lokale bisschop op papier zette. Tijdens een van die verschijningen legde Maria een hand op de schouder van Lucia, terwijl ze in de andere hand haar onbevlekt hart hield. Zij vroeg daarbij van katholieke gelovigen een vorm van devotie die inhield dat zij 5 eerste zaterdagen zouden houden in 5 opeenvolgende maanden. De betekenis van deze 5 eerste zaterdagen is dat door 5 beledigingen aan haar onbevlekt hart worden goedgemaakt. En wat zijn die 5 beledigingen van haar onbevlekt hart dan wel? Ten eerste betreffen deze beledigingen Maria's onbevlekte ontvangenis, die door velen wordt ontkend en zoals u weet ook vaak bespot. De tweede plaats, hetzelfde gebeurt met haar eeuwige maagdelijkheid. Ik hield dus een lezing op een symposium georganiseerd door de Vereniging van Medische Studenten van de Universiteit Utrecht. Na de lezing was er een cabaretvoorstelling waarbij de maagdelijke ontvangenis door overschaduwing door de Heilige Geest belachelijk werd gemaakt. Gebeurde het dan door kaboutertjes, zo suggereerde de cabaretier. Iedereen lachte zich kapot, behalve de orthodox-protestantse studenten, die zoals u weet in Utrecht en omgeving nogal talrijk zijn en die met de inhoud van mijn lezing ook eens waren. Het ergste was nog dat de cabaretier, die zichzelf heel leuk vond, een student katholieke theologie was. Na afloop excuseerde hij zich nog bij hem tegenover mij. Ik had van de organisatie begrepen dat u naar de lezingen zou vertrekken. Ja, dat kan wel zijn, maar deze student katholieke theologie gaf dan maar duidelijk aan dat hij niet geloofde in het dogma van de onbevlekte ontvangenis en had er zich behoorlijk beledigend over uitgelaten. Ten derde wordt het goddelijk moederschap van Maria vaak ontkend. Dat wil zeggen dat ze niet wordt geaccepteerd als de moeder van de hele mensheid. Hangend aan het kruis zegt Jezus tot zijn moeder over Johannes, zijn meest geliefde leerling en apostel: vrouw, zie daar uw zoon. En tegen Johannes zegt hij: zie daar uw moeder. De traditie leest hierin dat Maria niet alleen als moeder aan Johannes heeft, dat Jezus Maria niet alleen als moeder aan Johannes heeft gegeven, maar via hem aan alle mensen. De eerste die de titel Maria, moeder van de kerk gebruikte, was de heilige Ambrosius van Milaan in de 4e eeuw. Paulus VI bevestigde in 1964 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de titel Maria, moeder van de kerk. In het 8e hoofdstuk van Lumen Gentium, de dogmatische constitutie van het concilie over de kerk, wordt de leer over haar moederschap nader uiteengezet. Ik citeer: met moederlijke liefde draagt zij, Maria, zorg voor de broeders van haar zoon, die nog op pelgrimstocht zijn en gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegende vaderland bereiken. Daarom wordt de heilige maagd door de kerk aangeroepen onder de titel van voorspreekster, helpster, bijstand, middelares. Paus Franciscus besloot op 11 februari 2018, de 160ste verjaardag van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, om op de maandag na Pinksteren, die wij Tweede Pinksterdag noemen, de gedachtenis van de heilige maagd Maria, moeder van de kerk, in te stellen. Op de 4e plaats wordt Maria beledigd wanneer mensen bij kinderen onverschilligheid, minachting,

0: of haat jegens haar zaaien. In de zolder de vijfde plaats wordt Maria beledigd door de opzettelijke beschadigingen met het beschadigen van afbeeldingen van haar. In de laatste jaren vinden vooral in Franse katholieke kerken de nodige vernielingen plaats van kruisbeelden, maar afbeeldingen van Maria en andere heilige beelden. Verondersteld wordt dat deze nog alles vanuit een islamitische achtergrond worden gepleegd. Merkwaardig en ook pijnlijk is dat politici over vernielingen gepleegd in katholieke kerken het stilzwijgen bewaren. Dames en heren, wat is nu de invulling van die vijfde eerste dag zaterdag? Wat wordt er dan geacht te doen? Het eerste is dat sacrament van boete en verzoening ontvangen. Dat wil zeggen dat we gaan biechten. Hoeft niet per se op die eerste zaterdag. Dat kan ook in de periode daarvoor of daarna. De tweede plaats is de bedoeling dat we deelnemen aan de Eucharistie en ook de communie ontvangen. En voorts wordt verwacht dat we de rozenkrans bidden en Maria gezelschap houden door een kwartier lang te mediteren over de mysteries van de rozenkrans. U weet, aan het verzoek van Maria om Rusland toe te wijden aan haar onbevlekt hart is voldaan door paus Franciscus. Hij las de akte van de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekt hart van Maria op 25 maart 2022, het hoogfeest van de aankondiging van de Heer, oftewel Maria Boodschap, in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Tegelijkertijd vond deze toewijding ook plaats in alle bisdommen over de hele wereld. Lucia schrijft haar memoires dat Maria de volgende belofte verbond aan de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart. Als aan mijn verzoeken gehoor wordt gegeven, zal Rusland bekeerd worden en zal er vrede zijn. Uiteindelijk zal mijn onbevlekt hart zegen vieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden en zij zal bekeerd worden. En een periode van vrede zal aan de wereld geschonken worden. We hebben niet direct na het lezen van die akte van toewijding door de paus vrede gekregen. Wat moeten we daarvan denken? De uitvoerend directeur van het wereldapostolaat van Fatima, David Carollo, wijst op het katholieke beginsel dat wij met de genade moeten meewerken. En wil die vrucht dragen in ons leven? En hoe kunnen wij aan die genade meewerken? Carollo noemt de devotie van de vijf eerste dagen het onvervulde deel van de boodschap van Fatima. De paus heeft Rusland en ook Oekraïne toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Maar nou wij nog, met onze vijf eerste zaterdagen. De belofte van Maria van Fatima, zo zegt hij, zullen uitkomen wanneer dat verdienen. Dat wil zeggen als genoeg mensen die vijf eerste zaterdagen devotie voltooien. Carola noemt de devotie van de vijf eerste zaterdagen het onvervulde gedeelte van de boodschap van Fatima. Hij dringt er daarom op aan dat we zoveel mogelijk deze devotie vervullen. Hij zegt, we moeten de boodschap van Fatima in ons leven integreren. In het bijzonder de vijf eerste zaterdagen devotie. Die moeten we vervullen. En dan komt er vrede als voldoende mensen over de hele wereld dat ook doen. Dames en heren, Harold Colgan, een pastoor in Plainfield in de Verenigde Staten, stichtte in 1946 de Blue Army of Our Lady of Fatima. Het blauwe leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat nu meestal het wereldapostolaat van Fatima wordt genoemd, dat we bovenal ter sprake hebben gebracht. Het doel van deze publieke internationale vereniging is het uitdragen van de authentieke leer van de katholieke kerk en de strikte naleving van de leerstellingen van het evangelie. Op een gegeven moment werd Colgan ernstig ziek en was het nodig dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Hij bad tot Onze Lieve Vrouw van Fatima dat hij op haar voorspraak mocht genezen. Eenmaal genezen zou hij de rest van zijn leven de devotie tot haar bevorderen. Hij genas en kwam zijn belofte na. Wie lid is van het blauwe leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, neemt het volgende op zich. 1. De devotie tot het onbevlekt hart van Maria. 2. Het dagelijks bidden van de rozenkrans. En op de derde plaats het oprecht nakomen van de plichten die voortvloeien uit zijn of haar levensstaat. Waarom spreekt Colgan van het blauwe leger? Blauw is de kleur die we associëren met Maria, ook in de liturgie. Colgan zei erover: het blauwe leger van Maria en Christus staan tegenover het rood van de wereld en Satan. Vader Colgan, erbij gestaan door de Amerikaanse katholieke schrijver John Havard. Deze gaf lezingen en schreef ook boeken over de boodschap van Fatima en over het blauwe leger. Het initiatief van vader Colgan kreeg in 1947 ook de goedkeuring van Pius XII. Het blauwe leger, oftewel het wereldapostolaat van Fatima, heeft meer dan 20 miljoen leden verspreid over de hele wereld. Het is de bedoeling van het wereldapostolaat van Fatima in de parochische gebedsgroepen worden opgericht die de devotie van de vijf eerste zaterdagen en het roosterkrans bevorderen en verspreiden. Van de leden wordt tevens gevraagd het bruiningskapelier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel te dragen als een teken van persoonlijke toewijding aan Maria. Dames en heren, de boodschap van Fatima was niet alleen actueel aan de mensen die het einde van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Maar is dat ook in onze tijd? In de 80 jaren die verstreken zijn sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn we in West-Europa aan vrede zo gewoon geraakt dan we ons nauwelijks nog konden voorstellen ooit nog met oorlogen te maken te kunnen krijgen. We zijn er echter in korte tijd achtergekomen dat dat een illusie is. Daar zijn de meesten wel van doordrongen door de huidige geopolitieke spanningen die gemakkelijk kunnen escaleren en ontsporen. Het houden van de vijf eerste zaterdagen en het bidden van de rozenkrans zijn uiterst noodzakelijk om God te vragen de vrede te bewaren of te herstellen. Blijvende vrede kan alleen door God worden gegarandeerd, niet door mensen. Dat zei paus Leo XIV in zijn eerste toespraak vlak na zijn aantreden op de centrale loggia van de Sint-Pietersbasiliek. Vrede zijn met u allen, zei hij. Dierbare broeders en zusters, dit is de eerste groet van de verrezen Christus, de goede herder die zijn leven gaf voor Gods kudde. Ook ik zou willen dat deze vredesgroet doordringt tot in uw hart, tot in uw familie, tot bij iedereen, waar ook ter wereld, en bij alle volkeren, tot over de hele aarde. Vrede zij met u. Het is de vrede van de verrezen Christus, ontwapenend en ongewapend, nederig en standvastig. Die vrede komt van God. God die ieder van ons onvoorwaardelijk lief heeft. Dames en heren, hier gaat het echter in de eerste plaats om de vraag welke betekenis de devotie van de vijf eerste zaterdagen en het bidden van het rozenkransgebed heeft voor de vorming van een christelijke spiritualiteit in de huidige cultuur. Paus Johannes Paulus II zegt hierover behartenswaardige dingen die we niet aan de vergetelheid mogen prijsgeven. Hij is een paus wiens onderricht stevig is geworteld in de Heilige Schrift en de traditie van de kerk. Hij is tegelijkertijd een man die de huidige cultuur door en door kent, begrijpt en weet te analyseren. In zijn tweede Angelus-toespraak al, op 29 oktober 1978, de laatste zondag van oktober, de Mariamaand, zegt hij ronduit: de rozenkrans is mijn favoriete gebied. gebed. Een prachtig gebed. Geweldig in zijn inhoud, eenvoud en zijn diepte. In dit gebed herhalen we vele malen de woorden die de maagd Maria hoorde van de aartsengel en van haar nicht Elisabeth. De hele kerk sluit zich aan bij deze woorden. Feitelijk passeren tegen de achtergrond van de woorden wees gegroet voor de ogen van de ziel de vele episodes uit het leven van Jezus Christus. Zij zijn alles bij elkaar samengesteld uit de blijde, de droevige en de glorievolle mysteries in een levendige gemeenschap met Jezus. Door ze kunnen we zeggen het hart van zijn moeder. Tegelijkertijd kan ons hart in deze tintjes van de rozenkrans alle feiten insluiten die we in het leven van ons als individu uitmaken. Van het gezin, van de natie, van de kerk en van de mensheid. Persoonlijke zaken en die van de naaste, vooral degenen die ons nastaan, die ons het meest dierbaar zijn. Zo volgt het eenvoudige gebed van de rozenkrans het ritme van het menselijk leven. Overigens vroeg paus Johannes Paulus II aan de mysteries van de rozenkrans ook de mysteries van het licht toe. Deze zijn ontleend aan het openbare leven van Jezus. Dat doet hij in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae uit 2002. Hierin stelt hij vast dat de rozenkrans geleidelijk de huidige vorm heeft gekregen gedurende het tweede millennium onder invloed van Gods geest. De rozenkrans heeft voor christenen eeuwenlang uiteenlopende culturen gestalte gegeven aan hun spiritualiteit. Met spiritualiteit verstaan wij christenen niet allerlei vage rituelen en gevoelens, maar eenvoudigweg een persoonlijke relatie met Christus die door de Heilige Geest, Latijn de Spiritus Sanctus, in ons tot stand wordt gebracht. Vandaar het woord spiritualiteit. De paus benadrukt dat de rozenkrans, hoewel duidelijk gericht op Maria, in feite een christocentrisch gebed is. Paulus VI omschrijft de rozenkrans als een samenvatting van de boodschap van het hele evangelie. Dames en heren, ook voorgangers van Johannes Paulus II hebben gewezen op het belang van het rozenkransgebed. Ze laten zien welke betekenis de rozenkrans in verschillende tijdsepisodes en culturen heeft gehad. Leo XIII wees er in een encycliek in 1883 op dat de heilige Dominicus rond 1200 tegenstanders van de katholieke kerk niet bespreekt met wapens, maar met devotie, die hij voor het eerst de rozenkrans noemde. Hij zag hierin een zeer krachtig wapen om veel mensen die in dwalingen verstrekt waren door het gebed terug te brengen tot de weg van het heil. Hij noemde ook de verpletterende overwinning op 7 oktober 1571 in de slag bij Lepanto van de pauselijke vloot op islamieten die Europa dreigde te overspoelen. De toenmalige Pius V had alle katholieken opgeroepen om de rozenkrans te bidden, opdat God hen op voorspraak van Maria de overwinning zou schenken. We gedenken dit elk jaar op 7 oktober, de gedachtenis van de heilige maagd Maria van de rozenkrans. Leo XIII noemde de rozenkrans ook een gebed voor zijn tijd, het laatste kwart van de 19e eeuw. Sinds ongeveer 1850 kreeg de verlichtingsfilosofie ziender ogen vat op de West-Europese samenleving. Vooral hoger opgeleide katholieken werden daardoor liberaal en vrijzinnig of verloren hun geloof helemaal. Hier werd de cultuur voorbereid die nu gemeengoed is. En dat niet alleen onder meer in de West-Europese samenleving, maar tegenwoordig overal in de wereld, doordat dit gedachtegoed via de sociale media overal verspreiding vindt. Paus Leo XIII schrijft: u hebt voor uw ogen, eerbiedwaardige broeders, de beproevingen waaraan de kerk dagelijks wordt blootgesteld. De christelijke vroomheid de openbare zeden, ja zelfs het geloof zelf, het hoogste goed en begin van alle andere deugden, worden dagelijks door de grootste gevaren bedreigd. U bent niet alleen toeschouwers van de moeilijke situatie, maar uw naastenliefde is net als de mijne diep gekwetst. Want het is een van de meest pijnlijke en treurige aanblikken om zoveel zielen.
1: En toen viel heel even de verbinding weg, merk ik. De tekst heb ik hier ook voor me, dus ik kan in ieder geval voor u verder lezen. Want het is een van de meest pijnlijke en treurige aanblikken om zoveel zielen, verlost door het bloed van Christus, door de wervelwind van een tijdperk van dwaling aan de verlossing te zien ontrukt worden en in de afgrond van de eeuwige dood gestort. Onze behoefte aan goddelijke hulp is vandaag even groot als toen de grote Dominicus het gebruik van de rozenkrans van Maria invoerde als balsem voor de wonden van zijn tijdgenoten. Einde citaat. In deze aansporing van paus Leo XIII zien we een weerspiegeling van de oproep die Maria al bij de eerste verschijning te Fatima tot de kinderen richtte. Namelijk om de rozenkrans te bidden voor de bekering van de zondaars, om te voorkomen dat die in de hel zouden belanden. Dit blijkt ook uit het bekende gebed van Fatima dat Maria tijdens haar verschijningen aan de kinderen leerde. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Onze medemensen tot Christus brengen en voorkomen dat ze voor eeuwig van God gescheiden zullen, impliceren een verantwoordelijkheid waar we ons als christenen niet altijd even bewust van zijn. We moeten als christenen door het uitdragen van het geloof en onze christelijke levenshouding onze medemensen tot God proberen te brengen en te voorkomen dat ze voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Inmiddels is de verbinding hersteld, zie ik, dus we gaan weer terug naar de kardinaal.
0: En onze christelijke levenshouding, onze medemensen tot God proberen te brengen en te voorkomen dat ze voor eeuwen van God gescheiden zullen zijn. Vaak zal het niet lukken om medemensen te overtuigen van de waarheid die we uiteindelijk alleen in Christus kunnen vinden. Gelovige ouders ondervinden dat bijvoorbeeld als hun kinderen in de puberteit komen en tegen het geloof in opstand komen. Maar we hebben daarnaast ook de andere mogelijkheid, namelijk om medemensen bij God te brengen door ons gebed en specifiek door het rozenkransgebed. De verschillende aansporingen om de rozenkrans te bidden van pausen uit het verleden, die ze hebben gedaan met het oog op de actuele uitdagingen en moeilijkheden van hun tijd, zijn ook voor onze cultuur nog steeds relevant. Daar blijkt ook uit dat het rozenkransgebed een tijdloos gebed is. Een interessante vraag is echter welke specifieke betekenis het rozenkransgebed kan hebben in onze huidige cultuur. Dit vraagt eerst om een schets van onze cultuur. Sinds de jaren 60 zijn we in steltreinvaart welvarend geworden. Het heeft ons in staat om tamelijk onafhankelijk van medemensen ons leven in te richten. Daardoor zijn we individualisten geworden en is de gemeenschapszin op de achtergrond geraakt. Elke individualist is zijn eigen paus. Hij kiest zijn eigen levensovertuiging of de inhoud van zijn religie. Bepaalt autonoom zijn eigen set van ethische waarden. De individualisering heeft zo de secularisering in de hand gewerkt. De individualist heeft niet iets nodig dat hem overstijgt. De ouders, het gezin, de samenleving, de kerk en al helemaal niet God. De individualist is geneigd zichzelf op het podium te plaatsen en medemensen te zien als toeschouwers. Het individualisme is voor het huwelijk en het gezinsleven zeer schadelijk gebleken. Natuurlijk is de totale wederzijdse zelfgave van man en vrouw aan elkaar. Maar individualisten zijn tot zo'n totale zelfgave niet gemakkelijk in staat. Dit verklaart mede het hoge percentage echtscheidingen dat in 2014 zelfs ruim 40% bedroeg. In de verlisten hebben geen behoefte aan de samenleving. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen, nog voor de kerk, nog voor de burgerlijke gemeente, bij elkaar in het huwelijk treden. De gedachte is dat de samenleving niets heeft te maken met de wijze waarop zij hun relaties en hun seksualiteit willen beleven. Daarover willen ze autonoom zelf beslissen. Sinds de jaren 90 heeft de individualisering geleid tot het huidige neoliberalisme en ook tot het neokapitalisme. De hyperindividualistische cultuur waarin wij leven heeft egocentrische, maar eerlijk gezegd ook wel egoïstische trekken. De hoger opgeleiden zorgen goed voor zichzelf, terwijl mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor lage lonen worden uitgebuit. Dat geldt al helemaal voor de arbeidsmigranten. Dames en heren, wat heeft nu de Rozenkrans voor Spacewix te bieden aan deze hyperindividualistische cultuur waarin u en ik leven? Op de eerste plaats dienen we ons te realiseren dat we zelf onderdeel zijn van deze cultuur. De huidige cultuur kan ook ons als christenen de greep krijgen en daardoor onze relatie met Christus en zijn kerk verzwakken en zelfs ondermijnen. Het zal op de eerste plaats van belang zijn dat we voorkomen dat we onszelf niet helemaal laten opzuigen door de huidige cultuur, maar in Christus diep verworteld blijven. We kunnen ons niet helemaal onttrekken aan de huidige cultuur. Een oude christelijke wijsheid zegt: we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. We zijn van Christus en moeten dat ook zien te blijven. En daarbij is het Rozenkransgebed een heel vruchtbaar middel. Het is een meditatief gebed. Bij elk tintje van de Rozenkrans overwegen een van de mysteries uit het leven van Jezus. Het bijzondere van de Rozenkrans is dat we dat doen door de ogen van Maria. Met haar ogen kijken we naar Jezus. Dat wil zeggen, we maken ons iets van de houding van Maria eigen, die haar zo intens met haar zoon verbindt. Dames en heren, als we ons iets van de houding van Maria eigen weten te maken, dan kunnen we ons onttrekken ook aan de wurggreep van het hyperindividualisme. Maria is geen individualist, maar leeft helemaal voor haar zoon en er ook helemaal voor ons, voor wie ze de moeder is. Ze maakt van zichzelf een volledige gave aan God. Toen de engel Gabriel haar vroeg namens God om de moeder van zijn zoon te worden. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, zo luidde haar antwoord. Op de eerste plaats geeft Maria zichzelf aan God, doordat ze hem totaal geloof schenkt. Ze geeft zich ook aan God, doordat ze zich volstrekt beschikbaar stelt om de moeder van zijn zoon te worden. Doordat Jezus in haar mens kon worden, kon hij de kruisdood en de verrijzenis ondergaan en ons zo van onze zondenschuld verlossen. Ze geeft zich dus ook aan ons, doordat ze bereid was de moeder van Jezus te worden, levert ze een unieke bijdrage aan ons heil. Maria blinkt uit door haar gemeenschapshim. Zij is de moeder van de kerk, moeder van alle christenen gelovigen en eigenlijk van alle mensen. Bovendien is zij voor ons het voorbeeld van hoe we Jezus moeten navolgen. Het Tweede Vaticaans Concilie noemt Maria ook het beeld van de kerk. Ik citeer Lumen Gentium: de moeder van God is model van de kerk, zoals Sint Ambrosius reeds leerde. Met name de orde van het geloof, de liefde en de volmaakte eenheid met Christus. Als we ons iets van die houding van Maria eigen maken, dan voorkomen we dat door de huidige hyperindividualistische cultuur worden opgeslorpt. We kunnen ons iets van de houding van Maria eigen maken en met haar ogen kijken naar de mysteries van Christus door het bidden van de Rozenkrans. Maria, zo zegt Paulus VI, is model voor de geestelijke houding waarmee de kerk de goddelijke mysteries viert en leeft. Het Christusgebed biedt ons ook een unieke gelegenheid om Christus, het Rozenkransgebed biedt ons ook een unieke gelegenheid om Christus te aanbidden. Het meest kenmerkende element, namelijk de litanie-achtige opeenvolging van Wees gegroeten, wordt op zichzelf een onophoudelijke lofprijzing van Christus, die uiteindelijk het doel is van zowel de aankondiging van de engel als de groet van de moeder van Johannes de Doper. Gezegend is de vrucht van uw schoot. We kunnen zelfs verder willen gaan en zeggen dat de opvolging van Wees gegroeten de schering vormt waarop de complementatie van de mysteries is geweven. De Jezus die in elk Wees gegroet wordt genoemd is dezelfde Jezus die in de mysteries, die men de mysteries overwegen. Nu als zoon van God, dan weer als zoon van de maagd, bij zijn geboorte in de stal in Bethlehem, bij zijn presentatie door zijn moeder in de tempel, als jongen van 12 jaar in de tempel vol ijver voor de zaken van zijn vader, als verlosser in doodsangs in de Hof van Olijven, gegezeld en met doornen gekroond, het kruis dragend en stervend op Golgotha, verrezen uit de dood en opgevaren naar de heerlijkheid van de Vader om de gave van de geest te zenden. Zoals bekend was er vroeger de gewoonte, die sommige plaatsen nog steeds in ere wordt gehouden, om in de naam van Jezus in elk wezen groet een verwijzing naar het mysterie te vermelden, waarin dat wordt overwogen. Dit wordt juist gedaan om de beschouwing te bevorderen en het denken en spreken in overeenstemming te brengen. Dit zegt paus Paulus VI. Het Rozenkransgebed biedt gelovigen op deze wijze de gelegenheid te groeien in de goddelijke genade. Het Rozenkransgebed vervangt uiteraard niet de viering van de liturgie, maar ondersteunt die wel degelijk. Al was het alleen maar door het Rozenkransgebed ons geloof in Christus en onze relatie met hem door Maria verdiept en bestendigd. Via Christus zijn we zo ook met al onze medemensen verbonden. Je ook het gebed bidden. Het Rozenkrans helpt ons ook in dit opzicht op het hyperindividualisme te overwinnen en evenals Maria ons in deemoed in te voegen, zowel de kerkelijke als de wereldse gemeenschap. Paus Johannes Paulus II ziet het Rozenkrans ook een gebed om het gezin als fundamenteel en onmisbaar instituut veilig te stellen. Hij zegt in Rosarium Virginis Mariae: een soortgelijke behoefte aan inzet en gebed doet zich voor in verband met een andere cruciale kwestie van onze tijd. Het gezin, de eerste cel van onze samenleving, dat steeds meer wordt bedreigd door diverse krachten, wordt ontwricht. Zowel op ideologisch als op praktisch vlak. Zodat wij vrezen voor de toekomst van deze fundamentele en onmisbare instelling. En daarmee voor de toekomst van de samenleving als geheel. De heropleving van de Rozenkrans in christelijke gezinnen in het kader van een bredere pastorale zorg voor het gezin zal een doeltreffend middel zijn om de verwoestende gevolgen van deze crisis, die zo kenmerkend is voor onze tijd, tegen te gaan. Dames en heren, door de devotie van de eerste 5 zaterdagen en het Rozenkransgebed kan Maria ons helpen onze blik intens op Christus te richten. Zelf leefde ze met haar ogen gefixeerd op Christus, terwijl ze elk woord van hem koesterde. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De beschouwing van Jezus door Maria heeft een heel bijzonder karakter. Het is een vorm van herinneringen in de Bijbelse zin van het woord. Dat betekent het present stellen van de werken die God in de heilsgeschiedenis tot stand brengt. Door de eerste vijf zaterdagen en het rozenkransgebed delen wij in deze beschouwing van Jezus door Maria in deze Bijbelse vorm van herinneren. Dit herinneren als het present stellen van Gods werken in de heilsgeschiedenis gebeurt uiteraard op de eerste plaats in de viering van de liturgie. Maar, zo zegt Johannes Paulus II, de rozenkrans maakt op zijn eigen bijzondere wijze deel uit van dit gevarieerde panorama van onophoudelijk gebed. Als de liturgie als activiteit van Christus en de kerk een reddende handeling bij uitstek is, dan is ook de rozenkrans als meditatie met Maria over Christus een heilzame meditatie. Door ons onder te dompelen in de mysteries van het leven van de Verlosser, zorgt Hij ervoor dat wat Hij heeft gedaan en wat in de liturgie aanwezig wordt gesteld, diepgaand wordt opgenomen in ons hart en ons bestaan vormgeeft. Hartelijk dank voor uw aandacht.

0: Voorbidden, nabidden, zeg het maar.
1: Ja, ik weet niet. Ja, ik denk dat komt ook nog.
2: Oké.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: dat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. We bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Halleluja. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest.
1: Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetende maken zij wijs.
0: Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog.
0: Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar.
1: Zijn uitspraken zijn waarachtig. Vaardig is iedere zak.
0: Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem.
1: Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt daar rijk voor beloond.
0: Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook

0: mij ook wat ik niet weet.
1: Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij.
0: Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt.
1: Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u mijn rots en verlosser.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De wet van de Heer bevredigt het gemoed. En het is een licht voor het oog. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Heer mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers.
1: Anders slepen de leeuwen mij mee. Verscheuren zij mij zonder redding.
0: Heer mijn God, als ik iets heb misdaan, als onrecht kleeft aan mijn handen,
1: als ik ooit vrienden bedrogen heb, of kwaad ongevroed gelaten,
0: laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots, mijn eer in het stof vertreden.
1: Heer, sta op me in uw toren, weersma de woede van mijn verdrukkers. En kom voor mij op als het recht spreekt.
0: Laat dan de naties rondom u staan. En gij op uw troon daarboven.
1: Gij die de rechter der volken zijt, verschaf mij recht naar verdiensten. Omdat ik niet schuldig ben.
0: Eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God die de harten kent.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. God is een rechtvaardige en sterke rechter. Oprechte harten beschermt Hij. Het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij.
1: Hij is een rechtvaardige rechter. Een altijd dreigende God.
0: Bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant hij de boog en richt hem.
1: Moordende wapens neemt hij ter hand. Hij treft de tandende pijlen.
0: Wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt, die brengt ook boosheid ter wereld.
1: Wie valkuilen graaft en uitdiept, die valt in de kuil die hij groef.
0: Zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd.
1: Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. We zingen de verheven naam van de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God is een rechtvaardige en sterke rechter. Oprechte harten beschermt Hij.
1: Iedere mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden. Want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, dan is zijn vroomheid waardeloos.
0: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: Zijn lof klinkt op de lippen.
0: Laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst,

0: die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt. Help ons in overgave aan uw wil de last van en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze maandagmiddag. We gaan samen bidden en bij iedere tientje is er een meebidder nodig. Dus u zult kunnen bellen om mee te bidden op de radio. En intenties kunt u doorgeven via de telefoon als er muziek klinkt. Of anders de hele tijd als er gebeden wordt op WhatsApp. We wensen u een goede devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald der stijlen, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel. Zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijheid van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden in het eerste tientje voor de intentie van de paus. Voor de maand juli. We bidden voor respect en bescherming van het menselijk leven en al zijn stadia. En het erkennen als een geschenk van God. Om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidden ze weldoeners van Radio Maria en voor de zielenrust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. Ook bidden we voor twee zieke zussen en een zieke zwager, dat ons lieve Heer ze bij wil staan in alles wat ze nodig hebben. Ook bidden we voor een zieke nichtje, en dat ze een grote wond aan haar ondervoet heeft, dat het mag genezen. We bidden voor dat de gezondheid van hun vader hersteld wordt als dat Gods plan is. Voor een zusje, dat haar relatie met haar man weer helemaal goed komt. Dat ze de trauma mag overkomen. Voor een oudste zoon, uit dankbaarheid, omdat hij een woonruimte heeft gevonden. We bidden voor zijn woongeluk en we vragen om zegen over zijn woning. En we bidden voor de gezondheid van een luisteraar, dat iemand weer mee kan bidden met de Rozenkrans bij Radio Maria. Voor het welslagen van een operatie vandaag. Voor een petekind en haar gezin. voor het vinden van een nieuw huis. Voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. Overhoring van een bijzondere intentie uit dankbaarheid en voor alle overledenen. We bidden om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis of voorspraak van de heilige Jozef. Uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer, voor de bescherming van een dochter en ook voor goede reis volgende week naar Tsjechië. We bidden ook voor moed en kracht en dat de medische behandeling blijft aanslaan. Dat de nieuwe week ons weer genadig mogen zijn. Voor rust in iemands hoofd en om gewenning in een nieuw woonplaats. We bidden weer uit dankbaarheid dat een bedevaart gisteren naar Kevelaar goed is verlopen. En voor zegen voor een jongere reis naar Polen, die vandaag vanuit Limburg vertrekt, en om zegen bij een bedevaart naar Kevelaar. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En beste luisteraars, het is tijd voor muziek voor het tweede tientje. U kunt tijdens de muziek bellen om intenties door te geven. En voor het tweede tientje is er een meebidder nodig via de telefoon. Dus wilt u meebidden, dan belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, het tweede tientje gaan we bidden voor een ziek mevrouw met veel klachten, met mogelijk een longontsteking. We bidden voor haar genezing en we bidden voor minder eenzaamheid voor haar. Ook bidden we om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Dat er vrede mag komen overal waar er oorlog is. En voor een ernstig zieke bisschop. Ook bidden we uit dankbaarheid en op voorspraak van Maria van altijddurende bijstand. Ook bidden we voor een bijzondere intentie. Het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we gaan zo het derde tientje bidden. U kunt bellen om intenties door te geven. En u bent ook van harte welkom om op de radio een tientje mee te bidden. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: We gaan, beste luisteraars, het derde tientje bidden. Voor de wereldvrede en dat een zwangerschap van een zus goed mag verlopen. Ook bidden we dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen en dat een neef mag herstellen. Voor een dochter, dat ze zich mag bekeren, dat het kwaad van het spiritisme door de genade van God mag verdwijnen en dat ze gezuiverd mag worden door de doop. Op voorspraak van de zalige Petrus Donders. We bidden voor vernieuwde kracht, geestelijk en lichamelijk, en dat iemand weer naar buiten kan. Voor een boertje die bestraald chemo krijgt, dat het aanslaat en dat hij nog kan genieten van zijn gezin. Ook bidden we dat de branden ophouden in Spanje en in Frankrijk en overal waar er nog natuurbranden zijn. We bidden voor een lieve vriendin van iemand die terminaal ligt. Zij is 64 jaar oud. We bidden voor kracht, sterkte en om een zalig stervensuur voor haar. Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Beste luisteraars, we gaan zo het vierde tientje bidden. Je kunt bellen om intenties door te geven. En u kunt ook een liedje op de radio meebidden. Het telefoonnummer is 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, in het vierde tientje willen we voor de overburen van een luisteraar waar ze een beetje onmin hebben. We bidden om vrede onder de buren. We bidden ook voor een man die een MRI-scan moet laten doen om sterkte en om dat het alles goed mag gaan. Ook bidden we voor de zielenrust van een vriend en dat het ijzergehalte en het bloed van iemand goed mag komen. En voor een bijzondere intentie. Ook bidden we uit dankbaarheid voor een goede vakantie, voor rust en wijsheid en verlossing van pijn voor iemand. En dat steeds meer mensen hun heil mogen vinden bij Maria en Jezus. Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, de gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En beste luisteraars, we zijn aangekomen bij het laatste tientje. U kunt weer bellen om intenties door te geven. En u kunt ook meebidden op de radio. En ook kunt u de litanie van het heilig bloed, van het kostbaar bloed, op de radio meebidden. Als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001.

0: En beste luisteraars, het vijfde tientje bidden we door voor een ernstig zieke vriendin om kracht in haar laatste levensfase. Om zegen over een zware operatie aanstaande woensdag voor een kennis. We bidden voor een man die jarig zou zijn. We bidden voor zijn zielrust, omdat hij 8 jaar geleden is overleden. We bidden voor steun en voor spoedig herstel van een jonge vrouw. Om rust in iemands hoofd voor iemand. We bidden om zegen over hun kleinkinderen. En we bidden om zegen voor 2 priesters in Nigeria. Het vijfde. En we bidden ook voor alle intenties van degenen die met ons aan het meebidden zijn. Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weer gevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En bij luisteraars, aansluitende rozenkrans, bidden we ook de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: Christus, God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, Verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden Woord van God.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe altijddurende verbond.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geeseling tot bloedens toegeslagen zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
1: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon hebt gij alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd, bij de overweging van dit mysterie, de genade van de verlossing ontvangen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En beste luisteraars, we zijn gekomen bij het laatste, of we zijn gekomen bij het einde van de Rozenkrans. Hartelijk dank voor het meebidden. We gaan zo door met even muziek. En om kwart over één hoort het verhaal van de Heilige van de Dag. Om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Uwel van den Deil. En om 14:00 begint het programma De Lade van Jacob. Vandaag de 3e aflevering uit de serie Willem Nuyens en het herwonen vaderland. Met de titel Historische Ruzies. Spreker is Theo Paravliet. Op 15:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En om 15:30 kunt u luisteren naar het programma Aan tafel met. Vandaag met Jeff Vaders. Hij geeft een inkijken in Exodus 90. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. En om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. Om 17:05 kunt u luisteren naar een lezing uit het archief met Inigo Bokke over de laatste brieven van de heilige Titus Brandsma. Wiens feestdag vandaag is. En om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Gerardus Meijlerkerk in Utrecht. We wensen u een gezegende dag toe en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: En vandaag Titus Brandsma. Anno Sjoerd Brandsma wordt geboren als zoon van Tjitske en Titus Brandsma op 23 februari 1881 in Oegelklooster bij Bolsward in Friesland. Het gezin Brandsma bestaat uit 4 meisjes en 2 jongens, van wie Titus de op 1 na jongste is. 5 van de broers en zussen zouden later kiezen voor het religieuze leven. Het gezin heeft een melkveebedrijf en verkoopt melk en kaas die op de boerderijen zelf worden gemaakt. Anno's vader zet zich in voor het behoud van de Friese cultuur en is actief in de lokale politiek. Na zijn middelbare schoolopleiding bij de Franciscanen in Megen, nabij Os in Noord-Brabant, besluit Anno in te treden in de Karmelorde. Hij begint zijn noviciaat in Boksmeer in september 1898 en neemt dan de naam van zijn vader Titus aan als kloosternaam. In oktober 1899 legt hij zijn eerste professie af en op 17 juni 1905 wordt hij tot priester gewijd in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Na verdere studie aan de Gregoriane Universiteit in Rome promoveert hij in 1909 tot dokter in de wijsbegeerte. Titus heeft ook een grote belangstelling voor spiritualiteit en voor journalistiek. 2 gebieden die, samen met zijn academische bezigheden, een groot deel van zijn levenswerk zullen gaan uitmaken. In 1923 is Titus een van de oprichters van de Katholieke Universiteit Nijmegen en hij werkt er ook als hoogleraar en bestuurder. In het academisch jaar 1932-33 is hij er ook rector magnificus. Als pater karmeliet deelt hij de spirituele traditie van de orde ook graag met mensen buiten de universiteit. Hij reist veel om lezingen te geven over karmelitaanse spiritualiteit. Ter voorbereiding van een lezingentournee in de Verenigde Staten in 1935 verblijft hij ook enige tijd in de Karmelkloosters in Dublin en in Cork in Ierland. Hij is actief op veel maatschappelijke terreinen, zoals het onderwijs, de Friese taal en cultuur en ook vredeswerk. Titus ontwikkelt een bijzondere belangstelling voor journalistiek en andere media. Eind 1935 wordt hij de geestelijke adviseur van de Bond van Katholieke Journalisten. En in deze functie stimuleert hij het verzet tegen de publicatie van nazi-propaganda in katholieke kranten en in de pers in het algemeen. Hij is vooral kritisch over het antisemitisme. Als de nazi's Nederland binnenvallen in mei 1940, moedigt hij de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de schending van de mensenrechten in het algemeen door de bezetters. En door dit te doen valt hij op bij de autoriteiten. Het aanzetten van katholieke kranten om te weigeren nazi-propaganda af te drukken bezegelt het lot van Titus. Titus had toegezegd aan elke redacteur om persoonlijk een brief van de bisschoppen te komen overhandigen. En in deze brief worden de redacteuren geïnstrueerd om niet te voldoen aan de nieuwe wet die hen verplicht nazi-advertenties en artikelen af te drukken. Titus heeft 14 redacties kunnen bezoeken als hij op 19 januari 1942 in Nijmegen door de Gestapo wordt gearresteerd. Hij wordt gevangen gezet in Scheveningen en Amersfoort voordat hij in juni van dat jaar naar Dachau wordt vervoerd. Onder het strenge regime daar gaat zijn gezondheid snel achteruit en in de derde week van juli komt hij terecht in de ziekenbarak. Hij verdraagt zijn martelgang gelijkmoedig en bemoedigt zijn medegevangenen. Op 26 juli 1942 wordt hij gedood met een dodelijke injectie. Op de dag dat hij sterft geven de Nederlandse bisschoppen een pastorale brief uit waarin ze krachtig protesteren tegen de deportatie van Joden uit Nederland. Titus kan gezien worden als een voorvechter van vrede en verzoening, van persvrijheid, van antifascisme en ook antidiscriminatie. Zijn motto was: wij zijn op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze te doen. Hij inspireerde hiermee en nog steeds heel veel mensen. Titus Brandsma laat zien dat je je niet stil hoeft te houden als de waarheid geweld wordt gedaan. Dat je altijd op moet komen voor mensen die geen stem hebben en dat het onrecht mag worden aangesproken. Spiritueel, maar met beide voeten op de grond. Samengevat, Pater Titus was een Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen. Titus Brandsma wordt op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard door paus Johannes Paulus II en op 15 mei 2022 heilig verklaard door paus Franciscus. Heilige Titus Brandsma, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl.
1: Ze pufte beledigd en wenste dat ze het niet had gedaan, want het dreigde een nieuwe hoestbui teweeg te brengen. Echt, iedereen zou denken dat ik een misdadiger ben. Of een verstekeling. Theo sloeg zijn armen over elkaar, een nog grotere barrière dan de hare.
0: Is dat afgesproken?
1: Carinine dacht na over zijn voorwaarden. Wat had ze voor keus? Het was toch al een wonder dat hij ermee ingestemd had om haar mee te nemen naar Rome. En bovenop het gratis vervoer nog onderdak voor haar had geregeld. Ze kon zich wel een paar dagen schikken naar zijn bazige regels, tot ze Vitruvia had gevonden. Hoe moeilijk kon dat zijn? Afgesproken. Theo haalde een hand door zijn haar, waardoor het alle kanten bleef opstaan. En voor het eerst merkte ze de streep zilvergrijs langs zijn haarlijn op. Het voegde een ander aspect toe aan zijn aangezicht, een zekere rijpheid die paste bij het verhaal dat hij achter zijn ogen had begraven. Hij zag haar blik blijkbaar, want hij drukte snel een hand op zijn wanordelijke haar, alsof hij het een beetje zilvergrijze haar wilde wegstoppen. Ze vroeg zich af of het ijdelheid was wat hem dreef om dit teken van veroudering zo angstvallig te willen verbergen. Maar ze bespeurde iets wat dieper verbonden was met de beweging. Iets heimelijks, iets pijnlijks. Theo had zijn eigen geheimen, zo scheen het. Nou ja, dat maakte haar niet uit. Het enige wat ze van hem nodig had, was een reis naar Rome. Schrijf een brief aan je tante om haar te laten weten dat je veilig bent. En je kunt er ook nog eens schrijven aan Philippus en aan zijn dochters als je wil. Ik zal in de haven een koerier zoeken. Dan hoeven ze niet wekenlang te wachten tot ze iets van je horen. Oh, dat is attent, ik ben je dankbaar. Ze reikte naar haar hoopje spullen waar ze de tekening van de Parmis had neergelegd. Die is voor jou, zei ze, met mijn dank. Hij bestudeerde de tekening. Je hebt deze gemaakt voordat ik je kwam vertellen wat ik besloten had. Was je er dan zo zeker van dat ik je mee zou laten gaan? Ze grinnikte. Nee, ik dacht dat je me regelrecht naar huis zou sturen. Ik heb hem voor mezelf getekend, om me te helpen deze tijd te herinneren. Nu ik helemaal met je mee ga varen naar Rome, heb ik geen souvenir nodig. Hij rolde het vel papyrus voorzichtig op en maakte aanstalten om te vertrekken. Bij de deur bleef hij nog even staan. Sophocles vertelde me dat je weigert het bed te gebruiken. Ze werd rood. Ik ben niet helemaal gespeend van manieren. Hij keek haar aan. Ik ook niet. Ik zal hier niet komen terwijl jij de hut bewoont. Gebruik het bed maar. Ik slaap hoe dan ook vaak buiten. Veel prettiger in de frisse lucht. Daar kon ze het mee eens zijn. Maar Carinine weigerde te klagen over de bedomptheid van haar verblijf, nu ze het als geschenk gekregen had. Een waarlijk wonder. Theo hield haar tekening omhoog. Dit is uitzonderlijk. Nog een paar van deze en je kunt je overtocht als betaald beschouwen. En toen, zonder haar reactie af te wachten, beende hij naar buiten. Hij vond haar tekening uitzonderlijk. Goed genoeg om als betaling voor de overtocht te worden beschouwd. Het stuk van haar ziel dat naar bewondering smachtte, klampte zich gretig aan die loftuiging vast. Trok haar dicht naar zich toe en koesterde haar gretig. Hoofdschuddend zonk ze neer op de rand van het bed. Ze kon niet meer op haar benen staan.
0: Vergeef me mijn trots, Jezus, fluisterde ze. Mijn honger om lof te ontvangen. Mijn behoefte om bewonderd te worden door anderen.
1: Ze ging liggen en gooide haar armen in de lucht.
0: Dank u, God, dank u dat u een weg hebt gebaand waar geen weg was.
1: Ze was echt onderweg naar Rome. Over een paar weken zou ze de identiteit van haar vader waarschijnlijk kennen en de weg terug naar hem vinden. Terug naar Koes. Nu ze wist hoe de komende weken er ongeveer uit zouden zien en het zware gewicht van de angst was weggenomen, besefte ze voor het eerst hoe pijnlijk vermoeid ze was. Ze strekte haar lange benen en kreunde van opluchting. De hobbelige matras leek haar net zo luxueus als het zijden beddengoed van een koning. Binnen enkele ogenblikken viel ze in slaap. Het gedempte geluid van water dat tegen hout klotste, vulde de stilte toen Carinine wakker werd. Het smalle bed bewoog als een kindje op moeders schoot, zachtjes op het ritme van de golven. Verward en slaperig reikte ze met een hand boven haar borst. Het was alsof er iets zwaars op lag, waardoor ze moeilijk kon ademen. Haar hand greep in het niets. Ze zette zich af tegen de muur en hees zich overeind. Alles deed pijn, alsof ze overreden was door een ossenkar. De geringe inspanning maakte haar duizelig. Ze ademde snel en oppervlakkig, zonder genoeg lucht binnen te krijgen om haar longen te geven wat ze verlangde. Ze legde een trillende hand op haar bonzende hoofd. Het was schemerig in de hut en ze kon de beker water die Sophocles haar de avond ervoor had gebracht maar nauwelijks onderscheiden. Ze stak haar hand ernaar uit, boog naar voren en had er meteen spijt van. Ze kneep haar ogen samen toen er een hamer tegen haar schedel leek te dreunen. Bevend tilde ze de houten beker op, waardoor ze meer van het lauwe vocht morste dan binnenkreeg. Brandend gleed het door haar keel en ze hoestte. Ze zette de beker weer op het tafeltje en dwong zich te concentreren op het bonzen en het kloppen in haar lijf. Ze voelde zich ziek. Zieker dan ze zich, voor zover ze zich kon heugen, ooit had gevoeld. Carinine kermde. Hoe moest ze omgaan met ziekte op een schip vol mannen die allen een vreemde voor haar waren? Een golf van eenzaamheid dreigde haar te verpletteren. Voor het eerst verlangde ze weer naar haar tante. Tante Bladina bood dan de warme gelegenheid niet, waar Carinine naar hunkerde, maar haar hele leven had ze haar best gedaan om ervoor te zorgen dat haar nichtje veilig was. En ze voelde ook een hevig verlangen naar Hermione en naar Mariamne, naar hun kalmerende aanraking, hun geruststellende woorden. Hermione zou weten hoe ze deze kwaal moest verlichten. Carinine stelde vast dat ze zelfs de oude, ruzieachtige Leda miste, die twee generaties kinderen in haar familie had verzocht en tijdens heel wat kinderziektes naast haar bed had gezeten. In Leda's onvriendelijke manier van doen lag een bruske maar oprechte toewijding. Ze wreef met een zwakke hand over haar voorhoofd. Haar huid was heet en klam en ondanks de hitte rilde ze. Ze trok de deken die ze naar het voeteneind had geduwd weer op tot over haar schouders. Hoe zou Hermione koorts behandelen? Ze zou zeggen dat Carinine moest rusten. Bij gebrek aan Hermione's kruiden en brouwsels kon ze tenminste slapen. Caroline sloot haar ogen. Maar haar pijnlijke lichaam en rillende ledematen weigerden mee te werken. Ze kon de slaap niet vatten. Ze lag in het halfdonker en probeerde niet in paniek te raken toen de duizeligheid haar dreigde te verzwelgen. Een nieuwe hoestbui schudde haar door elkaar en deed haar borst branden. Ze pakte haar zakdoek, spuugde gedikke slijm uit dat vast zat in haar keel en ging weer uitgeput liggen. De lucht leek uit de hut verdwenen. Iedere gejaagde ademhaling deed haar snakken naar lucht. De frisse buitenlucht wenkte als een wondermiddel. Als ze maar kon ademen, dan zou ze zich beter voelen. Een nieuwe, slopende hoestaanval deed haar ineenkrimpen en zat het gevoel dat ze verdronk. Verdronk in het water van haar eigen lichaam en de nooit eindigende stroom van dik geel slijm in haar borst. Ze had hulp nodig. Ze moest deze hut uit. Steunend op een trillende hand hees ze zichzelf overeind. Even kon ze niet bewegen door een golf van misselijkheid. Toen haar maag tot rust gekomen was, ging ze op haar voeten staan. Het kostte enkele pogingen, maar uiteindelijk slaagde ze erin het bed uit te komen, zij het hijgend en krom gebogen. Zo zwak was ze nog nooit geweest. In de kleine hut was het slechts 3 stappen van de rand van het bed naar de deur. Ze dwong haar voeten in beweging. 1 stap. 2. Ze bleef staan. Elke pas waarmee ze naar de deur bewoog was een strijd. Ze wankelde, dreigde te vallen. Met 1 hand op de deurknop slaagde ze erin rechtop te blijven. Jezus, zijn naam kwam met een pufje lucht uit haar mond. Een vertwijfeld gebed. Met haar laatste kracht duwde ze zich vooruit. 3. Ze legde haar hoofd tegen het krom getrokken hout en rustte tot het sidderen van haar ledematen draaglijk werd. Met een bevende hand trok ze aan de knop. Die bewoog niet onder de zwakke druk van haar vingers. Ze probeerde het nog eens en eindelijk ging de deur open. Naar lucht happend stapte ze naar buiten in het bleke licht van de ochtendstond. Jezus, fluisterde ze nog eens, want de naam alleen voelde al als een beschutting. We lazen hoofdstuk 14 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de derde en laatste aflevering van mijn serie Willem Nuyens en het herwonnen vaderland. Deze aflevering heet Ruzies over het vaderlands verleden. Tijdens twee uitzendingen vertelde ik u over het leven en werk van Willem Nuyens, die geboren werd in 1823 en stierf in 1894. En we zagen hoe zijn leven in vier kernbegrippen kan worden samengevat: katholiek, West-Fries, huisarts en amateurhistoricus. We hebben ons bezig gehouden met de toenmalige historische beeldvorming van ons vaderlands verleden en hoe Nuyens gewerkt heeft aan een historische reconstructie waarin meer recht werd gedaan aan de positie van de katholieken in de vaderlandse geschiedenis. We hebben gezien hoe er in Nederland in de 19e eeuwse geschiedschrijving twee richtingen waren. Een liberale school, die vooral streefde naar een soort verzoenend nationaal geschiedbeeld waarin alle stromingen in ons land zich zouden kunnen vinden. De belangrijkste vertegenwoordiger was de Leidse hoogleraar Robert Fruin. Fruin stond sympathiek tegenover het streven van Nuyens om het katholieke volksdeel een belangrijkere plaats te geven in het geschiedbeeld. De tweede richting was de protestantse, die sterk de nadruk legde op Nederland als een exclusief protestantse natie. De belangrijkste vertegenwoordiger daarvan was Groen van Prinsterer. En je zou dan Nuyens als de pionier van een derde richting, de katholieken, kunnen beschouwen. Zijn eerste boek hebben we uitvoerig besproken, Geschiedenis der Nederlandse beroerte in de 16e eeuw, wat gaat over de 80-jarige oorlog. Aldus mijn korte samenvatting van het voorafgaande. Om de betekenis van het historische werk van Nuyens te begrijpen, is het nodig in te zien dat hij leefde in een tijd dat veel landen in Europa druk bezig waren aan de opbouw van een moderne nationale identiteit. Modern betekent hier vooral een nationaal gevoel gedragen door de massa, niet alleen door een kleine bovenlaag. De 19e eeuw was overal in Europa de eeuw van het nationalisme. Anders dan een populair beeld ons wil doen geloven, hebben we in het 19e eeuwse Nederland wel degelijk ook vormen van nationalisme gekend. In de tijd van Nuyens was er ook in ons land een enorme behoefte om het verleden in dienst te stellen van de natie. En dat gebeurde op talloze manieren. Via stambeelden, monumenten, historische romans, historische thema's in de schilderkunst, historische optochten, historische gedenkdagen, nationale feesten en, niet onbelangrijk, de invoering van het vak Vaderlandse Geschiedenis op de lagere school. Het zou verkeerd zijn om deze overdaad van vaderlandsliefde in ons land alleen maar voor te stellen als een uiting van trots, zelfvertrouwen en optimisme. Er was in het midden van de 19e eeuw vooral veel onzekerheid in ons land.

Wanneer we even in vogelvlucht onze geschiedenis vanaf 1795 bezien, dan valt het op dat de grenzen en de identiteit van het vaderland in korte tijd verschillende keren ingrijpend gewijzigd werden. In 1795 komt er een eind aan de Confederale Republiek, die formeel uit 7 staatjes bestond. Daarvoor in de plaats komt een soort eenheidsstaat, de Bataafse Republiek. En dan worden we in 1806 een soort Frans satellietstaatje onder koning Lodewijk Napoleon. En vervolgens worden we tussen 1810 en 1813 zelfs door Frankrijk geannexeerd. En daarna volgt het grote experiment van het Verenigd Koninkrijk, dat zo ongeveer de huidige Benelux omvatte. En dit experiment mislukte 15 jaar later, jammerlijk, met de Belgische opstand. Onder andere veroorzaakt door de anti-katholieke politiek van koning Willem I in België. Al dat inschakelen van het verleden werd dus vooral in dienst gesteld van een soort legitimering van het Koninkrijk der Nederlanden zoals dat na de Belgische opstand in feite bestond. En dat gebeurde minder in een sfeer van nationaal enthousiasme dan tegen een algemene achtergrond van onzekerheid. Want was het bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden zo vanzelfsprekend in het Europa van die dagen? Laten we een blik op een kaart van het 18e eeuwse Europa werpen. En dan vragen we ons bijvoorbeeld af waar in de 19e eeuw die Venetiaanse Republiek is gebleven. Venetië was een koopmansrepubliek die lange tijd een regionale grootmacht was in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Die roemrijke republiek was in de 19e eeuw van de kaart verdwenen. Het is dan een provincie van het Oostenrijkse Keizerrijk. Hetzelfde geldt voor Hongarije. En waar is de staat Polen gebleven op de kaart van de 19e eeuw? Polen, een regionale grootmacht in de 17e eeuw, is na een drietal delingen aan het eind van de 18e eeuw ook letterlijk van de kaart verdwenen. En later in de 19e eeuw zagen de Nederlanders koninkrijken als Beieren en Saksen opgenomen worden in het Duitse Rijk. Ook dat zorgde toch voor enige zenuwachtigheid onder de vaderlandse elite. Was daar dan een reden voor? Ik geef u een sprekend voorbeeld. U kunt het nog steeds bezoeken in de buurt van Regensburg. Op een heuveltop daar werd na 1830 door Duitse nationalisten een monument gebouwd in de vorm van een soort Griekse tempel dat de naam Walhalla droeg. Dat Walhalla stond vol met standbeelden en bustes van grote mannen uit de Duitse geschiedenis. Let wel, in die tijd was de politieke Duitse eenheid nog lang niet tot stand gekomen. Maar er was in bepaalde kringen wel een sterk streven om al die Duitse staten en staatjes in één Duits Rijk te verenigen. Wanneer u nu als toerist het Walhalla bezoekt, dat moet u zeker doen als u in de buurt bent, dan zult u daar bijvoorbeeld beelden kunnen zien van Beethoven, Goethe, Schiller, Kant. En na de Tweede Wereldoorlog zijn daar nog afbeeldingen geplaatst van bijvoorbeeld Konrad Adenauer en Edith Stein. Maar de nationalisten van 1830 vonden het heel normaal ook enkele vertegenwoordigers uit onze streken op te nemen. Dus de verbaasde Nederlandse toerist van nu ziet daar nog steeds afbeeldingen van bijvoorbeeld Willem van Oranje, stadhouder Willem III, Michiel de Ruiter, Maarten Tromp, Erasmus en de schilders Rubens en Jan van Eyck. In een historisch perspectief ook helemaal niet zo gek, want de streken waar deze mensen leefden en werkten hebben immers lange tijd tot het Heilige Roomse Rijk behoord.

Rijk heeft tot 1806 bestaan. In het denken van veel 19e-eeuwse Duitse nationalisten werd het toenmalige Nederland en het Nederlandstalige deel van België zonder veel problemen bij dat Duitse eenheidsstreven betrokken. Toen in 1871 het Duitse Keizerrijk werd gesticht, zorgde dat wel degelijk voor enige ongerustheid onder onze vaderlandse elite. Ik wil met dit voorbeeld maar zeggen, het was bepaald geen overbodige luxe, die pogingen om de Nederlandse natie van een duidelijke identiteit te voorzien, gedragen door zoveel mogelijk burgers. U kunt in de pauzes luisteren naar muziek van de Leidse componist Cornelis Schuit. Hij leefde van 1557 tot 1616. Zijn vader was de Leidse organist Floris Schuit. Schuit maakte met zijn vader in zijn jonge jaren een studiereis naar Italië en was later verbonden aan de Pieterskerk als organist. Zeer waarschijnlijk waren hij en zijn vader katholiek. U gaat nu luisteren naar zijn lied O Leida Graziosa uit zijn eerste madrigaalboek, uitgegeven in 1600, waarin hij in het Italiaans schrijft blij te zijn dat hij in Leiden is teruggekeerd na veel werkzaamheden en omzwervingen in Italië en elders. En hij droeg het madrigaalboek op aan de Praetore Consuli et Senato van Leiden. Dus aan de schout, schepenen en vroedschap van Leiden. En met dit lied wilde Schuit zijn dankbaarheid tonen voor de weldaden die het stadsbestuur hem en zijn vader hadden bewezen. Schuit leefde uiteraard in een tijd dat de mensen hier zich nog geen Nederlander voelden. Stad en gewest stonden in de beleving van toen centraal.

Een dergelijk proces van nationale identiteitsvorming is vaak ingewikkeld en verliep moeizaam, ook in andere Europese landen. Immers, wat is identiteit? Identiteit is het verhaal dat iemand over zichzelf of over zijn groep vertelt. Als een volk een verhaal over zichzelf wil horen, is dat vaak een historisch verhaal. Als iemand bijvoorbeeld zegt dat Nederland een burgerlijk land was, waar verdraagzaamheid altijd een belangrijke plaats in het sociale leven innam, dan hoort daar een bepaald historische opvatting bij. Historici zijn dus in de 19e eeuw belangrijke architecten geweest van de vorming van die nationale identiteit. Maar nu het probleem. Elke groep heeft herinneringen nodig die haar als groep samenbindt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een familie. De leden van de verschillende generaties vertellen op allerlei momenten hun herinneringen aan elkaar. En door dat vertellen ontstaat er iets als een collectief geheugen. Maar, misschien heeft u die ervaring ook, binnen dat collectieve geheugen kunnen grote verschillen optreden. Ik heb het hier niet alleen over feitelijke verschillen, maar vooral over verschil in waardering. Zelfs leden van eenzelfde generatie uit hetzelfde gezin kunnen een verschillende waardering hebben over aspecten van dat verleden. Bijvoorbeeld over de rol van de kerk vroeger, over de waardering van de school vroeger, over de opvoeding door de ouders. Etcetera, etcetera. En wat voor een familie geldt, geldt zeker ook voor een natie. Ook een natie heeft gemeenschappelijke herinneringen nodig, een gemeenschappelijk verhaal, maar tegelijkertijd blijkt al snel dat dat verleden vaak niet onproblematisch is. Vooral voor een levensbeschouwelijk verdeeld volk als het Nederlandse leverde het verleden in de 19e eeuw gemakkelijk controverses op. Ik geef hier een tweetal voorbeelden van het herdenken van een historische gebeurtenis. Hoe dat tot conflicten leidde en welke rol het werk van Nuyens daarin gespeeld heeft. We zijn in het jaar 1868. Het is dan precies 3 eeuwen geleden dat anti-Spaanse opstandelingen onder leiding van 2 broers van Willem van Oranje, Lodewijk en Adolf van Nassau, bij Heiligerlee voor het eerst een militaire overwinning op de Spanjaarden behaald hebben. Adolf sneuvelt tijdens die slag. 1568, het begin van de 80-jarige oorlog, zo leerden we dat vroeger op school. Dan komt er in 1868 een initiatief om dat jubileum van 3 eeuwen te gaan vieren. Het besluit om die gebeurtenis in de vorm van een nationale feestdag te vieren leidt tot een felle polemiek, waarin de verschillen tussen protestanten, liberalen en katholieken duidelijk aan de oppervlakte kwamen. Het katholieke dagblad De Tijd spreekt zich in ronde bewoordingen uit tegen het idee. Het terugroepen in de herinnering van tegenstellingen uit de 16e eeuw zou slechts tot nieuwe oneenigheden leiden, zo schreef de krant. In een open brief wees de katholieke voorman Albertink Tijm erop dat een dergelijke viering nooit nationaal kon zijn. De katholieken konden het begin van de opstand niet herdenken als een vrijheidsstrijd, omdat het immers was samengegaan met het begin van een eeuwenlange onderdrukking. Een minderheid van Calvinisten had het resultaat van een geslaagde revolutie naar zich toegetrokken en aldus een godsdienstoorlog gemaakt van een beweging die dit oorspronkelijk niet geweest was. In dat Calvinistisch gelijkschakelingsproces waren katholieken van hun kerken beroofd en hun geestelijkheid werd vermoord of verjaagd. Zij gingen een eeuwenlang bestaan van tweederangs burgers tegemoet. Wat was er voor katholieken rondom de slag bij Heiligerlee te vieren? Aldus de retorische vraag die Albertink Tijm in zijn open brief stelde. U hoorde hier overigens duidelijk de invloed van het boek van Nuyens dat we vorige week bespraken.
Liberalen daarentegen benadrukten de betekenis van de slag bij Heiligerlee als de geboorte van de Nederlandse natie, te vieren door alle Nederlanders. Fruin beschreef het slagveld als de plaats, citaat, waar 3 eeuwen geleden gestreden is voor de onafhankelijkheid van de Nederlandse staat. Natuurlijk heeft dat ook enkele onaangename gevolgen gehad voor de katholieken. Voor hun gevoelens had hij begrip, maar hij vond dat ze zich daar maar overheen moesten zetten. Een veel opzienbarend geschrift was het boekje dat de Limburgse priester Jan Willem Brouwers aan de zaak wijdde. Brouwers was de rector van het Sint-Bernardus-gesticht in Amsterdam, benevens redacteur van de Tijd. Hij was een veelgevraagd redenaar in katholieke kring. Ook een hedendaags lezer zal zijn retorische gaven niet ontkennen, al moet diezelfde hedendaagse lezer wel erg wennen aan diens zelfs voor een 19e eeuwer grote wijdlopigheid. Interessant was nu dat Brouwers de meeste inhoudelijke munitie duidelijk aan Nuyens ontleende. Hij schilderde Lodewijk van Nassau af als een opportunistische avonturier die vooral op zijn eigen belang uit was. Veel protestantse woede kreeg Brouwers over zich heen, omdat hij, in het voetspoor van Nuyens, Lodewijk als medeplichtig zag aan de beeldenstorm van 2 jaar daarvoor. En, ook aan Nuyens ontleend, hij betwiste dat Lodewijk als een nationale figuur gezien kan worden. Lodewijk was een Duitser die geen Nederlands sprak en die met een Duits huurlingenleger de boel hier onveilig kwam maken. En venijnig noemde Brouwers Lodewijk in zijn boekje enkele malen Ludwig. Om steun te krijgen bij andere landen was Lodewijk van Nassau bereid geweest om een groot deel van de Nederlandse gewesten in de verkoop te doen. Frankrijk bood hij Vlaanderen en Artois aan. Engeland paaide hij met Holland en Zeeland. Dat was nu nog eens echt de nationale politiek, spotte de eerwaarde heer Brouwers. De officiële feestredenaar tijdens de herdenkingsplechtigheden, de liberale hoogleraar Jongbloed, had nu juist zijn best gedaan in zijn toespraak op het nationale orgel te spelen en iedere gevoeligheid te ontzien. Voor hem ging het in Heiligerlee om, citaat, een heugelijke gebeurtenis, die de eerste was ener reeks van heldendaden die ons zelfstandige volksbestaan verzekerde en dus wel geëigend was om ons feestelijk te stemmen. Een onverbrekelijke band tussen Nederland en Oranje werd hier gesmeed. De eerste schreden op weg naar de vrijheid, waarbij het eerste oranje bloed stroomde voor 's lands zaak. En Jongbloed was dan ook woedend op de katholieke verstoringen van het nationale feest. In de Tweede Kamer wond hij zich over Brouwers op, die, zo zei hij daar, onze geschiedenis verguist en de helden van onze onafhankelijkheid door het slijk sleept en tracht verachtelijk te maken.

Ik liet u dit alles maar even horen om duidelijk te maken hoe in de periode van Nuyens de vaderlandse geschiedenis en als een belangrijke eenheid bevorderende factor werd gezien en in grote mate ook potentiële conflictstof bevatte en dus juist een bron van tegenstellingen kon vormen. Overigens, alle opvattingen over dit soort kwesties werden door iedereen met nationaal gevoel voorgedragen. Ook een katholiek als Brouwers begon zijn boekje met het uitspreken van de gehechtheid van de katholieken aan het vaderland, aan de nationale zelfstandigheid en aan de regerend Oranjevorst van toen, koning Willem III. Katholieken deden dus geen aanvallen op de natie, maar op bepaalde interpretaties van het nationale verleden. In deze kwestie komen ook de jonge Schaapman al tegen, die zich in een artikel over de kwestie Heiligerlee verzette tegen de liberale opvattingen. Zij probeerde iets nationaals te maken van iets dat niet nationaal was. Hij wees erop dat het nationale gevoel, zoals de liberalen dat propageerden, niet al eeuwen oud was, maar iets betrekkelijk nieuws. Het ging hier, volgens hem, om een droom die betrekkelijk kunstmatig was. In een artikel schreef hij in die dagen: Nederlands profeten hebben het bestaan van een nieuw nationaal feest aan het goede volk verkondigd. Want dit is een nieuw opmerkelijk verschijnsel. Van dit feest wist het volk niets en het bekommerde zich ook niet om. Terecht wees Schaapman hier op het betrekkelijk kunstmatige van een van bovenaf gepropageerd nationalisme. Daar ergerde Schaapman zich aan en hij wees op het gevaar ervan. Met een viering als die van Heiligerlee werd de nationale eenheid niet bevorderd, maar het zou juist zorgen voor nieuwe twisten. Intussen waren het niet alleen katholieke auteurs die niet mee wilden doen aan het nationale herdenkingsfeestje. Ook een protestant-orthodoxe schrijver als Groen van Prinsterer had bedenkingen, zowel over het karakter van de nationale feestdag als over de katholieke kritiek erop. Ook hij schreef er een dikke brochure over. Groen vond dat men bij de viering van dergelijke herdenkingsdagen te veel bezig was met het iedereen naar de zin te maken. Dat leidde tot een verwatering, tot een oranje liefde zonder geloof aan Oranje's goddelijke roeping, tot een vaderlandsliefde zonder geloof aan de God der Vaderen. En de vaderlandsliefde verloor daarmee voor hem zijn eigenlijke kern, de protestantse wortels van de Nederlandse natie. Een groot deel van zijn boekje richtte zich overigens op de kritiek van de eerwaarde Brouwers en daarmee indirect op de geschiedschrijving van Nuyens. Vooral de medeplichtigheid aan de beeldenstorm van 1566 van Lodewijk van Nassau, een van de helden van Heiligerlee, had Groens verontwaardiging gewekt. Voor protestanten als Groen was Lodewijk nu juist een van de iconen van de Nederlandse vrijheidsstrijd. Het is hier natuurlijk niet de plaats om verder in te gaan op allerlei historische strijdpunten van toen. Veel interessanter is het om te zien hoe de verschillende richtingen in de geschiedschrijving in het debat rondom de Heiligerlee kwestie vertegenwoordigd zijn. Een liberaal-nationale, een protestants-orthodoxe en het begin van een katholieke geschiedopvatting, vooral gevoed door het werk van Nuyens.

Dan is het 4 jaar later. We zijn in het jaar 1872. Opnieuw heftige debatten. Want in 1872 was het 300 jaar geleden dat de stad Den Briel op 1 april 1572 door de watergeuzen werd ingenomen. Weer moest er een vaderlandse gebeurtenis herdacht worden. Maar ook hier was feestvieren voor de Nederlandse katholieken uiterst problematisch. Op 26 juni 1572 was de stad Gorinchem door de watergeuzen ingenomen. 17 priesters en 2 lekenbroeders werden vervolgens gevangen genomen en gemarteld. Op 9 juli werden ze bij Den Briel in een turfschuur dat bij een vernietigd klooster hoorde, opgehangen. Vervolgens werden hun lichamen verminkt. Andere priesters werden op de grote markt van Den Briel op een brandstapel gezet. In 1869, dus 3 jaar voor het Nederlandse herdenkingsfeest, werden zij door Pius de IX heilig verklaard. De Nederlandse katholieken kennen hen nog steeds als de martelaren van Gorinchem. Aanvankelijk nam Nuyens een negatieve houding aan in zaken de herdenking van de inname van Den Briel door de geuzen. Hij deelde de verontwaardiging van zijn vriend Albertine Tijm over de plaatselijke pastoor in Den Briel die zijn medewerking aan de herdenking had gegeven. Deze pastoor had zichzelf zelfs als voorzitter van het feestcomité laten benoemen. Ik ken de lokale omstandigheden van toen niet, maar ik vermoed dat dat natuurlijk gedaan werd in een poging om de katholieken bij de feestelijkheden te betrekken. Tijm schreef in een heftige brief aan Nuyens: "Wat zullen we met dat domme katholieke volk beginnen? Ik weet niet waarom gij uw geschiedenis der troebele geschreven hebt. Daar komt me nu de zeer eerwaarde heer J.W. van Saagsveld, pastoor van Den Briel, en die zet zich aan het hoofd eener commissie die een monument voor de watergeuzen zal oprichten. We maken het malste figuur van de wereld." Nee, voor katholieken kon 1 april geen nationale feestdag zijn, volgens Tijm. Het revolutionaire optreden van een misdadige bende van plunderaars en moordenaars liet dat niet toe. Ook hier zien we dezelfde lijnen in het debat. De liberalen probeerden 1 april 1572 vooral van een verzoenend standpunt te belichten als het begin van de nationale vrijheid, waarbij het feitelijke optreden van de watergeuzen zoveel als mogelijk was naar de achtergrond werd gedrongen. In de feestelijke historische optocht in Den Briel stond vooral het Oranjehuis centraal, met bijvoorbeeld een praalwagen waarvan de paarden gemend werden door de Nederlandse maagd en met 2 borstbeelden van koning Willem III en zijn vrouw. Ook in diverse geschriften werd geprobeerd het de katholieken mogelijk te maken mee te vieren. Intussen waren er van katholieke zijde nu meer gematigde geluiden te horen waarin geprobeerd werd de katholieke opvattingen te verzoenen met de vaderlandsliefde. Vanuit het episcopaat werd vooral geprobeerd de godsdienstvrede te bewaren. Wie als katholiek op 1 april de vlag wilde uitsteken, kon dat doen, al betekende dat natuurlijk niet het symbolisch goedkeuren van de verschrikkelijke gebeurtenissen van 1572. Wel kreeg de pastoor van Den Briel van zijn bisschop de stille hint uit het feestcomité te treden. In de katholieke pers overheersten ook gematigde geluiden. Als men de overwinning van het protestantisme of de vervolging van de katholieken wilde vieren, zouden katholieken niet meedoen. Maar wanneer men de staatkundige vrijheid wilde gedenken, konden katholieken meedoen. Ook Nuyens kwam enigszins terug op zijn aanvankelijke militante negatieve standpunt. Hij schreef in een brochure over de kwestie: "Geeft men aan de 1 april 1872, let wel op, ik noem uitdrukkelijk 1872, geeft men aan die dag de betekenis dat wij, Nederlanders, allen onze vrijheid en onafhankelijkheid beminnen en willen verdedigen, tegen wien ook, dat ook wij ons allen willen scharen om een geëerbiedigd nationaal vorstenhuis,
dan kunnen, mijns inziens, alle Nederlanders eendrachtelijk samenwerken. De luisteraar moet zich bij dit alles bedenken dat het debat rondom de inname van Den Briel gevoerd werd in een periode dat, zoals eerder gezegd, de realisering van de Duitse eenheid in Nederland met een zekere ongerustheid werd gadegeslagen. De behoefte om nationale eensgezindheid uit te stralen zal daardoor ook in katholieke kring vergroot zijn. Maar bij Nuyen speelde ongetwijfeld vooral zijn persoonlijke gematigde instelling een belangrijke rol. Tijd voor een liefdeslied van Cornelis Schuit. Opgedragen aan ene Andrea van Oudshoorn.

Nog even terug naar het historische werk van Nuyens zelf. In 1870 was Nuyens hoofdwerk, de geschiedenis der Nederlandse beroerte, voltooid. Meer dan 10 jaar had hij eraan gewerkt. Ondanks zijn drukke artsenpraktijk, de zorg voor zijn grote gezin en de talloze andere bezigheden, vatte hij opnieuw een groot historisch werk aan. Ook dat zou hem ongeveer 10 jaar gaan bezighouden. In 1882 verscheen het 20e en laatste deel van zijn Algemene Geschiedenis des Nederlandse Volks, van de vroege tijden tot op onze dagen. In mijn editie beslaat een en ander 7 omvangrijke boekdelen. Waarom begon Nuyens aan dit enorme werk? Nog minder dan zijn Geschiedenis van de Opstand was dit werk bedoeld voor de vakgeleerde. In tegenstelling tot zijn eerste werk bevat zijn Algemene Geschiedenis geen voetnoten. Het lijkt minder op bronnenonderzoek te steunen en meer op secundaire literatuur. Wat natuurlijk niet verwonderlijk is gezien de duur van de behandelde periode. Nuyens had met zijn vorige boek het historisch bewustzijn van zijn geloofsgenoten wakker geschud. Nu wilde hij hun de mogelijkheid geven kennis te maken met de gehele geschiedenis van hun vaderland. Heel duidelijk zet hij in een brief aan Fruin zijn bedoelingen uiteen. Nu wij het onderwijs van onze kinderen in onze geest willen hebben, moet de opvatting der historie, waarop zoveel aankomt, ook voor de onze geformuleerd worden. Het werk dat ik thans schrijf, is met dat doel geschreven. Geen Rooms-Katholiek geestelijke, geen Rooms-Katholiek onderwijzer die het mag missen. Daarom, ge zult dit begrijpen, moest ik aan het werk. Ik zal dan ook niets nieuws leveren, weinig kritiek, maar een levendige voorstelling. Einde citaat. Het werk staat dus met name in dienst van een toekomstig katholiek onderwijs, waar katholieke voormannen in die tijd steeds meer naar begonnen te streven. Het moest een algemeen overzicht van de Nederlandse geschiedenis worden, van waaruit bijvoorbeeld schoolboeken geschreven zouden kunnen worden. Al in 1870 had de onvermoeibare Nuyens trouwens zelf al zo'n schoolboekje geschreven. Wanneer Nuyens hier zegt niets nieuws te zullen leveren, doelt hij op nieuwe historische feiten uit nieuw ontdekte bronnen. De opzet en de totale visie van waaruit zijn boek geschreven is, was wel degelijk nieuw voor zijn tijd. 2 belangrijke punten vallen de moderne lezer op. Allereerst wil hij een echte vaderlandse geschiedenis schrijven, dus niet een geschiedenis die pas begint met de opstand en het ontstaan van de republiek. Laten we ter verduidelijking Nuyens werk even vergelijken met het Handboek der Geschiedenis van het Vaderland van Groen van Prinsterer. Mijn eigen 2-delige uitgave van Groens werk omvat ongeveer 900 bladzijden. Daarvan zijn er maar 50 gereserveerd voor de geschiedenis van voor 1517. Met andere woorden, Groens vaderlands geschiedenis begint pas echt goed op het moment dat hij voor dat vaderland protestantse wortels kan onderscheiden. Wel nu, de eerste leidende gedachte in het overzichtswerk van Nuyens is dat de geschiedenis van het Nederlandse volk niet begint in de 16e eeuw, maar veel vroeger. Niet alleen Willem van Oranje, Oldenbarneveld, stadhouder Willem III, Rembrandt en P.C. Hooft zijn grote vertegenwoordigers van het volk der Lage Landen geweest. Maar ook Godfried van Bouillon, de Hollandse graaf Willem II, Thomas à Kempis en Geert Grote, om er maar een paar te noemen. Nuyens zag de middeleeuwen als een volwaardig onderdeel van de vaderlandse geschiedenis, terwijl Groen deze periode toch niet veel meer zag als een soort historische achterbuurt. Lang bleef de vroege kerkgeschiedenis zich voor de gemiddelde protestant concentreren rondom het boek van Handelingen
en het jaar 1517. De geschiedenis sprong als het ware met zevenmijlslaarzen van Paulus naar Luther. Want daartussenin lag alleen maar bederf en duisternis. En was er wel wat goeds te ontdekken, als bijvoorbeeld de moderne devotie, dan haastte men zich vertegenwoordigers als Geert Grote als voorlopers van de reformatie uit te roepen. Het katholicisme begon pas in het protestants bewustzijn te leven bij de aflatenhandel, eeuwig verbonden met de naam van de aflaatprediker Tetzel. Dit naar aanleiding van het eerste kenmerk van Nuyens algemene geschiedenis, de grote ruimte die voor de middeleeuwen is ingeruimd. De impliciete boodschap was hier natuurlijk: wij katholieken hebben in de nationale geschiedenis de oudste papieren. Jullie kunnen ons niet zomaar buitensluiten en ons als een niet-volk blijven beschouwen. Cornelis Schuit componeerde ook met Hollandse teksten. Luistert u naar een kanon met een korte tekst ontleend aan een opschrift op een schild dat de voorgevel van het Leids stadhuis sierde. Luistert u naar Bewaar Heer Holland en zalig Leiden. Een gebed dat verwijst naar het beleg van Leiden.

Toch moeten we ook weer niet de fout maken te denken dat de vaderlandse middeleeuwen door Nederlandse katholieken ontdekt is. Niets is minder waar. Een schrijver die ruim een generatie eerder optrad en voor wie Albert Dictijn een grote bewondering koesterde, was Willem Bilderdijk. Bilderdijk wordt terecht gezien als dé vertegenwoordiger van de romantiek in ons land. Maar hij was ook protestant. Net als zoveel andere romantici voelde Bilderdijk zich niet thuis in zijn eigen tijd. Zijn uitspraak: deze eeuw zal nooit de mijne zijn, drukte zijn verachting uit voor de moderne tijd, de tijd van technische uitvindingen en revoluties. En anders dan schrijvers als Potgieter zag hij ook niets in de Koopmansrepubliek van de 17e eeuw. Nee, hij voelde zich meer dan aangetrokken tot de middeleeuwen. Van zijn Geschiedenis des Vaderlands spelen maar liefst 5 van de 12 delen voor het jaar 1555. Wat ook opvalt is de genadige behandeling van Philips II. Zelfs Alva krijgt een paar goede woorden. De geuzenleiders worden sterk veroordeeld en de folteringen van katholieke martelaars verafschuwd. Ook heeft hij sympathie voor sommige katholieke theologische opvattingen. Iemand als Walter Scott heeft met zijn fascinatie voor de middeleeuwen ongetwijfeld ook vele Nederlandse schrijvers beïnvloed. Zowel Schotland als Holland waren door het Calvinisme beroofd van hun kapellen en legenden, hun kloosters en hun openbare kerkfeesten. En in de 19e eeuwse literatuur kan men heimwee naar die vervlogen tijden vinden in dichtwerken en historische romans van bekende Nederlandse literatoren uit die tijd. Maar zowel Scott als zijn Nederlandse bewonderaars waren protestant en begrepen de middeleeuwen slechts van de uiterlijke kant, in de sfeer van verbeelding en sentiment. Ik kan het hier niet laten de jonge protestantse dichter en theoloog Nicolaas Beets even te laten horen. Luistert u hoe hij de middeleeuwen ziet. Men schelt steeds op der middeleeuwen nacht. Het is waar, Europa lag in een nacht verzonken. Die afschuw baart aan ons verlicht geslacht. Maar het was een nacht waarin de starren blonken van riddereer en heldenmoed en kracht. Daar waren toen geen kunstenaars, geen geleerden, geen schrijvers en geen dichters bij de vleet, maar mannen die zich mannelijk het lijf verweerden en in wier vuist het zwaard zich helder deed. Geen redenaars die als zieners redeneerden, maar helden, trouw aan koning, eer en eed. En waar een troubadour de harp bespeelde. Hij zong de strijd waarin hij zelf ook deelde. In Beets' enthousiasmerende visie zien we dus een volstrekte miskenning van het geestelijk gehalte van de middeleeuwse cultuur. Geen kunstenaars, schrijvers, dichters ontwaart Beets in de middeleeuwen, maar vechtersbazen domineren dit tijdsgevricht. De middeleeuwen als een tijd van schilderachtige helden, van riddereer, heldenmoed en koningstrouw. De katholieke cultuurhistoricus Gerard Brom schreef ooit eens treffend dat in dit soort beeldvorming over de middeleeuwen meer de sfeer van Achilles en Agamemnon heerste dan van Thomas van Aquino en Lodewijk de Heilige. Nog een instrumentaal werkje van Cornelis Schuit.

0: Dit alles dus naar aanleiding van het eerste kenmerk van Nuyens algemene vaderlandse geschiedenis. De grote aandacht voor de middeleeuwen. Het tweede kenmerk. Het boek bevat een algemene geschiedschrijving die voor het eerst het gehele Nederlandse verleden beschouwt vanuit katholiek standpunt. De anti-katholieke wijze van voorstellen in andere werken, de hatelijkheden die er vaak in werden gedebiteerd, zij hebben er volgens Nuyens voor gezorgd dat veel katholieken überhaupt weinig meer lazen en dus buitengewoon onbekend waren met onze landsgeschiedenis. Wij raken hier aan een probleem waarmee ook andere katholieke voormannen in de 19e eeuw geconfronteerd werden. Katholieken lazen niet. Een mentale schuilkerkenmentaliteit, de neiging zich in eigen sociale wereld terug te trekken, de geringe deelname aan hoger onderwijs en cultuur en het dominante antipapisme maakten veel gelovigen niet alleen kopschuw, maar voeden ook een zekere anti-intellectuele mentaliteit. Een cultureel blad als De Wachter werd grotendeels volgeschreven door de twee oprichters Nuyens en Schaapman. En het blad zal nooit meer dan 600 lezers gehad hebben. Het is tijd ons drieluik over Willem Nuyens af te ronden. Onvoorstelbaar de werkkracht van deze man. Bewonderenswaardig wat deze arts gepresteerd heeft. Hij was zeker niet de grootste historicus die ons land in de 19e eeuw kende. Fruin en Groen van Prinsterer overtroffen hem in bronnengebruik en taalkundige vormgeving. Maar wij moeten hem blijven gedenken en eren als de pionier die voor het eerst in de geschiedschrijving de katholieke Nederlanders een volwaardige plaats gaf in de nationale beeldvorming, zonder zich te buiten te gaan aan intolerante vooroordelen. Nuyens was een echte Nederlander. Hij combineerde een gematigde instelling met een voor die tijd opmerkelijke tolerantie ten aanzien van anderen. Terwijl hij, als hij het nodig vond, het publieke debat niet uit de weg ging. Beste luisteraar, ik hoop u volgende keer weer bij de Ladder van Jacob aan te treffen. Gegevens over de muziekfragmenten en de literatuur die hier gebruikt zijn vindt u in de programmatoelichting van deze aflevering op de site van Radio Maria bij dit programma in de programmatoelichting en op de podcastplatforms waar u zich ook kunt abonneren op de Ladder van Jacob. Ik dank u weer voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
0: Ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
0: Ik vertrouw op u.
1: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
0: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eensteppig en dankbaar, over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
2: Van harte welkom hier in het programma Aan tafel met, zo de laatste van het jaar eigenlijk wel. En ik heb een gast in de studio. Van harte welkom, Jeff.
3: Dankjewel.
2: Ja, en wij gaan het hebben over een heel mooi project, namelijk Exodus 90. Exodus 90. Daar ga je over vertellen, maar eerst eventjes dat de luisteraars een idee hebben. Jeff zit hier. Wie is Jeff?
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jeff Vaders. Ik ben 36 jaar en ik woon samen met mijn vrouw Anouk en onze twee kinderen sinds kort eigenlijk in Hoeve. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag, dus ik ben nog aan het landen in het mooie Brabant. Ik werk als marketeer en daarnaast vind ik het heel erg leuk om bezig te zijn met webdesign. Ik vind het heel leuk. Ik speel gitaar, dus ik ben ook gek op muziek, basgitaar. Ik vind het heel leuk om te schilderen en dan schilder ik miniaturen. Dat zijn miniatuurpoppetjes, maar ik heb ook wel eens dat ik oude beelden ga restaureren. Dus ook creatief bezig.
2: Wauw. Ja. Echt ook heel divers eigenlijk, want webdesign is ja, dan zit je achter een computer, maar dat schilderen is natuurlijk echt wel heel
3: met de hand,
2: ja, met de hand ook bezig zijn. Ja. Oh, wat leuk, wat leuk. Jeff, sowieso heel fijn dat je hier bent. We gaan het hebben over Exodus 90. Nou, het is niet helemaal nieuw voor de luisteraars van Radio Maria. Maar toch wel goed om even weer de basis te horen van wat is het eigenlijk ook alweer. Ja, en dan eigenlijk meteen daaraan misschien ook wel de vraag gekoppeld. Ja, jij zelf hebt het een keer leren kennen natuurlijk. Mm-hmm. Hoe dat is gekomen. Maar misschien even de basis eerst. Wat is het ook alweer?
3: Nou, Exodus 90 is een katholiek programma van 90 dagen voor mannen. Zo schrijft het volgens mij ook zelf op hun website helemaal bovenaan. En het is een programma wat zich richt op vrijheid. Ze schrijven zelf Uncommon Freedom. Dus ik denk dat ze daarmee bedoelen een ongewone of een ongebruikelijke vorm van vrijheid ervaren. En dat doen we in die 90 dagen door eigenlijk drie belangrijke pijlers. Dat is gebed, ascese en broederschap. Mm-hmm. Ik denk dat ascese misschien wel de bekendste is uit het programma. Ik sprak laatst een pastoor en die vertelde ik over Exodus 90. Zei hij, oh, is dat met dat koude douche? Vroeg hij gelijk. En ik denk dat bekend is. Maar er zijn ook andere ascese zoals het vasten. Bepaalde slaapdisciplines, schermdisciplines. Dus echt wel minder op je telefoon zitten. Minder schermgebruik, geen televisie en al dat soort dingen. Met dus dat doel om in die 90 dagen vrij te worden van misschien wel iets waarmee je zelf worstelt. Dat kan. Voor veel mannen tegenwoordig is dat ook wel misschien telefoongebruik. Althans, hebben misschien allemaal wel wat meer moeite mee. Maar zo kun je ook je persoonlijke dingen hebben. Je farao's, zoals we die noemen, die wilt verslaan.
2: Ja. En dat is ook waar het op doelt, de ongewone vrijheid. Want vrijheid wordt natuurlijk normaliter gezien als iets van, nou, alles kan en alles mag. Mm-hmm. Maar dat is dus niet wat Exodus 90 bedoelt.
3: Nee, het is inderdaad mooi gezegd. Vrijheid wordt vaak gezien als ik doe maar wat ik wil. Of ik doe waar ik behoefte aan heb, als het ware. En de vraag is uiteindelijk, is dat wel echt vrijheid? Of ben je dan ergens een slaaf van iets anders wat daaronder ligt? En juist door die zware disciplines op ons te nemen, maken we onszelf vrijer. Creëren we meer ruimte in ons leven. Ook echt wat meer verstilling voor God. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is uiteindelijk. Ja. Dat we vrijmaken voor God.
2: Ja. En je noemde de ascese als een van de bekendste onderdelen dan ervan. Om vrij te komen van die dingen waar we misschien wel iets te gehecht aan zijn. Of die je verslaving. Maar mm-hmm. zo'n schermgebruik is ook een soort verslaving natuurlijk. Maar dat is nog maar één van de pijlers.
3: Ja, er zijn er ontzettend veel. Hè? Dus inderdaad in die assesen, die disciplines, daar zijn er veel meer van. We hebben het inderdaad het koude douchen, dat is een bekende. Maar de pijlers gebed en broederschap, dat zijn vooral bijvoorbeeld broederschap is voor mij een hele belangrijke. Om het niet alleen te doen, maar om het samen te doen. En we hebben een holy hour. Mm-hmm. En het uur waarin je in ieder geval 20 minuten stiltegebed probeert te passen. En daarnaast is wat ruimte om zelf nog dat uur wat in te richten met gebed. Maar ook dat is onwijs belangrijk om daar wat meer ritme in te vinden. Ja.
2: En dat is dus dan iets wat je die 90 dagen lang elke dag thuis in je eigen omgeving zeg maar doet.
3: Ja. Ja, ja, je mag op zondag een van die disciplines ook ontspannen, zeggen we dan. Dus je zou dan kunnen zeggen van nou, ik wil zondag toch wat meer tijd maken voor de kinderen. En daardoor laat ik het uur zitten. Maar doorgaans doe je dat iedere dag in je eigen thuisomgeving. Met die app op de telefoon. Dus Exodus 90 heeft een app.
2: Okay.
3: En die is wel heel belangrijk. Want daar zitten je lezingen voor de dag in. En daar zit ook een heel mooi checklijstje in tegenwoordig. Waar je kunt afvinken. Hey, heb ik alle disciplines gehad? Ben ik nog iets vergeten?
2: Oké.
3: Okay. Dus gewoon thuis. Ja.
2: Want eigenlijk doordat jij dat nu zo vertelt. Hè, een programma is niet alleen maar... Ja, hoe zou ik het zeggen? Dat je eraan denkt. Van ik ben me aan het voorbereiden op Pasen. Want dat is hè, vooral de weg te gaan. Mm-hmm. Maar het is echt een doeprogramma. Dus wat je zegt, lezingen noem je op. Die assese, gebed. Broederschap. Die moeten we natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Weet jij... hoe het is ontstaan of zo? Waar komt het vandaan?
3: Dat is wel een goede vraag. Degene die ermee begon is Jamie Baxter, is zijn naam. Ik geloof dat het ooit is ontstaan in een seminarie in Amerika. Dus het is ook echt een Amerikaans programma. Dat merk je ook wel, hè, als je kijkt naar de manier hoe het allemaal is neergezet. Wel echt Amerikaans. maar ja, het is ontstaan in een seminarie. En volgens mij met de roep om te kijken van hoe kunnen we nou voor mannen een structuur bouwen. Buiten echt het geestelijk leven om toch meer ruimte te maken voor maar ook wel broederschap. Maar ook dat stukje spiritualiteit. En daaruit is het ontstaan. En ik durf dat niet met volle zekerheid te zeggen, maar er zijn al heel wat jaren bezig. Ik zou moeten kijken welk jaar we nu zitten van 1996.
2: Ja. Ja.
3: Maar het is wel ontzettend hard gegroeid. Ze hebben onder in de app ook een mooi tapje staan waar je kunt zien hoeveel holy hours er zijn geweest en hoeveel koude douches om te zien hoeveel mannen daar nu
2: mee
3: doen.
2: En dat is dan eigenlijk wereldwijd, neem ik aan.
3: Ja, dat is wereldwijd.
2: Ja, ja. Ja. Dus dat moet heel flink zijn. Maar ja, wie weet, kun jij straks eventjes tijdens de muziek even kijken.
3: Ja.
2: Je zegt mannen, hè? Mannen die ook die rust wellicht in hun leven zoeken. Is het voor iedereen? Voor alle mannen? Hoe moet ik dat zeggen? Voor wie is het nou eigenlijk bedoeld?
3: Ja, goede vraag, want... Uiteindelijk, ik zei net aan het begin, het is een katholiek programma. En het is voor mannen. Ik zou toch niet zeggen dat het alleen maar voor katholiek is. En misschien komen we daar later nog op in ons gesprek. Maar ik ben begonnen met Exodus 90 nog voordat ik katholiek was of christen was. Dus uiteindelijk is Exodus 90 voor mij... heeft geleid tot ik tot geloof ben gekomen. Dus ik zou zeggen, het is voor alle mannen.
2: Ja.
3: Maar er zit natuurlijk wel een heel sterk thema in dat programma verwoven.
2: Ja.
3: Ik zou wel zeggen, het is voor mannen die dat serieus nemen. Ik zou er niet al te licht over denken. Van, nou, ik ga dat maar eens proberen, die 90 dagen... Je hebt ook een anker en broeders. Dus je hebt ook accountability naar elkaar. Je houdt elkaar scherp in zo'n programma. Het is denk ik ook een mooi programma voor mannen die zoeken naar een stukje verstilling en wat meer rust. En kijken naar waar draait het nou eigenlijk allemaal om. Die dag met 24 uur, hoe deel ik die nou eigenlijk in? En die rust die dat programma biedt, kan denk ik daar ook een heel mooi platform voor zijn. En als dat dan... Die geloofsthema's die zitten daar natuurlijk heel duidelijk doorheen. Ja, ja. Dus er moet wel ook een belangstelling daarin zijn. Anders is het
2: ja,
3: niet zo geschikt.
2: Natuurlijk, ja. Want lezingen, jij noemde op lezingen. Zijn dat dan bijbellezingen? Of zijn het uit een bepaald boek? Of is het ieder jaar weer anders?
3: Nou, het is ieder jaar weer Exodus. Dus we gaan echt de uittocht met elkaar maken door die 90 dagen heen. Er zitten ook reflecties in. Dus je kijkt ook, je leest terug naar die tekst. Hoe kan ik dat nou voor mezelf toepassen? Wat haal ik hieruit? En er zijn ook wel door die 90 dagen heen, af en toe wijkt dat wel af van het Exodus-verhaal. En zijn er ook wel andere lezingen die er zijn. Maar dat is de draad, het Exodus-verhaal.
2: Ja. Het echte Exodus uit de Bijbel, de uittocht uit Egypte.
3: Ja.
2: Ja. Dus het is een tocht ergens naartoe. Ook het programma Exodus 90. Mm-hmm. Je zei al, hè, Pasen, het is voor Pasen. Het gaat naar Pasen toe. Zoals jij het nu net ook vertelt, hè, het is natuurlijk iets wat je, wat je voor jezelf ook doet. Maar uiteindelijk neem ik aan dat het doel, dat nog iets anders ligt. Klopt dat?
3: Ja, nou, dat doel is ook wel heel persoonlijk. Er is altijd, we vragen ook aan elkaar aan het begin, aan de start straks. 5 januari starten we weer met het programma. Vragen we aan elkaar, wat is nou jouw why? Waarom doe je eigenlijk mee? Mm-hmm. En vorig jaar was dat dus voor mij in voorbereiding richting mijn doopsel. Ik ben voor het afgelopen jaar, dus dit jaar, gedoopt. Die why is voor iedereen anders. En dat kan soms zijn meer tijd en ruimte maken voor gezin. Voor mij was dat dus inderdaad de voorbereiding op de doop. En dit jaar zal ik weer een nieuwe waarom hebben.
2: Ja. En wat ik ook... denk, maar dan vul ik het in. Mm-hmm. Dat het natuurlijk het op weg gaan is om dichter bij Christus te komen of hem beter te leren kennen. Of hè, dat is wat, en daarin leer je ook jezelf waarschijnlijk beter kennen en al die dingen toepassen. Mm-hmm. Maar het is, neem ik aan, de weg naar Christus.
3: Juist. Juist, dat is het allerbelangrijkste. Dat is het centrale thema. Zeker. En die asceses die je oppakt, die helpen daar ontzettend bij natuurlijk. Om ook te kijken van, nou, wat kan ik zelf oppakken om dichter bij hem te komen. Ik heb dat ook zelf heel sterk zo ervaren het eerste jaar dat ik Exodus deed. En eigenlijk die relatie helemaal nog niet had. Dus helemaal nog niet zo sterk de relatie had met Jezus. Nog heel erg zoekende was. En het uur gebed helpt daar ook heel goed bij natuurlijk, om echt tijd voor hem vrij te maken en om in gesprek te zijn, iedere dag opnieuw.
2: En je
3: kwetsbaar op te durven stellen.
2: Ja. Ik ben ook heel benieuwd, daar komen we misschien ook direct wel over te spreken, maar als je zo'n programma volgt, dan is het voor jouw gezin, voor jouw vrouw, voor je kinderen, dan weet ik niet hoe oud ze zijn, dus misschien merken ze er nog niet zoveel van, maar dan ben je dus met andere dingen bezig dan, zeg maar, buiten Exodus 90 mm-hmm. waarschijnlijk. Dat zal toch een effect hebben ook? Of zijn daar dan vragen over? Of heb je daar wel eens een reactie op gekregen?
3: Ja, en soms schuurt dat wel inderdaad. Ik zelf praat er heel goed over met mijn vrouw. Die weet nu ook al wel zeker weer een maand van, nee, het komt er weer aan. We hebben zo onze programma's die we soms samen kijken op de bank. Ja, dat is dan even niet zo. Dus dan zit ik, meestal ga ik dan mijn uur doen terwijl zij dan het programma kijkt. Maar ja, je moet dat wel goed afstemmen. En ik denk ook voor mannen die overwegen om dit jaar mee te doen, denk ik dat het belangrijk is om dat goed te bespreken. Binnen het gezin, past dit? Waar moeten we rekening mee houden? Je hebt ook 2 dagen waarop je vegetarisch eet. Dus dan zul je ook daarin rekening moeten houden en het vasten.
2: Ja.
3: Ja, voor met de kinderen. Ik ervaar dus dat ik juist veel meer tijd heb voor het gezin. Omdat ik minder op mijn telefoon zit bijvoorbeeld. Of minder snel achter mijn laptop kruip. Toch nog even dit of dat doen. Maar de televisiemomenten worden wel gemist. De serie samen, die wordt wel gemist 's avonds.
2: Ja, dus dat zijn ook echt offers die je dan brengt.
3: Ja, en ook die je dus vraagt inderdaad. Nou, heel mooi hoe je dat zegt van het gezin. Hè, dat je ook wel zegt, ik trek me een stukje terug. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Want je breekt dan ook met patronen die er wel zijn binnen het gezin. Mm-hmm. Dus bespreek dat goed en ruim van tevoren.
2: Ja,
3: dan ben je allebei voorbereid. En ook tijdens praat erover. Hoe is dat voor jou? En soms mag je vrouw ook best wel van je vragen. Van, joh, zullen we vanavond toch eens samen een film kijken? En hoe mooi is het om dat dan toch wel gewoon af en toe te doen?
2: Ja, ja, ja, snap ik. Jeff, we gaan eventjes naar wat muziek luisteren.
3: Leuk.
2: Jij had een paar nummers uitgekozen. Welke zou je nu willen laten horen?
3: Goeie vraag. Laten we beginnen met Johnny Cash.
2: Ja.
3: God's Gonna Cut You Down.
2: Ja.
3: Ik vind het altijd een heel erg krachtig nummer. Volgens mij heb ik hem laatst ook gehoord bij de serie The Chosen in de trailer.
2: Oh.
3: Het is een stevig nummer. Hij heeft ook wel iets donkers, denk ik. Het doet mij altijd denken aan dat moment inderdaad waarop ik Jezus Christus beter leerde kennen. En dat hij aan mij vroeg, doe mijn wil, volg mij. Daar zit hij wel op.
2: Oké. Want God's Gonna Cut You Down is zoiets als hij... Nou, hij laat het je wel weten. Zoiets? Of hoe moet ik dit vertalen? Ik ken de tekst verder niet, dus...
3: Nee, nou, je komt er niet mee weg. Als je luistert naar Johnny Cash en zijn tekst, dan zingt hij ook... ga aan degene die leugens verspreiden. Eigenlijk aan iedereen daarbuiten die het verkeerde pad gaat vertellen... dat je daar niet mee wegkomt. Dus hij heeft best wel een stevig thema.
2: Okay.
3: En dat maakt het voor mij een prachtig nummer.
2: Nou, we gaan er naar luisteren. Johnny Cash met God's Gonna Cut You Down. En dan zijn we hier zo weer terug in Aan Tafel Met, waarin we in gesprek zijn met Jeff Vaders over Exodus 90.

0: En dat was Johnny Cash. Nou, inderdaad, een lekker stevig nummer was dat. Uitgezocht door Jeff. Want we zijn in gesprek met jou over Exodus 90. Het programma voor katholieke mannen. Maar niet alleen katholiek, want je hebt het al een klein beetje weggegeven. Eigenlijk heeft Exodus 90 jou bij het katholieke geloof of bij de katholieke kerk gebracht. Zeg ik, ja, dat klopt. Hè?
1: Dat klopt.
0: Zei je. Ja, ja, precies. Ja, zeker, ja. Want dan ben ik wel heel benieuwd. Hoe heb je dan Exodus 90 leren kennen en wat is er dan gebeurd?
1: Ja, wat er bij mij gebeurd is. Ik ben opgegroeid in een heel erg seculier gezin. Mijn vader gelooft eigenlijk helemaal niets. En mijn moeder, die zei altijd, die was altijd van het iets-isme. Die zei altijd, ik denk wel dat er iets is. Maar was er weinig concreet over. En ik heb zelf wel altijd een soort van behoefte gehad aan spiritualiteit. Of daar wel verdieping in te vinden. En dat is bij mij een hele zoektocht geweest. Daarbij ben ik langs het boeddhisme gegaan, het zen-boeddhisme. En retretes gedaan in Groningen en van alles onderzocht. Tibetaans boeddhisme. Tot ik op een gegeven moment bij mezelf merkte van hey, dit is niet wat ik zoek. En dat kwam een beetje doordat ik nooit thuis kwam in dat boeddhisme. Dat is toch iets uit het oosten en iets heel erg anders als wat we hier kennen. En zo ben ik weer een beetje zoekende geworden. En uiteindelijk, ik denk dat we soms wel denken dat alle mooie dingen van ver weg komen. Hè? Dus alles wat het is allemaal spannend en ver weg. Maar op een gegeven moment, dat kwam toch wel door het internet, door YouTube, kwam toch het christendom bij mij wel weer op de radar. Ik ging kijken naar lezingen van Dr. Jordan Peterson Canada. Die een hele mooie serie had over Genesis. En daar ben ik helemaal ingedoken. Ik denk dat ik elke aflevering wel 3 keer gekeken heb uiteindelijk. En als marketeer denk ik dat ik zo ook in het algoritme van Exodus 90 terecht ben gekomen. Uiteindelijk. Ik ben dat tegengekomen als een advertentie, denk ik. En ik ben daarop gaan klikken en verder gaan lezen. En we hebben het daar net over gehad. Wat ik daar heel erg interessant aan vond, is het doen. Dus niet alleen maar bezig zijn met wat houdt het dan in? Theologie of maar ook echt het wat is de praktijk van het geloof? Dat sprak mij heel erg aan. Dat was in 2022, dus in de aanloop naar Exodus 2023. En toen had ik te veel redenen om het nog niet te doen. Toen dacht ik van, nou, dit is er gebeurd. Mijn moeder was ook net overleden. Dus er was ook bij mij niet zoveel ruimte, emotioneel, om zoiets zwaars op te pakken. En daar ging een jaar overheen. En toen kwamen die advertenties weer op. We gaan weer Exodus 90 beginnen. En toen dacht ik, ja, nu ga ik dit doen. Dat interesse in het christendom bleef ook. En dat was alleen maar gegroeid eigenlijk in die tijd. En toen heb ik gewoon de app geïnstalleerd. En een groep gevonden bij mij in de buurt in Leiden. Ja. Ik woonde in Den Haag. Dus dat was voor mij goed in de buurt. En zo in contact gekomen. En gewoon gestart. Ja. Dus marketing en algoritmes. Zo heb ik Exodus 90 gevonden.
0: Ja, dus ook de nou zou ik het zeggen. Ons lieve Heer gebruikt ook gewoon slimme wegen natuurlijk.
1: De nieuwste technologie.
0: Ja. Ik ben wel heel benieuwd. Dus dan kom je in contact met een aantal mannen die serieus met hun katholieke geloof bezig zijn. Hoe was dat? Ja.
1: Ja, eigenlijk wel heel mooi. Ik werd gebeld door de fraternity leader van de groep waar ik in kwam. En dat was gelijk een super fijn gesprek. Ik denk ook wel dat we een uur aan de telefoon hebben gezeten met elkaar. En makkelijk nog een extra uur hadden kunnen bellen. Omdat we heel veel gewoon heel erg nieuwsgierig waren naar elkaar en naar onze achtergronden. Ik ben gelijk natuurlijk daar heel erg open over geweest dat ik zoekende was. En ik was welkom met alle vragen die ik had. En eigenlijk heeft dat altijd als thuis gevoeld. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een buitenstaander was en ergens binnenkwam. Ik moest natuurlijk wel heel veel leren. Ik bedoel, de kerk heeft. Ik ben nog steeds iedere dag heel veel aan het leren over de kerk en wat daar allemaal gebeurt en wat daarbij hoort. Maar om met die mannen op te trekken. En natuurlijk ook, sommige dingen zijn wel anders. Waar ik ben opgegroeid in een ongelovig gezin, waren deze mannen bijna allemaal wel opgegroeid in een katholiek nest.
0: Yeah.
1: ja, dan moet je je soms ook wel eens aanpassen. En moet je ook soms wel eens begrijpen dat de dingen anders gaan. Maar ik vond dat heel erg spannend. Ik ben ook altijd wel weer een trailseeker. En om dat dan allemaal te ontdekken en met die mannen op te trekken, vond ik ook wel weer heel erg leuk.
0: Ja. Want hoe gaat het zo? Nee? Je zei al fraternity, de broederschap. Dus het is een kring, noem ik het dan maar eventjes, mannen. Die allemaal dat programma volgen. En dan kom je bij elkaar geregeld. Hoe werkt dat?
1: Nou, we hebben uiteindelijk een groep dus die in eerste instantie is ontstaan rondom Leiden, maar nu eigenlijk landelijk is, omdat we bijna alles online doen met elkaar. Dus je hebt een overkoepelende groep en binnen die groep heb je kleinere groepjes. En die splitsen meestal op in groepen van tussen de 5 à 7 man.
0: Ja.
1: Zit je bij elkaar. Nou, daar heb je iedere week een meeting mee.
0: Oké. Okay.
1: Zoals ik al zei, wij doen dat doorgaans altijd online. We hebben ook wel momenten dat we echt bij elkaar samenkomen. Maar dat is zeker niet iedere week. Dat is misschien eens in het programma. Mm-hmm. Of 2 keer. Dus online komen we bij elkaar op zondagavond. En dan hebben we onze fraternity meetings. Daarin bespreek je, hoe was je week? Waar loop je tegenaan? Er is altijd een mooie vraag die een van de mannen verzint als een soort van reflectievraag. Vaak heeft die betrekking op de lezing die we hebben gehad in die week. Dus zo zijn we een uur meestal samen iedere week online. En daarnaast heb je een anker. Dat is een van die mannen binnen die groep van 5 à 7 man. Die jou is toegewezen. Dus je bent elkaars buddies, als het ware.
0: Yeah.
1: Op die reis. En daar heb je eigenlijk iedere dag wel contact mee. En soms is dat telefonisch. Soms is dat een appje. Zo ook maar even hoe druk de dag is. Of waar je op dat moment moeite mee hebt. Dus als je merkt van, nou, weet je, ik heb toch echt wel zin in iets zoeters. Of ik heb moeite met mijn telefoon laten liggen. Ik ben moe en ik merk dat ik daardoor sneller verval in toegeven aan dingen die ik graag wil. Nou, daar ben je er voor elkaar om ook even dat sterke anker te zijn. Die zegt van, joh, hoe kan ik
0: helpen? En je bent dan ook elkaars anker. Je trekt als het ware die hele periode. Je bent met de hele groep, maar met z'n tweeën heb je dus die nauwere band. Want dat is het uiteindelijk, een dagelijks contact zelfs.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat is echt inderdaad een 1-op-1 contact. Waarin je elkaar dus in 90 dagen ook heel erg goed leert kennen. Want je leert elkaars nukken. En je weet waar de ander mee worstelt. Dus daar ontstaan ook wel hele mooie, echt wel broederschap ontstaat daar.
0: Ja. Ja. Dat vraagt heel groot vertrouwen ook, denk ik. Toch? Want wat je zegt, je deelt met elkaar wat je moeilijk vindt. En dat is toch niet... lijkt me niet altijd eenvoudig.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet niet helemaal zeker, maar vrouwen zijn daar misschien iets makkelijker in om te praten over wat ze dwars zitten en waar ze moeite mee hebben dan mannen. Ik weet niet, is dat iets waarvan jij denkt, ja, ongeveer? Of?
1: Het is een dynamiek die moet groeien.
0: Yeah.
1: En die is er niet op de eerste dag. En misschien op de tweede meeting ook nog niet. Maar hij groeit wel. En wat je merkt is, als er maar 1 of 2 mannen zijn die zich wel kwetsbaar kunnen opstellen, is er toch ook wel vaak behoefte aan die ruimte om je kwetsbaar op te stellen.
0: Yeah.
1: En om te zeggen wat je op het hart ligt of waar je mee worstelt.
0: Yeah.
1: Maar het verschilt ook per man en misschien ook wel per groep. Ik heb natuurlijk mijn groepje die ik ken.
0: En
1: wij zijn heel erg open naar elkaar en ik vind dat heel erg prettig. Maar ik weet niet of mijn groepje het aankomend jaar hetzelfde groepje is.
0: Nee, dat misschien is ook zo.
1: Ja, misschien is de dynamiek ook wel weer anders.
0: Ja,
1: dat zou zomaar kunnen.
0: Je bent toen mee gaan doen en toen was je nog niet katholiek.
1: Nee.
0: Nee. Dus je hebt het hele programma gevolgd.
1: Ja.
0: Ging jij dan ook bijvoorbeeld wel ook naar de kerk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Goeie vraag. Nou ja, in het begin niet. Mijn anker, met wie ik het eerste jaar ben begonnen, nou, daar had ik dus goed contact mee. En die zei op een gegeven moment tegen mij van, joh, maar vind je het dan ook niet mooi om eens een keer zondag naar de kerk te gaan? En ik noemde mezelf toen de tijd nog wel eens een zolderkamer christen. Dus ik vond het allemaal wel heel erg interessant. Maar vooral via het internet en op mezelf.
0: Op afstand.
1: Ja, op afstand. En niet te veel meningen van anderen en al dat soort dingen. En die nodigde mij daar eigenlijk wel toe uit. Van, joh, kom eens kijken. En toen ben ik een keer op zondag naar de mis geweest in Leiden. Het was een hele bijzondere ervaring. Ik was echt nog nooit naar de mis geweest.
0: Ja.
1: Dus dat was een hele bijzondere ervaring. Ook daarin, dat moest ook groeien bij mij, hoor. Dus de eerste keer had ik echt iets van, wat gebeurt hier? Ja. En het moment van het elkaar de vrede wensen was voor mij iets heel bijzonders, omdat ik niet zo goed verstond wat er nou gezegd werd. Dus ineens ging iedereen mij vrede wensen en dat was heel bijzonder. Maar ja, eigenlijk zou ik bijna iedereen die zegt van, joh, ik wil wel weten wat het is, die zou ik Exodus 90 aanbevelen. Gewoon puur omdat het is een soort van spoedcursus. Je komt er niet onderuit. Je maakt ontzettend veel tijd daarvoor. En mij heeft dat dus uiteindelijk... voor mij. Ik wist wel voor mezelf dat het eraan zat te komen. Het was een soort van onvermijdelijk dat het die kant op ging. Maar ik vond de orthodoxe kerk ook interessant. En de katholieke kerk vond ik wel interessant. Maar er was ook wel het een en ander gebeurd waar ik moeite mee had. En dus ja, die worstelingen die waren er.
0: Ja.
1: Maar daar had ik alle ruimte voor met die broeders om daarover te praten.
0: Ja, ja, ja. En dan neem je dus op een gegeven moment toch het besluit ook. Je bent dan een van die nieuwe katholieken, hè? Zo heet dat dan.
1: Mm-hmm.
0: Wat heeft Exodus 90... He, want je hebt daarna dan ook een keer, zoals vorig jaar, heb je het ook gevolgd. Wat doet dat voor jouw geloofsleven dan? Wat brengt dat?
1: Ik denk het belangrijkste is dat gebed. Dus echt dat mezelf toeleggen tot het dagelijkse gebed. Als ik gebed niet... Als ik het gebed niet zo had, dus niet iedere dag mezelf daaraan committeren om dat echt iedere dag te doen, dan denk ik dat het allemaal wat droger zou zijn en dat het wat meer in de theorie blijft hangen. Door Exodus 90 heb ik echt die tijd om dat gebed te hebben. En als nieuwe katholiek, ja, ik merk dat toch ook wel eens met andere jonge katholieken die ik ontmoet binnen de kerk, dat daar toch soms wat minder aandacht voor is. Of het vasten, of assezen überhaupt. Ja,
0: ja,
1: dat is eigenlijk iets heel moois wat we hebben binnen de kerk, om onszelf sterker te maken. Dat zie je niet overal meer terug.
0: Nee.
1: Dus dat heeft het mij wel heel erg gegeven.
0: Ja. Want, even kijken, hoe moet ik die vraag stellen? Ben jij een ander mens geworden ook? Zeg maar, als je kijkt naar, nou ja, zeg maar wat, weet ik, 5, 6 jaar of 10 jaar terug. Of,
1: mm-hmm.
0: En nu, heeft het jou als mens veranderd om geloviger te worden?
1: Vooral als je het inderdaad over zo'n tijdspan hebt. Ik was echt ik heb altijd in de muziek gezeten, echt een punkrocker, dus altijd een rebel. Ik zou bijna zeggen dat er bijna niks zo punkrock is tegenwoordig als christen worden, want het is tegenwoordig best wel anticultuur om die stap te nemen. Ja, op veel vlakken ben ik een ander mens geworden. Ben ik dingen heel erg anders gaan waarderen. Ben ik tegenslagen die ik in mijn leven heb gehad gaan zien als dingen om te ontarmen en om lief te hebben. Maar ik worstel ook nog iedere dag met mijn oude demonen die er nog steeds zijn. Dus die strijd is er altijd nog wel. Dus ik ben niet dat ik zou zeggen, ik ben volledig nieuw mens geworden. Het is misschien een pad wat gestaag gaat.
0: Ja.
1: Maar alleen om maar voor mezelf iedere dag de motivatie om Jezus te volgen. En om hem te danken dat ik hem kan volgen. Dat hij hier is gekomen om ons dat voorbeeld te geven. Dat is prima. Langzame en gestage weg, komen we er ook wel.
0: Ja, ja, ja, ja. Mooi om te horen. Wat ik me dan ook eigenlijk afvraag van jouw vrouw. Ik weet niet hoe lang jullie al samen zijn. Of is zij gelovig of niet? Vragen mag?
1: Ja. Nou ja, mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet terwijl ik in Exodus 90 zat.
0: Oké.
1: Okay. Dus zij ontmoette mij midden in mijn zoektocht. Zij is meegeweest met mij ook naar de Alpha-cursus bijvoorbeeld. Die hebben we samen gedaan. Dat vond ik ontzettend mooi om dat samen te doen. Want zij weet daar dus eigenlijk ook best wel veel over het geloof, over wat er gebeurt in de kerk. Ja, zij is ook nog niet zo heel lang geleden hebben een dochtertje gekregen. Dat heeft bij haar al haar aandacht opgeëist. En ik heb altijd zoiets van, nou weet je, dat is iets. Ik hou daar een beetje afstand van. En ik laat anderen daar werken. Soms is het interesse bij haar er meer. En soms is het ook weer wat minder. Maar zij is inderdaad niet, ze is niet gelovig. Maar ze vindt het wel mooi. Ze vindt het, ze laat mij daarin volledig vrij.
0: Ja.
1: En ze is zelf ook nog wel zoekende daarin van wat is dat dan voor mij? En is dit het ook misschien voor mij?
0: Ja. En uiteindelijk is het God met wie je een persoonlijke relatie ook aangaat. Natuurlijk.
1: Precies.
0: Met Jezus. Dat is niet het instituut per se.
1: Mm-hmm.
0: Maar natuurlijk het allereerste dat geloof is denk ik die wat ik zei, die persoonlijke relatie.
1: Exact.
0: En dat moet je voor jezelf vinden, mm-hmm. zoeken. Ja,
1: ja,
0: klopt.
1: Ik denk dat dat inderdaad ook voor mij zo is geweest. Dat iedereen kon het tegen mij zeggen, maar zolang ik zelf niet die persoonlijke relatie opbouw, dan voelt dat niet zo. Dan voelt dat anders. En ik denk inderdaad niet dat je dat, zelfs bij je eigen partner, bij je eigen vrouw, kun je dat niet forceren. Dat is iets tussen haar en God.
0: Ja.
1: En die ruimte moet daar vooral zo blijven.
0: Nou, heel, heel mooi gezegd. Ik denk dat het leuk is om nog even naar wat muziek te gaan luisteren,
1: ja.
0: Jeff. Wat zullen we gaan laten horen? Je had nog twee liederen. Weet je nog welke je had gekozen?
1: Ja, volgens mij hebben we nog Counting My Blessings staan.
0: Ja.
1: Dat zou ik die willen kiezen. Ik denk toch wat vrolijker nummer als wat we net hebben geluisterd. Maar zo belangrijk wat ik heb geleerd is om iedere dag opnieuw je zegeningen te tellen. Juist in de zwaarste momenten. Dus ik vond hem toepasselijk voor vandaag.
0: Nou, heel erg mooi. Hoe zeg ik zijn naam? Sep?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou ik ook niet zeggen. Zijn achternaam is best wel lastig, hè?
0: Ja, Schluter.
1: Ja,
0: Schleuter,
1: ik denk dat het is, ja.
0: Ik weet het niet. We gaan ernaar luisteren.
1: Ja.
0: Dat is sowieso de bedoeling. Dus Counting My Blessings, inderdaad mijn zegeningen tellend. En zijn we zo weer terug hier aan tafel met

0: En dat was, zeg maar, Sepp. Mooie met naam. Counting My Blessings, ja. Ja, de naam. Ja, we zijn hier aan tafel met in gesprek met Jeff Vaders. En net eigenlijk ook al de hele tijd, Jeff, gehad over hoe Exodus 90 jou die ruimte heeft geboden om Christus te leren kennen, om Jezus te leren kennen. En je komt uit een gezin waar dat niet zo was. Mm-hmm. Ik heb wel eens vaker met mensen dat ik erover spreek. En ik ben wel opgevoed in een katholiek gezin. En je maakt van alles mee. Ik heb bijvoorbeeld een zus die op een gegeven moment heel, heel ziek was. En ik heb wel eens gedacht van, wow, hoe zouden mensen dat doen die niet gelovig zijn? Die zekerheid, dit zijn mijn woorden, hè? Die niet die zekerheid hebben van een God die van jou houdt. Waar je bent, wat je ook doet, door welke situatie je ook heen gaat. Kun je daar nog iets over vertellen? Hoe dat die band met Christus jou in jouw leven nu helpt of op weg helpt?
1: Ja, zeker. Ja. Wat je zegt inderdaad, als je Jezus niet hebt in je leven, ben je soms ook wel heel erg alleen. Ik heb die momenten ook wel heel erg gekend. Voor mij persoonlijk, ik heb mijn zoontje, die is gisteren 11 geworden. Dus, de slingers hangen nog thuis.
0: Zo.
1: Die wel een flinke vorm van autisme heeft. En wat in de thuissituatie op een gegeven moment heel erg lastig werd. En toen hebben we moeten zeggen, zou het niet goed voor hem zijn om een jaar lang voor observatie, verdere diagnostiek en behandeling opgenomen te worden. Dus buiten huis.
0: Ja.
1: En dat was voor mij, ik denk het

0: moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb moeten beslissen. Maar ik heb dat uiteindelijk toen wel gedaan. Ik heb gezegd, nou, ik denk dat dat voor nu inderdaad het beste is. En ergens in mij was er wel die constante stem die zei dat het deed veel pijn.
1: Ja.
0: Maar we hebben dat toch doorgezet. En voor mij een heel bijzonder moment, waarop eigenlijk alles even bij elkaar klikte, was dat ik hem weg had gebracht naar zijn nieuwe plek toe.
1: Ja.
0: Zijn kamertje samen met hem had ingericht. Zo. En ik in de auto stapte op de terugweg. En ik had heel sterk in mezelf de woorden: vergeef hem, omdat hij niet weet wat hij doet.
1: Ach.
0: Dus heel erg persoonlijk. En op het moment dat ik dat zo sterk voelde, stond er langs de weg, echt levensgroot, een kruisbeeld met Jezus daaraan.
1: Zo.
0: En dat was voor mij een moment van bekering. En dat was nog voordat Exodus 90 voor mij de eerste keer begon. Toen maakte ik dat zo mee. Toen ben ik ook omgedraaid, ben ik daar gaan zitten. Ben ik daar gaan huilen. Maar dat was voor mij een persoonlijk raakmoment. En die momenten zijn tijdens Exodus 90 er vaker geweest. Momenten van verdriet. Maar waarbij ik in één keer voelde dat ik niet alleen was. En dat zit hem dus inderdaad in het, waar Jezus ons roept om iedere dag ons kruis op te pakken. En als we dat doen met hem samen, dan doen we het dus niet alleen. En met de liefde van God.
1: Ja.
0: En ik ben tot op de dag van vandaag zo dankbaar dat ik dat gevonden heb in mijn leven.
1: Ja,
0: en,
1: ja want dat is, ik denk dat je het heel mooi verwoordt, hè? Dat je het niet alleen hoeft te doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk wat heel veel mensen wel zoeken en wat hen ook ontbreekt om dingen te dragen. Want je komt van alles tegen in je leven.
0: Ja, ja en er is zoveel lijden. En,
1: ja.
0: Het grappige is, wat ik al eerder vertelde, is in het boeddhisme is daar natuurlijk ook heel veel aandacht voor. Hè? Het lijden is een van de edele waarheden. Alleen, hoe ga je ermee om?
1: Ja.
0: En dan kan het antwoord inderdaad zijn van, we moeten alle verlangens loslaten. Hè? Alles loslaten, dat is eigenlijk een beetje dat pad. Maar je kunt ook zeggen, pak het met liefde op en voor mij is dat uiteindelijk een beter antwoord.
1: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, het christendom. Christus is in de wereld gekomen om eigenlijk alles wat wij meemaken, dat maakt hij ook mee. Dat heeft hij ook meegemaakt. Dat heeft hij zelfs op zich genomen. Dus dat maakt, waardoor we denk ik ook mogen voelen van hij is met ons. Hè?
0: Precies, precies. Ja. En dat maakt het zo erg dichtbij. Dat we hem als mens mogen zien. En daar echt voorbeeld in kunnen nemen. En hem dus ook echt kunnen volgen.
1: Ja,
0: dat maakt het wel veel concreter.
1: Ja, ja, mooi. Gaat het goed met je zoontje?
0: Ja, zeker. Het gaat heel goed met hem. En hij is hartstikke blij dat we nu in Hoeve wonen. Hij heeft het daar erg naar zijn zin.
1: Oh,
0: dus ja,
1: we zijn
0: gelukkig als gezin. En tuurlijk blijft het altijd spannend. Ook toen de baby kwam, was dat echt wel een spannend moment.
1: Ja, maar, grote veranderingen.
0: Ja. En een baby maakt veel geluid. En die geluidjes zijn vervelend. Maar met Gods zegen gaat hij daar heel goed mee om. En is een hele lieve broer.
1: Nou, geweldig. Ja. Wat mooi om te horen. Ja, ja. Exodus 90. Je hebt er al veel over verteld. De ascese, het gebed, de broederschap. Die is heel belangrijk. Mm-hmm. Je buddy met wie je ook samen als het ware optrekt. Stel nou, er zijn mensen die horen dit gesprek. En die denken van, wauw, ja, interessant. Ja, ik ben toch wel benieuwd wat het voor mij zou kunnen betekenen. Wat is dan de beste weg om te gaan?
0: Nou, wat ik zou adviseren is om naar onze website te gaan. www.exodus90nederland.nl. Als je naar die website gaat, heb je gelijk helemaal bovenaan een knop zitten waarbij je in onze WhatsApp-community terechtkomt.
1: Oh ja.
0: En die community, dat is eigenlijk een soort van, ik noem hem altijd een soort van wachtruimte, waar iedereen binnenkomt die zegt van, nou, of ik wil meedoen, of ik denk erover na om mee te doen.
1: Ja, ja.
0: En in die ruimte kunnen we vragen beantwoorden die er nog zijn. misschien twijfels wegnemen, mochten die er zijn. En heeft iemand dan besloten om mee te gaan doen? Die zegt van nou, ik zie dit zitten, ik doe met jullie mee. Dan helpen wij ook vanuit die groep om te kijken naar de beste groep om op aan te haken.
1: Okay.
0: Want ja, er zijn groepen door heel Nederland.
1: Ja.
0: Nou, wij kennen de groepen en zo kunnen wij degene naar de juiste groep doorverwijzen.
1: Ja, ja. Nou ga ik toch even vragen, je hebt het over wij. Jij bent zelf deelnemer, maar zit jij dan ook ergens in een soort van... Je had het even over een soort overkoepelende groep. Of is er een bestuur? Of hoe zit
0: ja,
1: dat?
0: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik ben in vol enthousiasme ooit die website gaan bouwen. Dus dat is access90nederland.nl. Daar zit helemaal niet zo'n hele goede georganiseerde groep achter. We zijn een groep mannen die... vooral ik ben dus begonnen met die website te bouwen. Omdat ik wel dacht van nou, weet je, dit miste ik wel toen ik eraan begon. Van waar begin ik dan? Of hoe kom ik binnen? En bij wie moet ik zijn? Dat vond ik heel erg lastig. Dus ik heb het wel gebouwd op een soort van mijn eigen ervaringen daarin. Maar we zijn nu wel heel erg bezig met het organiseren en mobiliseren van de juiste mensen. Om te kijken of we dit voor het volgend jaar nog beter kunnen stroomlijnen. Dus dat is een groep mannen die ergens tussen alles door nog tijd weten te vinden om anderen te helpen de juiste groepen te vinden of de vraag te beantwoorden. En soms kan het zoiets simpels zijn als een app die niet werkt. Ja, misschien kunnen we ook nog wel technisch ondersteunen, dus dat doen we ook nog.
1: Oh, dat is, ja, want wat je zegt, er zijn overal groepen, maar het is niet altijd mogelijk. Jullie komen ook online samen, hè, elke week. Want ja, erg fysiek bij elkaar komen is gewoon niet altijd mogelijk, maar er zijn groepen die dat wel doen ook, hè?
0: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, en dat kan ook natuurlijk heel waardevol zijn. Ik denk vooral als je binnen jouw parochie mannen weet te vinden die waar je het programma samen mee wilt doen, dan is dat denk ik hartstikke mooi. Ook echt om fysiek bij elkaar te zijn. Dat is toch ook wel weer een ander contact. Maar voor mij is het wel prettig om het te doen wanneer de kinderen op bed liggen en ik niet iemand anders tot last ben als ik nog een extra uur wegblijf.
1: Ja, ja.
0: En dan is het online toch wel prettig. In mijn geval nu ook verhuisd dus naar Hoeve. Ja, dat voor mij betekent dat ik mijn groep kwijt was geraakt. En die heb ik nu nog, want we zijn gewoon online.
1: Ja,
0: dus ja, dat ik denk dat het fysieke heel mooi is en dat hebben we er ook wel in zitten. Proberen we wel eens tot 2 maal in het programma te doen.
1: Ja.
0: Maar dan is dat wat vrijblijvender. Sommigen die moeten helemaal van de andere kant van het land komen. En die kunnen er niet altijd bij zijn.
1: Nee. Ik ben nog nieuwsgierig. Jij zei net wel, jouw moeder is overleden.
0: Mm-hmm.
1: Leeft jouw vader nog?
0: Ja, mijn vader leeft nog, maar mijn vader is wel ernstig ziek. Die heeft ALS.
1: Want ik wou eigenlijk vragen van hoe hebben zij gereageerd op jouw katholiek worden? Maar ik weet niet of ze dat heel bewust
0: mijn moeder heeft dat dus niet meer kunnen doen. Maar mijn moeder wist wel altijd dat ik wel zoekende was. En we hebben daar wel hele mooie gesprekken altijd over gehad. En mijn moeder is ook wel... Mijn oma was wel christelijk. Mijn moeder heeft er wel veel van meegekregen. Die zou dat nu heel mooi vinden, meekijkend. Ja. En mijn vader, ook door zijn ziekte, heb ik dat soort gesprekken wel veel met hem geprobeerd te voeren. Maar die vindt dat toch wel lastig. Hij vraagt er niet zoveel naar. Maar ik weet dat hij ergens stiekem ook wel weer, denk ik, blij voor me is dat ik mijn pad gevonden heb.
1: Ja, ja.
0: En wie weet luistert hij wel mee. En,
1: ik kan het altijd nog nalaten luisteren. Dat natuurlijk ook. Nog. Dat is ook heel mooi. Ja, ja. Nee, want dat is natuurlijk zo als je misschien ook andere familieleden of vrienden die jou dit jou gevolgd hebben. Of jou om de zoveel tijd zien.
0: Ja.
1: Die zien dan dat jij toch op een andere manier je leven bent gaan leiden.
0: Ja, van buitenaf. Hè. Dat is nog eens wat lastiger. Want het is ook nog een keer een moeilijk gespreksonderwerp soms om aan te snijden op een verjaardag. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat veel mensen het zagen bij mij als een troost die ik zocht naar het overlijden van mijn moeder. En dat vond ik wel heel grappig. Omdat ik eigenlijk juist heel erg in die worsteling met mijn zoon zat. Dat was eigenlijk hetgene wat mij... Dat was mijn hoofdthema. En niet zozeer het verlies van mijn moeder daarin. Dus van buitenaf inderdaad vullen mensen dat soms wel in. Nou, het is wel leuk, een oom op een verjaardag, die noemt dan nog wel eens ergens een vers van Johannes of zo, weet je wel.
1: Jeff, ik zou willen afsluiten met, tenzij je nog natuurlijk iets wil toevoegen, maar met eigenlijk een soort van algemene vraag. Wat jou voor jezelf eigenlijk ziet als uitdaging. Hè? Je bent nog niet zo lang katholiek natuurlijk. Je staat volop in het leven, gezin, alles wat er op ons afkomt, hè, in het leven. Wat zie jij als grote uitdaging voor jezelf? En dan ook zeg maar in het kader natuurlijk van Exodus 90.
0: In het programma zal mijn uitdaging dit jaar ook heel erg gaan over tijd voor gezin. En daarvoor is het zo goed dat we die telefoon even 90 dagen laten liggen. Ik hoor dat ook wel het meeste terug thuis. Zit je achter je telefoon. Dus dat is voor mij een grote uitdaging. En ik ben zelf niet zo'n sporter. Ik heb net verteld, ik ben altijd heel erg met creatieve dingen bezig. Maar sport is nooit echt iets wat me heel erg wat ik heel erg leuk vind. Dus dat is voor mij ook wel een uitdaging. Maar wel heel belangrijk om ook een stukje met toch fit zijn bezig te zijn. En kan ik dat ook echt als een ascese zien. Hè? En om dat te geven, dat sporten. Dat zijn mijn grootste uitdagingen.
1: Ja. Ja. Nou, spannend. Wie weet moet ik je gewoon volgend jaar weer uitnodigen. En dan eens kijken.
0: Een soort van after moment.
1: Ja. Nee, maar want dat heb ik ook wel eens gehoord. We moeten het niet te ingewikkeld maken. Maar na die 90 dagen is het natuurlijk niet zomaar voorbij, hè?
0: Nee. Nee, je komt op dag 91 uiteindelijk. En dan is de vraag, hoe ga je nu verder? Ik ga nu dus het derde jaar in eigenlijk rond. Dus ik heb altijd het programma wel doorgevolgd. Sommige mannen doen dat ook. Dus die zeggen op dag 91, ik ga door met deze groep. En er zijn ook andere mannen die zeggen, nou, ik haak nu weer af. En misschien kom ik in het nieuwe jaar weer terug. Er is ook nog een St. Michael's Lent. Die in het jaarprogramma zit, waar ook wel weer steeds meer mannen op aanhaken. Waardoor er eigenlijk twee grote programma's door het jaar heen zijn. En twee mooie instapmomenten. Maar die vraag is er altijd. Hoe ga je na dag 91 verder?
1: Ja. En dan hou je wat je zegt, als je dat wil, dat contact of met die groep of met je buddy of... Maar dat kan voor iedereen heel anders zijn. Dus.
0: Ja, en het programma gaat ook verder. Dus de lezingen gaan door. Er zijn verschillende programma's. Dat kan zijn een programma gericht op de Rozenkrans, richting Pinksteren. Dus je kunt echt het hele jaar doorgaan. En ik zou zeggen, dat biedt ontzettend veel structuur in je geloofsleven. Want vooral voor mij, denk ik, als nieuwe katholiek... Ja, ik had dat heel lastig gevonden, want er gebeurt van alles binnen die kerk. Maar wat is dit nou precies? Nou, dat biedt echt een hele mooie structuur om dat jaar gewoon door te gaan.
1: Ja, ook het liturgisch jaar, hè, want daar leef je dan mee, zeg maar.
0: Precies,
1: en zeker om het te leren kennen, kan me voorstellen, ja.
0: Absoluut.
1: Jeff, we zouden nog lang kunnen doorpraten misschien, maar de tijd zit er bijna op. Mm-hmm. We gaan het afronden. Is er nog iets wat we niet genoemd hebben, wat je graag nog zou willen zeggen?
0: Voor mij niet per se. Nee, volgens mij hebben we nog een laatste liedje op de lijst staan.
1: Klopt, ja, zeker. En zeg maar waarom je die ook had uitgekozen.
0: Het liedje heet Way of the Triune God. En het mooie aan dit liedje is, ik heb altijd het gevoel gehad dat deze artiest, en hij heeft ook weer een lastige achternaam hoor. Tyler is zijn voornaam, als ik dat goed zeg.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ik heb altijd het gevoel gehad dat wij met elkaar optrokken in onze bekering, als het ware. En dit liedje gaat over hoe je met je hart en met vreugde het geloof mag delen met de wereld.
1: Nou, geweldig. Heel erg mooi. We gaan er naar luisteren en daarmee sluiten we dus deze Aan Tafel Met af. Jeff, heel veel dank.
0: Dankjewel.
1: Dat je hier naartoe gekomen bent. En alvast, 5 januari begint het een heel, heel mooi... Exodus 90 programma.
0: Dankjewel.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 juni viert de Nederlandse kerkprovincie de gedachtenis van Titus Brandsma, priester en martelaar. Anno Sjoerd, als pater Titus Brandsma, werd in 1881 de Oege klooster bij Bolsward in Friesland geboren, als de vijfde van 6 kinderen in een boerenfamilie. Hij trad in bij de Karmelieten in Boksmeer, kreeg hij de kloosternaam Titus en werd in 1923 hoogleraar in de filosofiegeschiedenis en de geschiedenis van de vroomheid, met name de Nederlandse mystiek, en wel aan de universiteit in dat jaar opgericht, de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In 1932 was hij rector magnificus. In 1935 werd hij door de Utrechtse aartsbisschop benoemd tot geestelijke adviseur van de Rooms-Katholieke Journalistenvereniging. In 1938-39 gaf hij colleges over de bedenkelijke aspecten van het Nationaal Socialisme, vooral van de Jodenvervolging. Op 30 december 1941 had Titus Brandsma een gesprek met de aartsbisschop Monsieur de Jong over de situatie van de katholieke pers. Naar aanleiding van dat gesprek begon hij een rondreis langs de directeuren en hoofdredacteuren van de katholieke kranten om de stellingnamen van de Nederlandse bisschoppen toe te lichten en te propageren. De slotzin van een brief die hij hiervoor aan de hoofdredacteuren van katholieke kranten schreef, luidde: God spreekt het laatste woord en beloont zijn trouwe knecht. Op 19 januari 1942 werd hij naar aanleiding van deze rondreis in Nijmegen door de Duitse Veiligheidsdienst gearresteerd en in Arnhem gevangen gezet. Hij verbleef 7 weken in het zogenaamde Oranje Hotel te Scheveningen en daar schreef hij het gedicht O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u houd. Na nog verschillende keren van gevangenis verwisseld te zijn, vertrok hij op 13 juni op transport naar Dachau. Daar kwam hij op 19 juni aan. Er waren daar 1600 priesters. Zelf kreeg hij nummer 30.492. In juni komt hij in de ziekenbarak. Iemand heeft hem horen zeggen: Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Na enkele dagen van bewusteloosheid werd hij op 26 juli door middel van een dodelijke injectie om het leven gebracht. In de gevangenis van Scheveningen schreef hij het volgende gedicht met de titel Voor het beeld van Jezus in de gevangenis. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou en dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor u gelijk en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorenst lot dat mij vereent met u, o God. O laat mij hier maar stil alleen, het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed. Op maandag in de 17e week door het jaar voert de kerk ons binnen in het geheim van onze God,
met de hooggestemde woorden: Gezegend zij God de Vader, gezegend de enige geboren Zoon van God, samen met de Heilige Geest, want Hij heeft ons barmhartigheid bewezen. Hoge begenadiging is geen kwestie van verdiensten, maar van barmhartigheid, van medelijden, dat wij ook dan uitdrukken in de steeds herhaalde bede: Heer, ontferm u. En daarmee begint dan ook de Eucharistie. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Op zekere dag had Jezus zijn huis verlaten en zat aan de oever van het meer. Toen verzamelde zich bij hem een menigte zo talrijk dat hij in een boot moest stappen om daar plaats te nemen. Terwijl de hele menigte langs het strand bleef staan, hij sprak tot hen over vele dingen in gelijkenissen. Hij hield hun deze gelijkenis voor: Het rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde hij hun: Het rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen, en zonder gelijkenissen leerde hij hun niets, opdat in vervulling zou gaan het door de profeet gesproken woord: Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen, ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld. Dit is het woord van God. Eerst de geest werd laten rusten bij hem, wat ook de menigte deed toen deze zich verzamelde bij hem. Nog voordat Jezus iets gaat zeggen en nog voordat de menigte begint met luisteren naar wat Jezus zegt, zijn ze al bij hem. Jezus trekt mensen aan als een magneet. Zij voelen zich bij hem geborgen in zijn grote, liefdevolle hart. Zij hingen aan zijn lippen als hij sprak, en als hij niet sprak en zij niet luisterden, voelden ze nog meer de liefde die er van hem uitging, die medelijdende liefde. Zoals Jezus dan ook zelf zegt: Wanneer ik van de aarde omhoog geheven zal zijn, zal ik allen tot mij trekken. Omhoog geheven aan het kruis voor het offer van zijn liefde. Die liefde voelden de mensen bij Jezus. Zijn goddelijke liefde kan ons tot rust brengen en verlichting. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Toen Jezus deze menigte zag, zei hij tot zijn leerlingen: Ik heb medelijden met al deze mensen. We klein maken met een gebaar van eerbied. De houding van het gebed aannemen, zittend, geknield of liggend, naar gelang je vermoedt hem het meeste te kunnen vinden, en dan in die houding de genade vragen om een goede levenshouding, dat je in je leven zuiver geordend mag zijn en je bedoelingen, je daden en het geheel van je werkzaamheden zuiver geordend in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, zoals Maria, de dienstmaagd des Heren, en Jezus, gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. De geschiedenis. 2 parabels, want het gehoor van Jezus bestaat uit 2 soorten mensen, mannen en vrouwen. Dus 2 gelijkenissen, 1 voor de mannen en 1 voor de vrouwen. Met andere woorden, het woord van God is voor iedereen, voor hem en voor haar, voor u en voor mij. Het zaaien doen de mannen, gist in bloem verwerken was het dagelijks werk bij de vrouwen. Beide, mannen en vrouwen, worden geconfronteerd met iets wat zij in hun eigen leven dagelijks ondervinden. Uit iets kleins kan iets groots worden. En zo is het ook met het Rijk Gods. Een speldenknop in de akker van de wereld. Het ziet er toch zo onooglijk klein uit. En ook de kerk van onze dagen. Wij worden klein.
kleiner en kleiner. Soms vraag je je af, kan het nog kleiner? De overweging. Hoe kijk je tegen kleinheid aan? Je kunt er op twee manieren tegen aankijken. Vanuit twee richtingen, vanuit twee perspectieven. Vanuit het perspectief van de mensen of vanuit het perspectief van God. Zie je de kleinheid vanuit het gezichtspunt van de mensen, dan waardeer je klein als negatief. Klein is mislukt, is niet groot. Groot is wat moet. Klein heeft de richting van de dood, van het niets. Als er kleine getallen zijn, dan interpreteren mensen dat als het begin van het einde. Een uitstervende soort, een uitstervend ras. Hoeveel mensen gaan er nog naar de kerk? Als het minder en minder wordt, kan het zijn dat het leven eruit is en is er inderdaad geen toekomst meer. Een overste van een broedercongregatie schreef een boekje over de roeping tot broeder onder de titel Ars Moriendi, niet werven, maar sterven. Hoeveel zijn er nog? Hoeveel komen bij jullie nog in de kerk? Hoeveel jongeren zijn er nog? Altijd dat nog en nog. Het is het begin van het einde. Maar je kunt het kleine ook zien vanuit het perspectief van God. Voor God is alles mogelijk. Nieuw leven vanuit de dood. Van achter de dood. Onder de sintels gloeit het vuur. Kijk maar, zegt Jezus. Jullie ongelovige Thomassen. Jullie stellen zelfvertrouwen in iets kleins, in iets wat niet te zien is, iets onmogelijks, de groei van de mosterdboom. Als je het zaait, dan is het het kleinste van alle zaadjes, en de vogels laten het nog liggen, zo klein. Het groeide, en het werd een grote boom, en de vogels uit de lucht nestelen in zijn takken. En zo doen jullie, vrouwen, toch ook met het zuurdesem. Iedere morgen bakt de huisvrouw het brood voor het gezin. De avond ervoor mengt zij het zuurdesem door het deeg. Een heel klein beetje, niet meer dan een handjevol, was genoeg voor een hele grote menigte, een maaltijd van bijna 200 personen. Het kleine, onooglijke begin staat lijnrecht tegenover het grote resultaat. God geeft de groeikracht. Onder de invloed van God. Vanuit God gezien is het kleine niet iets negatiefs. God maakt het kleine groot. Het moet eerst klein zijn om onder de invloed te komen van de grote scheppende God. En zo doen mensen die leven van God. Ze zoeken het kleine, het eenvoudige, het zwakke. Bernadette Soubirous zegt, ik houd van al wat klein is. Heeft hij ook niet een keer gezegd dat als God iemand had kunnen vinden die nog dommer en kleiner was dan zij, dan had hij die uitgekozen. Er is een soort trend ontstaan, een soort evangelische mode bij mensen die zich toeleggen op de navolging van Christus, een trend om te koketteren, te showen met kleinheid. Er zijn er die zich de kleine zusters en broeders van Jezus noemen, Charles de Foucault, en de kleine zusters van Bethlehem, een nieuwe editie van de Karthuizerinnen die leven onder de regel van Bruno. Zoals eertijds de kleine zusters van Sint-Jozef, in ons land de zusters van Heerlen. En zoals destijds, tijdens de middeleeuwen, de 13e eeuw, waren de Franciscanen, dat waren minder broeders. Men ging dus roemen op minder zijn, op klein zijn. Al in het oude verbond was dat al in de mode. Het kleinste van alle volkeren. Gastarbeiders. Een slavenvolk. En binnen dit kleine volkje de kleinen. Waarachtig, zo spreekt de Allerhoogste, hij die hoog verheven is, die in eeuwigheid troont en de Heilige heet, ik woon in een hoge en heilige woning, maar ook bij de vermorzelde, ootmoedige geest, om de geest der ootmoedigen ten leven te wekken en het hart der vermorzelden weer te doen leven. En Maria begon er al meteen mee. Mijn hart prijst hoog de Heer,
daar hij heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En Jezus jubelde het uit in de Heilige Geest: Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Sint Jan, in het boek van de Openbaring, moest aan de 7 kerken van Klein-Azië een brief schrijven. Slechts op 2 van die 7 kerken had de Heer niets aan te merken. Voor hen niets dan lof en aanmoediging. Dat waren kleine en arme kerken, vervolgde kerken. De kerk van Smyrna bijvoorbeeld. Ik ken uw verdrukking en uw armoede, maar gij zijt rijk. En de kerk van Philadelphia. Al is uw kracht gering, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Beide in Openbaring 2. Dat kleine, dat onooglijke begin van Jezus optreden en van de gestalte van de kerk in onze wereld, dat staat niet in tegenstelling tot het grote resultaat, maar roept dat juist op. De verheffing geschiet uit een staat van vernedering, om de hoogte der verheffing te meten naar de diepte der vernedering. Hoe ga je om met kleinheid? Schaam je je erover? Erger je eraan? Verlamt het je? Of word je er moedeloos van? Of opstandig? Hoe ga je om met de grenzen van je grootheid? Als grens van je eigen rijkje? Of als begin van het buitenland? Als begin van Gods rijk? Met de hele nieuwe mogelijkheden van Hem voor wie er niets onmogelijks is, omdat Hij uit alles, ook het allergeringste, nog iets groots kan maken. In de Eucharistie beginnen we er ook mee naar de grens van ons wezen te gaan. De grens van ons leven. We laten alles los, we geven het op, om in wat dan ook ons vertrouwen te stellen. We geven het initiatief helemaal aan Hem. Brood en bron van eeuwig leven. En zo ook het gebed besluiten met gesprekjes, persoonlijke ontmoetingen hebben met de mensen die in de meditatie een rol hebben gespeeld, mensen die te doen hebben gehad met bepaalde vormen van kleinheid, van zwakheid, en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Niet holistisch, egoïstisch, over zichzelf heen gebogen, maar in vertrouwen op Hem die zijn grootheid laat bestaan in het opvangen van zwakke, kleine mensen. Jezus die gekomen is voor de zondaars, voor tollenaars en publieke vrouwen. En de Vader, voor wie geen musje kan vallen, zonder dat Hij er met zijn wil bij is. En tenslotte sluiten met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria.

0: Ja, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: En wederom van harte welkom hier bij Radio Maria. Het is inmiddels tijd om het kerkelijk avondgebed, de Vespers, te gaan bidden. En dat doen we natuurlijk heel graag met u op deze prachtige dag, 27 juli, de gedachtenis van de heilige Titus Brandsma. We gaan direct beginnen met de hymne in het Groot Getijdenboek op bladzijde 703. En dan vindt u de psalmen vanaf bladzijde 802 in het Groot Getijdenboek. Het slotgebed, dat vindt u alleen maar in het aparte grijze boekje. En dat staat dan op pagina 194. In het Klein Getijdenboek, daar kunt u meebidden met de hymne op bladzijde 79. En vanaf daar ook de psalmen volgen. Dus verder bladerend op pagina 79 in het Klein Getijdenboek. En als u als u de Getijden-app heeft, ja, dan kunt u natuurlijk ook vanaf de Getijden-app meebidden. En daar staat een mooi verhaal bij wat ik ook zal voorlezen. Ik wens u ook heel veel devotie. 27 juli. De heilige Titus Brandsma, priester en martelaar. Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het gehucht Oegeklooster bij Bolsward in de provincie Friesland en trad na zijn studie te Megen in het jaar 1898 in bij de Karmelieten te Boksmeer. Hij kreeg de kloosternaam Titus. Na zijn priesterwijding in 1905 werd hij voor de studie van de wijsbegeerte en de sociologie naar Rome gezonden. Na terugkeer in Nederland werd hij belast met de wetenschappelijke vorming van de scholastieken van zijn orde. In 1923 werd hij hoogleraar aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit te Nijmegen en doseerde daar filosofie en geschiedenis van de mystiek. Hij was een professioneel journalist, was actief in de opkomende ecumenische beweging en in de vereniging tot activering van de Friese cultuur, taal en godsdienstige tradities. Zijn omgang met mensen werd gemarkeerd door vriendelijkheid en mildheid, tot op de laatste dag van zijn leven. Zijn levenshouding was consequent katholiek. Hij vergat nooit dat de werkelijke kracht en wijsheid moet komen van de intieme omgang met de Heer. Hij beleefde wat hij doseerde en preekte over de mystiek van het lijden. Hij was trouw aan het gemeenschapsleven als karmeliet, waarbij de devotie tot Onze Lieve Vrouw, overeenkomstig de karmeltraditie, een bijzondere plaats innam. Titus Brandsma weerstond de maatregelen van de bezetter die tegengesteld waren aan de katholieke beginselen. Dit leidde tot zijn arrestatie in 1942. Hij werd tenslotte op transport gesteld naar het concentratiekamp Dachau, waar hij op 26 juli 1942 werd gedood. Op 3 november 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II in Rome als martelaar zalig verklaard. En op 15 mei 2022 werd hij door paus Franciscus in Rome heilig verklaard.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij die de wereld schepper zijt, de hemel van de aarde scheidt, en welft de grote hemelzaal, en stelt de wateren perk en paal.
0: Waar gij omhoog hen samendrijft, of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt, en niet in zonnevuur verdort.
1: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebied.
0: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
1: Vertrouwen, Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Betroost ons, Geest, in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. De ogen van de Heer zien op de armen neer. De Heer is mijn toevlucht, zegt me dus niet. Vlucht als een vogel de bergen in.
0: Zie, de zondaars spannen de boog, zetten de pijlen op de pees. Om heimelijk eerzame mensen te treffen.
1: De grondslagen zijn ontzet. Wat kan de rechtvaardige doen?
0: De Heer in zijn heilige tempel. De Heer, hij troont in de hemel.
1: Zijn ogen zien op ons neer. Zijn blikken doorvorschen de mensen.
0: Goede en slechte doorziet hij. Hij haat wie het onrecht bemint.
1: Zwavel en vuur storten neer op de zondaars. De schroeiende wind is hun deel.
0: Want God is rechtvaardig, het recht is hem lief. Rechtvaardigen zullen hem zien.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De ogen van de Heer zien op de armen neer.
1: Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Heer, wie mag de gast zijn in uw tent? Wie mag op uw heilige berg verblijven?
0: Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft, in zijn hart geen boze plannen koestert. Geen bedrog pleegt met zijn tong.
1: Wie zijn evenmens geen schade doet. En zijn buren niet te schande zet.
0: Wie de boosdoener veracht. Maar de dienaars van de Heer in ere houdt.
1: Wie belofte in zijn eigen nadeel toch volbrengt. Zijn bezit niet uitleent tegen woeken. Als getuige niet omkoopbaar is.
0: Wie zich zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
1: In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend, met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
0: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen. De beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
0: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. In zijn Zoon heeft God ons uitverkoren om zijn kinderen te worden. Wij smeken God u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken, zodat gij zijn wil volledig verstaat en een leven leidt dat de Heer waardig is en hem in alles behaagt. Moogt gij vruchten voortbrengen van actieve goedheid op allerlei gebied en tevens toenemen in de waarachtige kennis van God. Moge hij u in zijn heerlijke kracht machtig sterken om alles uit te houden en alles te verdragen.
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
1: Ik roep u aan, wees mij genadig, Heer.
0: Tegen u heb ik misdaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
1: Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn hart prijst hoog de Heer, want hij verheft de geringe.
1: Laat ons vol vertrouwen tot de Vader bidden en hem zeggen:
0: Heer, zegen uw volk.
1: Heer, red uw volk en zegen uw erfdeel.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Breng allen tot eenheid die de naam van Christus dragen. En laat de wereld geloven in hem die gij gezonden hebt.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Zegen onze ouders, familie en vrienden. Geef dat zij in u hun geluk vinden.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Toon uw liefde aan zieken en stervenden. Laat hen ervaren dat gij hun redder zijt.
0: Heer, zegen uw volk.
1: Bewijs uw barmhartigheid aan allen die gestorven zijn. Neem hen op in uw vreugde en vrede.
0: Heer, zegen uw volk.
1: En hier kunt u bidden voor uw persoonlijke intentie.

0: Heer, zegen uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk kom. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, oorsprong en bron van alle leven, gij hebt aan de heilige Titus Brandsma de kracht van uw geest geschonken, om in vrede, vervolging en marteldood de vrijheid van de kerk en de waardigheid van de mens te verkondigen. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij ons niet schamen voor het evangelie, dat komen mag uw rijk van gerechtigheid en vrede, en dat wij in alle omstandigheden van het leven mogen ervaren dat gij barmhartig zijt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heeren heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heeren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Inigo Bokken. En er liggen twee boekjes voor me. Het een heet Wederkerigheid, mystieke fabel of contemplatieve eros, uitgegeven bij Schibbelet Filosofie in Amsterdam. En het tweede boek is De Laatste Brieven van de heilige Titus Brandsma. Ik begin met het eerste, Wederkerigheid. Wederkerigheid, mystieke fabel of contemplatieve eros. En dan denk ik, jongens, zeker die tweede titel, mystieke fabel of contemplatieve eros, waar ben ik nu in beland? Welke wereld is dit? Is dit de wereld van Inigo Bokken?
2: Het is de wereld van Michel de Certeau, die natuurlijk een deel mijn wereld is geworden. Michel de Certeau, in mijn visie, een heel belangrijke auteur voor mystieke theologie, het veld van de studie van mystiek en van spiritualiteit, die toch heel originele visies heeft. Heel invloedrijk is, maar ook vaak eenzijdig wordt neergezet. Die ondertitel is eigenlijk een beetje een verwijzing naar die titel van Certeau's hoofdwerk, de mystieke fabel, La Fable Mystique, over een mystiek in de 16e, 17e eeuw, maar eigenlijk ook in de 15e eeuw en zelfs in de 3e eeuw. Bij Certeau schuiven de dingen nogal eens gemakkelijk. En dat boek, dat wordt heel vaak neergezet als een boek dat de grote crisis van de mystieke theologie beschrijft. Alsof vanaf de 16e, 17e eeuw eigenlijk geen mystieke theologie meer mogelijk is. En daarom de mystiek als een eigen discours begint te bestaan. En eigenlijk meer een soort cultiveren van de melancholie is. Een cultiveren van pijn dat God niet meer spreekt in de schepping. De mysticus is eigenlijk de melancholicus en niet meer degene die op God betrokken is. Nou, en dat is eigenlijk een soort standaard interpretatie van Certeau geworden, zou je kunnen zeggen, bij heel veel auteurs. En ik heb altijd het idee gehad van, nee, Certeau is eigenlijk op zoek naar iets anders. Certeau is wel degelijk op zoek naar de manier waarop we ons tot God kunnen verhouden en moeten verhouden en mogen verhouden in de moderne tijd. Ik ben eigenlijk in dit boekje heb ik geprobeerd het debat aan te gaan, ja, met een heel dominante strekking in het intellectuele leven, die zegt, ja, vanaf de moderne tijd kunnen we niet meer over God praten, is God afwezig en is het subject dominant geworden, is de wereld maakbaar. En in het beste geval kan de psychoanalyse ons helpen waar het subject dan nog afgrondelijk blijkt te zijn. Mijn idee is, nee, Certeau is behoort niet bij die laatste partij. Certeau is iemand die daadwerkelijk onder de condities van een moderne, seculiere samenleving op zoek wil gaan naar God. En dat staat op het spel met de titel. Het idee van de eros is, heb ik zoveel nadruk gegeven, juist omdat ik op zoek was naar een idee van wederkerigheid. Het gaat niet alleen om ons verlangen naar God, want dat is eigenlijk wat in die, ik noem het maar even, modernistische interpretaties voorop staat. Wij verlangen naar God en ons verlangen gaat eigenlijk nergens heen. Nee, bij Certeau vinden we wel degelijk aanknopingspunten voor de wederkerigheid van het verlangen. Het verlangen is daardoor niet het oorspronkelijk, maar is eigenlijk het antwoord op iets wat al eerder kwam op ons toe. Dus die beweging heen en weer, die thematiek wilde ik centraal stellen, omdat ik vind die wederkerigheid is van het grootste belang om over mystieke theologie na te denken.
1: Mystieke theologie, je mag uitleggen wat het is, maar is het geen tegenstrijdigheid in woorden? Want het een behelst een zekere van aanvoelen, in contact komen met het ander, is een soort het onderbrengen in het systeem.
2: Mystieke theologie wil juist niet onderbrengen in het systeem, maar wil juist nadenken over de ervaring dat dingen ons ontsnappen. Dat we uiteindelijk het laatste woord over God niet kunnen weten. Niet als een gebrek van ons, maar juist als een mogelijkheid dat God nog tot ons moet spreken. Zeg maar. Als we alles al weten, hoeft hij ook niks meer te zeggen. dan hoeft God niet meer tot ons te komen. Dus de mystieke theologie helpt eigenlijk om met die ervaring om te gaan. Helpt om de ervaring te duiden dat we soms in de leegte grijpen wanneer we het over God hebben. Of dat God heel anders blijkt.

0: God heel anders blijkt te zijn, of afwezig blijkt te zijn. Of... Nou, de mystieke theologie zegt dus niet wie God is, maar de mystieke theologie onderzoekt alle mogelijke dynamieken die aan de orde zijn wanneer het over de godsrelatie gaat.
1: Maar wat Certeau doet in zijn hoofdwerk Fabelen Mystiek, wat doet hij daarin? Probeert hij dan toch een systeem te ontdekken of een lijn te ontdekken in door de eeuwen heen?
0: Er zit wel degelijk een lijn in, hoe barok het soms ook geconstrueerd is. En soms, Michel Certeau vind ik een van de moeilijkst toegankelijke auteurs die ik ken. Juist daarom blijft hij me ook boeien, zeg maar, omdat je steeds weer andere dingen ontdekt in de mystieke theologie. Maar er zit wel degelijk een lijn in. En dat is een discussie eigenlijk met zijn leermeester Henri de Lubac over de crisis van het corpus mysticum, het mystieke lichaam, op het einde van de middeleeuwen. En hoe we daar in de moderne tijd mee om kunnen gaan. Het is dus niet zomaar het einde van het over God kunnen spreken, maar wel het einde van een bepaalde manier van over God kunnen spreken. De procedures werken niet meer zoals ze in de middeleeuwen werkten. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van het exorcisme in Loudun, de bezetenheid van de zusters Ursuline daar. Het werkt niet meer. En dus moet de staatsmacht tussenkomen om de orde te herstellen. Dus de door mensen geconstrueerde orde moet hersteld worden. De mystieke auteurs van de moderne tijd zijn mensen die daar heel sensibel voor zijn. Die kunnen eigenlijk niet verdragen en schreeuwen hun onmacht uit eigenlijk bij de machtsgreep die mensen uitvoeren op de werkelijkheid. Hun schreeuw is eigenlijk, dat probeer ik eigenlijk in het boekje te laten zien, hun schreeuw is eigenlijk misschien wel juist op moderne wijze toch een teken van de aanwezigheid van God. Er is meer aanwezigheid van God in Certeau dan al die modernistische interpretaties willen laten zien. Dat was het doel van mijn boekje eigenlijk. Ja.
1: Je grijpt er onder het andere, dat vind ik wel leuk, terug op een boekje van Rob Vaassen, Ontmoeting.
0: Omdat ik vind dat Rob Vaassen eigenlijk heel mooi heeft laten zien hoe in mystieke teksten er altijd al wederkerigheid is. Dat wat in de mystieke theologie, of hoe je het ook noemt, het idee van het gaat niet alleen om mijn verlangen, het gaat ook om wat op mij afkomt en hoe we dat bij elkaar brengen, dat passen en meten, dat op het verkeerde been gezet worden door de ander en juist daardoor weer zichzelf nieuw ontdekkend. Dat als de kern van de mystiek te zien, dat heb ik in het boekje van Rob Vaassen heel erg gewaardeerd. En dat zit ook een beetje op de achtergrond van mijn lectuur van Michel de Certeau. Die dus eigenlijk meestal wordt gezien als de theoreticus van het verlangen en degene die de psychoanalyse daarin brengt en het tekortschieten. Nee, ik denk dat Michel de Certeau juist op zoek is. Hoe kunnen we de ontmoeting juist onder moderne condities denken? Onder condities waarin de instituties niet meer vanzelfsprekend zijn, waarin niet meer vanzelfsprekend is wat de kerk eigenlijk is, waar geen autoriteit meer is waar het om spirituele godsrelatie gaat, zou je kunnen zeggen. Als je Certeau goed leest, dan zie je dat hij beseft dat het eigenlijk nooit vanzelfsprekend is geweest. Dat het christendom van in het begin met niet vanzelfsprekende werkelijkheden bezig is. En dat dus in die zin, wat we in de moderne tijd zien gebeuren, het teloorgaan van de vanzelfsprekendheid, nou, dat eigenlijk diep christelijk is. Dus het is niet een verliezen van het vanzelfsprekende van het christelijke. Het is juist het besef dat in een ontmoeting een wederkerigheid is nooit vanzelfsprekend. Want iets dat vanzelfsprekend is, hebben we zelf geconstrueerd.
1: Wat niet vanzelfsprekende, hoe duidt hij dat?
0: Hij brengt dat eigenlijk ter sprake door de ontmoeting van Jean-Joseph Surin, een jezuïet. Een heel geleerde jezuïet, met een eenvoudige herdersjongen of een eenvoudige jongeling. Er zijn verschillende interpretaties. In een koets tussen Rouen en Parijs, het moment dat Surin eigenlijk een beetje overspannen was geraakt. Hij had zijn studie wel voltooid, hij was echt een heel geleerde

0: man, maar hij ontmoet een eenvoudige herdersjongen van misschien 18, 19 jaar, zoals hij zelf zegt. Hij schrijft daar een brief over. En hij beseft eigenlijk hoe futiel al zijn wetenschap is. En hij ontmoet iemand waarvan hij zegt dat hij door God zelf geïnstrueerd is. Dus die met de godsrelatie leeft. Deze eenvoudige jongen stelt hem helemaal in vraag. Brengt hem ook in crisis, maar het is een crisis die vooruit brengt, die hem eigenlijk dichter ook bij zichzelf brengt, die hem laat zien van, ja, het gaat om de reële ontmoeting en minder om alle kennis die je daarvan hebt. Die kan wel helpen en zo, maar het gaat om de ontmoeting. Het gaat om de echte godsontmoeting. Certeau beschrijft eigenlijk heel mooi, beschrijft niet alleen de geschiedenis van de brief van Surin, die een enorme impact had in die tijd, de 17e eeuw. Maar hij laat ook zien dat die ontmoeting met de eenvoudige jongeling in een lange traditie staat, die op een of andere manier, en Certeau is altijd zoekend in zijn formuleringen, maar die op een of andere manier een lijn trekt door de geschiedenis van de mystieke theologie. En hij noemt hier Cusanus natuurlijk en de ontmoeting tussen de geleerde filosoof en de eenvoudige lepelsnijder, de idiota, de leek, dus niet in de zin van niet gewijd, maar in de zin van de niet-professional eigenlijk, die zijn inzicht ontleent aan zijn ambacht, hij is een lepelsnijder, en die eigenlijk ja, de betere denker is, zeg maar. De geleerde filosoof zegt, fantastisch wat u daar zegt, lepelsnijder, dat lijkt heel erg op wat Aristoteles zegt, in het 10e boek van de Metafysica. En de lepelsnijder zegt, ken die vriend van u niet, maar dat moet een verstandig man zijn. Dus ook eigenlijk de type en Certeau plaatst die herdersjongen eigenlijk in de lijn van de idiota. Eigenlijk degene die leven en denken vanuit de directe godsontmoeting en daaraan eigenlijk hun autoriteit ontlenen meer dan door mensen geconstrueerde werkelijkheden.
1: Zijn dat dan ook de mensen die op God wijzen, op Jezus wijzen?
0: Zij zijn alleen in God zelf geïnteresseerd, ja, ja. Ook met de christologische kant daarvan, want de incarnatie is uiteindelijk de mogelijkheidsvoorwaarde van ontmoeting. Want in een ontmoeting komen het goddelijke en het menselijke ook bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar ze zijn minder geïnteresseerd in mooie gedachteconstructies. Ze zijn minder geïnteresseerd in mooie formuleringen. Interessant is dat Michel de Certeau, zelf jezuïet, ook zegt dat ook Ignatius ook een soort idiota is, die zich weliswaar op latere leeftijd heeft verdiept in de theologie, maar ook iemand die geen idee had, zal ik maar zeggen, en door zijn verwonding en door boekjes die hij toevallig las, geraakt is door God, of daar ruimte is ontstaan, dat tot een godsontmoeting kwam. En dat er is een hele traditie die, om dat op jouw vraag nog eens terug te komen, er is een hele traditie die over Ignatius ook zegt van, ja, het boekje van de geestelijke oefeningen, dat is echt slecht gecomponeerd, dat is echt geen mooie stijl, maar juist daarin de authenticiteit van de godsontmoeting zien. Ik bedoel, het was zo reëel wat Ignatius te vertellen had, dat hij geen tijd had om zich in mooie gedachteconstructies te verdiepen. Wat er voortdurend op het spel staat volgens Certeau, en dat is ook bij Ignatius zo van, ja, en waar ligt de grens tussen de eigen ervaring en waar je de schrift nog nodig hebt? Certeau beschrijft het wel als een soort spanning, zeg maar, een permanente spanning die in de moderne tijd leeft. Maar ik vind het heel mooi hoe hij dat vastknoopt aan de ontmoeting met de idiota, met de jongeling, met zeg maar degene die de daadwerkelijke ontmoeting heeft gehad en die degene die erover nadenkt, overleest, ja, bijna alles uit handen slaat en ja, bijna in een crisis brengt. Maar een crisis die misschien juist mogelijkheidsvoorwaarde is om de ontmoeting toe te laten.
1: Dan worden we in termen bij, zeker in de Karmelitaanse traditie, van God bezig als een afgrond van liefde, God. Weinig houvast.
0: Nee, er is geen houvast. En het verkeerde antwoord is natuurlijk om dat te willen nastreven. En je zou, als je dan toch in de Karmelitaanse termen blijft, zou je kunnen zeggen wie er inspringt, die heeft het vertrouwen dat er wel degelijk een houvast is, dat hij vastgehouden wordt. Interessant is ook, je noemt de Karmelitaanse traditie. Ik denk dat dat ook een lijn is in het boekje. Wat ik heb willen beschrijven is dat de mystieke theologie, als we Certeau mogen geloven in mijn interpretatie, helemaal niet ophoudt, maar verschillende lijnen kent. De Ignatiaanse lijn, de Karmelitaanse lijn, die telkens op een of andere manier de relatie tussen het gebed en het leven, de levende ontmoeting en de reflectie daarop, het leven en de leer, contemplatie en actie, op een andere manier met elkaar in een soort verbinding brengt. Ook hier is Certeau helemaal niet eenduidig. Ik denk altijd gelukkig, want daardoor zet hij ons tot nadenken aan. Maar hij beschrijft ook heel mooi de crisis in de sociëteit van Jezus bij de Jezuïeten, die juist voor de contemplativus in actione staat, de contemplatieve in de praktijk. Hoe er op een bepaald moment een verbod komt in de orde tot het lezen van Teresa van Avila. Een verbod op het lezen van mystieke teksten. Een soort tegenstelling die de orde nooit geheel heeft overwonnen. Dus dat zie je zelfs in het interview van paus Franciscus toen hij paus verkozen werd. In de strijd om de ascetische interpretatie of de mystieke interpretatie van de geestelijke oefeningen kies ik voor de mystieke interpretatie. Dat lag al moeilijk in de 17e eeuw. Dus Surin was een van die uiteindelijk ook mystieke teksten wilde lezen. Dat moest zelfs in het geheim gebeuren. Maar Certeau gebruikte het als een hefboom om te laten zien hoe die tradities in elkaar overlopen. De Ignatiaanse en de Karmelitaanse traditie zijn eigenlijk denkscholen, zou je kunnen. Denkscholen van mystieke theologie. Denkscholen van contemplatie in actie. Contemplatie en actie. Die vanaf de moderne tijd op een nieuwe manier gedacht moet worden. Dat is een intuïtie die er volgens mij bij Certeau in zit. Maar die ik ben gaan zien door met de bril van een andere karmeliet naar de teksten van Certeau te kijken. Een andere karmeliet dan Teresa bedoel ik, is Tietz Brandsma, van wie het idee is dat de verschillende orders, eigenlijk verschillende denk- en leefscholen zou je kunnen zeggen, die elk het gebed, het schouwen van God met het leven probeert in verband te brengen. Contemplatie en actie. Die twee horen altijd bij elkaar in de christelijke spiritualiteit. Dat schuurt altijd. Spreekt elkaar altijd een beetje tegen. Er zit altijd spanning op. Het wordt pas echt gevaarlijk wanneer er geen spanning meer op zit. Dat is wat in de moderne tijd gebeurt. De theorie en de praktijk zijn uit elkaar gevallen, zou je kunnen zeggen. Of de ene heeft de andere opgeslorpt. Nee. De mystieke denkscholen uit de moderne tijd, vanuit deze lectuur, de Karmelitaanse en de Ignatiaanse, zijn juist die spanning overeind proberen te houden. De Ignatiaanse school heeft voor een deel die intuïtie verlaten. Dat is wat ik de Cartesiaanse keuze noem, zal ik maar zeggen, waarbij eigenlijk het menselijke subject de drager wordt van de hele werkelijkheid.
1: Ja, dus ik denk, dus ik ben.
0: Ja, ja, inderdaad. En in die mystieke denkscholen is de ontmoeting de dragende realiteit.
1: Je kunt er bijna zeggen dat het zoiets is als ik word gedacht, dus ik ben.
0: Ik word gedacht en geleefd, dus ik ben. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, ik word gedacht, zo is het. Ja, ja. Het gebeurt aan mij, het komt op mij af. En die wederkerigheid kun je nooit tot een synthese brengen. Dat is iets voor de Hegeliaanse filosofie, die dat allemaal, die elke spanning in een soort ultieme rationaliteit bindt. Die mystieke denkscholen willen juist cultiveren dat het ons voortdurend uit handen glijdt.
1: Is dat niet het grote gevaar van deze tijd? Hè? Dingen moeten snel gebeuren. En het vast te kunnen houden ook nog een keer. Als een soort van, dit is van mij.
0: die drang tot zekerheid, dat is die Cartesiaanse geest, zou je kunnen zeggen. Hè? En waar we nog steeds in zitten. Terwijl je zou kunnen zeggen, doe je daarmee Descartes wel recht, dat weet ik niet, maar het is wel de geest in de lijn van Descartes. En ik denk dat Descartes op zijn manier ook was een student van de Jezuïeten. Meditatie, metafysiek, hebben helemaal de vorm van de geestelijke oefeningen. Dus hij gaat er eigenlijk bewust mee in gesprek. Dus ik zie Descartes eigenlijk ook als een soort zijrivier van het Ignatiaanse denken, waar we alles in de greep willen houden, waar we niet kunnen verdragen dat iets zich aan onze regels onttrekt, dat de werkelijkheid aan de modellen aangepast moet worden. Iets wat de ideologie van deze tijd heel sterk voorstaat, dat we te zeer in onze modellen geloven en op een of andere manier te weinig ruimte laten of vertrouwen hebben dat waar het ons uit handen glijdt, dat daar misschien tot ons gesproken wordt.
1: Dat zit diep in ons toch, om het vast te willen houden?
0: Het zit heel diep in ons, ja. Ja. En we kunnen ook nooit zonder natuurlijk. Maar er is een bepaalde strekking die ik met het Cartesiaanse denken verbind, die dat juist nog eens cultiveert en onderlijnt dat willen vasthouden nodig is. En gerealiseerd moet worden.
1: Tegelijkertijd zit er in die wederkerigheid, lijkt mij, het loslaten van elkaar, het overgeven van elkaar, denk ik, tenminste als ik aan God denk. En in die overgave zit ook die ultieme vrijheid, gek genoeg.
0: Zo is het, want waar we geobsedeerd zijn door zekerheid, door alles onder controle te willen houden, worden wij eigenlijk onder controle gehouden. Controlefriek is eigenlijk het slachtoffer, zou je kunnen zeggen. Het is dader en het slachtoffer tegelijkertijd. Het zich overgeven is de voorwaarde om vrij te kunnen zijn. Het besef van wederkerigheid is eigenlijk een vergroot je ruimte en dus ook de speelruimte. Dus dat is eigenlijk de beweging die ik in het boekje probeer te beschrijven. Van, er gaat iets van ons uit naar God. En het lijkt onbeantwoord te zijn, in de leegte te komen, maar als je gaat zien, nee, maar God heeft geantwoord op een andere manier dan ik zou gedacht hebben. Net zoals het eigenlijk bij mensen is. Als mensen alleen maar het antwoord geven wat ik van ze verwacht, wat helaas bij veel menselijke relaties zo is, maar dan heb je een machinatie. De echte ontmoeting is juist waarin ik toelaat om op het verkeerde been gezet te worden door de ander. Zo is het ook met God. God geeft antwoorden die we nooit zelf hadden kunnen bedenken. Dat is de speelruimte waarin het menselijke leven zich kan ontplooien. En dat is het verschil met het subject die een gesloten ruimte is, zou je kunnen zeggen. Waarin alles op zijn plek moet blijven. En dan wordt de werkelijkheid heel klein natuurlijk. En ik zou zeggen, waar de ruimte groter is, is meer vrijheid.
1: Ik ooit een 19e-eeuwse schrijver, George MacDonald, een Schot, in een roman laat hij iemand roepen, God help mij. En hij zegt dan in zijn verhaal, die schreeuw is al een antwoord op een verlangen wat daarvoor zit.
0: Ja, dat is al een antwoord. Waar vraag en antwoord samenvallen, daar is God. Dat is nou een gedachte van Cusanus, die in het boekje ook een kleine rol speelt. Waar die samenvallen, daar is eigenlijk God. Dat betekent niet dat de vraag zonder meer beantwoord is of zo, maar ja, waar ze vraag en antwoord tegelijk zijn.
1: Die wederkerigheid, zit er ook het element van in gesprek zijn met elkaar?
0: Ja, dat is het voorstel dat ik doe. Dat die ervaringen, of al die ervaringen van tekortschieten in vraag gesteld worden, op het verkeerde been gezet worden, verlangen en in de leegte terechtkomen, dat je die gaat zien als onderdeel van het gesprek. Een gesprek is ook voortdurend heen en weer gaan van richtingen. Dingen die gezegd worden, die je weer anders interpreteert, die je op een heel ander idee brengen. Maar dat het gezamenlijk ergens naartoe gaat. Dat er iets nieuws ontstaat in dat gesprek. Iets wat geen van beiden had kunnen bedenken eigenlijk. Een avontuur, geen angst hebben voor het avontuur, dat is wat de mystieke theologie moet articuleren eigenlijk. En dat moet zo kunnen beargumenteren. Daarom vervangt ze niet de godsontmoeting, maar ze denkt daarover na. Ze denkt over al dit soort ervaringen na, van ervaringen die met het verlangen en het antwoord te maken hebben, of met de vraag en het antwoord. Dat is wat ik denk dat de mystieke theologie als discipline hoort te doen.
1: En stimuleert het de mensen om God lief te hebben?
0: Het stimuleert in die zin dat het de mystieke theologie een hulpmiddel kan zijn om de blokkades op te ruimen die in de weg zitten om God lief te hebben.
1: Goed, dan ga ik nu van wederkerigheid wil ik doorgaan naar het tweede boek. De laatste brieven van de heilige Titus Brandsma, Reis naar de stilte, januari tot 26 juli 1942. Dus een hele korte tijd maar van zijn leven. Praat trouwens met Inigo Bokken, die het bezorgd en geschreven heeft. Er is ook nog een uitgave van uitgeverij Adveniat in Baren, inmiddels een onderdeel van Jongbloed Christelijke Media in Leeuwarden. Een van de dingen die opvalt, hij is dus gevangen genomen, omdat hij dus niet volgens de regeltjes het spel speelde, volgens de Duitse regels. En dan krijgt hij een interview in Scheveningen met twee Duitsers, twee militairen. En hij zegt op een gegeven moment, dat vind ik heel apart, hij zegt, ik verzet me tegen het idee dat ik verzet heb gepleegd, want dat heb ik niet. En daar zit een grondgedachte van hem achter over hoe hij naar de mensen keek.
0: Titus Brandsma wordt vaak als verzetsheld neergezet en dat is natuurlijk voor een deel terecht, omdat hij consequent is gebleven en misschien ook coherent is blijven denken en altijd zijn positie heeft vastgehouden. Maar het ging hem er minder om van ik ga nu eens verzet plegen tegen een onrechtvaardig regime of zo. Het ging er eigenlijk meer om dat hij probeerde realiteiten of maatschappelijke constellaties te doordenken. Dus de tekst waar u over spreekt wordt wel eens zijn laatste tekst genoemd. Daarin vragen de mensen van de Gestapo hem, leg ons eens uit waarom de Nederlanders en met name de katholieke Nederlanders zo weinig sympathie hebben voor de NSB. Waarom heeft de NSB zo weinig draagvlak? Waarom heeft het Nationaal Socialisme zo weinig draagvlak bij Nederlandse katholieken? En opmerkelijk is dat Titus Brandsma eigenlijk die vraag gewoon heel serieus neemt. En hij probeert, en dat vinden mensen die die tekst lezen eigenlijk heel verrassend, omdat ze juist van Titus Brandsma een strijdbare anti-nazi verwachten, probeert hij eigenlijk ook zijn gesprekspartner serieus te nemen. En hij probeert zelfs te begrijpen, ja, waarom is in Duitsland dat Nationaal Socialisme mogelijk geweest? En dat heeft te maken met een crisis die er meer was dan in andere landen. Heeft dan weer te maken met de trauma van de Eerste Wereldoorlog. Dus je krijgt bijna een soort begrip. Maar waarin hij duidelijk zegt van, oké, dit is door de omstandigheden in Duitsland mogelijk geweest. In combinatie ook nog eens met de idealistische filosofie die daar heerst. En ook een soort naturalisme, biologisme. En daarbij zijn wel denkfouten gebeurd, maar ergens begrijpelijk, maar dat zou in Nederland onmogelijk geweest zijn. En zeker bij katholieken, die uiteindelijk ook in Nederland zich gecommitteerd hebben aan de gedachte van de vrijheid. En dat is incompatibel met wat het Nationaal Socialisme biedt. En uiteindelijk, hij gaat wel steeds verder, zegt hij, het Nationaal Socialisme is eigenlijk een soort religie, een soort pagane religie, is neopaganisme, zo je wilt. Dat woord gebruikt hij niet, maar dat zit er wel een beetje achter natuurlijk. Dat idee kende hij ook wel. Hij had zich ook verdiept in het Nationaal Socialisme in vroegere jaren. Hij heeft er ook college over gegeven. Dus in die zin verzet, maar niet verzet in een soort guerrilla-achtige zin, maar intellectueel debat. Intellectueel, spiritueel debat. Dus hij probeert zijn gesprekspartner te wegen met intellectuele argumenten en met de spiritualiteit eigenlijk in het achterhoofd. Dus, en zo met een klein mesje schilt hij het eigenlijk af. Dus hij gaat niet met de voorhamer tekeer tegen een onrechtvaardig regime, maar hij probeert uit van in hoeverre blijft dat bouwwerk staan.
1: Want hij is wel gevangen gezet vanwege het feit dat hij de katholieke kranten opriep om geen gehoor te geven aan het bevel van de Duitsers om NSB-advertenties op te nemen. Dat dus hij wel degelijk een keuze gemaakt.
0: Absoluut, heeft hij een keuze gemaakt. En hij had zelfs een brief in de achterzak waarin hij de redacties kon bedreigen om ze in de band te slaan, om ze uit de kerk te zetten. Wat daar speelt is denk ik een diepe opvatting die misschien minder ideologisch is, maar die bij hem, waar hij diep van doordrongen was. Die advertenties waar het om ging, die hadden allemaal met onderwijs te maken. Het ging om de door de NSB georganiseerde onderwijs. En dat betekent het door de overheid georganiseerde onderwijs. Dus dat hij die strijd aanging, had te maken met zijn diepe geloof in een onderwijs dat in het middenveld georganiseerd was. Dat dus ook door de katholieken, ook door de protestanten enzovoorts, maar niet door de overheid. Dus Tietz Brandsma was heel huiverig, natuurlijk vanuit de achtergrond van zijn katholiek sociaal denken, was heel huiverig voor alle autoriteit die van de staat kwam. En dat was de grondreden waarom hij eigenlijk tegen die advertenties ten strijde trok.
1: Hij ziet dan de nazi's ook niet als tegenstanders, als meer als mensen die ook in Gods beeld geschapen zijn. En die moet ik zien te bereiken, dat punt. En misschien moeten we eerst naar de Diersreden gaan, want daar is hij heel duidelijk hierin.
0: Nee, dat klopt. Dus hij weigert eigenlijk om te zeggen dat is de duivel of zo. Dus ook de nazi's zijn mensen en die moeten we proberen zo te begrijpen. Dat hoor je trouwens ook uit getuigenissen uit concentratiekamp, uit kamp Amersfoort bijvoorbeeld, waar hij blijkbaar heeft gezegd tegen zijn medegevangenen van ja, maar vergeet niet dat ook die bewaker misschien een huisvader is, dat hij ook kinderen heeft. En dat is een houding die veel mensen moeilijk vinden. Die houding die heeft hij altijd, dat ieder mens, en dat is jouw verwijzing naar de diasrede, het godsbegrip, dat ieder mens een wezen is dat God geboren moet laten worden en kan laten worden. En dat probeert hij eigenlijk in ieder mens bloot te leggen. Dat gebeurt in het onderwijs, maar dat gebeurt dus zelfs in het gesprek met de Gestapo-mens. Dus zelfs daarin ziet hij iemand die niet vrij is van de inwoning Gods. Ook al is het misschien verdonkerd en verduisterd. En houdt hij vast aan een zwak godsbeeld. Want dat is wat hij in de diasrede naar voren brengt. Dus dat maakt de diasrede, vind ik, ook tot een ongelooflijk interessant tekst. Die heel sterk doet denken aan wat hij bij... Hij had in 1937 dat boekje Political Religions van Erik Vögelin. Nou, dat was Brandsma eigenlijk jaren voordien had hij al geschreven. Van ook ideologieën zijn eigenlijk godsbeelden. Dus we moeten niet apologie voor God doen. Nee, er zijn godsbeelden ook in het liberalisme en het socialisme. Alleen dat zijn zwakke godsbeelden en daar zit een probleem. En met zwakke godsbeelden bedoelt hij, het zijn eigenlijk abstracte beelden. Dat betekent dat mensen het beeld dat ze in hun hoofd hebben en op de academische tekentafel hebben uitgetekend, proberen op te leggen aan de werkelijkheid. Sterke godsbeelden, of die zijn zwak, omdat ze eigenlijk de weerstand van de werkelijkheid niet durven te ondergaan en daarom altijd geweld uitoefenen. Dus abstracte godsbeelden oefenen geweld uit. Sterke godsbeelden, die vind je in de geschiedenis van de mystiek bijvoorbeeld, maar niet alleen daar. Sterke godsbeelden zijn beelden die uit zichzelf al laten zien wat dit beeld uitbeeld is nog niet de levende werkelijkheid. Er zit nog levensruimte in, er komt iets terug. En uiteindelijk, zegt hij, komt het er niet zozeer op aan om een beeld van wie God nu is voor deze tijd uit te tekenen. Maar het komt er eigenlijk nu op aan in deze tijd te beseffen dat wij mensen wezens zijn die met godsbeelden leven. Dat we uiteindelijk zelf dat levende godsbeeld zijn. Dus dat we God in ons geboren moeten laten worden. Dat is eigenlijk belangrijker dan dat we zeggen van nou, dit is het beeld van God voor onze tijd. Dat lijkt hij te gaan zeggen, maar dat zegt hij niet. Het komt erop aan God geboren te laten worden.
1: Zou je dan kunnen zeggen, maar goed, daarna wil ik naar Scheveningen gaan. Zou je kunnen zeggen dat hij dan zegt, de mens is eigenlijk de mooiste vertaling van het evangelie?
0: Dat vind ik heel mooi gezegd. En daar zou hij zich zeker in vinden. Dat is ook wat hij zo mooi vindt aan de moderne devotie. De moderne devotie die voor hem het hoogtepunt is van het Nederlandse denken. Want daar gaat het om de levende praktijk van mensen waar het evangelie zichtbaar wordt. De uitbeelding van het evangelie in dit leven al. En dat is eigenlijk wat hem voortdurend bezighoudt in al zijn wetenschappelijke studies. En wat dan in die laatste fase van zijn leven een beetje ongewild ook in zijn eigen leven verwerkelijkt wordt. Dus dat is het fascinerende als we nu met die brieven in de laatste fase van zijn leven komen, zien we eigenlijk hoe wij de laatste academische trots moet afleggen en zelf moet gaan leven wat hij vroeger met een veilige afstand op het schoolbord kon uittekenen.
1: Ja, hij komt dan in Scheveningen, is in een cel alleen, valt hem zwaar en toch daar leert hij wat er stilte is.
0: Nou, het is een van zijn productiefste tijden geweest, de cel in Scheveningen. En dat komt omdat hij eigenlijk die cel is gaan inrichten als een kloostercel. En hij was in het begin natuurlijk verward van, wat moet een man van 60, wordt ineens in de gevangenis gezet. Hij geeft wel aan, hij schrijft in die cel ook twee boekjes waarin we diep in zijn zielenleven kunnen kijken. Dus mijn cel en mijn dagorde. En daarvan weten we dat hij eigenlijk probeerde om die cel ook daadwerkelijk in te richten als een kloostercel. Hij zocht daar nog een printje van Maria dat hij nog had, ergens in een brevier. Een plaatje van met Nada de Turbe van Teresa van Avila. Dus echt een karmelietencel. Eigenlijk de cel die hij nooit echt gehad had, omdat hij zo'n druk leven had gehad. En hij probeert ook zijn ritme in die cel aan te passen aan het ritme van het kloosterlijke leven. En zo transformeert hij die gevangeniscel in een kloostercel. En komt eigenlijk zijn geestelijk leven tot volle bloei. En er zijn maar weinig tijden waarin hij zoveel heeft kunnen werken. Ook inderdaad de biografie van Teresa van Avila, zijn grote voorbeeld. Ook dat gedicht, maar ook recensies die nog lagen. Meditaties voor Dokkum, voor de kruisweg in Dokkum. En dan natuurlijk die boekjes, mijn cel en mijn dagorde.
1: En wat me dan opvalt in wat jij nu zegt, denk ik, dit is zo vereenvoudigd. Is het leven daar verinnerlijkt en eigenlijk veel eenvoudiger geworden, zou je dat kunnen zeggen?
0: Dat is mijn indruk. Kijk, hij was natuurlijk, als je naar zijn hele leven kijkt, heeft hij altijd geprobeerd een karmelitaans leven te leiden. Dat betekent een leven voor het aangezicht van God. En dat is hem op de universiteit ook wel gelukt, maar dat was toch worstelend en zoekend en was meer in de vorm van onderrichtend, uitleggend, artikelen schrijvend voor wetenschappelijke tijdschriften, van archief aanleggend, zodat mensen teksten uit de 14e, 15e eeuw beter konden bestuderen, onderzoeksprojecten. En hier in die ruimte, in die afgesloten ruimte die de cel is, daar komt alles inderdaad tot zichzelf eigenlijk. Daar valt die afstand bijna weg. Zijn omschrijving van mystiek, het goddelijke gaat niet meer schuil achter het menselijke. De zin van ons leven is dat het goddelijke in ons zichtbaar wordt. Dat we dat niet meer verbergen achter die abstracte beelden die we van onszelf en van de wereld maken. Die moeten we eigenlijk allemaal loslaten. En dat loslaten, dat gaat natuurlijk met lijden gepaard. Hij heeft het in de laatste jaren heel vaak over lijden. En mensen denken, al die lijdensmystiek, wat is dat nou voor een akelige ascese? Maar dat lijden heeft volgens mij juist te maken met het moeten loslaten van de beelden waaraan je jezelf verbindt. En in de concrete biografie van Brandsma was dat toch, hij was toch de professor, en dat merk je in correspondentie en omgang. Hij speelde die rol ook echt, zeg maar. En in die cel in Scheveningen valt die rol toch grotendeels weg. Daar wordt hij eigenlijk de karmeliet die hij had willen zijn. Hij is daar niet ongelukkig. Juist omdat hij tot die wezenlijke kern komt.
1: Je hebt het over lijden. Hij noemt lijden een uiting van de liefde van God.
0: Omdat de liefde Gods niet meer past in de beelden die wij maken. En dat dan wringt het in ons leven, zeg maar. En we merken van, we hebben de werkelijkheid niet meer onder onze controle van de voorstellingen die wij maken. Van zo moet het eruit zien. Dit is wat ik verlang. Zo moet de ander op mij toekomen. En dat het werkt nooit. En dat is wat Brandsma heel duidelijk ervaren, gezien, weet uit de teksten van Teresa van Avila bijvoorbeeld. Dat als de liefde op ons afkomt, ja, dat eigenlijk in tegenstelling tot de moderne liefdesideologie die onze samenleving beheerst, dat eigenlijk een vorm van lijden is.
1: Het doet pijn.
0: Het doet pijn, ja. Het doet pijn. Het wringt, het schuurt. En brengt ons weliswaar uiteindelijk bij onszelf, maar ook een beetje in de war, zeg maar. Dus, nou, dat zien we dat bij Brandsma ook gebeurt. In het begin weten we natuurlijk ook niet, wat moet een man van 60 met zoveel verdiensten en alles wat hij heeft gedaan en in een zwakke gezondheid en dat hij nu nog ineens in een gevangeniscel terechtkomt. Zo begint dat boekje ook. En, dus je merkt, er is een bepaalde onrust en verwarring, maar juist daarin probeert hij te zien van, ja, maar daarin ligt misschien de liefde Gods verscholen. En mystiek is het niet meer schuilgaan van God achter het menselijke.
1: Zullen we nog naar een deel van het gedicht gaan wat hij daar schreef? En daarna wil ik naar een andere tekst van hem gaan die hij in Amersfoort schreef.
0: Ik lees hem even voor. Ja. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou. En dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, och alle lijden is mij goed. Omdat ik daardoor u gelijk en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben nu gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet. Maar het alleruitverkoren slot, dat mij vereent met u, o God. O, laat mij hier maar stil alleen, het stil en koud zijn om mij heen. En laat geen mensen bij me toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij, ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet, uw bijzijn maakt mij alles goed.
1: Dan zit hij daar alleen in zijn cel, dan wordt hij op een gegeven moment wordt hij overgebracht naar Amersfoort. Hier zit hij tussen de mensen en dan krijg je weer toch een ander aspect van hem te zien, wat niet veel afwijkt van dat andere, van dat gebeuren in Scheveningen, maar toch.
0: Kijk, in Amersfoort speelt ook mee dat hier ook zelfs die uitwendige tekenen van een cel en zijn mini-altaartje dat hij zelf geconstrueerd had, ook dat viel weg, zeg maar. Dus kijk, in Scheveningen, in het Oranje Hotel, had hij wel zijn professorale waardigheid afgegeven en allerlei uitwendige dingen, maar daar was hij tot een soort karmelitaans leven gekomen en dat ging nu ook niet meer. Dus ook dat moest hij loslaten. Dus hij moest eigenlijk de volgende schil loslaten, zou je kunnen zeggen. En het lijkt erop, dat kunnen we denk ik uit die lezingen die hij, en ook uit het gedicht opmaken, dat hij daar toch ook daar ja heeft tegen gezegd. Dat hij daar ook die transformatie heeft doorgemaakt. En dat hij eigenlijk steeds dichter kwam bij de kern. Ik vind het wel interessant dat wat hij daar het meeste mist, is de rozenkrans. En er is iemand die een rozenkrans voor hem uitsnijdt, zeg maar. En dat eigenlijk het moment is waar hij die omslag kan maken. De omslag van een leed, het feit dat je het alles nog meer uit handen, zelfs de cel moet je uit handen geven. Dat ook het moment is waarop hij dat kamp Amersfoort gaat zien als de plaats waar God geboren kan worden. Ik kan me niet ontdoen van de indruk dat voor hem die rozenkrans ook symbool stond voor de gemeenschap die hij daar vormde met mensen die soms helemaal niet christelijk waren, soms atheïsten waren, soms joods waren, of protestants waren of katholiek waren. Dat deed er eigenlijk niet toe. Er blijft eigenlijk niks over dan behalve samen dit lijden te doorleven in kamp Amersfoort. En je zou kunnen zeggen van, nou, dat is, hier heeft iets Brandsma gevonden wat de kerk eigenlijk is. Deze gemeenschap in God geboren laten worden. Wat ik vind heel duidelijk naar voren komt in twee lezingen die hij gehouden heeft. Clandestine lezingen. Het was een groep intellectuelen, die, waaronder Jan Romeijn, atheïstische historicus, maar ook anderen, die clandestine lezingen organiseerden en hem gevraagd hadden om op Goede Vrijdag 1942 over leidersmystiek te spreken. Dat moet een enorme indruk hebben gemaakt, dus daar zijn vele getuigenissen van. En daarin wordt echt duidelijk hoe Brandsma één is geworden met zijn eigen onderzoeksobject, zou je kunnen zeggen. Wat hij aan de universiteit en op al zijn reizen nog als een soort onderwerp behandelde, kun je in een concentratiekamp niet meer zomaar als een onderwerp zien. Dan word je één met je thema, zou je kunnen zeggen. Een God die niet meer schuil gaat achter het menselijke. Dat herhaalt hij in die lezing nog een keer. En dat zit in de leidersmystiek van de moderne devotie, vind je bij Ruusbroek en bij anderen. Dat geeft de mensen in die barak natuurlijk een enorm perspectief. Want het is een uitzichtloze situatie. Heel veel mensen wachten daar op een executie of in onzekerheid. Ze weten niet precies wat er gaat gebeuren. Dat geldt voor Brandsma eigenlijk ook. Het is een situatie van volkomen onzekerheid. Een situatie waarin al die mensen hun status waaraan ze zich vasthielden, alle eigenschappen waarmee ze inderdaad hun zelfbeeld hadden geconstrueerd, of het beeld van de wereld, daar schoot niks van over. En dan komt Brandsma op Goede Vrijdag, die zegt, nou, precies daar wordt het goddelijke zichtbaar achter het menselijke. Dat laat zien, dat is natuurlijk Brandsma's diepste overtuiging, dat God naar ons toekomt en in ons leeft. En dat het eigenlijk de enige zin van ons leven is om dat zichtbaar te maken. Dat is wat, het enige wat overblijft, wat ook onherleidbaar, wat door niemand afgenomen kan worden. Door geen Duitse soldaat of door geen gastkamer afgenomen kan worden.
1: Als ik dit hoor, moet ik denken aan dat hij zich in Scheveningen, hij was er alleen met God, dat beviel hem enorm. In Amersfoort werd hij aan de mensen gegeven, misschien zonder dat hij het meteen in de gaten had, maar wel. Ik mag het misschien zo niet zeggen, maar ik proef er een beetje een parallel in. Vooral als we naar Kleve gaan, dat hij op zo'n moment komt wat ook Jezus heeft gehad in het tuin van Gethsemane. Die wanhoop, die angst die er geweest is. In Kleve wordt het een ander verhaal, wordt het dan. Dan komt die angst, die existentiële angst, komt naar voren toe.
0: Ja, omdat hij moet steeds meer prijsgeven en het begint hem te dagen. En het is nu duidelijk waar de reis heen gaat. Dus hij had natuurlijk voorbeelden genoeg, zelfs in Amersfoort nog, waarin hij dacht, nou ja, ik ben hier na een paar maanden wel weg. Het werd steeds duidelijker, zo stapje voor stapje, dat het de verkeerde kant op ging. En hij wist ook dat als hij in Dachau terecht zou komen, dat met zijn gezondheid hij dat niet zou overleven. En je ziet, in Kleef komt dat helemaal naar voren. Dus heeft wel, de verleiding is groot om dat met Gethsemane te vergelijken, inderdaad. En je hebt daar het request van Kleef, waarin hij een brief schrijft met smeekbeden eigenlijk, om hem dat te besparen. Zet me desnoods in een klooster in Duitsland ergens, waar ik een paar jaar stil zal zijn, ik zal niks zeggen. En hij noemt allemaal kwalen op die hij bij zichzelf treft. Zelfs een geheugen dat niet meer werkt en zelfs dat hij op de rand van de psychiatrie zit eigenlijk. Dus dat is bijna pijnlijk om te lezen hoe hij eigenlijk daar zich enseneert om aan het ergste te ontkomen. In die pijnlijkheid is juist, denk ik, een soort, ja, ik mag niet zeggen waarborg, maar wel laat zien hoe existentieel zijn weg was, hoe existentieel zijn lijden was. Dat het, waar je kunt zeggen, in Amersfoort was het nog een klein beetje geconstrueerd. Natuurlijk, hij nam deel aan het lijden, maar deze ansenering van haal mij eruit, want ik ben niet goed bij mijn hoofd, zie je dat hij de kelk tot op de bodem moet ledigen, zal ik maar zeggen. Dat hij echt tot aan het niets wat hij zelf altijd verkondigd had, dat hij daar nu zelf ook echt aangekomen is.
1: Hij is naar de Dachau vervoerd en daar omgekomen. Er is een lezing dat het door een injectie zou zijn en er is een lezing dat hij gestorven is. Maar goed, dan laat ik even in het midden. Misschien is dit wel goed, want dit heeft hij over Geert de Grote. Ik dacht dat dit zijn tekst was, gezegd. Waarin ook weer dat lijden naar voren komt. Net op een andere, vanuit zijn optiek gezien.
0: Ja, het is een stukje uit de lezing van Goeie Vrijdag 1942. Waarvan we zijn notities nog bewaard hebben. Geert Grote is een leerling van Ruusbroek, maar een bestrijder van Eckhart en al dus een leerling van Ruusbroek die nog verder afdaalt op de ladder der mystiek en het zwaartepunt nog verder verlegt naar de via purgativa en via illuminativa. Hij ziet de grote ellende der mensen. Hij is een bekeerling, zijn keer tot de Heer. Hij stijgt niet op, hij is dit niet waardig, maar ziet op naar de nederdaling van God tot ons, God met ons, rollen omgekeerd. De grote leidende gedachte van de verlossing, van de zaligmaking, nederigheid, zelfkennis, boetvaardigheid, onthechting. Jezus ons voorbeeld, Jezus onze kracht, het leven van Jezus, het lijden van Jezus, het eerste voorwerp onze beschouwing. Het grote middel van onze vereniging met God, door God ons toegezonden, het menselijke in God, tot verbetering en veredelijking onze menselijke natuur. Niet van de geest alleen, maar van al onze vermogens. Alle moeten op Gods lijden gericht zijn, op onze zonde als oorzaak van Gods lijden, op onze daden als openbaring van onze bekering. Ik denk dat hij hier inderdaad de moderne devotie duidt in een mystieke zin, niet in de zin van een hoge, gelukkige eenheid met God, maar de ontdekking dat God woont helemaal beneden, in het diepste waar we leven, in het putje zal ik maar zeggen, tot in de riool toe. Daar is God en daar moeten we hem ook vinden en zichtbaar maken. Dat is ook een thema dat in de Diesrede ook heel sterk naar voren komt. We moeten het zichtbaar maken. We moeten God laten stralen uit onze handelingen. Daar moeten mensen het kunnen aflezen. Wij moeten, dat is geen woord van Brandsma, maar van Cusanus, levend beeld worden. En dat is eigenlijk wat Brandsma hier ook zegt.
1: Misschien noemde je al dat na de Terturbe, als ik het goed uitspreek, dan laat niets je verontrusten. Dit stukje van Therese van Avila, het klinkt zo bijna zo simpel. En tegelijkertijd denk ik, jongens, bijna als een cliché zelfs. Maar toch, dit was zijn of een van zijn lijfspreuken.
0: Dat is een heel belangrijk in ieder geval. Ja. Nadat dit Turbe, laat niets je verontrusten. Dat is ook het motto dat hij in de cel in Scheveningen op zijn altaartje had neergezet. Dus het laat zien dat het voor hem een heel belangrijk iets was, ook in die laatste fase. Ik kan het misschien even lezen. Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets. God alleen is genoeg. Dat laat zien wat we daarnet ook besproken hebben. Dat loslaten van die beelden, van die godsbeelden, voor God zelf eigenlijk, is oneindig veel belangrijker dan alles wat we denken in handen te hebben. Dat we dat lijden ervaren, dat dingen ons uit handen geslagen worden, dat ons verlangen weer eens niet uitkomt, is dat een kans eigenlijk om God te laten stralen. En dat laat ook zien hoe we daar dus mee omgaan, hoe we niet proberen alsnog het onder controle te krijgen. Wat Brandsma zelf deed als hij zei, ik ben met het schrijven in Kleef, probeerde eigenlijk nog toch nog eronder uit te komen, toch nog zich te verbergen achter dingen. Maar hij kwam er al snel achter, nee, dat werkt niet. Ja, God alleen is genoeg. Dat inzicht van Teresa, dat begeleidt hem, denk ik, in die laatste fase van zijn leven heel sterk. En met vallen en opstaan.
1: Ja, wij kunnen het hier makkelijk zeggen of lezen. Maar op het moment dat je daar ligt, op het moment dat je daar naar je einde toe spoedt, zoals bij hem in Dachau gebeurde, dan wordt het toch een ander verhaal, ja.
0: Ja, in die situatie worden de verhoudingen natuurlijk op scherp gesteld. En het is inderdaad makkelijk om er over te schrijven en te lezen. Niettemin betekent dat toch dat we in die brieven en in die hele route die Brandsma daar, die weg die Brandsma daar gegaan is, toch ook een soort spiegel kunnen zien, misschien ook voor de minder dramatische momenten in ons leven, maar toch ook in de dramatische momenten, misschien niet concentratiekamp, maar wij zijn alle sterfelijke wezens. Dus in die zin kunnen alle mensen iets leren van wat in deze dramatische omstandigheden zich ontplooit heeft.
1: Ik wacht hierbij later van er veel meer over te zeggen, denk ik. Maar dank voor dit gesprek.
0: Ook bedankt.
1: En dit zei Inigo Bokken. En met hem was ik in gesprek over het boekje De Laatste Brieven van de Heilige Titus Brandsma, Een Reis naar de Stilte. Een boekje uitgegeven bij uitgeverij Adveniat in Baren, wat inmiddels alweer een onderdeel is van uitgeverij Jongbloed Christelijke Media in Leeuwarden. En daarvoor sprak ik met Inigo Bokken over het boekje Wederkerigheid, Mystieke Fabel of Contemplatieve Eros, een uitgave van uitgeverij Chibolet in Amsterdam. In het gesprek met Inigo Bokken op basis van beide boekjes had ik in deze uitzending van Emma Schouwers.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. De heilige Titus Brandsma is werkelijk een martelaar. Hij heeft voor de naam van de Heer getuigd met zijn bloed. Onverschrokken stond hij voor zijn rechters. En hij is binnengegaan in het hemels koninkrijk. Broeders en zusters, wij vieren vandaag het gedachtenis van de heilige Titus Brandsma, priester en martelaar. Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het gehucht Oegeklooster bij Bolsward. Na zijn studie te Megen trad hij in 1898 in bij de Karmelieten te Boksmeer, waar hij de kloosternaam Titus kreeg. In 1905 werd hij tot priester gewijd. Als hoogleraar doseerde hij vanaf 1923 filosofie en geschiedenis van de mystiek aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Titus Brandsma weerstond de maatregelen van de Duitse bezetter die tegengesteld waren aan de katholieke beginselen. In 1942 werd hij gearresteerd en op transport gesteld naar het concentratiekamp Dachau, waar hij op 26 juli 1942 werd gedood. Op 3 november 1985 werd hij door Paus Johannes Paulus II in Rome als martelaar zalig verklaard. Op 15 mei 2022 werd hij door Paus Franciscus in Rome heilig verklaard.

Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, oorsprong en bron van alle leven, gij hebt aan de heilige Titus de kracht van uw geest geschonken om in wrede, vervolging en marteldood de vrijheid van de kerk en de waardigheid van de mens te verkondigen. Wij vragen u op zijn voorspraak dat wij ons niet schamen voor het evangelie, dat komen mag uw rijk van gerechtigheid en vrede, en dat wij in alle omstandigheden van het leven mogen ervaren dat gij barmhartig zijt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Uit de profeet Jeremia. Dit zegt de Heer tot mij. Ga een linnen lendendoek kopen, sla die om uw middel en zorg dat hij niet nat wordt. Ik kocht dus een lendendoek, zoals de Heer had gevraagd, en sloeg die om mijn middel. Weer kwam het woord van de Heer tot mij. Ga naar de Eufraat met de lendendoek die gij gekocht hebt om uw middel, en verberg hem daar in een rotsspleet. Ik ging naar de Eufraat en verborg hem daar, zoals de Heer mij bevolen had. Geruime tijd nadien zei de Heer tot mij, ga naar de Eufraat en haal de lendendoek op die gij daar op mijn bevel hebt verborgen. Ik ging naar de Eufraat, zocht de plek op waar ik de lendendoek had verborgen en haalde hem weer tevoorschijn. Maar de lendendoek was vergaan, hij deugde nergens meer voor. Daarna kwam het woord van de Heer tot mij. Dit zegt de Heer, op dezelfde manier zal ik de trots van Juda en van Jeruzalem laten vergaan. Dit verdorven volk, dat niet naar mijn woorden wil luisteren, dat hardnekkig zijn eigen weg gaat, dat achter vreemde goden aanloopt, hen dient en vereert, hen het woord als deze lendendoek

0: die nergens meer voor deugt. Want zo vast als een lendendoek zit om het middel van een man, zo vast had ik heel Israël en heel Juda aan mij gehecht, zegt de Heer. Ze zouden mijn volk, mijn eer, mijn roem en mijn glorie zijn. Maar ze hebben niet geluisterd. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: De rot die u voortbracht, hebt ge verlaten. De rot die u voortbracht, hebt ge verlaten. De rot die u voortbracht, hebt ge verlaten. Vergeten de God die u heeft verwekt. De Heer zag het aan en in toorn ontbrand, verwierp hij zijn zonen en dochters. De rot die u voortbracht, hebt ge verlaten. Hij sprak, mijn gelaat verberg ik voor hen. Ik wil eens zien hoe dit afloopt. Het is een geslacht dat verdorven is. Het zijn onbetrouwbare lieden. De rot die u voortbracht, hebt ge verlaten. Zij tarten mij met hun goden van niets. Zij tergen mij met armzalige wezens. Dan tart ik hen ook met een volk van niets. Dan terg ik hen ook met armzalige mensen. De rots die u voortbracht, hebt ge verlaten.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor. Het rijk der hemelen gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zeide. Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje. Maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de andere tuingewassen. Het wordt een boom, zodat de vogels in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis vertelde hij hen. Het rijk der hemelen gelijkt op gist, die een vrouw in 3 maten bloem verwerkte, totdat deze in hun geheel gegist waren. Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen. En zonder gelijkenissen leerde hij hun niets. Opdat in vervulling zou gaan, het door de profeet gesproken woord: ik zal mijn mond openen in gelijkenissen. Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld. Zo spreekt de Heer.

0: Gezegend zijt gij.
1: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u draagt mij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid, Bruders en Zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Genadige God, zend uw zegen over deze gaven en bevestig ons in het geloof waarvoor de heilige Titus met zijn bloed heeft getuigd, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Breng mij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Want uw martelaar Titus heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht en zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen, door Christus onze Heer. Daarom, met de engelen in de hemel, verheerlijken wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den Hoge.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven, met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

So nach meiner Mate Dr. Kelk sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen zijn dachtig God, bieden wij u aan, het levensvlotende kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Willem onze bischop, zijn hulpbischop Theodorus en Hermanus en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorven dragen wij op in uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden, het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd in alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. Broeders en zusters, wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Dit zegt de Heer, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

De heilige mis werd vandaag opgedragen voor de zielenrust van broeder Bernard en voor overleden ouders Rijmakers Verhoeven. Laat ons bidden. Heer, Gij hebt ons door dit heilig mysterie nieuwe kracht gegeven. Wij bidden U. Laat ons de heilige Titus navolgen in zijn grote standvastigheid, om eens het eeuwig geluk te bereiken, dat Gij schenkt aan hen die lijden omwille van Uw naam, door Christus onze Heer. De Heer zij met U. Zegen U de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Heilige Aartsen en Michael, vergeef ons ons schrijven. Wees ons beschermd.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: En vandaag, Titus Brandsma. Anno Sjoerd Brandsma wordt geboren als zoon van Tjitske en Titus Brandsma op 23 februari 1881 in Oegelklooster bij Bolsward in Friesland. Het gezin Brandsma bestaat uit 4 meisjes en 2 jongens, van wie Titus de op 1 na jongste is. 5 van de broers en zussen zouden later kiezen voor het religieuze leven. Het gezin heeft een melkveebedrijf en verkoopt melk en kaas die op de boerderijen zelf worden gemaakt. Anno's vader zet zich in voor het behoud van de Friese cultuur en is actief in de lokale politiek. Na zijn middelbare schoolopleiding bij de Franciscanen in Megen, nabij Os in Noord-Brabant, besluit Anno in te treden in de Karmelorde. Hij begint zijn noviciaat in Boksmeer in september 1898 en neemt dan de naam van zijn vader Titus aan als kloosternaam. In oktober 1899 legt hij zijn eerste professie af en op 17 juni 1905 wordt hij tot priester gewijd in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Na verdere studie aan de Gregoriana Universiteit in Rome promoveert hij in 1909 tot dokter in de wijsbegeerte. Titus heeft ook een grote belangstelling voor spiritualiteit en voor journalistiek. 2 gebieden die, samen met zijn academische bezigheden, een groot deel van zijn levenswerk zullen gaan uitmaken. In 1923 is Titus een van de oprichters van de Katholieke Universiteit Nijmegen en hij werkt er ook als hoogleraar en bestuurder. In het academisch jaar 1932-33 is hij er ook rector magnificus. Als pater karmeliet deelt hij de spirituele traditie van de orde ook graag met mensen buiten de universiteit. Hij reist veel om lezingen te geven over karmelitaanse spiritualiteit. Ter voorbereiding van een lezingentournee in de Verenigde Staten in 1935 verblijft hij ook enige tijd in de Karmelkloosters in Dublin en in Cork in Ierland. Hij is actief op veel maatschappelijke terreinen, zoals het onderwijs, de Friese taal en cultuur en ook vredeswerk. Titus ontwikkelt een bijzondere belangstelling voor journalistiek en andere media. Eind 1935 wordt hij de geestelijke adviseur van de Bond van Katholieke Journalisten. En in deze functie stimuleert hij het verzet tegen de publicatie van nazi-propaganda in katholieke kranten en in de pers in het algemeen. Hij is vooral kritisch over het antisemitisme. Als de nazi's Nederland binnenvallen in mei 1940, moedigt hij de bisschoppen aan zich uit te spreken tegen de vervolging van de Joden en de schending van de mensenrechten in het algemeen door de bezetters. En door dit te doen valt hij op bij de autoriteiten. Het aanzetten van katholieke kranten om te weigeren nazi-propaganda af te drukken bezegelt het lot van Titus. Titus had toegezegd aan elke redacteur om persoonlijk een brief van de bisschoppen te komen overhandigen. En in deze brief worden de redacteuren geïnstrueerd om niet te voldoen aan de nieuwe wet die hen verplicht nazi-advertenties en artikelen af te drukken. Titus heeft 14 redacties kunnen bezoeken als hij op 19 januari 1942 in Nijmegen door de Gestapo wordt gearresteerd. Hij wordt gevangen gezet in Scheveningen en Amersfoort voordat hij in juni van dat jaar naar Dachau wordt vervoerd. Onder het strenge regime daar gaat zijn gezondheid snel achteruit en in de derde week van juli komt hij terecht in de ziekenbarak. Hij verdraagt zijn martelgang gelijkmoedig en bemoedigt zijn medegevangenen. Op 26 juli 1942 wordt hij gedood met een dodelijke injectie. Op de dag dat hij sterft geven de Nederlandse bisschoppen een pastorale brief uit waarin ze krachtig protesteren tegen de deportatie van Joden uit Nederland. Titus kan gezien worden als een voorvechter van vrede en verzoening, van persvrijheid, van antifascisme en ook antidiscriminatie. Zijn motto was: wij zijn op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze te doen. Hij inspireerde hiermee en nog steeds heel veel mensen. Titus Brandsma laat zien dat je je niet stil hoeft te houden als de waarheid geweld wordt gedaan. Dat je altijd op moet komen voor mensen die geen stem hebben en dat het onrecht mag worden aangesproken. Spiritueel, maar met beide voeten op de grond. Samengevat, Pater Titus was een Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovige, goede mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen. Titus Brandsma wordt op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard door paus Johannes Paulus II en op 15 mei 2022 heilig verklaard door paus Franciscus. Heilige Titus Brandsma, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Dames en heren, beste bedevaartgangers. Op 13 mei 1917 verscheen de heilige maagd Maria voor de eerste maal aan de drie herderskinderen Lucia, haar neefje Francesco en zijn zusje Jacinta in de buurt van de kleine Portugese stad Fatima, op een heuvel gelegen bij een vallei, de Cova da Iria, de vallei van Irene. Dat zou zij in totaal 6 maal doen tot oktober 1917. Bij het afscheid na de eerste verschijning zei zij: bid elke dag een rozenhoedje voor het herstel van de wereldvrede en de bekering van de zondaars. Dat dagelijkse gebed in de vorm van een rozenhoedje was op dat moment bittere noodzaak. 1917 was het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en het was de eerste oorlog op industriële schaal met enorm veel slachtoffers. Naar schatting 10 miljoen soldaten en 7 miljoen burgers. Zo'n 20 miljoen mensen raakten gewond of vermist. Het dagelijkse gebed om de vrede was allernoodzakelijkst. Bij de derde verschijning kondigde Maria aan dat de toenmalige Eerste Wereldoorlog zou eindigen. Maar ze voegde ze eraan toe: als mensen hun houding niet zouden veranderen en hun geloof in Christus niet serieus zouden nemen, dan zou er onder de volgende paus, dat was paus Pius XI, een nog veel grotere oorlog uitbreken. Wat zieners van visioenen horen en meedelen is geen leer van de kerk. Maar we kunnen constateren dat deze voorspelling is uitgekomen. Na de Eerste Wereldoorlog ontvouwde zich een snelle secularisatie, zeker in West-Europese landen, minder echter in ons land. Dat zou pas later gebeuren, vanaf de jaren 60. Massaal bekeerde men zich tot atheïstische en of met het christelijk geloof onverenigbare ideologieën, zoals het communisme en het fascisme. Tijdens die derde verschijning vroeg Maria om Rusland toe te wijden aan haar onbevlekt hart. Daarin voegde zij het verzoek toe om elke eerste zaterdag van de maand in haar naam een oefening van eerherstel te doen. Toen Lucia bij de zesde verschijning vroeg wie zij was, luidde het antwoord: ik ben Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans en ik wil op deze plaats een kapel ter ere van mij. De verschijningen van Maria te Fatima staat in een teken van het bidden van de Rozenkrans. Francesco en Jacinta stierven als kinderen, maar Lucia bereikte een hoge leeftijd. Ze trad aanvankelijk in bij de zusters van de heilige Dorothea te Pontevedra. In 1948 werd ze karmelites in de Karmel van Coimbra. In het klooster te Pontevedra nog keek Lucia diverse verschijningen van Maria, die zij in opdracht van de lokale bisschop op papier zette. Tijdens een van die verschijningen legde Maria een hand op de schouder van Lucia, terwijl ze in de andere hand haar onbevlekt hart hield. Zij vroeg daarbij van katholieke gelovigen een vorm van devotie die inhield dat zij 5 eerste zaterdagen zouden houden in 5 opeenvolgende maanden. De betekenis van deze 5 eerste zaterdagen is dat door 5 beledigingen aan haar onbevlekt hart worden goedgemaakt. En wat zijn die 5 beledigingen van haar onbevlekt hart dan wel? Ten eerste betreffen deze beledigingen Maria's onbevlekt ontvangenis, die door velen wordt ontkend en zoals u weet ook vaak bespot. De tweede plaats, hetzelfde gebeurt met haar eeuwige maagdelijkheid. Ik hield dus een lezing op een symposium georganiseerd door de Vereniging van Medische Studenten van de Universiteit Utrecht. Na de lezing was er een cabaretvoorstelling waarbij de maagdelijke ontvangenis door overschaduwing door de Heilige Geest belachelijk werd gemaakt. Gebeurde het dan door kaboutertjes, zo suggereerde de cabaretier. Iedereen lachte zich kapot, behalve de orthodox-protestantse studenten, die zoals u weet in Utrecht en omgeving nogal talrijk zijn en die met de eenheid van mijn lezen, inhoud van mijn lezing ook eens waren. Het ergste was nog dat de cabaretier, die zichzelf heel leuk vond, een student katholieke theologie was. Na afloop excuseerde hij zich nog bij hem tegenover mij. Ik had van de organisatie begrepen dat u na de lezingen zou vertrekken. Ja, dat kan wel zijn, maar deze student katholieke theologie gaf dan maar duidelijk aan dat hij niet geloofde in het dogma van de onbevlekte ontvangenis en dat er zich behoorlijk beledigend over uitgelaten. Ten derde wordt het goddelijk moederschap van Maria vaak ontkend. Dat wil zeggen dat ze niet wordt geaccepteerd als de moeder van de hele mensheid. Hangend aan het kruis zegt Jezus tot zijn moeder over Johannes, zijn meest geliefde leerling en apostel, vrouw, zie daar uw zoon. En tegen Johannes zegt hij, zie daar uw moeder. De traditie leest hierin dat Maria niet alleen als moeder aan Johannes heeft, dat Jezus Maria niet alleen als moeder aan Johannes heeft gegeven, maar via hem aan alle mensen. De eerste die de titel Maria, moeder van de kerk gebruikte, was de heilige Ambrosius van Milaan in de 4e eeuw. Paulus VI bevestigde in 1964 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de titel Maria, moeder van de kerk. In het 8e hoofdstuk van Lumen Gentium, de dogmatische constitutie van het concilie over de kerk, wordt de leer over haar moederschap nader uiteengezet. Ik citeer, met moederlijke liefde draagt zij, Maria, zorg voor de broeders van haar zoon, die nog op pelgrimstocht zijn en gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegende vaderland bereiken. Daarom wordt de heilige maagd door de kerk aangeroepen onder de titel van voorspreekster, helpster, bijstand, middelares. Paus Franciscus besloot op 11 februari 2018, de 160ste verjaardag van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, om op de maandag na Pinksteren, die wij Tweede Pinksterdag noemen, de gedachtenis van de heilige maagd Maria, moeder van de kerk, in te stellen. Op de vierde plaats wordt Maria beledigd wanneer mensen bij kinderen onverschilligheid, minachting of haat jegens haar zaaien. En dezelfde de vijfde plaats wordt Maria beledigd door de opzettelijke beschadigingen met het beschadigen van afbeeldingen van haar. In de laatste jaren vinden vooral in Franse katholieke kerken de nodige vernielingen plaats van kruisbeelden, maar afbeeldingen van Maria en andere heilige beelden. Verondersteld wordt dat deze nog alles vanuit een islamitische achtergrond worden gepleegd. Merkwaardig en ook pijnlijk is dat politici over vernielingen gepleegd in katholieke kerken het stilzwijgen bewaren. Dames en heren, wat is nu de invulling van die vijfde eerste dag zaterdag? Wat wordt er dan geacht te doen? Het eerste is dat sacrament van boete en verzoening ontvangen. Dat wil zeggen dat we gaan biechten. Hoeft niet per se op die eerste zaterdag. Dat kan ook in de periode daarvoor of daarna. De tweede plaats is de bedoeling dat we deelnemen de Eucharistie en ook de communie ontvangen. En voort wordt verwacht dat we de rozenkrans bidden en Maria gezelschap houden door een kwartier lang te mediteren over de mysteries van de rozenkrans. U weet, aan het verzoek van Maria om Rusland toe te wijden aan haar onbevlekt hart is voldaan door Paus Franciscus. Hij las de akte van de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekt hart van Maria op 25 maart 2022, het hoogfeest van de aankondiging van de Heer oftewel Maria Boodschap, en de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Tegelijkertijd vond deze toewijding ook plaats in alle bisdommen over de hele wereld. Lucia schrijft in haar memoires dat Maria de volgende belofte verbond aan de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart. Als aan mijn verzoeken gehoor wordt gegeven, zal Rusland bekeerd worden en zal er vrede zijn. Uiteindelijk zal mijn onbevlekt hart zegen vieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden en zij zal bekeerd worden. En een periode van vrede zal aan de wereld geschonken worden. We hebben niet direct na het lezen van die akte van toewijding door de paus vrede gekregen. Wat moeten we daarvan denken? De uitvoerend directeur van het wereldapostolaat van Fatima, David Carollo, wijst op het katholieke beginsel dat wij met de genade moeten meewerken. En wil die vrucht dragen in ons leven? En hoe kunnen wij aan die genade meewerken? Carollo noemt de devotie van de 5 eerste dagen het onvervulde deel van de boodschap van Fatima. De paus heeft Rusland en ook Oekraïne toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Maar nou wij nog, met onze 5 eerste zaterdagen. De belofte van Maria van Fatima, zo zegt hij, zullen uitkomen wanneer dat verdienen. Dat wil zeggen als genoeg mensen die 5 eerste zaterdagen devotie voltooien. Carola noemt de devotie van de 5 eerste zaterdagen het onvervulde gedeelte van de boodschap van Fatima. Hij dringt er daarom op aan dat we zoveel mogelijk deze devotie vervullen. Hij zegt, we moeten de boodschap van Fatima in ons leven integreren. In het bijzonder de 5 eerste zaterdagen devotie. Die moeten we vervullen. En dan komt er vrede als voldoende mensen over de hele wereld dat ook doen. Dames en heren, Harold Colgan, een pastoor in Plainfield in de Verenigde Staten, stichtte in 1946 de Blue Army of Our Lady of Fatima. Het blauwe leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat nu meestal het wereldapostolaat van Fatima wordt genoemd, dat we bovenal ter sprake hebben gebracht. Het doel van deze publieke internationale vereniging is het uitdragen van de authentieke leer van de katholieke kerk en de strikte naleving van de leerstellingen van het evangelie. Op een gegeven moment werd Colgan ernstig ziek en was het nodig dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Hij bad tot Onze Lieve Vrouw van Fatima dat hij op haar voorspraak mocht genezen. Eenmaal genezen zou hij de rest van zijn leven de devotie tot haar bevorderen. Hij genas en kwam zijn belofte na. Wie lid is van het blauwe leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, neemt het volgende op zich. 1. De devotie tot het onbevlekt hart van Maria. 2. Het dagelijks bidden van de rozenkrans. En op de derde plaats het oprecht nakomen van de plichten die voortvloeien uit zijn of haar levensstaat. Waarom spreekt Colgan van het blauwe leger? Blauw is de kleur die we associëren met Maria, ook in de liturgie. Colgan zei erover, het blauwe leger van Maria en Christus staan tegenover het rood van de wereld en Satan. Vader Colgan, erbij gestaan door de Amerikaanse katholieke schrijver John Havard. Deze gaf lezingen en schreef ook boeken over de boodschap van Fatima en over het blauwe leger. Het initiatief van Vader Colgan kreeg in 1947 ook de goedkeuring van Pius XII. Het blauwe leger, oftewel het wereldapostolaat van Fatima, heeft meer dan 20 miljoen leden verspreid over de hele wereld. Het is de bedoeling van het wereldapostolaat van Fatima in de parochies gebedsgroepen worden opgericht die de devotie van de 5 eerste zaterdagen en het roosterkrans bevorderen en verspreiden. van leden wordt tevens gevraagd het bruiloftskapelier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel te dragen als een teken van persoonlijke toewijding aan Maria. Dames en heren, de boodschap van Fatima was niet alleen actueel aan de mensen die het einde van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Maar is dat ook in onze tijd, in de 80 jaren die verstreken zijn sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn we in West-Europa aan vrede zo gewoon geraakt, dan zoals nauwelijks nog konden voorstellen, ooit nog met oorlogen te maken te kunnen krijgen. We zijn er echter in korte tijd achtergekomen dat dat een illusie is. Daar zijn de meesten wel van doordrongen door de huidige geopolitieke spanningen die gemakkelijk kunnen escaleren en ontsporen. Het houden van de 5 eerste zaterdagen en het bidden van de rozenkrans zijn uiterst noodzakelijk om God te vragen de vrede te bewaren of te herstellen. Blijvende vrede kan alleen door God worden gegarandeerd, niet door mensen. Dat zei paus Leo XIV in zijn eerste toespraak vlak na zijn aantreden op de centrale loggia van de Sint-Pietersbasiliek. Vrede zijn met u allen, zei hij. Dierbare broeders en zusters, dit is de eerste groet van de verrezen Christus, de goede herder die zijn leven gaf voor Gods kudde. Ook ik zou willen dat deze vredesgroet doordringt tot in uw hart, tot in uw familie, tot bij iedereen, waar ook ter wereld en bij alle volkeren, tot over de hele aarde. Vrede zij met u. Het is de vrede van de verrezen Christus, ontwapenend en ongewapend, nederig en standvastig. Die vrede komt van God. God die ieder van ons onvoorwaardelijk lief heeft. Dames en heren, hier gaat het echter in de eerste plaats om de vraag welke betekenis de devotie van de 5 eerste zaterdagen en het bidden van het rozenkransgebed heeft voor de vorming van een christelijke spiritualiteit in de huidige cultuur. Paus Johannes Paulus II zegt hierover behartenswaardige dingen die we niet aan de vergetelheid mogen prijsgeven. Hij is een paus wiens onderricht stevig is geworteld in de Heilige Schrift en de traditie van de kerk. Hij is tegelijkertijd een man die de huidige cultuur door en door kent, begrijpt en weet te analyseren. In zijn tweede Angelus toespraak al, op 29 oktober 1978, de laatste zondag van oktober, de Mariamaand, zegt hij ronduit: de rozenkrans is mijn favoriete gebed. Een prachtig gebed. Geweldig in zijn inhoud, eenvoud en zijn diepte. In dit gebed herhalen we vele malen de woorden die de maagd Maria hoorde van de aartsengel en van haar nicht Elisabeth. De hele kerk sluit zich aan bij deze woorden. Feitelijk passeren tegen de achtergrond van de woorden wees gegroet voor de ogen van de ziel de vele episodes uit het leven van Jezus Christus. Zij zijn alles bij elkaar samengesteld uit de blijde, de droevige en de glorievolle mysteries in een levendige gemeenschap met Jezus. Door ze kunnen we zeggen het hart van zijn moeder. Tegelijkertijd kan ons hart in deze tintjes van de rozenkrans alle feiten insluiten die we in het leven van ons als individu uitmaken. Van het gezin, van de natie, van de kerk en van de mensheid. Persoonlijke zaken en die van de naaste, vooral degenen die ons nastaan, die ons het meest dierbaar zijn. Zo volgt het eenvoudige gebed van de rozenkrans het ritme van het menselijk leven. Overigens voegt paus Johannes Paulus II aan de mysteries van de rozenkrans ook de mysteries van het licht toe. Deze zijn ontleend aan het openbare leven van Jezus. Dat doet hij in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae uit 2002. Hierin stelt hij vast dat de rozenkrans geleidelijk de huidige vorm heeft gekregen gedurende het tweede millennium onder invloed van Gods geest. De rozenkrans heeft voor christenen eeuwenlang uiteenlopende culturen gestalte gegeven aan hun spiritualiteit. Met spiritualiteit verstaan wij christenen niet allerlei vage rituelen en gevoelens, maar eenvoudigweg een persoonlijke relatie met Christus die door de Heilige Geest, Latijn de Spiritus Sanctus, in ons tot stand wordt gebracht. Vandaar het woord spiritualiteit. De paus benadrukt dat de rozenkrans, hoewel duidelijk gericht op Maria, in feite een christocentrisch gebed is. Paulus VI omschrijft de rozenkrans als een samenvatting van de boodschap van het hele evangelie. Dames en heren, ook voorgangers van Johannes Paulus II hebben gewezen op het belang van het rozenkransgebed. Ze laten zien welke betekenis de rozenkrans in verschillende tijdsepisodes en culturen heeft gehad. Leo XIII wees er in een encycliek in 1883 op dat de heilige Dominicus rond 1200 tegenstanders van de katholieke kerk niet bespreekt met wapens, maar met devotie die hij voor het eerst de rozenkrans noemde. Hij zag hierin een zeer krachtig wapen om veel mensen die in dwalingen verstrekt waren door het gebed terug te brengen tot de weg van het heil. Hij noemde ook de verpletterende overwinning op 7 oktober 1571 in de slag bij Lepanto van de pauselijke vloot op islamieten die Europa dreigde te overspoelen. De toenmalige Pius V had alle katholieken opgeroepen om de rozenkrans te bidden, opdat God hen op voorspraak van Maria de overwinning zou schenken. We gedenken dit elk jaar op 7 oktober, de gedachtenis van de heilige maagd Maria van de rozenkrans. Leo XIII noemde de rozenkrans ook een gebed voor zijn tijd, het laatste kwart van de 19e eeuw. Sinds ongeveer 1850 kreeg de verlichtingsfilosofie ziender ogen vat op de West-Europese samenleving. Vooral hoger opgeleide katholieken werden daardoor liberaal en vrijzinnig of verloren hun geloof helemaal. Hier werd de cultuur voorbereid die nu gemeengoed is. En dat niet alleen onder meer in de West-Europese samenleving, maar tegenwoordig overal in de wereld, doordat dit gedachtegoed via de sociale media overal verspreiding vindt. Paus Leo XIII schrijft: u hebt voor uw ogen, eerbiedwaardige broeders, de beproevingen waaraan de kerk dagelijks wordt blootgesteld. De christelijke vroomheid, de openbare sedia, zelfs het geloof zelf, het hoogste goed en het begin van alle andere deugden, worden dagelijks door de grootste gevaren bedreigd. U bent niet alleen toeschouwers van de moeilijke situatie, maar uw naastenliefde is net als de mijne diep gekwetst. Want het is een van de meest pijnlijke en treurige aanblikken om zoveel zielen.
3: En toen viel heel even de verbinding weg, merk ik. De tekst heb ik hier ook voor me, dus ik kan in ieder geval voor u verder lezen. Want het is een van de meest pijnlijke en treurige aanblikken om zoveel zielen, verlost door het bloed van Christus, door de wervelwind van een tijdperk van dwaling aan de verlossing te zien ontrukt worden en in de afgrond van de eeuwige dood gestort. Onze behoefte aan goddelijke hulp is vandaag even groot als toen de grote Dominicus het gebruik van de rozenkrans van Maria invoerde als balsem voor de wonden van zijn tijdgenoten. Einde citaat. In deze aansporing van paus Leo XIII zien we een weerspiegeling van de oproep die Maria al bij de eerste verschijning te Fatima tot de kinderen richtte, namelijk om de rozenkrans te bidden voor de bekering van de zondaars, om te voorkomen dat die in de hel zouden belanden. Dit blijkt ook uit het bekende gebed van Fatima dat Maria tijdens haar verschijningen aan de kinderen leerde. O mijn Jezus, Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Onze medemensen tot Christus brengen en voorkomen dat ze voor eeuwig van God gescheiden zullen, impliceren een verantwoordelijkheid waar we ons als christenen niet altijd even bewust van zijn. We moeten als christenen door het uitdragen van het geloof en onze christelijke levenshouding onze medemensen tot God proberen te brengen en te voorkomen dat ze voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Inmiddels is de verbinding hersteld, zie ik, dus we gaan weer terug naar de kardinaal.
2: En onze christelijke levenshouding, onze medemensen tot God proberen te brengen en te voorkomen dat ze voor eeuwen van God gescheiden zullen zijn. Vaak zal het niet lukken om medemensen te overtuigen van de waarheid die we uiteindelijk alleen in Christus kunnen vinden. Gelovige ouders ondervinden dat bijvoorbeeld als hun kinderen in de puberteit komen en tegen het geloof in opstand komen. Maar we hebben daarnaast ook de andere mogelijkheid, namelijk om medemensen bij God te brengen door ons gebed en specifiek door het Rozenkransgebed. De verschillende aansporingen om de Rozenkrans te bidden van pausen uit het verleden, die ze hebben gedaan met het oog op de actuele uitdagingen en moeilijkheden van hun tijd, zijn ook voor onze cultuur nog steeds relevant. Daar blijkt ook uit dat het Rozenkransgebed een tijdloos gebed is. Een interessante vraag is echter welke specifieke betekenis het Rozenkransgebed kan hebben in onze huidige cultuur. Dit vraagt eerst om een schets van onze cultuur. Sinds de jaren 60 zijn we in steltreinvaart welvarend geworden. Het heeft ons in staat om tamelijk onafhankelijk van medemensen ons leven in te richten. Daardoor zijn we individualisten geworden en is de gemeenschapszin op de achtergrond geraakt. Elke individualist is zijn eigen paus. Hij kiest zijn eigen levensovertuiging of de inhoud van zijn religie, bepaalt autonoom zijn eigen set van ethische waarden. De individualisering heeft zo de secularisering in de hand gewerkt. De individualist heeft niet iets nodig dat hem overstijgt. De ouders, het gezin, de samenleving, de kerk en al helemaal niet God. De individualist is geneigd zichzelf op het podium te plaatsen en medemensen te zien als toeschouwers. Het individualisme is voor het huwelijk en het gezinsleven zeer schadelijk gebleken. Natuurlijk is de totale wederzijdse zelfgave van man en vrouw in elkaar. Maar individualisten zijn tot zo'n totale zelfgave niet gemakkelijk in staat. Dit verklaart mede het hoge percentage echtscheidingen dat in 2014 zelfs ruim 40% bedroeg. Individualisten hebben geen behoefte aan de samenleving. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen, nog voor de kerk, nog voor de burgerlijke gemeente, bij elkaar in het huwelijk treden. De gedachte is dat de samenleving niets heeft te maken met de wijze waarop zij hun relaties en hun seksualiteit willen beleven. Daarover willen ze autonoom zelf beslissen. Sinds de jaren 90 heeft de individualisering geleid tot het huidige neoliberalisme en ook door het neocapitalisme. De hyperindividualistische cultuur waarin wij leven heeft egocentrische, maar eerlijk gezegd ook wel egoïstische trekken. De hoger opgeleiden zorgen goed voor zichzelf, terwijl mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor lage lonen worden uitgebuit. Dat geldt al helemaal voor de arbeidsmigranten. Dames en heren, wat heeft nu de Rozenkrans voor specifieks te bieden aan deze hyper-individualistische cultuur waar nu en ik leven? Op de eerste plaats dienen we ons te realiseren dat we zelf onderdeel zijn van deze cultuur. De huidige cultuur kan ook ons als christenen de greep krijgen en daardoor onze relatie met Christus en zijn kerk verzwakken en zelfs ondermijnen. Het zal op de eerste plaats van belang zijn dat we voorkomen dat we onszelf niet helemaal laten opzuigen door de huidige cultuur, maar in Christus diep verworteld blijven. We kunnen ons niet helemaal onttrekken aan de huidige cultuur. Een oude christelijke wijsheid zegt, we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. We zijn van Christus en moeten dat ook zien te blijven. En daarbij is het Rozenkransgebed een heel vruchtbaar middel. Het is een meditatief gebed. Bij elk tintje van de Rozenkrans overwegen een van de mysteries uit het leven van Jezus. Het bijzondere van de Rozenkrans is dat we dat doen door de ogen van Maria. Met haar ogen kijken we naar Jezus. Dat wil zeggen, we maken ons iets van de houding van Maria eigen, die haar zo intens met haar zoon verbindt. Dames en heren, als we ons iets van de houding van Maria eigen weten te maken, dan kunnen we ons onttrekken ook aan de wurggreep van het hyperindividualisme. Maria is geen individualist, maar leeft helemaal voor haar zoon en er ook helemaal voor ons, voor wie ze de moeder is. Ze maakt van zichzelf een volledige gave aan God. Toen de aartsengel Gabriel haar vroeg namens God om de moeder van zijn zoon te worden. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, zo luidde haar antwoord. Op de eerste plaats geeft Maria zichzelf aan God, doordat ze hem totaal geloof schenkt. Ze geeft zich ook aan God, doordat ze zich volstrekt beschikbaar stelt om de moeder van zijn zoon te worden. Doordat Jezus in haar mens kon worden, kon hij de kruisdood en de verrijzenis ondergaan en ons zo van onze zondenschuld verlossen. Ze geeft zich dus ook aan ons, doordat ze bereid was de moeder van Jezus te worden, levert ze een unieke bijdrage aan ons heil. Maria blinkt uit door haar gemeenschapshim. Zij is de moeder van de kerk, moeder van alle christenen gelovigen en eigenlijk van alle mensen. Bovendien is zij ons het voorbeeld van hoe we Jezus moeten navolgen. Het Tweede Vaticaans Concilie noemt Maria ook het beeld van de kerk. Ik citeer Lumen Gentium: de moeder van God is model van de kerk, zoals Sint Ambrosius reeds leerde. Met name de orde van het geloof, de liefde en de volmaakte eenheid met Christus. Als we ons iets van die houding van Maria eigen maken, dan voorkomen we dat door de huidige hyperindividualistische cultuur worden opgeslorpt. We kunnen ons iets van de houding van Maria eigen maken en met haar ogen kijken naar de mysteries van Christus door het bidden van de Rozenkrans. Maria, zo zegt Paulus VI, is model voor de geestelijke houding waarmee de kerk de goddelijke mysteries viert en leeft. Het Christusgebed biedt ons ook een unieke gelegenheid om Christus, het Rozenkransgebed biedt ons ook een unieke gelegenheid om Christus te aanbidden. Het meest kenmerkende element, namelijk de litanieachtige opeenvolging van Wees gegroeten, wordt op zichzelf een onophoudelijke lofprijzing van Christus, die uiteindelijk het doel is van zowel de aankondiging van de engel als de groet van de moeder van Johannes de Doper. Gezegend is de vrucht van uw schoot. We kunnen zelfs verder willen gaan en zeggen dat de opvolging van Wees gegroeten de schering vormt waarop de complementatie van de mysteries is geweven. De Jezus die in elk Wees gegroet wordt genoemd is dezelfde Jezus die in de mysteries, die met de mysteries overwegen. Nu als zoon van God, dan weer als zoon van de maagd, bij zijn geboorte in de stal in Bethlehem, bij zijn presentatie door zijn moeder in de tempel, als jongen van 12 jaar in de tempel, vol ijver voor de zaken van zijn vader, als verlosser in doodsangst in de Hof van Olijven, gegezeld en met doornen gekroond, het kruis dragend en stervend op Golgotha, verrezen uit de dood en opgevaren naar de heerlijkheid van de Vader om de gave van de geest te zenden. Zoals bekend was er vroeger de gewoonte, die sommige plaatsen nog steeds in ere wordt gehouden, om in de naam van Jezus in elk wezen groet een verwijzing naar het mysterie te vermelden, waarin dat wordt overwogen. Dit wordt juist gedaan om de beschouwing te bevorderen en het denken en spreken in overeenstemming te brengen. Dit zegt paus Paulus VI. Het Rozenkransgebed biedt gelovigen op deze wijze de gelegenheid te groeien in de goddelijke genade. Het Rozenkransgebed vervangt uiteraard niet de viering van de liturgie, maar ondersteunt die wel degelijk. Al was het alleen maar door het Rozenkransgebed ons geloof in Christus en onze relatie met hem door Maria verdiept en bestendigt. Via Christus zijn we zo ook met al onze medemensen verbonden, die ook het gebed bidden. Het Rozenkrans helpt ons ook in dit opzicht op het hyperindividualisme te overwinnen en evenals Maria ons in deemoed in te voegen, zowel in de kerkelijke als de wereldse gemeenschap. Paus Johannes Paulus II ziet het Rozenkrans ook een gebed om het gezin als fundamenteel en onmisbaar instituut veilig te stellen. Hij zegt in Rosarium Virginis Mariae: een soortgelijke behoefte aan inzet en gebed doet zich voor in verband met een andere cruciale kwestie van onze tijd. Het gezin, de eerste cel van onze samenleving, dat steeds meer wordt bedreigd door diverse krachten, wordt ontwricht. Zowel op ideologisch als op praktisch vlak. Zodat wij vrezen voor de toekomst van deze fundamentele en onmisbare instelling. En daarmee voor de toekomst van de samenleving als geheel. De heropleving van de Rozenkrans in christelijke gezinnen, in het kader van een bredere pastorale zorg voor het gezin, zal een doeltreffend middel zijn om de verwoestende gevolgen van deze crisis, die zo'n kenmerkend is voor onze tijd, tegen te gaan. Dames en heren, door de devotie van de eerste vijf zaterdagen en het Rozenkransgebed kan Maria ons helpen onze blik intens op Christus te richten. Zelf leefde ze met haar ogen gefixeerd op Christus, terwijl ze elk woord van hem koesterde. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De beschouwing van Jezus door Maria heeft een heel bijzonder karakter. Het is een vorm van herinneringen in de Bijbelse zin van het woord. Dat betekent het present stellen van de werken die God in de heilsgeschiedenis tot stand brengt. Door de eerste vijf zaterdagen en het Rozenkransgebed delen wij in deze beschouwing van Jezus door Maria, in deze Bijbelse vorm van herinneren. Dit herinneren als het present stellen van Gods werken in de heilsgeschiedenis gebeurt uiteraard op de eerste plaats in de viering van de liturgie. Maar, zo zegt Johannes Paulus II, de Rozenkrans maakt op zijn eigen bijzondere wijze deel uit van dit gevarieerde panorama van onophoudelijk gebed. Als de liturgie als activiteit van Christus en de kerk een reddende handeling bij uitstek is, dan is ook de Rozenkrans als meditatie met Maria over Christus een heilzame meditatie. Door ons onder te dompelen in de mysteries van het leven van de Verlosser, zorgt hij ervoor dat wat hij heeft gedaan en wat in de liturgie aanwezig wordt gesteld, diepgaand wordt opgenomen in ons hart en ons bestaan vormgeeft. Hartelijk dank voor uw aandacht.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in week 17 door het jaar mogen we ons door de kerk in de heilige geheimen laten binnenleiden met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen, want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd liet Jezus de menigte gaan en keerde zelf naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar hem toe en zeiden: leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker. Hij gaf het een antwoord: die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het rijk. Het onkruid zijn de kinderen van het kwaad. En de vijand die het zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven, om hen in de vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luisteren. Dit is het woord van God. De geest wordt laten rusten bij hem. Hij weet raad met alles waarmee de mensen geen raad weten. Eerst zoek ik dus contact met hem. Dat maakt rustig. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet, met dezelfde blik van geduld en barmhartigheid als waarmee hij het kwaad in de geschiedenis overziet. Ik beantwoord zijn blik met een gebaar van aanbidding. Dan ga ik het gebed in door de gebedshouding aan te nemen, geknield, zittend of liggend, maar niet bewegen, want het gaat om wat hij in mij doet. Ik moet mijn activiteit instellen op wat ik van hem ondervind. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Enigszins zoals de knechten in deze parabel: wilt ge dan dat we het bijeengaren? Het is een open vraag, waarop de Heer met ja of nee kan antwoorden. En zo leren zij mij de juiste houding tegenover God, wel een eigen mening hebben of een eigen wil, willen bijeengaren bijvoorbeeld, maar deze wil in Gods hand leggen, zodat hij iets anders kan willen. Nu maak ik voorbereidingen om het geheim van de Zoon binnen te gaan. De Zoon door wie de Vader zich definitief en uitputtend wil meedelen. Ik overzie eerst in het korte geschiedenis. In een serie van 7 parabels is dit het tweede. De eerste, die van het zaad, gaat evenals de parabels van het mosterdzaadje en van het zuurdezen over de schijnbare nietigheid en machteloosheid van het woord van God en de verkondiging van Jezus en van de kerk. En deze tweede parabel gaat over de steen des aanstoots van Jezus' optreden als Messias. Goed en kwaad worden naast elkaar geduld, zolang de geschiedenis duurt. Want eenmaal komt de scheiding wel tot stand, maar alleen door God. En dat wordt hier voorgesteld door de engelen, die de slechten tussen de rechtvaardigen uitzoeken. Het gaat erom
dat de scheiding van de geesten alleen maar door God mag geschieden. In een voortijdige zuivering maakt de mens zich groter dan hij is. Hij neemt de plaats in van de Vader. Dat is de zonde van hoogmoed. Ik kan ook de inwendige geschiedenis nagaan, hoe het kwaad in mijn eigen omgeving mij voor de bekoring plaatst om geweld te gebruiken, of rancunes te koesteren, wraak te nemen. Mijn geestelijke plaats. Dat is de plaats tussen goed en kwaad, in afwachting van Gods oordeel. Of Jezus zien aan het kruis, waar hij alle zonden heeft gedragen, ook die van mij. En dan de bijzondere genade vragen, dat is een genade van een innerlijke kennis van Jezus, mijn Heer, en van zijn eindeloos geduld, om hem zo meer lief te hebben en hem van meer nabij te volgen. De overweging. Tegenover de vervaarlijke overmacht van het kwaad hebben mensen in de loop van de tijden al dikwijls woorden tot de hunne gemaakt als: zullen we maar een scheiding van de geesten forceren? Zullen we maar een zuivering doorvoeren? Een dag van wraak tegen de Joden, tegen de Armeniërs, tegen de rijken, tegen de blanken, tegen de kapitalisten, tegen de christenen. Maar zulke woorden klinken ook vaak in het eigen hart. Oh, als ik de kans krijg, dan zal ik het hem of haar betaald zetten. Of, die zal er nog eens van lusten. Of, we zullen het mes er eens inzetten. Of, ik zal die of die maar eens de mantel uitvegen. Of, nu moet het maar eens uit zijn. Er moet maar eens met de vuist op tafel geslagen worden. Het zijn even zoveel uitdrukkingen van ongeduld met het kwaad. In het evangelie heet dit het onkruid bijeengaren, en daarvoor zou het dus eerst uitgerukt moeten worden. We zijn dan bezig met het onkruid uitrukken. Maar Jezus zei: nee, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En met de oogsttijd zal ik de maaier zeggen: haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om te verbranden, maar slaat de tarwe op in mijn schuur. Jezus zegt hier eigenlijk twee dingen. 1. Nu laten. En 2. Maar dat is niet het laatste. Er komt een andere tijd. Dus eerst zegt Jezus dat hij er niets aan doen wil. Hij toont zich onverschillig. Niet in de geest van ach, laat maar. Nee, in de geest van wat hij over de geestelijke leiders van Israël heeft gezegd: laat ze maar begaan. En dat is een positieve houding. Geen gevoelloze onverschilligheid, alsof het hem helemaal niks kan schelen. Want dat zou erop neerkomen dat men het verschil tussen goed en kwaad, tussen onkruid en tarwe, niet van belang vindt. En in een houding van permissiviteit alles maar goed vindt. Als je er maar gelukkig mee bent. Alsof er alleen maar verschil van mening zou zijn tussen verschillende richtingen die elk hun goed recht hebben. De parabel zou ons dan verbieden een oordeel te hebben over wat onkruid is, terwijl de parabel juist veronderstelt dat wij heel goed weten wat tarwe en wat onkruid is. De parabel verbiedt ons niet goed en kwaad te onderscheiden, maar verbiedt ons de goeden en de kwaden te scheiden. Niet het oordeel wordt verboden, maar de definitieve veroordeling. De gelatenheid van Jezus is een positieve houding, omdat hij haar laat volgen door een tweede tijd waarin de scheiding der geesten wel voltrokken wordt. De oogst, de oogsttijd,
Wanneer de maaiers, dat zijn volgens de uitleg de engelen, het onkruid van de tarwe zullen scheiden. Maar dit geschiedt buiten de grenspalen van de geschiedenis. Daar waar de mens alle macht aan God uit handen moet geven. Ik zou nu kunnen proberen het kwaad om mij heen en het kwaad in mijzelf. Het grote en het kleine kwaad met andere ogen te zien. Met de ogen van Jezus. Hij weet ervan. Hij weet nog veel beter van de macht van het kwaad dan ik. Maar hij heeft ook een blik op de toekomst, het oordeel. Hij heeft goede hoop. Hij voorziet een goede afloop, een happy end van het drama van de menselijke geschiedenis. Geweld komt altijd voort uit gebrek en hoop. Dan gaat men het recht in eigen hand nemen. Goddelijk geduld opbrengen. Daarvoor dient de eucharistie. Onze tent van samenkomst, we gaan er binnen. Met onze wraakgevoelens, met ons ongeduld. En als het goed is, zullen we eruit komen met gevoelens van geduld. Gevoelens van vergevingsgezindheid en barmhartigheid. Gevoelens van laten, van laat maar. Een goed voorbeeld van dat geduldig laten is de zalige Titus Brandsma. Alle ellende en kwellingen waarmee hij in Dachau werd geconfronteerd, verdroeg hij met gelijkmoedigheid, gelaten. Bij de medegevangenen waartussen hij verkeerde waren er velen die vervuld waren van haat en wraakgevoelens. Bij hem kwam nooit een onvertogen woord tegen de vijand over de lippen. Zelfs aan zijn beulen gaf hij een voorbeeld van uitmuntende liefde. Hij duldde, hij droeg met het geduld van God. Aan het einde gesprekken voeren met Jezus als met een vriend, of zoals knechten met hun meester. En me dan door Jezus naar zijn vader laten brengen, in wiens koninkrijk, zoals de parabel zegt, de rechtvaardigen zullen schitteren als de zon. En dan besluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Anonieme getuigenis uit Venezuela. Het programma Talking Till Dawn, dat één zaterdag per maand wordt uitgezonden van middernacht tot 6:00 PM op Radio Maria Venezuela, is gemaakt om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook niet kunnen slapen tijdens die late avond- en vroege ochtenduren. Tijdens een van de afleveringen van het programma, gepresenteerd door mevrouw Marlene Croci, kwam er rond 2:00 PM een telefoontje binnen van een 32-jarige man. Hij wilde niet geïdentificeerd worden en het eerste wat hij vroeg was of zijn oproep zou worden uitgezonden, omdat hij niet wilde dat iemand anders het gesprek zou horen. Toen hij eenmaal was gerustgesteld, vertelde hij de telefoniste dat hij op het terras van zijn huis gelegen in de staat Vargas een sigaret zat te roken. Hij maakte zich grote zorgen over zijn economische en zijn gezinssituatie. Hij werkte voor het ministerie van Onderwijs, maar zijn salaris was niet genoeg om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Hij woonde bij zijn ouders en voelde zich erg depressief en een mislukkeling, omdat hij op zijn leeftijd niet in staat was onafhankelijk te worden en zijn gezin de stabiliteit te geven die hij wilde. Met een gebroken en zeer droevige stem vertelde hij de telefoniste dat hij die nacht op het terras was geklommen met de bedoeling een einde aan zijn leven te maken door zich in de leegte te werpen. Maar toen hij aan zelfmoord dacht, hoorde hij een stem in zijn binnenste die hem zei de radio aan te zetten. Hij zocht en vond Radio Maria op kanaal AM 1450 en begon te luisteren naar wat de presentatoren zeiden. Hij besefte dat het een live-uitzending was en hij voelde zich aangemoedigd om te bellen. Hij hoefde alleen maar zijn angst te ventileren en afstand te nemen van de gedachten die hem constant bezighielden. Hij moest voor zijn kleine 2-jarige meisje zorgen. De telefoniste, die van zijn leeftijd was, moedigde hem aan en vertelde hem dat we er allemaal waren om naar hem te luisteren, maar vooral om voor hem en zijn behoeften te bidden. Toen nam de jonge man dankbaar afscheid. Na die avond belde hij nog 3 keer en hoewel hij nooit in de ether wilde komen om aan het programma zelf deel te nemen, zei hij dat hij God dankte dat hij die zaterdagavond geen zelfmoord had gepleegd. Hij is dankbaar dat hij op dat moment Radio Maria Venezuela heeft gevonden en is dankbaar voor Gods glorie.

Een getuigenis van Ararat Manoukian vanuit de Ararat-gevangenis in Armenië. Ik ben een gevangene in de gevangenis van Ararat. Ik luisterde voor het eerst naar je radio toen ik, zoals gewoonlijk, van kanaal wisselde. Ik stopte op je kanaal waar Pater Anton sprak. Ik luister nu bijna 2 jaar en door jullie radio is er veel in mij veranderd. Mijn geloof was erg verzwakt, maar dankzij jullie radio is het hersteld. Ik luister elke dag en kijk uit naar je nachtgebeden en bid zeker. Er zijn dagen geweest dat ik niet heb geslapen, omdat ik naar je luister en met je bid om mijn geloof te herstellen. Vandaag de dag zijn we zo ver van God verwijderd en hebben we programma's zoals die van jou nodig, die ons geloof zullen herstellen. Ik leef nu al 2 jaar volgens de geboden. Dit komt door uw radioprogramma's. Ook vroeg ik afgelopen december om de doop en werd gedoopt in de gevangenis.

0: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.
1: Van harte welkom hier in het programma Aan tafel met, zo de laatste van het jaar eigenlijk wel. En ik heb een gast in de studio. Van harte welkom, Jeff.
2: Dankjewel.
1: Ja, en wij gaan het hebben over een heel mooi project, namelijk Exodus 90. Exodus 90. Daar ga je over vertellen, maar eerst eventjes dat de luisteraars een idee hebben. Jeff zit hier. Wie is Jeff?
2: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jeff Vaders. Ik ben 36 jaar en ik woon samen met mijn vrouw Anouk en onze twee kinderen sinds kort eigenlijk in Hoeve. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag, dus ik ben nog aan het landen in het mooie Brabant. Ik werk als marketeer. En daarnaast vind ik het heel erg leuk om bezig te zijn met webdesign. Ik vind het heel leuk. Ik speel gitaar, dus ik ben ook gek op muziek. Basgitaar. Ik vind het heel leuk om te schilderen. En dan schilder ik miniaturen. Dat zijn miniatuurpoppetjes. Maar ik heb ook wel eens dat ik oude beelden ga restaureren. Dus
1: Leuk.
2: Ook wel creatief bezig. Wauw. Ja.
1: Echt ook heel divers eigenlijk. Want webdesign is... Ja, dan zit je achter een computer. Maar dat schilderen is natuurlijk echt wel heel...
2: Met de hand.
1: Ja, met de hand ook bezig zijn. Ja. Oh, wat leuk. Leuk. Jeff, sowieso heel fijn dat je hier bent. We gaan het hebben over Exodus 90. Nou, het is niet helemaal nieuw voor de luisteraars van Radio Maria. Maar toch wel goed om even weer de basis te horen van wat is het eigenlijk ook alweer. Ja, en dan... eigenlijk meteen daaraan misschien ook wel de vraag gekoppeld. Ja, jij zelf hebt het een keer leren kennen natuurlijk. Mm-hmm. Hoe dat is gekomen. Maar misschien even de basis eerst. Wat is het ook alweer?
2: Nou, Exodus 90 is een katholiek programma van 90 dagen voor mannen. Zo schrijft het volgens mij ook zelf op een website helemaal bovenaan. En het is een programma wat zich richt op vrijheid. Ze schrijven zelf Uncommon Freedom. Dus ik denk dat ze daarmee bedoelen een ongewone of een ongebruikelijke vorm van vrijheid ervaren. En dat doen we in die 90 dagen door eigenlijk drie belangrijke pijlers. Dat is gebed, ascese en broederschap. Mm-hmm. Ik denk dat ascese misschien wel de bekendste is uit het programma. Ik sprak laatst een pastoor en die vertelde ik over Exodus 90. Zei hij, is dat met dat koude douche? Vroeg hij gelijk. En ik denk dat dat bekend is. Maar er zijn ook andere ascese zoals het vasten. Bepaalde slaapdisciplines, schermdisciplines. Dus echt wel minder op je telefoon zitten. Minder schermgebruik, geen televisie en al dat soort dingen. Met dus dat doel om in die 90 dagen vrij te worden van misschien wel iets waarmee je zelf worstelt. Dat kan. Voor veel mannen tegenwoordig is dat ook wel misschien telefoongebruik. Althans, hebben misschien allemaal wel wat meer moeite mee. Maar zo kun je ook je persoonlijke dingen hebben. Je farao's, zoals we die noemen, die wilt verslaan.
1: Ja. En dat is ook waar het op doelt, de ongewone vrijheid. Want vrijheid wordt natuurlijk normaliter gezien als iets van alles kan en alles mag. Mm-hmm. Maar dat is dus niet wat Exodus 90 bedoelt.
2: Nee, het is inderdaad mooi gezegd. Vrijheid wordt vaak gezien als ik doe maar wat ik wil. Of ik doe waar ik behoefte aan heb, als het ware. En de vraag is uiteindelijk, is dat wel echt vrijheid? Of ben je dan ergens een slaaf van iets anders wat daaronder ligt? En juist door die zware disciplines op ons te nemen, maken we onszelf vrijer. Creëren we meer ruimte in ons leven. Ook echt wat meer verstilling voor God. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is uiteindelijk. Ja. Dat we vrijmaken voor God.
1: Ja, en je noemde de ascese als een van de bekendste onderdelen dan ervan. Om vrij te komen van die dingen waar we misschien wel iets te gehecht aan zijn. Of die, een verslaving. Maar mm-hmm. Zo'n schermgebruik is ook een soort verslaving natuurlijk. Maar dat is nog maar één van de pijlers.
2: Ja, er zijn er ontzettend veel. Hè. Dus inderdaad in die Assese, die disciplines, daar zijn er veel meer van. We hebben het inderdaad het koude douchen, dat is een bekende. Maar de pijlers gebed en broederschap, dat zijn vooral bijvoorbeeld broederschap is voor mij een hele belangrijke. Om het niet alleen te doen, maar om het samen te doen. En we hebben een holy hour. Mm-hmm. En het uur waarin je in ieder geval 20 minuten stilte gebed probeert te passen. En daarnaast is wat ruimte om zelf nog dat uur wat in te richten met gebed. Maar ook dat is onwijs belangrijk om daar wat meer ritme in te vinden. Ja.
1: En dat is dus dan iets wat je die 90 dagen lang elke dag thuis in je eigen omgeving zeg maar doet?
2: Ja. Ja, ja, je mag op zondag een van die disciplines ook ontspannen, zeggen we dan. Dus je zou dan kunnen zeggen van nou, ik wil zondag toch wat meer tijd maken voor de kinderen. En daardoor laat ik het uur zitten. Maar doorgaans doe je dat iedere dag in je eigen thuisomgeving. Met die app op de telefoon. Dus Exodus 90 heeft een app.
1: Okay.
2: En die is wel heel belangrijk. Want daar zitten je lezingen voor de dag in. En daar zit ook een heel mooi checklijstje in tegenwoordig. Waar je kunt afvinken. Hey, heb ik alle disciplines gehad? Ben ik nog iets vergeten?
1: Oké.
2: Okay. Dus ja, gewoon thuis. Ja. Ja.
1: Want eigenlijk doordat jij dat nu zo vertelt. Hè, een programma is niet alleen maar... Ja, hoe zou ik het zeggen, dat je eraan denkt van ik ben me aan het voorbereiden op Pasen. Want dat is hè, vooral de weg te gaan. Mm-hmm. Maar het is echt een doeprogramma. Dus wat je zegt, lezingen noem je op, die assese, gebed, broederschap. Die moeten we natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Weet jij... hoe het is ontstaan of zo? Waar komt het vandaan?
2: Poeh, dat is wel een goede vraag. Degene die ermee begon is Jamie Baxter, is zijn naam. Ik geloof dat het ooit is ontstaan in een seminarie in Amerika. Dus het is ook echt een Amerikaans programma. Dat merk je ook wel, hè, als je kijkt naar de manier hoe het allemaal is neergezet. Wel echt Amerikaans. maar ja, het is ontstaan in een seminarie. En volgens mij met de roep om te kijken van hoe kunnen we nou voor mannen een structuur bouwen. Buiten echt het geestelijk leven om toch meer ruimte te maken voor maar ook wel broederschap, maar ook dat stukje spiritualiteit. En daaruit is het ontstaan. En ik durf dat niet met volle zekerheid te zeggen, maar er zijn al heel wat jaren bezig. Ik zou moeten kijken welk jaar we nu zitten van 1996.
1: Ja. Ja.
2: Maar het is wel ontzettend hard gegroeid. Ze hebben onder in de app ook een mooi tapje staan waar je kunt zien hoeveel holy hours er zijn geweest en hoeveel koude douches om te zien hoeveel mannen daar nu meedoen.
1: Oh, en dat is dan eigenlijk wereldwijd, neem ik aan.
2: Ja, dat is wereldwijd.
1: Ja, ja. Ja. Dus dat moet heel flink zijn. Maar ja, wie weet, kun jij straks eventjes tijdens de muziek even kijken.
2: Ja.
1: Je zegt mannen, hè? Mannen die ook die rust wellicht in hun leven zoeken. Is het voor iedereen? Voor alle mannen? Hoe moet ik dat zeggen? Voor wie is het nou eigenlijk bedoeld?
2: Ja, goede vraag, want... Uiteindelijk, ik zei net aan het begin, het is een katholiek programma. En het is voor mannen. Ik zou toch niet zeggen dat het alleen maar voor katholiek is. En misschien komen we daar later nog op in ons gesprek. Maar ik ben begonnen met Exodus 90 nog voordat ik katholiek was of christen was. Dus uiteindelijk is Exodus 90 voor mij... heeft geleid tot geloof ben gekomen. Dus ik zou zeggen, het is voor alle mannen.
1: Ja.
2: Maar er zit natuurlijk wel een heel sterk thema in dat programma verwoven.
1: Ja.
2: Ik zou wel zeggen, het is voor mannen die dat serieus nemen. Ik zou er niet al te licht over denken. Van, nou, ik ga dat maar eens proberen, die 90 dagen. Je hebt ook een anker en broeders. Dus je hebt ook accountability naar elkaar. Je houdt elkaar scherp in zo'n programma. Het is denk ik ook een mooi programma voor mannen die zoeken naar een stukje verstilling en wat meer rust. En kijken naar waar draait het nou eigenlijk allemaal om. Die dag met 24 uur, hoe deel ik die nou eigenlijk in? En die rust die dat programma biedt, kan denk ik daar ook een heel mooi platform voor zijn. En als dat dan En die geloofsthema's die zitten daar natuurlijk heel duidelijk doorheen. Ja, ja. Dus er moet wel ook een belangstelling daarin zijn. Anders is het niet zo geschikt.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Want lezingen, jij noemde op lezingen. Zijn dat dan bijbellezingen? Of zijn het uit een bepaald boek? Of is het ieder jaar weer anders?
2: Nou, het is ieder jaar weer Exodus. Dus we gaan echt de uittocht met elkaar maken door die 90 dagen heen. Er zitten ook reflecties in. Dus je kijkt ook, je leest terug naar die tekst. Hoe kan ik dat nou voor mezelf toepassen? Wat haal ik hieruit? En er zijn ook wel door die 90 dagen heen, af en toe wijkt dat wel af van het Exodus-verhaal. Dan zijn er ook wel andere lezingen die er zijn. Maar dat is de draad, het Exodus-verhaal.
1: Ja. Het echte Exodus uit de Bijbel, de uittocht uit Egypte.
2: Ja.
1: Ja. Dus het is een tocht ergens naartoe. Ook het programma Exodus 90. Mm-hmm. Je zei al, hè, Pasen, het is voor Pasen. Het gaat naar Pasen toe. Zoals jij het nu net ook vertelt, hè, het is natuurlijk iets wat je voor jezelf ook doet. Maar uiteindelijk neem ik aan dat het doel, dat nog iets anders ligt. Klopt dat?
2: Ja, nou, dat doel is ook wel heel persoonlijk. Er is altijd, we vragen ook aan elkaar aan het begin, aan de start straks. 5 januari starten we weer met het programma. Vragen we aan elkaar, wat is nou jouw why? Waarom doe je eigenlijk mee? Mm-hmm. En vorig jaar was dat dus voor mij in voorbereiding richting mijn doopsel. Ik ben voor het afgelopen jaar, dus dit jaar, gedoopt. Die why is voor iedereen anders. En dat kan soms zijn meer tijd en ruimte maken voor gezin. Voor mij was dat dus inderdaad de voorbereiding op de doop. En dit jaar zal ik weer een nieuwe waarom hebben.
1: Ja. En wat ik ook denk, maar dan vul ik het in. Mm-hmm. Dat het natuurlijk het op weg gaan is om dichter bij Christus te komen of hem beter te leren kennen. Of hè, dat is wat, en daarin leer je ook jezelf waarschijnlijk beter kennen en al die dingen toepassen. Mm-hmm. Maar het is, neem ik aan, de weg naar Christus.
2: Juist. Ja, juist, dat is het allerbelangrijkste. Dat is het centrale thema. Zeker. En die asceses die je oppakt, die helpen daar ontzettend bij natuurlijk. Om ook te kijken van, nou, wat kan ik zelf oppakken om dichter bij hem te komen. Ik heb dat ook zelf heel sterk zo ervaren het eerste jaar dat ik Exodus deed. En eigenlijk die relatie helemaal nog niet had. Dus helemaal nog niet zo sterk de relatie had met Jezus. Nog heel erg zoekende was. En het uur gebed helpt daar ook heel goed bij natuurlijk, om echt tijd voor hem vrij te maken en om in gesprek te zijn, iedere dag opnieuw.
1: En je
2: kwetsbaar op te durven stellen.
1: Ja. Ik ben ook heel benieuwd, daar komen we misschien ook direct wel over te spreken, maar als je zo'n programma volgt, dan is het voor jouw gezin, voor jouw vrouw, voor je kinderen, dan weet ik niet hoe oud ze zijn, dus misschien merken ze er nog niet zoveel van, maar dan ben je dus met andere dingen bezig dan, zeg maar, buiten Exodus 90, mm-hmm, waarschijnlijk. Dat zal toch een effect hebben ook? Of zijn daar dan vragen over? Of heb je daar wel eens een reactie op gekregen?
2: Ja, en soms schuurt dat wel inderdaad. Ik zelf praat er heel goed over met mijn vrouw. Die weet nu ook al wel zeker weer een maand van, nee, het komt er weer aan. We hebben zo onze programma's die we soms samen kijken op de bank. Ja, dat is dan even niet zo. Dus dan zit ik, meestal ga ik dan mijn uur doen terwijl zij dan het programma kijkt. Maar ja, je moet dat wel goed afstemmen. En ik denk ook voor mannen die overwegen om dit jaar mee te doen, denk ik dat het belangrijk is om dat goed te bespreken binnen het gezin. Past dit? Waar moeten we rekening mee houden? Je hebt ook 2 dagen waarop je vegetarisch eet. Dus dan zul je ook daarin rekening moeten houden en het vasten.
1: Ja.
2: Ja, voor met de kinderen. Ik ervaar dus dat ik juist veel meer tijd heb voor het gezin. Omdat ik minder op mijn telefoon zit bijvoorbeeld. Of minder snel achter mijn laptop kruip. Toch nog even dit of dat doen. Maar de televisiemomenten worden wel gemist. De serie samen, die wordt wel gemist 's avonds.
1: Ja, dus dat zijn ook echt offers die je dan brengt.
2: Ja, en ook die je dus vraagt inderdaad, nou, heel mooi hoe je dat zegt, van het gezin. Hè? Dat je ook wel zegt, ik trek me een stukje terug. En dat is niet altijd even gemakkelijk, want je breekt dan ook met patronen die er wel zijn binnen het gezin. Mm-hmm. Dus bespreek dat goed en ruim van tevoren.
1: Ja,
2: dan ben je allebei voorbereid. En ook tijdens, praat erover. Hoe is dat voor jou? En soms mag je vrouw ook best wel van je vragen. Van, joh, zullen we vanavond toch eens samen een film kijken? En hoe mooi is het om dat dan toch wel gewoon af en toe te doen?
1: Ja, snap ik. Jeff, we gaan eventjes naar wat muziek luisteren.
2: Leuk.
1: Je had een paar nummers uitgekozen. Welke zou je nu willen laten horen?
2: Goeie vraag. Laten we beginnen met Johnny Cash.
1: Ja.
2: God's Gonna Cut You Down.
1: Ja.
2: Ik vind het altijd een heel erg krachtig nummer. Volgens mij heb ik hem laatst ook gehoord bij de serie The Chosen in de trailer.
1: Oh.
2: Het is een stevig nummer. Hij heeft ook wel iets donkers, denk ik. Het doet mij altijd denken aan dat moment inderdaad waarop ik Jezus Christus beter leerde kennen. En dat hij aan mij vroeg, doe mijn wil, volg mij. Daar zit hij wel op.
1: Oké. Want God's Gonna Cut You Down is zoiets als hij... Nou, hij laat het je wel weten. Zoiets? Of hoe moet ik dit vertalen? Ik ken de tekst verder niet, dus...
2: Nee. Nou, je komt er niet mee weg. Als je luistert naar Johnny Cash en zijn tekst, dan zingt hij ook. Ga aan degene die leugens verspreiden. Eigenlijk aan iedereen daarbuiten die het verkeerde pad gaat, vertellen dat je daar niet mee wegkomt. Dus hij heeft best wel een stevig thema.
1: Okay.
2: En dat maakt het voor mij een prachtig nummer.
1: Nou, we gaan er naar luisteren. Johnny Cash met God's Gonna Cut You Down. En dan zijn we hier zo weer terug in Aan Tafel Met, waarin we in gesprek zijn met Jeff Vaders over Exodus 90.

0: En dat was Johnny Cash. Nou, inderdaad, een lekker stevig nummer was dat. Uitgezocht door Jeff. Want we zijn in gesprek met jou over Exodus 90. Het programma voor katholieke mannen, maar niet alleen katholiek. Want je hebt het al een klein beetje weggegeven. Eigenlijk heeft Exodus 90 jou bij het katholieke geloof of bij de katholieke kerk gebracht. Zeg ik, ja, dat klopt. Hè?
1: Dat klopt.
0: Zei je.
1: Ja,
0: ja, precies.
1: Ja, zeker, ja.
0: Want dan ben ik wel heel benieuwd. Hoe heb je dan Exodus 90 leren kennen en wat is er dan gebeurd?
1: Ja, wat er bij mij gebeurd is. Ik ben opgegroeid in een heel erg seculier gezin. Mijn vader gelooft eigenlijk helemaal niets. En mijn moeder, die was altijd van het iets-isme. Die zei altijd, ik denk wel dat er iets is. Maar was er weinig concreet over. En ik heb zelf wel altijd een soort van behoefte gehad aan spiritualiteit. Of daar wel verdieping in te vinden. En dat is bij mij een hele zoektocht geweest. Daarbij ben ik langs het boeddhisme gegaan, het zen-boeddhisme. En retraites gedaan in Groningen en van alles onderzocht. Tibetaans boeddhisme. Tot ik op een gegeven moment bij mezelf merkte van, hey, dit is niet wat ik zoek. En dat kwam een beetje doordat ik nooit thuis kwam in dat boeddhisme. Dat is toch iets uit het oosten en iets heel erg anders als wat we hier kennen. En zo ben ik weer een beetje zoekende geworden. En uiteindelijk, ik denk dat we soms wel denken dat alle mooie dingen van ver weg komen. Hè? Dus alles wat het is allemaal spannend en ver weg. Maar op een gegeven moment, dat kwam toch wel door het internet, door YouTube, kwam toch het christendom bij mij wel weer op de radar. Ik ging kijken naar lezingen van Dr. Jordan Peterson uit Canada.
0: Die
1: een hele mooie serie had over Genesis. En daar ben ik helemaal ingedoken. Ik denk dat ik elke aflevering wel 3 keer gekeken heb uiteindelijk. En als marketeer denk ik dat ik zo ook in het algoritme van Exodus 90 terecht ben gekomen, uiteindelijk. Ik ben dat tegengekomen als een advertentie, denk ik. En ik ben daarop gaan klikken en verder gaan lezen. En we hebben het daar net over gehad. Wat ik daar heel erg interessant aan vond, is het doen. Dus niet alleen maar bezig zijn met wat houdt het dan in? Theologie? Of, maar ook echt het wat is de praktijk van het geloof? Dat sprak mij heel erg aan. Dat was in 2022, dus in de aanloop naar Exodus 2023. En toen had ik te veel redenen om het nog niet te doen. Toen dacht ik van, nou, dit is er gebeurd. Mijn moeder was ook net overleden. Dus er was ook bij mij niet zoveel ruimte, emotioneel, om zoiets zwaars op te pakken. En daar ging een jaar overheen. En toen kwamen die advertenties weer op. We gaan weer Exodus 90 beginnen. En toen dacht ik, ja, nu ga ik dit doen. Dat interesse in het christendom bleef ook. En dat was alleen maar gegroeid eigenlijk in die tijd. En toen heb ik gewoon de app geïnstalleerd. En een groep gevonden bij mij in de buurt in Leiden. Ja. Ik woonde in Den Haag. Dus dat was voor mij goed in de buurt. En zo in contact gekomen. En gewoon gestart.
0: Ja.
1: Dus marketing en algoritmes. Zo heb ik Exodus 90 gevonden.
0: Ja, dus ook de zou ik het zeggen. Ons lieve Heer gebruikt ook gewoon slimme wegen natuurlijk.
1: De nieuwste technologie.
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Dus dan kom je in contact met een aantal mannen die serieus met hun katholieke geloof bezig zijn. Hoe was dat? Ja.
1: Ja, eigenlijk wel heel mooi. Ik werd gebeld door de fraternity leader van de groep waar ik in kwam. En dat was gelijk een super fijn gesprek. Ik denk ook wel dat we een uur aan de telefoon hebben gezeten met elkaar. En makkelijk nog een extra uur hadden kunnen bellen. Omdat we heel veel gewoon heel erg nieuwsgierig waren naar elkaar en naar onze achtergronden. Ik ben gelijk natuurlijk daar heel erg open over geweest dat ik zoekende was. En ik was welkom met alle vragen die ik had. En eigenlijk heeft dat altijd als thuis gevoeld. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een buitenstaander was en ergens binnenkwam. Ik moest natuurlijk wel heel veel leren. Ik bedoel, de kerk heeft... ik ben nog steeds iedere dag heel veel aan het leren over de kerk en wat daar allemaal gebeurt en wat daarbij hoort. Maar om met die mannen op te trekken. En natuurlijk ook, sommige dingen zijn wel anders. Waar ik ben opgegroeid in een ongelovig gezin, waren deze mannen bijna allemaal wel opgegroeid in een katholiek nest.
0: Ja.
1: ja, dan moet je je soms ook wel eens aanpassen. En moet je ook soms wel eens begrijpen dat de dingen anders gaan. Maar ik vond het heel erg spannend. Ik ben ook altijd wel weer een trailseeker. En om dat dan allemaal te ontdekken en met die mannen op te trekken, vond ik ook wel weer heel erg leuk.
0: Ja. Dus, ja. Want hoe gaat het zo? Nee, je zei al fraternity, de broederschap. Dus het is een kring, noem ik het dan maar eventjes, ja. Mannen. Die allemaal dat programma volgen. En dan kom je bij elkaar geregeld. Hoe werkt dat?
1: Nou, we hebben uiteindelijk een groep die in eerste instantie is ontstaan rondom Leiden. Maar nu eigenlijk landelijk is, omdat we bijna alles online doen met elkaar. Dus je hebt een overkoepelende groep. En binnen die groep heb je kleinere groepjes. En die splitsen meestal op in groepen van tussen de 5 à 7 man.
0: Ja.
1: Zit je bij elkaar. Nou, daar heb je iedere week een meeting mee.
0: Oké.
1: Okay. Zoals ik al zei, wij doen dat doorgaans altijd online. We hebben ook wel momenten dat we echt bij elkaar samenkomen. Maar dat is zeker niet iedere week. Dat is misschien eens in het programma. Mm-hmm. Of 2 keer. Dus online komen we bij elkaar op zondagavond. En dan hebben we onze fraternity meetings. Daarin bespreek je, hoe was je week? Waar loop je tegenaan? Er is altijd een mooie vraag die een van de mannen verzint. Als een soort van reflectievraag. Vaak heeft die betrekking op de lezing die we hebben gehad in die week. Dus zo zijn we een uur mee.

0: een uur meestal samen iedere week online. En daarnaast heb je een anker. Dat is een van die mannen binnen die groep van 5 à 7 man. Ja, die jou is toegewezen. Dus je bent elkaars buddies, als het ware.
1: Yeah.
0: Op die reis. En daar heb je eigenlijk iedere dag wel contact mee. En soms is dat telefonisch. Soms is dat een appje. Zo ook maar even hoe druk de dag is. Of waar je op dat moment moeite mee hebt. Dus als je merkt van, nou weet je, ik heb toch echt wel zin in iets zoeters. Of ik heb moeite met mijn telefoon laten liggen. Ik ben moe en ik merk dat ik daardoor sneller verval in toegeven aan dingen die ik graag wil. Nou, daar ben je er voor elkaar om ook even dat sterke anker te zijn. Die zegt van, joh, hoe kan ik
1: en je
0: helpen?
1: Bent dan ook elkaars anker. Je trekt als het ware die hele periode. Je bent met de hele groep, maar met z'n tweeën heb je dus die nauwere band. Want dat is het uiteindelijk, een dagelijks contact zelfs.
0: Ja, zeker. Ja. Dus dat is echt inderdaad een 1-op-1 contact. Waarin je elkaar dus in 90 dagen ook heel erg goed leert kennen. Want je leert elkaars nukken. En je weet waar de ander mee worstelt. Dus daar ontstaan ook wel hele mooie, echt wel broederschap ontstaat daar.
1: Ja. Ja. Dat vraagt heel groot vertrouwen ook, denk ik. Toch? Want wat je zegt, je deelt met elkaar wat je moeilijk vindt. En dat is toch niet... lijkt niet altijd eenvoudig.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet helemaal zeker, maar vrouwen zijn daar misschien iets makkelijker in om te praten over wat ze dwars zitten en waar ze moeite mee hebben dan mannen. Ik weet niet, is dat iets waarvan jij denkt, ja, ongeveer? Of?
0: Het is een dynamiek die moet groeien.
1: Ja.
0: En die is er niet op de eerste dag. En misschien op de tweede meeting ook nog niet. Maar hij groeit wel. En wat je merkt is, als er maar 1 of 2 mannen zijn die zich wel kwetsbaar kunnen opstellen, is er toch ook wel vaak behoefte aan die ruimte om je kwetsbaar op te stellen.
1: Yeah.
0: En om te zeggen wat je op het hart ligt of waar je mee worstelt.
1: Yeah.
0: Maar het verschilt ook per man en misschien ook wel per groep. Ik heb natuurlijk mijn groepje die ik ken.
1: Yeah,
0: en
1: yeah.
0: Wij zijn heel erg open naar elkaar en ik vind dat heel erg prettig. Maar ik weet niet of mijn groepje het aankomend jaar hetzelfde groepje is.
1: Nee, dat
0: misschien
1: is ook zo.
0: Ja, misschien is de dynamiek ook wel weer anders.
1: Ja,
0: dat zou zomaar kunnen.
1: Je bent toen mee gaan doen en toen was je nog niet katholiek.
0: Nee.
1: Nee. Dus je hebt het hele programma gevolgd.
0: Ja.
1: Ging jij dan ook bijvoorbeeld wel ook naar de kerk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Goeie vraag. Nou ja, in het begin niet. Mijn anker, met wie ik het eerste jaar ben begonnen, nou, daar had ik dus goed contact mee. En die zei op een gegeven moment tegen mij van, joh, maar vind je het dan ook niet mooi om eens een keer zondag naar de kerk te gaan? En ik noemde mezelf toen de tijd nog wel eens een zolderkamer christen. Dus ik vond het allemaal wel heel erg interessant. Maar vooral via het internet en op mezelf.
1: Op afstand.
0: Ja, op afstand. En niet te veel meningen van anderen en al dat soort dingen. En die nodigde mij daar eigenlijk wel toe uit. Van, joh, kom eens kijken. En toen ben ik een keer op zondag naar de mis geweest in Leiden. Dat was een hele bijzondere ervaring. Ik was echt nog nooit naar de mis geweest.
1: Ja.
0: Dus dat was een hele bijzondere ervaring. Ook daarin, dat moest ook groeien bij mij, hoor. Dus de eerste keer had ik echt iets van, wat gebeurt hier? Ja. En het moment van het elkaar de vrede wensen was voor mij iets heel bijzonders, omdat ik niet zo goed verstond wat er nou gezegd werd. Dus ineens ging iedereen mij vrede wensen en dat was heel bijzonder. Maar... ja, eigenlijk zou ik bijna iedereen die zegt van, joh, ik wil wel weten wat het is, die zou ik Exodus 90 aanbevelen. Gewoon puur omdat het is een soort van spoedcursus. Je komt er niet onderuit. Je maakt ontzettend veel tijd daarvoor. En mij heeft dat dus uiteindelijk... voor mij... Ik wist wel voor mezelf dat het eraan zat te komen. Het was een soort van onvermijdelijk dat het die kant op ging. Maar ik vond de orthodoxe kerk ook interessant. En de katholieke kerk vond ik wel interessant. Maar er was ook wel het een en ander gebeurd waar ik moeite mee had. En dus ja, die worstelingen die waren er.
1: Ja.
0: Maar daar had ik alle ruimte voor met die broeders om daarover te praten.
1: Ja, ja, ja. En dan neem je dus op een gegeven moment toch het besluit ook. Je bent dan een van die nieuwe katholieken, hè? Zo heet dat dan.
0: Mm-hmm.
1: Wat heeft Exodus 90... He, want je hebt daarna dan ook een keer, zoals vorig jaar, heb je het ook gevolgd. Wat doet dat

0: voor jouw geloofsleven dan? Wat brengt dat?
1: Ik denk het belangrijkste is dat gebed. Dus echt dat mezelf toeleggen tot het dagelijkse gebed. Als ik gebed niet... Als ik het gebed niet zo had, dus niet iedere dag mezelf daaraan committeren om dat echt iedere dag te doen, dan denk ik dat het allemaal wat droger zou zijn en dat het wat meer in de theorie blijft hangen. Door Exodus 90 heb ik echt die tijd om dat gebed te hebben. En als nieuwe katholiek, ja, ik merk dat toch ook wel eens met andere jonge katholieken die ik ontmoet binnen de kerk, dat daar toch soms wat minder aandacht voor is. Of het vasten, of assese überhaupt. Ja, dat is eigenlijk iets heel moois wat we hebben binnen de kerk, om onszelf sterker te maken. Dat zie je niet overal meer terug. Nee. Dus dat heeft het mij wel heel erg gegeven.
0: Ja. Want, even kijken, hoe moet ik die vraag stellen? Ben je een ander mens geworden ook? Zeg maar, als je kijkt naar, nou ja, ik zeg maar wat, weet ik, 5, 6 jaar of 10 jaar terug. Of, mm-hmm. En nu, heeft het jou als mens veranderd om geloviger te worden?
1: Vooral als je het inderdaad over zo'n tijdspan hebt. Ik was echt ik heb altijd in de muziek gezeten, echt een punkrocker, dus altijd een rebel. Ik zou bijna zeggen dat er bijna niks zo punkrock is tegenwoordig als christen worden, want het is tegenwoordig best wel anticultuur om die stap te nemen. Ja, op veel vlakken ben ik een ander mens geworden en ben ik dingen heel erg anders gaan waarderen. Ben ik tegenslagen die ik in mijn leven heb gehad gaan zien als dingen om te ontarmen en om lief te hebben. Maar ik worstel ook nog iedere dag met mijn oude demonen die er nog steeds zijn. Dus die strijd is er altijd nog wel. Dus ik ben niet dat ik zou zeggen, ik ben een volledig nieuw mens geworden. Het is misschien een pad wat gestaag gaat.
0: Ja.
1: Maar alleen om maar voor mezelf iedere dag de motivatie om Jezus te volgen. En om hem te danken dat ik hem kan volgen. Dat hij hier is gekomen om ons dat voorbeeld te geven. Dat is prima. Een langzame en gestage weg. Komen we er ook wel.
0: Ja. Mooi om te horen. Wat ik me dan ook eigenlijk afvraag van jouw vrouw. Ik weet niet hoe lang jullie al samen zijn. Of is zij gelovig of niet? Vragen mag.
1: Ja. Nou ja, mijn vrouw en ik hebben elkaar ontmoet terwijl ik in Exodus 90 zat.
0: Oké.
1: Okay. Dus zij ontmoette mij midden in mijn zoektocht. Zij is meegeweest met mij ook naar de Alpha-cursus bijvoorbeeld. Die hebben we samen gedaan. Dat vond ik ontzettend mooi om dat samen te doen. Want zij weet daar dus eigenlijk ook best wel veel over het geloof, over wat er gebeurt in de kerk. Zij is ook nog niet zo heel lang geleden hebben we een dochtertje gekregen. En dat heeft bij haar al haar aandacht opgeëist. En ik heb altijd zoiets van, dat is iets, ik hou daar een beetje afstand van. En ik laat anderen daar werken. Soms is het interesse bij haar er meer. En soms is het ook weer wat minder. Maar zij is inderdaad niet, ze is niet gelovig. Maar ze vindt het wel mooi. Ze vindt het, ze laat mij daarin volledig vrij.
0: Ja.
1: En ze is zelf ook nog wel zoekende daarin van wat is dat dan voor mij? En is dit het ook misschien voor mij?
0: Ja. En uiteindelijk is het God met wie je een persoonlijke relatie ook aangaat. Natuurlijk.
1: Precies.
0: Met Jezus. Dat is niet het instituut per se.
1: Mm-hmm.
0: Maar natuurlijk het allereerste, het geloof is denk ik die wat ik zei, die persoonlijke relatie.
1: Exact.
0: En dat moet je voor jezelf vinden, mm-hmm. en zoeken. Ja,
1: ja, ik denk dat dat inderdaad ook voor mij zo is geweest. Dat iedereen kon het tegen mij zeggen, maar zolang ik zelf niet die persoonlijke relatie opbouw, dan voelt dat niet zo. Dan voelt dat anders. En ik denk inderdaad niet dat je dat zelfs bij je eigen partner, bij je eigen vrouw, kun je dat niet forceren. Dat is iets tussen haar en God.
0: Ja.
1: En die ruimte moet daar vooral zo blijven.
0: Nou, heel, heel mooi gezegd. Ik denk dat het leuk is om nog even naar wat muziek te gaan luisteren,
1: ja.
0: Jeff. Wat zullen we gaan laten horen? Je had er nog 2 liederen. Weet je nog welke je had gekozen?
1: Ja, volgens mij hebben we nog Counting My Blessings staan. Ja. Dat zou ik die willen kiezen. Ik denk toch wat vrolijker nummer als wat we net hebben geluisterd. Maar zo belangrijk wat ik heb geleerd is om iedere dag opnieuw je zegeningen te tellen. Juist in de zwaarste momenten. Dus ik vond hem toepasselijk voor vandaag.
0: Nou, heel erg mooi. Hoe zeg ik zijn naam? Sepp?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou ik ook niet zeggen. Zijn achternaam is best wel lastig, hè?
0: Ja, Schluter.
1: Ja,
0: Schleuter,
1: ik denk dat dat het is, ja.
0: Ik weet het niet. We gaan ernaar luisteren. Ja. Dat is sowieso de bedoeling. Dus Counting My Blessings, inderdaad mijn zegeningen tellend. En zijn we zo weer terug hier aan tafel met...

0: En dat was, zeg maar, Sepp. Mooie met naam. Counting My Blessings, ja. Ja, de naam. Ja, we zijn hier aan tafel met in gesprek met Jeff Vaders. En net eigenlijk ook al de hele tijd, Jeff, gehad over hoe Exodus 90 jou die ruimte heeft geboden om Christus te leren kennen, om Jezus te leren kennen. En je komt uit een gezin waar dat niet zo was. Mm-hmm. Ik heb wel eens vaker met mensen dat ik erover spreek. En ik ben wel opgevoed in een katholiek gezin. En je maakt van alles mee. Ik heb bijvoorbeeld een zus die op een gegeven moment heel, heel ziek was. En ik heb wel eens gedacht van, wow, hoe zouden mensen dat doen die niet gelovig zijn? Die zekerheid, het zijn mijn woorden, hè? Die niet die zekerheid hebben van een God die van jou houdt. Waar je bent, wat je ook doet, door welke situatie je ook heen gaat. Kun je daar nog iets over vertellen? Hoe dat die band met Christus jou in jouw leven nu helpt of op weg helpt?
1: Ja, zeker. Ja. Wat je zegt inderdaad, als je Jezus niet hebt in je leven, ben je soms ook wel heel erg alleen. Ik heb die momenten ook wel heel erg gekend. Voor mij persoonlijk, ik heb mijn zoontje, die is gisteren 11 geworden. Dus, de slingers hangen nog thuis.
0: Zo.
1: Die wel een flinke vorm van autisme heeft. En wat in de thuissituatie op een gegeven moment heel erg lastig werd. En toen hebben we moeten zeggen, zou het niet goed voor hem zijn om een jaar lang voor observatie, verdere diagnostiek en behandeling opgenomen te worden. Dus buiten huis.
0: Ja.
1: En dat was voor mij, ik denk het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven heb moeten beslissen. Maar ik heb dat uiteindelijk toen wel gedaan. Ik heb gezegd, ik denk dat dat voor nu inderdaad het beste is. En ergens in mij was er wel die constante stem die zei dat het deed veel pijn.
0: Yeah.
1: Maar we hebben dat toch doorgezet. En voor mij een heel bijzonder moment waarop eigenlijk alles even bij elkaar klikte, was dat ik hem weg had gebracht naar zijn nieuwe plek toe.
0: Ja.
1: Zijn kamertje samen met hem had ingericht.
0: Zo.
1: En ik in de auto stapte op de terugweg. En ik had heel sterk in mezelf de woorden, vergeef hem omdat hij niet weet wat hij doet.
0: Ach.
1: Dus heel erg persoonlijk. En op het moment dat ik dat zo sterk voelde, stond er langs de weg echt levensgroot een kruisbeeld met Jezus daaraan.
0: Zo.
1: En dat was voor mij een moment van bekering. En dat was nog voordat Exodus 90 voor mij de eerste keer begon. Toen maakte ik dat zo mee. Toen ben ik ook omgedraaid, ben ik daar gaan zitten. Ben ik daar gaan huilen. Maar dat was voor mij een persoonlijk raakmoment. En die momenten zijn tijdens Exodus 90 er vaker geweest. Momenten van verdriet. Maar waarbij ik in één keer voelde dat ik niet alleen was. En dat zit hem dus inderdaad in het, waar Jezus ons roept om iedere dag ons kruis op te pakken. En als we dat doen met hem samen, dan doen we het dus niet alleen. En met de liefde van God.
0: Ja.
1: En ik ben tot op de dag van vandaag zo dankbaar dat ik dat gevonden heb in mijn leven.
0: Ja,
1: want
0: dat is, ik denk dat je het heel mooi verwoordt, hè? Dat je het niet alleen hoeft te doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk wat heel veel mensen wel zoeken en wat hen ook ontbreekt om dingen te dragen. Want je komt van alles tegen in je leven.
1: Ja, en er is zoveel lijden. En,
0: ja.
1: En het grappige is, wat ik al eerder vertelde, is in het boeddhisme is daar natuurlijk ook heel veel aandacht voor. Hè? Het lijden is een van de edele waarheden. Alleen, hoe ga je ermee om?
0: Ja.
1: En dan kan het antwoord inderdaad zijn van, we moeten alle verlangens loslaten. Hè? Alles loslaten, dat is eigenlijk een beetje dat pad. Maar je kunt ook zeggen, pak het met liefde op. En voor mij is dat uiteindelijk een beter antwoord.
0: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, het christendom. Christus is in de wereld gekomen om, ja, om eigenlijk alles wat wij meemaken, dat maakt hij ook mee. Dat heeft hij ook meegemaakt. Dat heeft hij zelfs op zich genomen. Ja, dus dat is, dat maakt, waardoor we denk ik ook mogen voelen van hij is met ons. Hè?
1: Precies, alles, precies. Ja. En dat maakt het zo erg dichtbij. Dat we hem als mens mogen zien. En daar echt voorbeeld in kunnen nemen. En hem dus ook echt kunnen volgen.
0: Ja,
1: ja, dat maakt het wel veel concreter.
0: Ja, ja, mooi. Gaat het goed met je zoontje?
1: Ja, zeker. Het gaat heel goed met hem. En hij is hartstikke blij dat we nu in Hoeve wonen. Hij heeft het daar erg naar zijn zin.
0: Oh, dus ja,
1: we zijn gelukkig als gezin. En tuurlijk blijft het altijd spannend. Ook toen de baby kwam, was dat echt wel een spannend moment.
0: Ja, maar, grote veranderingen.
1: Ja. En een baby maakt veel geluid. En die geluidjes zijn vervelend. Maar met Gods zegen gaat hij daar heel goed mee om. En is een hele lieve broer.
0: Nou, geweldig. Wat mooi om te horen. Ja, ja. Exodus 90. Je hebt er al veel over verteld. De ascese, het gebed, de broederschap. Het is heel belangrijk. Mm-hmm. Hè? Je buddy met wie je ook samen als het ware optrekt. Stel nou, er zijn mensen die horen dit gesprek. En die denken van, wauw, ja, interessant. Ja, ik ben toch wel benieuwd wat het voor mij zou kunnen betekenen. Wat is dan de beste weg om te gaan?
1: Nou, wat ik zou adviseren is om naar onze website te gaan. www.exodus90nederland.nl. Als je naar die website gaat, heb je gelijk helemaal bovenaan een knop zitten waarbij je in onze WhatsApp-community terechtkomt.
0: Oh ja.
1: En die community, dat is eigenlijk een soort van, ik noem hem altijd een soort van wachtruimte, waar iedereen binnenkomt die zegt van, nou, of ik wil meedoen, of ik denk erover na om mee te doen.
0: Ja, ja.
1: En in die ruimte kunnen we vragen beantwoorden die er nog zijn. Misschien twijfels wegnemen, mochten die er zijn. En heeft iemand dan besloten om mee te gaan doen? Die zegt van, nou, ik zie dit zitten. Ik doe met jullie mee. Dan helpen wij ook vanuit die groep om te kijken naar de beste groep om op aan te haken.
0: Okay.
1: Want ja, er zijn groepen door heel Nederland.
0: Ja.
1: Nou, wij kennen de groepen. En zo kunnen wij diegene naar de juiste groep doorverwijzen.
0: Ja, ja. Nou ga ik toch even vragen, je hebt het over wij. Jij bent zelf deelnemer, maar zit jij dan ook ergens in een soort van, je had het even over een soort overkoepelende groep, of is er een bestuur, of hoe zit dat?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik ben in vol enthousiasme ooit die website gaan bouwen, dus dat is exodus90nederland.nl. Daar zit helemaal niet zo'n hele goede georganiseerde groep achter. We zijn een groep mannen die, vooral ik ben dus begonnen met die website te bouwen, omdat ik wel dacht van, nou, weet je, dit miste ik wel toen ik eraan begon, van waar begin ik dan of hoe kom ik binnen en bij wie moet ik zijn, dat vond ik heel erg lastig. Dus ik heb het wel gebouwd op een soort van mijn eigen ervaringen daarin. Maar we zijn nu wel heel erg bezig met het organiseren en mobiliseren van de juiste mensen om te kijken of we dit voor het volgend jaar nog beter kunnen stroomlijnen. Dus dat is een groep mannen die ergens tussen alles door nog tijd weten te vinden om anderen te helpen de juiste groepen te vinden of de vraag te beantwoorden. En soms kan het zoiets simpels zijn als een app die niet werkt. Ja, misschien kunnen we ook nog wel technisch ondersteunen, dus dat doen we ook nog.
0: Oh, dat is, ja, want wat je zegt, er zijn overal groepen, maar het is niet altijd mogelijk. Jullie komen ook online samen, hè, elke week. Want ja, erg fysiek bij elkaar komen is gewoon niet altijd mogelijk, maar er zijn groepen die dat wel doen ook, hè?
1: Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, en dat kan ook natuurlijk heel waardevol zijn. Ik denk vooral als je binnen jouw parochie mannen weet te vinden die waar je het programma samen mee wilt doen, dan is dat denk ik hartstikke mooi. Ook echt om fysiek bij elkaar te zijn. Dat is toch ook wel weer een ander contact. Maar voor mij is het wel prettig om het te doen wanneer de kinderen op bed liggen en ik niet iemand anders tot last ben als ik nog een extra uur wegblijf.
0: Ja, ja.
1: En dan is het online toch wel prettig. In mijn geval nu ook verhuisd dus naar Hoeve. Ja, dat voor mij betekent dat ik mijn groep kwijt was geraakt. En die heb ik nu nog, want we zijn gewoon online.
0: Ja,
1: dus ja, dat ik denk dat het fysieke heel mooi is en dat hebben we er ook wel in zitten. Proberen we wel eens tot twee maal in het programma te doen. Ja. Maar dan is dat wat vrijblijvender. En sommigen die moeten helemaal van de andere kant van het land komen. En die kunnen er niet altijd bij zijn.
0: Nee. Ik ben nog nieuwsgierig. Jij zei net wel, jouw moeder is overleden. Mm-hmm. Leeft jouw vader nog?
1: Mijn vader leeft nog, maar mijn vader is wel ernstig ziek. Die heeft ALS.
0: Want ik wou eigenlijk vragen van hoe hebben zij gereageerd op jouw katholiek worden? Maar ik weet niet of ze dat heel bewust
1: mijn moeder heeft dat dus niet meer kunnen doen. Maar mijn moeder wist wel altijd dat ik wel zoekende was. En we hebben daar wel hele mooie gesprekken altijd over gehad. En mijn moeder is ook wel... Mijn oma was wel christelijk. Mijn moeder heeft er wel veel van meegekregen. Die zou dat nu heel mooi vinden, meekijkend. Ja. En mijn vader, ook door zijn ziekte... heb ik dat soort gesprekken wel veel met hem geprobeerd te voeren. Maar die vindt dat toch wel lastig. Hij vraagt er niet zoveel naar. Maar ik weet dat hij ergens stiekem ook wel weer, denk ik, blij voor me is dat ik mijn pad gevonden heb.
0: Ja.
1: En wie weet luistert hij wel mee. En,
0: ik kan het altijd nog na laten luisteren. Dat natuurlijk ook. Nog. Dat is ook heel mooi. Ja. Nee, want dat is natuurlijk zo. Als je misschien ook andere familieleden of vrienden die jou dit jou gevolgd hebben. Mm-hmm. Of jou om de zoveel tijd zien.
1: Ja.
0: Die zien dan dat jij toch op een andere manier je leven bent gaan leiden.
1: Ja, van buitenaf. Hè. Dat is nog eens wat lastiger. Want het is ook nog een keer een moeilijk gespreksonderwerp soms om aan te snijden op een verjaardag. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat veel mensen het zagen bij mij als een troost die ik zocht naar het overlijden van mijn moeder. En dat vond ik wel heel grappig, omdat ik eigenlijk juist heel erg in die worsteling met mijn zoon zat. Dat was eigenlijk hetgene wat mij dat was mijn hoofdthema en niet zozeer het verlies van mijn moeder daarin. Dus van buitenaf inderdaad vullen mensen dat soms wel in. Maar het is wel leuk, een oom op een verjaardag, die noemt dan nog wel eens ergens een vers van Johannes of zo, weet je wel.
0: Jeff, ik zou willen afsluiten met, tenzij je nog natuurlijk iets wil toevoegen, maar met eigenlijk een soort van algemene vraag van wat jouw voor jezelf eigenlijk ziet als uitdaging. Hè? Je bent nog niet zo lang katholiek natuurlijk. Je staat volop in het leven, gezin, alles wat er op ons afkomt, hè, in het leven. Wat zie jij als grote uitdaging voor jezelf? En dan ook zeg maar in het kader natuurlijk van Exodus 90.
1: In het programma zal mijn uitdaging dit jaar ook heel erg gaan over tijd voor gezin. En daarvoor is het zo goed dat we die telefoon even 90 dagen laten liggen. Ik hoor dat ook wel het meeste terug thuis. Zit je achter je telefoon. Dus dat is voor mij een grote uitdaging. En ik ben zelf niet zo'n sporter. Ik heb net verteld, ik ben altijd heel erg met creatieve dingen bezig. Maar sport is nooit echt iets wat me heel erg wat ik heel erg leuk vind. Dus dat is voor mij ook wel een uitdaging. Maar wel heel belangrijk om ook een stukje met toch fit zijn bezig te zijn. En kan ik dat ook echt als een ascese zien. Hè? En om dat te geven, dat sporten. Dat zijn mijn grootste uitdagingen.
0: Ja. Nou, spannend. Wie weet moet ik je gewoon volgend jaar weer uitnodigen. En dan eens kijken.
1: Een soort van een after moment.
0: Ja. Nee, maar want dat heb ik ook wel eens gehoord. Moet het niet te ingewikkeld maken. Maar na die 90 dagen is het natuurlijk niet zomaar voorbij, hè?
1: Nee. Nee, je komt op dag 91 uiteindelijk. En dan is de vraag, hoe ga je nu verder? Ik ga nu dus het derde jaar in eigenlijk rond. Dus ik heb altijd het programma wel doorgevolgd. Sommige mannen doen dat ook. Dus die zeggen op dag 91, ik ga door met deze groep. En er zijn ook andere mannen die zeggen, ik haak nu weer af. En misschien kom ik in het nieuwe jaar weer terug. Er is ook nog een St. Michael's Lent. Die in het jaarprogramma zit, waar ook wel weer steeds meer mannen op aanhaken. Waardoor er eigenlijk twee grote programma's door het jaar heen zijn. En twee mooie instapmomenten. Maar die vraag is er altijd. Hoe ga je na op dag 91 verder?
0: Ja. En dan hou je wat je zegt, als je dat wil, dat contact of met die groep of met je buddy of Maar ja, dat kan voor iedereen heel anders zijn. Dus.
1: Ja, en het programma gaat ook verder. Dus de lezingen gaan door.
0: Oh, okay.
1: Er zijn verschillende programma's. Dat kan zijn een programma gericht op de Rozenkrans, richting Pinksteren. Dus je kunt echt het hele jaar doorgaan. En ik zou zeggen, dat biedt ontzettend veel structuur in je geloofsleven. Want vooral voor mij, denk ik, als nieuwe katholiek. Ja, ik had dat heel lastig gevonden, want er gebeurt van alles binnen die kerk. Maar wat is dit nou precies? Nou, dat biedt echt een hele mooie structuur om dat jaar gewoon door te gaan.
0: Ja, ook het liturgisch jaar, hè, want daar leef je dan mee, zeg maar.
1: Precies,
0: en zeker om het te leren kennen, kan me voorstellen, ja.
1: Absoluut.
0: Jeff, we zouden nog lang kunnen doorpraten misschien, maar de tijd zit er bijna op. Mm-hmm. We gaan het afronden. Is er nog iets wat we niet genoemd hebben, wat je graag nog zou willen zeggen?
1: Voor mij niet per se, nee. Volgens mij hebben we nog een laatste liedje op de lijst staan.
0: Klopt. Ja, zeker. En nou, zeg maar waarom je die ook had uitgekozen.
1: Het liedje heet Way of the Triune God. En het mooie aan dit liedje is, ik heb altijd het gevoel gehad dat deze artiest, en hij heeft ook weer een lastige achternaam hoor. Tyler is zijn voornaam, als ik dat goed zeg.
0: Ja, dat denk ik.
1: Ik heb altijd het gevoel gehad dat wij met elkaar optrokken in onze bekering, als het ware. En dit liedje gaat over hoe je met je hart en met vreugde het geloof mag delen met de wereld.
0: Nou, geweldig. Heel erg mooi. We gaan er naar luisteren en daarmee sluiten we dus deze Aan Tafel Met af. Jeff, heel veel dank.
1: Dankjewel.
0: Dat je hier naartoe gekomen bent. En alvast, hè, 5 januari begint het een heel, heel mooi Exodus 90 programma.
1: Dankjewel.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl.
1: Ze pufte beledigd en wenste dat ze het niet had gedaan, want het dreigde een nieuwe hoestbui teweeg te brengen. Echt, iedereen zou denken dat ik een misdadiger ben. Of een verstekeling. Theo sloeg zijn armen over elkaar, een nog grotere barrière dan de hare. Is dat afgesproken? Carinine dacht na over zijn voorwaarden. Wat had ze voor keus? Het was toch al een wonder dat hij ermee ingestemd had om haar mee te nemen naar Rome. En bovenop het gratis vervoer nog onderdak voor haar had geregeld. Ze kon zich wel een paar dagen schikken naar zijn bazige regels, tot ze Vitruvia had gevonden. Hoe moeilijk kon dat zijn? Afgesproken. Theo haalde een hand door zijn haar, waardoor het alle kanten bleef opstaan. En voor het eerst merkte ze de streep zilvergrijs langs zijn haarlijn op. Het voegde een ander aspect toe aan zijn aangezicht, een zekere rijpheid die paste bij het verhaal dat hij achter zijn ogen had begraven. Hij zag haar blik blijkbaar, want hij drukte snel een hand op zijn wanordelijke haar, alsof hij het een beetje zilvergrijze haar wilde wegstoppen. Ze vroeg zich af of het ijdelheid was wat hem dreef om dit teken van veroudering zo angstvallig te willen verbergen. Maar ze bespeurde iets wat dieper verbonden was met de beweging. Iets heimelijks, iets pijnlijks. Theo had zijn eigen geheimen, zo scheen het. Nou ja, dat maakte haar niet uit. Het enige wat ze van hem nodig had, was een reis naar Rome. Schrijf een brief aan je tante om haar te laten weten dat je veilig bent. En je kunt er ook nog eens schrijven aan Philippus en aan zijn dochters als je wil. Ik zal in de haven een koerier zoeken. Dan hoeven ze niet wekenlang te wachten tot ze iets van je horen. Oh, dat is attent, ik ben je dankbaar. Ze reikte naar haar hoopje spullen waar ze de tekening van de Parmis had neergelegd. Die is voor jou, zei ze, met mijn dank. Hij bestudeerde de tekening. Je hebt deze gemaakt voordat ik je kwam vertellen wat ik besloten had. Was je er dan zo zeker van dat ik je mee zou laten gaan? Ze grinnikte. Nee, ik dacht dat je me regelrecht naar huis zou sturen. Ik heb hem voor mezelf getekend, om me te helpen deze tijd te herinneren. Nu ik helemaal met je mee ga varen naar Rome, heb ik geen souvenir nodig. Hij rolde het vel papyrus voorzichtig op en maakte aanstalten om te vertrekken. Bij de deur bleef hij nog even staan. Sophocles vertelde me dat je weigert het bed te gebruiken. Ze werd rood. Ik ben niet helemaal gespeend van manieren. Hij keek haar aan. Ik ook niet. Ik zal hier niet komen terwijl jij de hut bewoont. Gebruik het bed maar. Ik slaap hoe dan ook vaak buiten. Veel prettiger in de frisse lucht. Daar kon ze het mee eens zijn. Maar Carinine weigerde te klagen over de bedomptheid van haar verblijf, nu ze het als geschenk gekregen had. Een waarlijk wonder. Theo hield haar tekening omhoog. Dit is uitzonderlijk. Nog een paar van deze en je kunt je overtocht als betaald beschouwen. En toen, zonder haar reactie af te wachten, beende hij naar buiten. Hij vond haar tekening uitzonderlijk. Goed genoeg om als betaling voor de overtocht te worden beschouwd. Het stuk van haar ziel dat naar bewondering smachtte, klampte zich gretig aan die loftuiging vast. Trok haar dicht naar zich toe en koesterde haar gretig. Hoofdschuddend zonk ze neer op de rand van het bed. Ze kon niet meer op haar benen staan. "Vergeef me mijn trots, Jezus," fluisterde ze. "Mijn honger om lof te ontvangen. Mijn behoefte om bewonderd te worden door anderen." Ze ging liggen en gooide haar armen in de lucht. "Dank u, God, dank u dat u een weg hebt gebaand waar geen weg was." Ze was echt onderweg naar Rome. Over een paar weken zou ze de identiteit van haar vader waarschijnlijk kennen en de weg terug naar hem vinden. Terug naar Koesch. Nu ze wist hoe de komende weken er ongeveer uit zouden zien en het zware gewicht van de angst was weggenomen, besefte ze voor het eerst hoe pijnlijk vermoeid ze was. Ze strekte haar lange benen en kreunde van opluchting. De hobbelige matras leek haar net zo luxueus als het zijden beddengoed van een koning. Binnen enkele ogenblikken viel ze in slaap. Het gedempte geluid van water dat tegen hout klotste, vulde de stilte toen Carinine wakker werd. Het smalle bed bewoog als een kindje op moeders schoot, zachtjes op het ritme van de golven. Verward en slaperig reikte ze met een hand boven haar borst. Het was alsof er iets zwaars op lag, waardoor ze moeilijk kon ademen. Haar hand greep in het niets. Ze zette zich af tegen de muur en hees zich overeind. Alles deed pijn, alsof ze overreden was door een ossenkar. De geringe inspanning maakte haar duizelig. Ze ademde snel en oppervlakkig, zonder genoeg lucht binnen te krijgen om haar longen te geven wat ze verlangde. Ze legde een trillende hand op haar bonzende hoofd. Het was schemerig in de hut en ze kon de beker water die Sophocles haar de avond ervoor had gebracht maar nauwelijks onderscheiden. Ze stak haar hand ernaar uit, boog naar voren en had er meteen spijt van. Ze kneep haar ogen samen toen er een hamer tegen haar schedel leek te dreunen. Bevend tilde ze de houten beker op, waardoor ze meer van het lauwe vocht morste dan binnenkreeg. Brandend gleed het door haar keel en ze hoestte. Ze zette de beker weer op het tafeltje en dwong zich te concentreren op het bonzen en het kloppen in haar lijf. Ze voelde zich ziek. Zieker dan ze zich, voor zover ze zich kon heugen, ooit had gevoeld. Carinine kermde. Hoe moest ze omgaan met ziekte op een schip vol mannen die allen een vreemde voor haar waren? Een golf van eenzaamheid dreigde haar te verpletteren. Voor het eerst verlangde ze weer naar haar tante. Tante Bladina bood dan de warme gelegenheid niet waar Carinine naar hunkerde, maar haar hele leven had ze haar best gedaan om ervoor te zorgen dat haar nichtje veilig was. En ze voelde ook een hevig verlangen naar Hermione en naar Mariamne, naar hun kalmerende aanraking, hun geruststellende woorden. Hermione zou weten hoe ze deze kwaal moest verlichten. Carinine stelde vast dat ze zelfs de oude, ruzieachtige Leda miste, die twee generaties kinderen in haar familie had verzorgd en tijdens heel wat kinderziektes naast haar bed had gezeten. In Leda's onvriendelijke manier van doen lag een bruske maar oprechte toewijding. Ze wreef met een zwakke hand over haar voorhoofd. Haar huid was heet en klam en ondanks de hitte rilde ze. Ze trok de deken die ze naar het voeteneind had geduwd weer op tot over haar schouders. Hoe zou Hermione koorts behandelen? Ze zou zeggen dat Carinine moest rusten. Bij gebrek aan Hermione's kruiden en brouwsels kon ze tenminste slapen. Caroline sloot haar ogen. Maar haar pijnlijke lichaam en rillende ledematen weigerden mee te werken. Ze kon de slaap niet vatten.

0: Ze lag in het half donker en probeerde niet in paniek te raken toen de duizeligheid haar dreigde te verzwelgen. Een nieuwe hoestbui schudde haar door elkaar en deed haar borst branden. Ze pakte haar zakdoek, spuugde het dikke slijm uit dat vast zat in haar keel en ging weer uitgeput liggen. De lucht leek uit de hut verdwenen. Iedere gejaagde ademhaling deed haar snakken naar lucht. De frisse buitenlucht wenkte als een wondermiddel. Als ze maar kon ademen, dan zou ze zich beter voelen. Een nieuwe, slopende hoestaanval deed haar ineenkrimpen en zat het gevoel dat ze verdronk. Verdronk in het water van haar eigen lichaam en de nooit eindigende stroom van dik geel slijm in haar borst. Ze had hulp nodig. Ze moest deze hut uit. Steunend op een trillende hand hees ze zichzelf overeind. Even kon ze niet bewegen door een golf van misselijkheid. Toen haar maag tot rust gekomen was, ging ze op haar voeten staan. Het kostte enkele pogingen, maar uiteindelijk slaagde ze erin het bed uit te komen, zij het hijgend en krom gebogen. Zo zwak was ze nog nooit geweest. In de kleine hut was het slechts 3 stappen van de rand van het bed naar de deur. Ze dwong haar voeten in beweging. 1 stap. 2. Ze bleef staan. Elke pas waarmee ze naar de deur bewoog was een strijd. Ze wankelde, dreigde te vallen. Met 1 hand op de deurknop slaagde ze erin rechtop te blijven. Jezus, zijn naam kwam met een pufje lucht uit haar mond. Een vertwijfeld gebed. Met haar laatste kracht duwde ze zich vooruit. 3. Ze legde haar hoofd tegen het krom getrokken hout en rustte tot het sidderen van haar ledematen draaglijk werd. Met een bevende hand trok ze aan de knop. Die bewoog niet onder de zwakke druk van haar vingers. Ze probeerde het nog eens en eindelijk ging de deur open. Naar lucht happend stapte ze naar buiten in het bleke licht van de ochtendstond. Jezus, fluisterde ze nog eens, want de naam alleen voelde al als een beschutting. We lazen hoofdstuk 14 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Job. De vroegere gerechtigheid van Job. Job vervolgde zijn toespraak. Ik had mijn ogen de wacht aangezegd, niet meer naar meisjes kijken. En wat is mijn lot van Gods wegen? Wat beschikt de Almachtige uit den Hoge? Rampspoed voor de bozen, zegt men. Tegenslag voor allen die kwaad bedrijven. Maar hij ziet toch hoe ik leef, telt toch al mijn stappen. Liet ik mij ooit in met afgoden, of was ik uit op zulk bedrog? Als God mij eerlijk weegt, moet hij weten wat ik waard ben. Als ik stappen zet naast de weg, als mijn hart doet wat mijn ogen begeren, als ik inderdaad vuile handen heb, laat dan een ander eten wat ik heb gezaaid, uitrukken wat ik heb geplant. Heb ik slaaf of slavin ooit hun recht onthouden als ze iets met mij hadden? Nee, want wat zou ik moeten doen als God mij riep? Wat antwoorden als hij mijn rekenschap vroeg? Een moederschoot vormde mij, een moederschoot vormde hem. Eén en dezelfde gaf ons het leven in die schoot. Nooit heb ik armen geweigerd waarom zij vroegen, nooit weduwen overgelaten aan hun lot, nooit mijn brood alleen opgegeten zonder het te delen met de wezen. Omdat God vanaf mijn jeugd mij grootbracht als een vader, zorgde ik voor hen al sedert mijn jeugd. Als ik een naakte tobber zag, of een arme zonder kleren, dan was zijn lijf mij dankbaar, omdat hij zich mocht hullen in de wol van mijn schapen. Als ik ooit mijn vuisten hief tegen wezen, omdat ik vriendjes had onder de rechters in de poort, dan mag mijn schouder uit zijn kom schieten en mijn arm doormidden breken. Ja, de vrees voor Gods wrekende hand weerhield mij. Tegenover zijn majesteit was ik weerloos. Ach, werd er maar naar mij geluisterd. Zie hier mijn handtekening. Nu is het woord aan de Almachtige. Had ook mijn aanklager alles maar op schrift gesteld, dan zou je meemaken hoe ik zelf ermee aankwam dragen en het als een krans om mijn hoofd bond. Elk van mijn schreden zou ik verantwoorden, met open vizier voor hem verschijnen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: We gaan de Rozenkrans bidden. We gaan speciaal bidden voor zegen over de missie van Radio Maria. Voor zegen over het leven van alle luisteraars. We zullen vandaag ook bijzonder bidden voor de zielenrust van alle overleden luisteraars. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden.
1: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige

0: Dus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. En overwegen wij een kort moment in stilte de kruisdood van Jezus.

0: Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in week 17 door het jaar mogen we ons door de kerk in de heilige geheimen laten binnenleiden met een tekst uit het boek van de wijsheid. Heer, uw hand heeft de overwinning behaald. Daarom wordt gij door allen geprezen, want de wijsheid heeft sprakelozen de mond geopend en onmondige kinderen doen spreken. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd liet Jezus de menigte gaan en keerde zelf naar huis terug. Zijn leerlingen kwamen nu naar hem toe en zeiden: leg ons de gelijkenis uit van dat onkruid op de akker. Hij gaf het een antwoord: die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het rijk. Het onkruid zijn de kinderen van het kwaad. En de vijand die het zaaide is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid wordt bijeengebracht en in het vuur verbrand, zo zal het ook gaan op het einde van de wereld. De mensenzoon zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn rijk bijeenbrengen allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven, om hen in de vuuroven te werpen, waar geween zal zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader schitteren als de zon. Wie oren heeft, hij luisteren. Dit is het woord van God. De geest wordt laten rusten bij hem. Hij weet raad met alles waarmee de mensen geen raad weten. Eerst zoek ik dus contact met hem. Dat maakt rustig. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden, omhoog kijken. Zien hoe hij mij ziet. Met dezelfde blik van geduld en barmhartigheid als waarmee hij het kwaad in de geschiedenis overziet. Ik beantwoord zijn blik met een gebaar van aanbidding. Dan ga ik het gebed in door de gebedshouding aan te nemen, geknield, zittend of liggend, maar niet bewegen, want het gaat om wat hij in mij doet. Ik moet mijn activiteit instellen op wat ik van hem ondervind. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Enigszins zoals de knechten in deze parabel. Wilt ge dan dat we het bijeengaren? Het is een open vraag waarop de Heer met ja of nee kan antwoorden. En zo leren zij mij de juiste houding tegenover God, wel een eigen mening hebben of een eigen wil, willen bijeengaren bijvoorbeeld, maar deze wil in Gods hand leggen, zodat hij iets anders kan willen. Nu maak ik voorbereidingen om het geheim van de Zoon binnen te gaan. De Zoon door wie de Vader zich definitief en uitputtend wil meedelen. Ik overzie eerst in het korte geschiedenis, in een serie van 7 parabels, is dit het tweede. De eerste, die van het zaad, gaat evenals de parabels van het mosterdzaadje en van het zuurdezen over de schijnbare nietigheid en machteloosheid van het woord van God en de verkondiging van Jezus en van de kerk. En deze tweede parabel gaat over de steen des aanstoots van Jezus optreden als Messias. Goed en kwaad worden naast elkaar geduld, zolang de geschiedenis duurt. Want eenmaal komt de scheiding wel tot stand, maar alleen door God. En dat wordt hier voorgesteld door de engelen, die de slechten tussen de rechtvaardigen uitzoeken. Het gaat erom
dat de scheiding van de geesten alleen maar door God mag geschieden. In een voortijdige zuivering maakt de mens zich groter dan hij is. Hij neemt de plaats in van de Vader. Dat is de zonde. De zonde van hoogmoed. Ik kan ook de inwendige geschiedenis nagaan, hoe het kwaad in mijn eigen omgeving mij voor de bekoring plaats om geweld te gebruiken, of rancunes te koesteren, wraak te nemen. Mijn geestelijke plaats. Dat is de plaats tussen goed en kwaad, in afwachting van Gods oordeel. Of Jezus zien aan het kruis, waar hij alle zonden heeft gedragen. Ook die van mij. En dan de bijzondere genadevragen. Dat is een genade van een innerlijke kennis van Jezus, mijn Heer, en van zijn eindeloos geduld, om hem zo meer lief te hebben en hem van meer nabij te volgen. De overweging. Tegenover de vervaarlijke overmacht van het kwaad hebben mensen in de loop van de tijden al dikwijls woorden tot de hunne gemaakt als: zullen we maar een scheiding van de geesten forceren? Zullen we maar een zuivering doorvoeren? Een dag van wraak tegen de Joden, tegen de Armeniërs, tegen de rijken, tegen de blanken, tegen de kapitalisten, tegen de christenen. Maar zulke woorden klinken ook vaak in het eigen hart. Oh, als ik de kans krijg, dan zal ik het hem of haar betaald zetten. Of, die zal er nog eens van lusten. Of, we zullen het mes er eens inzetten. Of, ik zal die of die maar eens de mantel uitvegen. Of, nu moet het maar eens uit zijn. Er moet maar eens met de vuist op tafel geslagen worden. Het zijn even zoveel uitdrukkingen van ongeduld met het kwaad. In het evangelie heet dit het onkruid bijeengaren, en daarvoor zou het dus eerst uitgerukt moeten worden. We zijn dan bezig met het onkruid uitrukken. Maar Jezus zei: nee, ik ben bang dat ge, wanneer ge het onkruid bijeengaart, de tarwe mee uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En met de oogsttijd zal ik de maaier zeggen: haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bussels om te verbranden, maar slaat de tarwe op in mijn schuur. Jezus zegt hier eigenlijk twee dingen. 1. Nu laten. En 2. Maar dat is niet het laatste. Er komt een andere tijd. Dus eerst zegt Jezus dat hij er niets aan doen wil. Hij toont zich onverschillig. Niet in de geest van ach, laat maar. Nee, in de geest van wat hij over de geestelijke leiders van Israël heeft gezegd: laat ze maar begaan. En dat is een positieve houding. Geen gevoelloze onverschilligheid, alsof het hem helemaal niks kan schelen. Want dat zou erop neerkomen dat men het verschil tussen goed en kwaad, tussen onkruid en tarwe, niet van belang vindt. En in een houding van permissiviteit alles maar goed vindt. Als je er maar gelukkig mee bent. Alsof er alleen maar verschil van mening zou zijn tussen verschillende richtingen die elk hun goed recht hebben. De parabel zou ons dan verbieden een oordeel te hebben over wat onkruid is, terwijl de parabel juist veronderstelt dat wij heel goed weten wat tarwe en wat onkruid is. De parabel verbiedt ons niet goed en kwaad te onderscheiden, maar verbiedt ons de goeden en de kwaden te scheiden. Niet het oordeel wordt verboden, maar de definitieve veroordeling. De gelatenheid van Jezus is een positieve houding, omdat hij haar laat volgen door een tweede tijd waarin de scheiding der geesten wel voltrokken wordt. De oogst, de oogsttijd,
wanneer de maaiers, dat zijn volgens de uitleg de engelen, het onkruid van de tarwe zullen scheiden. Maar dit geschiedt buiten de grenspalen van de geschiedenis. Daar waar de mens alle macht aan God uit handen moet geven. Ik zou nu kunnen proberen het kwaad om mij heen en het kwaad in mijzelf. Het grote en het kleine kwaad met andere ogen te zien. Met de ogen van Jezus. Hij weet ervan. Hij weet nog veel beter van de macht van het kwaad dan ik. Maar hij heeft ook een blik op de toekomst, het oordeel. Hij heeft goede hoop. Hij voorziet een goede afloop, een happy end van het drama van de menselijke geschiedenis. Geweld komt altijd voort uit gebrek en hoop. Dan gaat men het recht in eigen hand nemen. Goddelijk geduld opbrengen. Daarvoor dient de Eucharistie. Onze tent van samenkomst, we gaan er binnen. Met onze wraakgevoelens, met ons ongeduld. En als het goed is, zullen we eruit komen met gevoelens van geduld. Gevoelens van vergevingsgezindheid en barmhartigheid. Gevoelens van laten, van laat maar. Een goed voorbeeld van dat geduldig laten is de zalige Titus Brandsma. Alle ellende en kwellingen waarmee hij in Dachau werd geconfronteerd, verdroeg hij met gelijkmoedigheid, gelaten. Bij de medegevangenen waartussen hij verkeerde waren er velen die vervuld waren van haat en wraakgevoelens. Bij hem kwam nooit een onvertogen woord tegen de vijand over de lippen. Zelfs aan zijn beulen gaf hij een voorbeeld van uitmuntende liefde. Hij duldde, hij droeg met het geduld van God. Aan het einde gesprekken voeren, met Jezus als met een vriend, of zoals knechten met hun meester. En me dan door Jezus naar zijn vader laten brengen, in wiens koninkrijk, zoals de parabel zegt, de rechtvaardigen zullen schitteren als de zon. En dan besluiten met een Onze Vader.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de derde en laatste aflevering van mijn serie Willem Nuyens en het herwonnen vaderland. Deze aflevering heet Ruzies over het vaderlands verleden. Tijdens twee uitzendingen vertelde ik u over het leven en werk van Willem Nuyens, die geboren werd in 1823 en stierf in 1894. En we zagen hoe zijn leven in vier kernbegrippen kan worden samengevat. Katholiek, West-Fries, huisarts en amateurhistoricus. We hebben ons bezighouden met de toenmalige historische beeldvorming van ons vaderlandsverleden en hoe Nuyens gewerkt heeft aan een historische reconstructie waarin meer recht werd gedaan aan de positie van de katholieken in de vaderlandse geschiedenis. We hebben gezien hoe er in Nederland in de 19e eeuwse geschiedschrijving twee richtingen waren. Een liberale school, die vooral streefde naar een soort verzoenend nationaal geschiedbeeld waarin alle stromingen in ons land zich zouden kunnen vinden. De belangrijkste vertegenwoordiger was de Leidse hoogleraar Robert Fruin. Fruin stond sympathiek tegenover het streven van Nuyens om het katholieke volksdeel